0: Eerder met de tekst up your arse antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ting Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
2: nalatenschap,
1: belt u 24 uur per dag. Met 020-67-99-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Miss Sandra uit Dordrecht. Die wordt gefeliciteerd met haar kleinzoon Giovanni Smit, die 19 jaren jong is geworden. Nineteen, alive and kicking. Congratulations are in order.

Miss Horten Skeesburg heeft gebeld naar de studio om door te geven haar zoon Orfeo maandag de 18e jarig is. Hij wordt 35 jaar jong. En ze vroeg twee nummers aan voor haar zoon. Die gaan we dus zo meteen beluisteren.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Ting Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
4: Nalatenschap.
3: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40
3: jaar.
2: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

samen zijn, heren. Het is 7 minuten over 7. U bent gewend de laatste weken Sisa Mathilda te horen vanaf 7 tot half 8 of iets voor half 8 met het programma Gadowotu Nadei Brede Jiwi. Maar Sisa Mathilda heeft net afgemeld. Ik moet het u even vertellen. Ze is nog op de camping. En het is een beetje, ja, het is een beetje vervelend weer buiten, storm of wat dan ook. Maar in elk geval, Sisa Mathilda kan vanmorgen het programma niet verzorgen. Dat wordt dus volgende week weer, zo de heren dat wilt. En Nathalie, collega Nathalie begint later dus. Ik bedoel, ze zou dus nu beginnen, maar omdat Sisa Mathilda er zou zijn, is ze er nog niet. Dus ze komt zo en dan gaat zij aan de gang met haar programma op zondagochtend. Tot die tijd hoort u wat spirituele. Kunt u luisteren naar wat spirituele liederen.

0: One day at a time, step for step, paso a paso. We take the 15 haast, maar aan de andere kant we haast die 15 tijd. In elk geval, het is 1 minuut voor 7:30. Collega Nathalie is inmiddels gearriveerd in de studio. Ze heeft een gast bij haar die eerder geweest is, maar dat zij zo meteen aan u voorstellen. We laten dat even nog een beetje geheim. Dames en heren, zoals elke zondagmorgen, vandaag is het zondag 17 augustus 2014. Ik wil samen met u, collega Nathalie Deborah Sumter, verwelkomen. Een heel goeiemorgen, Nathalie.
1: Goedemorgen, broeder Rufus. Goedemorgen, dames en heren, jongens en meisjes, zusters en broeders.
0: Nathalie, misschien kan je even vertellen hoe het weer buiten is. En even een kleine anekdote.
1: Nou, ik ben een beetje iemand die gevaccineerd is van de wolkens. En als ik rij, dan kijk ik ook altijd naar de wolkens van hoe mooi het is. Ze zijn nu een beetje donker. En het was ook best een verrassing toen ik vanochtend opstond. Want 2 weken geleden was het nog hartstikke licht toen ik opstond. En nu was het toch nog heel erg schemerig. En toen ik buiten reed, toen keek ik naar de wolken. Ze zijn een beetje donker en af en toe zie je een beetje licht. En je ziet de zon erachter schuilen. Ja, in een volksmond of algemeen zou men zeggen het is niet zo mooi weer. Maar ik vind het toch mooi weer. Ik vind het prachtig.
0: Ik ga niet te veel van jouw tijd nemen. Maar waarom ik haar het weer heb laten beschrijven voor u, is om u te wijzen hoe het gaat hier bij ons Radiomaat. Ja, het is niet zo mooi weer buiten, maar Nathalie is er. Ik was er gisteravond of gisternacht en haar gast is er ook. En overdag, later op de dag, zullen die anderen ook aanwezig zijn. Speciaal voor u, als u weet, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik geef het roer verder over aan collega Nathalie. Dan neemt zij u verder over een spirituele trip. Zalmochtend.

0: Goedemorgen luisteraars, mijn naam is Nathalie Deborah Sumter en ik heet u vandaag zondag 17 augustus weer van harte welkom in het programma Psalmochtend. Het is voor mij weer een eer om hier te mogen zijn en inderdaad, het maakt niet uit weer of wind, het werk van de Heer doen. Jezus zei in Johannes 4 vers 34... Het werk van de Heer doen is als voedsel voor hem. En we weten allemaal dat voedsel is hetgeen wat we tot ons nemen om ons lichaam goed te laten functioneren. Maar ik ben gisteren met nichten gaan eten en het voedsel gaf me zo een blijdschap toen het voor me werd gepresenteerd. Toen ik het opat, nou, ik heb er zo van genoten. Dus voedsel is ook iets waar we heel erg van kunnen genieten. En ik ben niet aan het overdrijven als ik u zeg dat dit programma presenteren geeft me zoveel vreugde. Het geeft me zoveel blijdschap. Ik hoef niet eens mijn wekker af te zetten en ik word voor mijn wekker wakker. En het is zo'n eer om in uw woonkamer, in uw slaapkamer, in uw auto te komen waar u me ook welkom heet. Ik ben dankbaar voor alle reacties die ik krijg. Ik heb vandaag ook weer een speciale gast bij me. Dat zei broeder Rufus net al, die mij altijd zo geweldig aankondigt. En ook heel, heel welkom heet als ik hier binnenkom. Haar naam is Chemaine Nortaan. We hebben daar eerder gehoord. En ja, voor de luisteraars die er de vorige keer niet hebben gehoord. Chemaine, welkom. Vertel maar even iets over jezelf. Het is de Heer die jou leidt. Het is Hij die met jou spreekt. Het is Hij, weet je, en zijn schapen kennen zijn stem.
1: En vaak denken mensen ook van dat God niet tot je spreekt, maar God heeft ook een stem. En God, ja, wil dat je hem hoort. Vaak horen we Gods stem ook niet omdat we dan een te drukke omgeving hebben of omdat we hem niet op hem focussen. Maar dat is ook waar die persoonlijke relatie om draait. Niet dat jij alleen maar elke dag bidt of het woord leest, maar dat jij God ook de ruimte geeft om tot jou te spreken en te ontvangen. En dat is eigenlijk ook de genade.
0: Is dat heel moeilijk?
1: Dat is niet moeilijk. Het is gewoon dat je eigenlijk je hart hoort open te stellen. En dat je God volledig de ruimte geeft om binnen in jou te werken. En daar hoef je zelf niks voor te doen.
0: Oké. Okay. Er was nog één ding die waar ik nog een beetje licht op wil schijnen. Want je zei, je had het over de wedergeboorte. Ja. En we weten allemaal, wat wedergeboorte is. Als je gelooft, het begint bij het stukje geloven, dat Jezus de Zoon van God is. Dat Hij daadwerkelijk door de maag Maria gebo-

En we weten allemaal, tenminste allemaal, wat wedergeboorte. Wedergeboorte is als je gelooft, het begint bij het stukje geloven, dat Jezus de Zoon van God is. Dat hij daadwerkelijk door de maagd Maria geboren is.

we weten allemaal, tenminste allemaal, wat wedergeboorte is. Als je gelooft, het begint bij het stukje geloven, dat Jezus de Zoon van God is. Dat hij daadwerkelijk door de maagd Maria geboren is.

0: we weten allemaal, tenminste allemaal, wat wedergeboorte is. Als je gelooft, het begint bij het stukje geloven, dat Jezus de Zoon van God is. Dat hij daadwerkelijk door de maagd Maria geboren is. 100% mens, 100% God. En dat je ook gelooft dat de Heer hem heeft gegeven omdat hij zoveel van jou hield.
1: Kaart, kunt u in het Rijksmuseum wel enkele doeken van deze schilder zien. Volgende keer gaan we verder met de pijp. En we gaan dan door met de straatnaam. Tot dan.

Dag luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van De Andere Kant. Mijn naam is Joan Marcus en ik presenteer u met veel genoegen deze uitzending via Mart Radio in Amsterdam. De Andere Kant komt tot u vanuit Burbank, Los Angeles County, Californië, de Verenigde Staten van Amerika. En dat is een van de redenen waarom we in de tijd kozen voor de titel De Andere Kant. Voor de luisteraars gaat dat soms op en soms niet, afhankelijk van waar zij wonen en naar dit programma luisteren natuurlijk. Zit u in Amsterdam en beluistert u dit programma via de conventionele radio, dan zit ik inderdaad aan de andere kant. Bent u in New York ergens en vangt u dit programma op via het internet, via www.radiomart.nl, ja, dan ben ik niet per se meer aan de andere kant. Maar er is nog wel een andere reden waarom de andere kant zou kunnen opgaan, en dat is het perspectiefgedeelte. In dit programma presenteer ik u namelijk mijn visie op zaken, en soms is dat voor u dezelfde kant van het perspectief, soms de andere kant en soms ergens daartussenin. In alle gevallen nodig ik u uit om te reageren op deze uitzending, toekomstige of voorgaande uitzendingen. U kunt mij bereiken per e-mail op jmarcus01@earthlink.net, jmarqus01, allemaal als één woord geschreven, @earthlink.net. U kunt mij ook bevrienden op Facebook of LinkedIn of volgen op Twitter. Of u kunt via mijn website een e-mail verzenden. Mijn website vindt u op www.joanmarcus.com. Voor en achternaam als één woord geschreven. Er zijn dus mogelijkheden legio om in contact te treden. Ik kijk uit naar uw reacties of suggesties. Geïnteresseerd in het sponsoren van De Andere Kant of een andere graag beluisterde Mart Radio Show? Contact de administratie van de Stichting Multiculturele Communicatie Mart in Amsterdam. Telefoon 020 47 14 291 of 020 47 14 267. Of schrijf naar info@radiomart.nl. Als u geïnteresseerd mocht zijn in een donatie aan de stichting ter verzekering van voortgaande radio-uitzendingen, stort dan uw bijdrage op Rabo NL 48 Rabo 01 02 81 72 51 of ING NL 54 ING B 000 603 7880. Mart, sinds 1984, multiculturele Amsterdamse radio en televisie. En wat ik vandaag voor u heb, is een rubriek getiteld Corruptie. Een liedje over een groepje kruimeldieven zoals ze meestal bekend staan. Gypsies, tramps en thieves, dit is Cher.

Gypsies, tramps en thieves en zeer opmerkelijke vrouwen die van geen ophouden weet. Cher, geboren Sherilyn Sarkissian LaPierre in 1946 alweer. Maar als je nader kijkt, dan ziet ze er geen dag ouder dan 20, 25 uit. En dat kan misschien mijn idee zijn, maar ze heeft zichzelf zeker zeer, zeer goed onderhouden. Ze is van Armeense afkomst, maar heeft ook Cherokee bloed, ook blank bloed. Haar moeder is blanke. Die vrouw is 8 keer getrouwd. De naam is Georgia Holt. Dat is tenminste de naam die ze heeft aangenomen. Ze was ook een actrice en zangeres. Zij het minder succesvol dan haar dochter, maar als je ze samen ziet optreden, de moeder is inmiddels 86 jaar oud, dan hoor je eigenlijk geen verschil in de stem. Cher heeft dus duidelijk haar stem van haar moeder. Ze is bekend ook om haar huwelijk met Sonny Bono in de jaren 60. Daar begon haar groot succes eigenlijk mee. Cher en Sonny hebben heel veel succes gehad, niet alleen als zanger en zangeres, maar ook met hun televisieshow, een comedy, die jarenlang aan top heeft gestaan en waar ze verschillende award-nominaties voor gehad hebben. Cher heeft het ook als actrice heel goed gedaan. Ik denk dat we allemaal wel wat filmpjes van haar gezien hebben. Mask is daar een van, The Witches of Eastwick, Moonstruck, noem maar op. Ze heeft ups en downs gekend in de jaren, vooral na de jaren 70, na de Sonny jaren. Maar heeft zich gestand weten te houden. Ze is getrouwd geweest 2 keer officieel, maar heeft vele relaties gekend met veel bekende mensen, zoals onder andere Val Kilmer, Eric Stoltz, Tom Cruise. Ja, Cher heeft haar sporen verdiend in de Hollywoodwereld, in de wereld van muziek, in de wereld van film. En ze blijft nog steeds actief. Een vrouw die op haar eigen manier haar sporen verdiend heeft. Geïnteresseerd in het sponsoren van De Andere Kant of een andere graag beluisterde Mart Radio Show? Contact de administratie van de Stichting Multiculturele Communicatie Mart in Amsterdam. Telefoon 020 47 14 291 of 020 47 14 267. Of schrijf naar info@radiomart.nl. Als u geïnteresseerd mocht zijn in een donatie aan de stichting ter verzekering van voortgaande radio-uitzendingen, stort dan uw bijdrage op Rabo NL 48 Rabo 01 02 81 7251 of ING NL 54 ING B 000 603 7880. Mart, sinds 1984, multiculturele Amsterdamse radio en televisie. Dit is De Andere Kant. Mijn naam is Joan Marcus en vandaag heb ik het over corruptie. Ik las in de afgelopen dagen in de Surinaamse kranten, online, De Ware Tijd met name, en enkele anderen. En ik vond nogal wat berichten die mij verstoorden vanwege hun inhoud. Het thema van al deze berichten was corruptie. En corruptie, ja, dat is iets dat je niet echt kunt uitroeien, nergens in de wereld. En daarom dacht ik, ik kruip even in mijn pen en ik schrijf erover. Dit waren enkele van de hoofdstukken of de thema's waar ik over las. Een kantonbeheerder die was aangehouden op verdenking van het aannemen van giften voor het regelen van zaken die nooit van de grond kwamen natuurlijk. Een schooldirectrice die werd beschuldigd van pogingen tot manipulatie van slagingspercentages waarmee een fors geldbedrag gepaard scheen te gaan. Een minister die trakteerde, die sociale instellingen trakteerde, alsof hij Sinterklaas is, maar niet uit eigen zak. Het geld kwam uit de ministeriële representatiepot. Dan had je nog nieuws over ministeries die werden doorgelicht na links en rechts te zijn beschuldigd van corruptieve handelingen. En om het geheel te onderschrijven las ik ook dat het Instituut voor Dienstverlening, Onderzoek en Studiebegeleiding, IDOS, een onderzoek had gedaan eerder dit jaar in april in Paramaribo en had ontdekt dat het grootste deel van de bevolking de overtuiging draagt dat politieke partijen, regering en regeerders
corrupt zijn. Hetzelfde onderzoek gaf ook aan dat de grootste parastatale bedrijven in Suriname, de energiebedrijven Suriname, de Surinaamse waterleidingmaatschappij en Telesur, het telecommunicatiebedrijf, door diezelfde lens werden bekeken door de bevolking. Zoals ik al eerder zei, corruptie is een maatschappelijke ziekte en je valt heel makkelijk in deze ziekte. De reden daartoe is ook makkelijk te doorzien. Wanneer iedereen het doet, voelt corruptie niet zo corrupt meer aan. Corruptie is vooral in handels- en politieke praktijken te vinden. En daarmee is het dus ook te vinden in vele gouvernementele takken. Het is inmiddels, zou je kunnen zeggen, meer regel dan uitzondering geworden. En je kunt daar een breed scala van motieven tegenaan plakken. Er vindt corruptie plaats heel vaak door hooggeplaatsten om hun macht te verzekeren. Er vindt corruptie plaats om onredelijk aanvoelende regels en wetten te omzeilen. Er vindt corruptie plaats wanneer mensen processen willen versnellen. En er vindt corruptie plaats wanneer mensen een drang hebben naar snelle welvaart. Er zullen meer redenen zijn, maar dit zijn de meest opvallende, de meest voorkomende redenen. De grote gemene deler in de twee werelden die ik eerder opsomde, handel en politiek, is dat ze beiden zwaar transactiegericht zijn. Dus als we het even simpel willen bewoorden, komt het altijd weer hierop neer. Ik geef jou dit als jij mij dat geeft. Het een voor het ander dus. En dan kun je ook daar elke aanvulling onder de zon aan geven. Ik geef je grond als je me geld onder de tafel toeschuift. Of ik organiseer een gesprek met grote bazen voor je als je me ruim vergoedt. Of ik versnel het proces als je van je administratieve stukken als je me goed gedenkt. Of ik zorg voor betere voorzieningen als je me ondersteunt. Of misschien zelfs ik straf je niet voor deze daad en kijk de andere kant uit als je mijn bankrekening verhoogt. Dus corruptie komt voor in de vorm van beloning of voorkoming van straf meestal. Maar er is altijd wel een gift mee gepaard. Ik kom zo hierop terug. Ik onderbreek even voor The Undisputed Truth. En dit is een stukje waarheid, like a rolling stone.

gezongen, goed gebracht door The Undisputed Truth. Een groep waar we eigenlijk nooit meer wat van gehoord hebben na de jaren 70. Het was een Motown band in de Motown gloriejaren. Die samen was gebracht door producer Norman Whitfield. En ze stonden vooral bekend om hun stijl. Grote afro's, witte pakken, psychedelic soul werd dat toen genoemd. En de band bestond uit verschillende leden, maar een van de leidende groepsleden was Taka Boom, Chaka Khan's jongere zuster. De groep die nam deel aan de grote uittocht van Motown met Norman Whitfield, de man die ze had samengesteld. Dat gebeurde in de vroege jaren 70. En jammer genoeg lukte het niet echt goed bij Whitfield Records, de maatschappij die door Whitfield werd opgericht na Motown. En ze, na twee albums vergingen ze eigenlijk in vergetelheid. En het enige dat we dus nog over hebben van een groep als The Undisputed Truth is wat oudere albums en dit onvergetelijk mooie liedje. Dat was The Undisputed Truth in een zeer kleine notendop. Geïnteresseerd

in het sponsoren van De Andere Kant of een andere graag beluisterde Mart Radio Show? Contact de administratie van de Stichting Multiculturele Communicatie Mart in Amsterdam, telefoon 020 47 14 291 of 020 47 14 267. Of schrijf naar info@radiomart.nl. Als u geïnteresseerd mocht zijn in een donatie aan de stichting ter verzekering van voortgaande radio-uitzendingen, stort dan uw bijdrage op Rabo NL 48 Rabo 01 02 81 72 51 of ING NL 54 ING B 000 603 7880. Mart. Sinds 1984 multiculturele Amsterdamse radio en televisie. Dit is nog steeds De Andere Kant en vandaag heb ik het over corruptie. En ik haal de voorbeelden aan uit de Surinaamse kranten die ik de afgelopen weken en dagen doorgenomen heb. En waarbij ik dan vond dat het thema van corruptie een terugkerend thema was dat nogal verstorend werkte. Ik begon met voorbeelden die ik in de afgelopen week alleen al had gelezen. En ging toen verder in op corruptie als een maatschappelijke ziekte waar we allemaal makkelijk in kunnen vervallen. Afhankelijk van de natuur en de structuur en de cultuur van onze maatschappij. Ik haalde verder aan dat corruptie vooral in handels- en politieke praktijken te vinden is en daardoor dus ook in vele gouvernementele takken. En waarom? Omdat dat voornamelijk transactiegerichte werelden zijn. Je doet één ding en je krijgt daar een ander voor terug. En heel vaak komt corruptie dus voor in de vorm van een beloning of de voorkoming van een straf. En er is altijd wel een gift meegepaard, meestal in de vorm van geld, maar soms ook in de vorm van macht of aanzien. Wat mensen ook drijft tot corruptie, het is en blijft een van de zwakke schakels in onze beschaving. En het is moeilijk weg te denken waar menselijke samenlevingen opereren. En ook daar is er een verklaring voor. Waar je verschillende mensen hebt, heb je ook verschillende karakters. En dus ook verschillende drijfveren en verschillende niveaus van ethisch redeneren. En het jammere is dat ethisch gevoel niet geleerd kan worden, niet aangeleerd kan worden. Je kunt mensen geen ethisch gevoel bijbrengen. Je kunt ze wel voorbeelden geven. Je kunt ze wel leren hoe over het algemeen ze zouden moeten denken. Maar je kunt dat denkpatroon niet in ze brengen. Dat moeten ze zelf willen innemen. Je kunt dus ethisch gevoel niet aan mensen leren, omdat het zwaar samenhangt met de cultuur en de structuur van hun samenleving. Geen enkele samenleving is namelijk vrij van corruptie. Dat moeten we wel vooraf stellen. Maar in sommige samenlevingen is corruptie gewoon flagranter dan in anderen. Vaak heeft het te maken met de economie en met de bestaande ongelijkheid in rangen en standen. Wanneer grote groepen mensen zich in een hoek gedrukt voelen vanwege economische strubbelingen en wanneer leiders zich schuldig maken aan onethische handelingen, in dat soort omstandigheden, op dat soort plekken, zal corruptie een vruchtbare bodem vinden voor bloei. Ja, het is jammer, maar er schort nogal wat aan onze menselijke beschaving. En corruptie is daar een van de meest in het oog springende voorbeelden van. En weet u wat, luisteraars? De kans bestaat dat wij ons allen in meerdere of mindere mate wel schuldig hebben gemaakt aan corruptief gedrag. Zij het misschien meer uit nood dan lust. Ik kan u helaas geen positievere eindnoot hierop geven, anders dan dat het goed is voor ons om kritisch na te denken over onze eigen handel en wandel en dat we zouden moeten evalueren of de stappen die we willen ondernemen, de daden die we willen aangaan, de vergoedingen die we willen geven aan mensen voor zaken die we misschien nodig geregeld willen hebben, of dat allemaal de moeite van het verstoren van onze emotionele stabiliteit waard.

geweest is. En als dat het niet is, moeten we er gewoon vanaf blijven. En ja, dat is alles wat ik erover in feite te zeggen heb. Laat weten wat u hiervan vindt. Bent u het eens? Bent u het oneens? Heeft u er een heel andersoortige mening over? Ik kijk uit. U kunt mij bereiken via mijn website www.joanmarcus.com. Onderin elke pagina van de website zijn er namelijk hyperlinks aangebracht, waar u alleen maar op hoeft te klikken en er gaat een e-mailraam open met het e-mailadres reeds ingevoerd, dus er sluipen geen foutjes in. U kunt me ook rechtstreeks e-mailen op jmarcus01@earthlink.net. U kunt me bevrienden via LinkedIn of Facebook, volgen op Twitter. En zo zijn er dus voldoende mogelijkheden via welke we in contact kunnen treden. Op mijn website kunt u trouwens heel wat informatie vinden over boeken die ik heb uitgebracht of zal uitbrengen. En ja, het moet nog een beetje geüpdate worden, zoals we dat populair zeggen. Bijgevoerd, vernieuwd hier en daar, maar het komt nog wel. Ik kijk dus uit naar uw reactie en ik hoop er de volgende week weer bij te zijn. Ik wens u een gezegende week toe. Dit was Joan Marcus voor Mart Radio. Dag!

0: Dis na Trangakofu, Bidi Borzu, Radio Station, Mart, na Ini Amsterdam.
1: Suku Feni. Suku Feni. Dat is de naam van het nieuwe service zoek- en consumentenprogramma speciaal voor de donateurs en stomvoeters van Mart. Bent u op zoek naar een lied, een verblijfplaats, oppas, een sundap van het merk KS100, tweede auto, fiets van het merk Junker, diepvries, schoolvriend, vriendin of familielid, hier of in Suriname? Wij gaan op zoek namens en in dienst van u. Bent u donateur of stoomvoeten van Mart? Voor wat hoort wat. Suku en Fini, Giu. Bel 24 uur per dag met de Wat is uw Mart nieuws, voicemail, Suku Fini en boodschappenlijn 020 4707 303.

0: Transranang organiseert op zondag 17 augustus aanstaande een after Kwaku voetbaltoernooi met senioren en veteranen op eigen complex op Sportpark Middenmeer. We beginnen om 2 uur en aansluitend vanaf 6 uur de Sweet Masters en DJ Jora. Een bijdrage aan de poort van €5. Kom dit meemaken, Orga Real Zradang. U kunt bellen voor meer informatie met 06-238-76-329.
1: Nieuw. Almeerders, opgelet. U heeft lang gewacht, maar toch gehad. De eerste officiële en professionele pakkettendienst in Almere heet Surimere. Nieuw geopend aan de Cinemadreef 106. Post- en navigatiecode 1325 EN in Almere. Surimere. Nieuw voor al uw lucht- en zeevracht van en naar Paramaribo. Sluiting luchtpost elke woensdag en zaterdag. Zeevracht elke dinsdag en vrijdag. Als je wil, hoe je wil. Afhalen in Paramaribo en Trinkeri. Voor meer informatie 036-52-44-547. Surimere, a company of Suriname Air Cargo Schiphol. De eerste officiële en professionele pakkettendienst in Almere. U bent van harte welkom. Als je wil, hoe je wil.

0: gaat met vakantie naar Suriname. U zoekt een heerlijke plek, comfortabel en veilig. U kiest ongetwijfeld voor Mesonaja. U hoort het goed. Mesonaja Boutique Hotel aan de Anton Drachtenweg 221. U kunt bellen met 00597-45-3166. Bezoek onze website www.mesonajasuriname.com. Vriendelijk en natuurlijk gastvrij. Mesonaja in Suriname, the place to be.
1: Paul doet het weer. Paul doet het weer.
2: Op 6 september gaan wij naar de braderie in Lille, Frankrijk, voor €30 per persoon. Voorverkoop van kaarten bij Dino Burnett en Rena's Reizen, Amsterdamse Poort. Van 10 tot 18 oktober gaan wij naar Lloret de Mar, Spanje. Heen met de bus, terug per vliegtuig. Voor slechts €335. Inclusief busvervoer, vliegtickets, verblijf en alle tours. En wilt u weten hoeveel kilo u terug mag meenemen? Ga voor meer informatie en reserveringen naar www.pauldoetetweer.nl of bel 06 818 30469.
1: Paul doet het weer. Paul doet het weer.
3: Dis na wan boskopugi alas masa abide rutuna ini bana bere. Famiri, awinsi powde me baru wan bigi odi en mi abunyu sugi unu. Wan famir man dey e doro baka. Na tap 24 augustus voor ayari disi. Dat wan tak 2014. We go hora famir man dey na ini sportclub Real Sranang. Na ini Amsterdam. Teki u Peking, Grand Peking, brada na asisa. Fuko prisiri na tapu u egi banabere famir man dey. Adres Real Sranang. Radioweg 67. 1098 Nico Gerard, Naini Amsterdam, na Mesjoen Dappé, daarna wa hiep.
4: Bent u donateur of stoomvoeten van Mart? Voor wat? Hoort wat? Een Surinaamse biedt haar tweede appartement te huur voor kort vakantieverblijf in Amerika. Gaat u binnenkort naar New York of New Jersey? En u bent op zoek naar passende woonruimte tegen een zeer lucratief tarief. Betrouwbaar, hygiënisch en met de herkenbare Surinaamse gastvrijheid. Bel Mart voor het telefoonnummer met de Wat is uw Mart nieuws, voicemail, Sukuveni en boodschappenlijn. 020-4707-303. Mart, radio om u van dienst te zijn.

0: That is Smart Radio, the sensational station of the nation. Here to go.
1: Da wokrei tak fosi radio be moro sweetie, abe moro spang, abe moro druk. Me baru nu. Zorg ervoor dat je behoudt wat je hebt en verbeter het. En dat kan alleen maar door samen het te dragen. En dat dragen, daar is geld voor nodig. Eén bier kost bij het café €2,50. U drinkt er 10 op een avond. Drink er 6. En hou jouw eigendom Maart Radio in stand. Rook minder. Slechts 5 of 6 euro. Voor een maand. Dat is alles. Het is uw ding. No me kwantras mako horendiyo. Horendi srefi. Me kis massifou trots. Asowe bedi. Alamang. De firen sref salamang. De trawantu.
2: Luisteraars, als u deze tune hoort, dan weet u dat het zondag is, maar ook dat het 10 uur geweest is en vizier bij u op de radio. En van harte welkom weer bij het programma met een overzicht van het nieuws van de afgelopen week en waarin we ook nog heerlijke pokoes afdraaien. Een aangename luisterstemming toegewenst. Er is Johnny Logan waar we mee beginnen en hij zingt What's Another Year?

was een van de inzendingen van het Eurovisie Songfestival toen dat nog veel impact had. Johnny Logan en hij zong What's Another Year. En het is Norah Jones. And I don't know why.

Deze muziek doet het heel goed in de auto. Norah Jones en zij zong I Don't Know Why. Je luistert nog altijd naar Vizier, nu met Niels Edaka en You Mean Everything to Me.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Adverteren op Markt ligt niet in de prijs, maar wel in de kwaliteit en doeltreffendheid. Voor reclame op Markt belt u voor meer omzet en zekerheid. 020 67 99665.

Ten Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET.

0: in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Tu voto y lleva para hoy tu voto, Juan Pared. Tu voto dale y ya para güey.
1: Artiman Upoches Arti. U wordt allen uitgenodigd, lieve luisteraars, voor de Kitty Kotti lezing Spirituele Reparation met Marianne Markelo op zaterdag 3 juni 2023 te Muiderkerk aan de Lineusstraat 37 in Amsterdam. We starten om 6 uur en gaan door tot 10:30 s'avonds. De inloop is vanaf 17:30. Start voor programma. Kosting Zingi met Brian Martens vanaf 6 uur. Een optreden van de CISA's. Aanvang lezing vanaf 7 uur. De entree is €10. Voor meer informatie voor verkoop van kaarten 0633634986 Urmia of 0685288258 Luzio of Ewald 0658726020. De organisatie is in handen van Bromki Fu Sranang.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zes Amerikaanse staten slepen softwarebedrijf OpenAI voor de rechter vanwege vermeende schadelijke effecten van ChatGPT voor kinderen. De chatbot zou ze hebben aangezet tot zelfbeschadiging of schade toebrengen aan anderen. Volgens de staten claimt OpenAI dat ChatGPT veilig is, maar het programma zou gevaarlijke medische adviezen geven en zelfs kinderen aansporen om zelfmoord te plegen. De zes staten willen dat OpenAI de werking voor jonge gebruikers aanpast. In Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky geveild voor zo'n 32 miljoen euro. Het gaat om Das Bunte Leben, dat jarenlang

als kinderen aansporen om zelfmoord te plegen. De zes staten willen dat OpenAI de werking voor jonge gebruikers aanpast. In Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky geveild voor zo'n 32 miljoen euro. Het gaat om Das Bunte Leben, dat jarenlang in een

Als kinderen aansporen om zelfmoord te plegen. De zes staten willen dat OpenAI de werking voor jonge gebruikers aanpast. In Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky geveild voor zo'n 32 miljoen euro. Het gaat om Das Bunte Leben, dat jarenlang in een... Als kinderen aansporen om zelfmoord te plegen. De zes staten willen dat OpenAI de werking voor jonge gebruikers aanpast. In Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky geveild voor zo'n 32 miljoen euro. Het gaat om Das Bunte Leben, dat jarenlang in een museum in München hing. 3 jaar geleden bleek het te gaan om nazi-roofkunst. Het is daarna teruggegeven aan de nazaten van de Amsterdamse Joodse naaimachinefabrikant Emma...

0: Hier is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Mag ik jullie vragen elkaar de rechterhand te geven en hier in aanwezigheid van God, voor familie, voor vrienden, jullie trouwbelofte uit te spreken. Wil je hem liefhebben en waarderen al de dagen van je leven? Wat is daarop uw antwoord?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zes Amerikaanse staten slepen softwarebedrijf OpenAI voor de rechter vanwege vermeende schadelijke effecten van ChatGPT voor kinderen. De chatbot zou ze hebben aangezet tot zelfbeschadiging of schade toebrengen aan anderen. Volgens de staten claimt OpenAI dat ChatGPT veilig is, maar het programma zou gevaarlijke medische adviezen geven en zelfs kinderen aansporen om zelfmoord te plegen. De zes staten willen dat OpenAI de werking voor jonge gebruikers aanpast. In Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky geveild voor zo'n 32 miljoen euro. Het gaat om Das bunte Leben, dat jarenlang in een museum in München hing. 3 jaar geleden bleek het te gaan om nazi-roofkunst. Het is daarna teruggegeven aan de nazaten van de Amsterdamse Joodse naaimachinefabrikant Emanuel Lewenstein, die het schilderij in 1927 kocht. In 1940 werd het door de Duitsers in Amsterdam geconfischeerd. Onrust in de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord na brandstichting op straat. De brandweer werd door omwonenden belaagd bij het blussen, waarna de ME eraan te pas moest komen om de rust te herstellen. Die werd vervolgens bekogeld met bakstenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. De bewoners van Floradorp kregen gisteren een brief van burgemeester Halsema, waarin hun alternatieve plan voor het traditionele oudejaarsvuur werd afgewezen. Mogelijk was dat de aanleiding voor de onrust. In Berkel en Roderijs, net boven Rotterdam, heeft een grote uitslaande brand een boerderijloods met auto's in de as gelegd. Er komt veel rook vrij. De brandweer adviseert om ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen. De boerderijloods in Berkel en Roderijs moet als verloren worden beschouwd. Ook zijn auto's beschadigd. De brand veroorzaakt stankoverlast tot in Zoetermeer. Het weer. De komende uren wat sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Een hele goede morgen, alle luisteraars, welkom. Dit is uw programma Open Leven. Wij staan hier samen met jullie nog een ochtend. U bent net wakker, u bent onderweg naar uw werk, naar school. Wij staan hier om een woord van hoop en leven aan u te brengen. U bent aan het zoeken naar een oplossing, naar de ware vrede. Pastor Wima, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, Pastor Victor. En een hele goede morgen, alle luisteraars.
1: Wij hebben binnenkort het standaard.

0: Zondag. Ik wil vrede bij een komst, een hele speciale dienst. En er zijn veel die het nodig hebben. De vrede die van God komt. En wij gaan dan voor hun bieden op deze speciale dag.
1: Ja, zeker. Dit evenement, deze bijeenkomst die wij zondag zullen hebben, is voor een ieder die op zoek is naar vrede. En wij weten dat de wereld op zoek is naar vrede, maar deze vrede is de vrede die God kan geven en die blijft permanent in de binnenste van de persoon.
0: Inderdaad, dat is het, de vrede die Jezus geeft. Wij zullen hierover praten, maar nu beginnen wij met een lied.

Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop.

0: Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Heel goed, wij komen nu terug. En Pastor Wima, er zijn veel die worden wakker elke ochtend. Maar groot is hun pijn. Want de vrede dat ze hadden. En soms, we hebben hierover gisteren al gesproken. Die persoon heeft een vrede die komt door een stabiele financiële leven. Een goede baan. Of die persoon heeft een mooie gezin. Heeft een eigen woning. Voelt zich veilig in vrede. Soms is iemand die gezond is. Dan heeft plannen voor de toekomst. Dan er is een vrede die komt door deze, laten we zeggen, omstandigheden. Deze dingen die wij in het leven zoeken. Maar de vrede die gebaseerd is, die komt van zulke dingen, soms wordt verloren. Iemand wordt ziek, iemand verliest zijn baan, iemand heeft een probleem en heeft niet meer dat woning en komt in moeilijkheden. En dat is iets die kan een persoon breken, kan een ziel naar diepe pijn brengen. En er zijn veel die door de omstandigheden, ze kwamen ook in zulke pijnen. En de vrede die was gebaseerd op deze materiële dingen, emotionele dingen, wordt van hun genomen. En dat is iets die kan die persoon brengen naar een depressie, naar een leegte, naar een vanhoop. En de vrede van God is iets anders. Jezus zegt, hij geeft aan ons zijn vrede. Dan is een vrede die komt van God. En wij gaan straks naar getuigenissen luisteren. Is een vrede die in onze diepste is.
2: Ja, de Bijbel praat ook hierover. De Bijbel zegt, alles gaat voorbij. En dat is het eigenlijk. Hè? Het financiële leven, werk, familie, bepaalde zaken, dromen die de persoon heeft. Het gaat allemaal voorbij. En als de persoon vrede heeft omdat de dingen goed gaan, weet dat alles voorbij gaat. Dat wat goed gaat ook ooit mis kan gaan. En daarom, precies daarom hebben wij de vrede van God nodig. Want God kan niet voorbij gaan. En de vrede die hij geeft kan ook niet voorbij gaan. Dus op het moment dat de persoon deze vrede van God ontvangt, maakt niks uit of er iets slechts tegen ons gebeurt. Maakt niks uit of wij dingen verliezen, of wij dingen krijgen. Wij zullen altijd deze vrede in ons hart bewaren. En kunnen wij ook andere mensen daarmee helpen?
1: Natuurlijk. En voor u die naar ons luistert, is niet alleen maar dat je zal een innerlijk vrede hebben. God kan ons problemen oplossen.
2: Zeker.
1: God zet ons leven in orde. Dan wat werd verloren, wat wij niet meer hebben. Misschien is een probleem in de financiën, misschien is een probleem die komt door weet ik niet, misschien is uw innerlijk die leidt door familieproblemen, door problemen met uw kinderen, door problemen in uw gezinnen, dan God kan ons leven in orde zetten. Dan is niet alleen maar een innerlijk vrede en het hele leven is een chaos. Helemaal niet. God kan ons leven in orde zetten en wij horen hier dagelijks elke dag nieuwe getuigenissen. Maar God kan meer dan dat doen. God kan binnen ons innerlijk komen en zijn vrede aan ons geven. Dan God zet ons leven buiten ons in orde, zodat wij goed kunnen functioneren. En God herstelt onze innerlijk met zijn vrede.
2: Ja, God, hij werkt van binnen naar buiten. Hè? Soms willen wij van buiten naar binnen werken. Maar God werkt eerst in ons binnenste, zodat wij vrede kunnen hebben in ons innerlijk. En vanuit daar bouwt hij verder naar buiten, naar de dingen die wij nodig hebben. Zoals u zegt, de problemen die wij hebben, de omstandigheden. Hij zorgt ervoor dat dit wordt opgelost, zoals de mensen in de getuigenissen ook hebben ervaren.
1: Dan is goed. En beter dan onze woorden nu is de getuigenis. Laten we samen luisteren. Daarna komen wij terug met

0: Dit woord van God. En wij zullen ook samen bidden zoals wij elke dag doen. Dan maak je glaasje water klaar, je flesje water. En wij gaan het aan God consecreren en ook drinken. Met het geloof natuurlijk, die God zal ons helpen, God zal ons zegenen. Maar nu laten we samen naar de getuigenis luisteren.
1: Mijn naam is Vitgev Michael. En voordat ik naar de kerk kwam, had ik misbruik gemaakt. En daardoor was er een soort leegte ontstaan. Alsof het leven, zeg maar, uit me is weggezogen. Het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar echt plezier in het leven verdween gewoon, weet je. En ik was toen een minderjarige, hè. Ik was toen een minderjarige, dus ik groeide op met dat. En daarbij kwamen andere complexen. Ik werd onzeker. Ik had een bepaalde angst. Zelfs een simpel telefoongesprek voeren was al een hele drama. Zo waren er veel meer. Ik had ook zelf mijn gedachten. Ik was ook depressief, hoewel ik wist niet, toen de tijd niet dat ik depressief was. Dus deze dingen droeg ik al bij me gewoon. En ik dacht altijd van dit is normaal. Er is hier geen oplossing voor. Dus ik zocht ook geen hulp. Want ik wist niet dat er hulp daarvoor was. Dus op een dag had een vriend van mij uitgenodigd om naar de kerk te gaan. En ik ga heel eerlijk zijn, ik ging gewoon mee. Ik had niks te doen die dag. Eerlijk. Ik zeg het gewoon eerlijk. Ik had niks te doen. Dus zo ben ik naar de kerk gekomen. Gewoon doelloos. Het is een beetje triest, maar het is wel zo. Gewoon doelloos was ik naar de kerk gekomen. En toen ik in de kerk kwam, het eerste wat me verbaasde waren sowieso de mensen. De mensen waren vriendelijk. Ze waren echt bijzonder. En zoiets had ik nooit meegemaakt, want ik werd altijd behandeld als een hond. Dus het was al bijzonder. Maar wat nog bijzonder was het feit wat er werd gesproken en de getuigenissen die werden verteld. En toen ik dat hoorde, dacht ik bij mezelf van, huh? Ben ik de enige die hier aan leed? Ik dacht dat ik de enige was, maar er was een oplossing dus. En toen ik dat hoorde, dacht ik van, hey, ik ga doen wat er wordt gezegd. En ik heb predikingen gevolgd en ik heb toegepast. En vandaag de dag ben ik niet meer onzeker. Vandaag de dag heb ik geen zelfmoord gepleegd. Hè? Ik ben het levend bewijs nu. Ik leef nu, ik werk, ik doe alles wat ik moet doen. En ik heb vrede en deze vrede is permanent. Ik heb niks nodig. En wat ik nodig heb is alleen maar het geloof. En het geloof heeft mij in leven gelaten. En dat is wat ik graag wil delen met iedereen.
0: Wat een sterk verhaal. Als wij luisteren is indrukwekkend. Is de eerlijkheid van Viti. Die deelt met ons zo'n grote pijn, toch? En deze zijn de situaties, dingen die zijn zo zwaar, zo moeilijk, die soms wij bewaren in geheim. Wij durven niet aan anderen te vertellen. Zoals hij zegt, hij was behandeld als een hond, toch?
2: Ja, ja.
0: Dan die persoon is echt in een pijn die alleen God kan zien en begrijpen. Maar toen hij kwam naar de kerk, ik kwam tot God, laten we zo zeggen. Hij heeft verteld, hij had niks om te doen.
2: Ja.
0: Maar omdat hij accepteerde dat uitnodiging en kwam met een open hart, heeft de innerlijk vrede nodig. Dan er was een innerlijk genezing. Er was een nieuw hoop voor hem. En hij is een nieuw persoon met de vrede van God. En dat is de uitnodiging die wij brengen tot aan ieder die naar ons luistert.
2: Ja, deze aanstaande zondag is de gelegenheid, pastoor. Is de gelegenheid voor alle mensen die hetzelfde aan het meemaken zijn. Of misschien zegt u zelfs, wat ik meemaak is veel erger. Of het is iets minder. Maar deze gelegenheid is voor u. Fitti, hij zei ook, hij kwam naar de kerk en hij hoorde de getuigenissen en hij dacht, wauw, ik ben niet de enige. En inderdaad, u bent niet de enige die dit aan het meemaken bent. En daarom deze zondag, zodat u deze stap van geloof kan nemen, zoals Fitti op een dag heeft gedaan, de stap van geloof nemen en zoeken voor uzelf. Deze vrede in uw binnenste. En wat u zegt, hij spreekt er zo open over. En dat is voor mij, persoonlijk, is een bewijs dat hij echt de vrede heeft binnengekregen.
0: Inderdaad, hij durft te praten. Hij is gezond.
2: Ja.
0: In zijn innerlijk, dat is iets die alleen God kan doen.
2: Ja, zeker.
0: En hij heeft de vrede.

0: die Jezus geeft. En de Bijbel zegt iets, ik wil met u delen voordat wij gaan bidden. Door Jezus dood aan het kruis heeft God vrede met ons gesloten. Door Jezus heeft hij de vriendschap hersteld tussen hemzelf en alles wat leeft op de aarde en in de hemel. Dan is door het offer van Jezus God dan heeft vrede tot ons gebracht. En hoeft niet meer ver van God te blijven. Of zelfs te denken, pastoor, zoals soms gebeurt met ons, met mensen. Die, wij hebben zo erg gedaan of ons pijn is zo groot en onze situatie is zo lelijk wat binnen ons is. Kan gebeuren die iemand denkt, ik durf niet tot God te komen. Zelfs God zal mij niet willen hebben. Dan ik ga gewoon niet. Maar dat is niet correct. God wil ons helpen.
1: Ja, zeker. God staat met open armen. Met open armen ons te accepteren. En geen één probleem is te moeilijk. Geen één situatie is te moeilijk voor God om op te lossen. Hij kan alles en hij wil dit ook doen.
0: Hij kijkt naar ons met liefde.
1: Ja.
0: Misschien wie naar ons luistert, begrijpt ook en heel goed wanneer Fiti zegt, hij werd behandeld als een hond. Dan geen waarde, toch? De persoon wordt niks. De anderen kijken naar die persoon op een bepaalde manier, toch? Die alleen maar pijn veroorzaakt. Maar God niet.

0: dicht bij Timorsplein, Javasplein en Meidenpoort station, bereikbaar met tram 14, 19 en 25. De dienst zal gehouden worden om 10 uur 's ochtends, aanstaande zondag. En we hebben ook de kerk in West.
1: Ja, in Amsterdam-West, aanstaande zondag zal om 11 uur 's ochtends de dienst beginnen. Postjeskade nummer 23. Met de tram kunt u uitstappen bij Hoofdweg of Postjesweg.
0: Dan is goed. Maak uw hart klaar, wij gaan nu samen bidden.

0: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.
1: Onze God en onze Vader, wij danken u ten eerste dat wij hier mogen zijn in deze ochtend, in deze mooie ochtend, mijn Vader. En wij presenteren aan u al deze luisteraars die nu aan het luisteren zijn, zodat u, mijn Vader, en ieder zal aanraken op de manier dat alleen u kunt doen. Heer, er zijn misschien mensen die het vooral hebben gehoord en met hetzelfde lijden, met een depressie, met een verdriet vanwege iemand die ze verloren hebben, met een ziekte, een pijn. Of misschien kan de persoon het niet eens uitleggen wat zij of hij precies voelt, maar ze weet dat deze vrede aan het ontbreken is. Heren, ondersteun deze man, deze vrouw die nu luistert en raak een ieder nu aan met uw macht, zodat u kunt doen in het leven van een ieder dat alleen u kunt doen, mijn Vader. Een ieder van ons heeft deze vrede nodig. En wij bidden alvast, zodat deze persoon al een klein beetje van uw macht kan ervaren. Dan raak aan. Door de radio heen, mijn heren. Door de telefoon, door de computer nu heen. Raak deze persoon aan en geef de kracht aan deze die te neergeslagen zijn. Versterk en vernieuwen ieder in de naam van de Heer Jezus.
2: Mijn Vader, in Jezus' naam, wij danken aan u. Consecreer dit water. En als deze persoon van dit water drinkt, laat uw leven binnenkomen. Laat mijn God uw macht binnenkomen. Om

0: zij dank. Dat God u zegent in overvloed. Wij komen nu tot het einde. En dat de nodiging is gedaan. Dan zondag aanstaande om 10 uur. Speciaal bijeenkomst. Ik wil vrede bijeenkomst. Amsterdam Oosten. Aan de Borneostraat nummer 40. Dicht bij Timorplein, Javasplein. En ook in Amsterdam West.
1: Ja, aan de Postjeskade nummer 23. En bereikbaar met de tram, Hoofdweg of Postjesweg.
0: Heel goed, dat is onze uitnodiging. Dan neem de stap en kom, zoals we hebben gehoord van Fiti. Kom om in uw leven te vinden, Gods vrede te hebben. En als u naar ons luistert en u denkt in iemand die u kent en God brengt naar uw hart die persoon, iemand die u kunt helpen, help deze persoon, breng met u mee, zodat God zal ook kunnen werken, helpen, genezen en zijn vrede geven. Dat God jullie in overvloed zegent en zondag dan, wij maken hier een afspraak, omdat wij zijn klaar om u te helpen, voor u te bidden. En wij weten zeker dat God kan u helpen. God zegent jullie in overvloed.

Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

80 jaar, aan de 80 de. En aan de zomer was ma etapu a big jaar dizi. Nanga a genade fugado. Wam, bigi.

tapu ai titentiari. Sisa Mathilda Rellum. Dag lieve luisteraars van Maart, waar u zich ook bevindt. 27 oktober wordt onze geliefde Sisa Mathilda 80 jaar. Velen van u kennen haar als de vertrouwde stem van het zondagprogramma Gado Wortu na Abrede Fulibi. Maar haar inzet gaat veel verder. Al meer dan 30 jaar zet Sisa Mathilda zich in voor Radio Maart. En 25 jaar lang was ze betrokken bij Huize Lydia. Ook binnen verschillende kerkgemeenschappen heeft ze zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor anderen. Haar liefdevolle inzet voor de gemeenschap bleef niet onopgemerkt. Sisa Mathilda werd daarvoor onderscheiden met een koninklijke onderscheiding. Sisa Mathilda, wie kent haar niet? Een gelovige vrouw met een groot hart voor ouderen, maar ook voor kinderen. In Nederland, maar ook in Suriname. Ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag heeft zij één grote hartewens. Geen zilver, geen goud, geen Biggie Vissa voor zichzelf, maar nee, zij wil iets terug doen voor de Biggie Smas in Suriname. Een Biggie Smadé, een prachtig feest voor de senioren burgers in Suriname. Wij van Radio Maart doen daarom een beroep op u, de luisteraars van Maart Radio. En iedereen die Sisa Mathilda een warm hart toedraagt, waar u zich ook bevindt. Want Sisa Mathilda live fans. De na China, de na Dubai, de na Marokko. Alla safe ground tapu de Amerika ook toe. Dus iedereen die haar een warm hart toedraagt, vragen wij van Maart of u haar wilt zegenen met een speciale gift. Dan helpt u mee om haar hartewens werkelijkheid te maken. Elke gift maakt het verschil. En met uw steun kunnen de seniorenburgers in Suriname genieten van een mooie en een feestelijke dag. Ik wil u alvast hartelijk bedanken namens de directie van Maart Radio. En wilt u een gift overmaken, dat kan ten name van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Onder vermelding van Sisa Mathilda, 80 jaar. Het bankrekeningnummer is NL 54 INGB 000 6037 880. Ik herhaal, ING Bank NL 54 INGB 000 6037 880. Voor zij die niet in de gelegenheid zijn om over te maken, maar Sisa toch willen zegenen met een gift, dan kan dat door contact op te nemen op het telefoonnummer van Maart 020-471-4291 of op telefoonnummer 06-4095-3507 van ondergetekende mevrouw Heliante Landbrug. En wij van Radio Maart bedanken u alvast.

Maart Radio, Reans de Lang en Poco FM presenteren u op zaterdag 24 oktober vanaf 9 uur 's avonds de Real R&B Soul Party. Met de DJ Spack, Orlando en Norman G. With a special tribute to the late and great Mr. Freddie Jackson. Zaterdag 24 oktober. Jij bent van de partij. Radioweg nummer 67 in Amsterdam. It's gonna be tasty.

That's what we're gonna do. Zaterdag 24 oktober. Make love easy. The real R&B soul party met de DJ's Peck, Orlando en me, Norman G. Reelsenlang Radioweg nummer 67. Koop je kaart op tijd in de voorverkoop aan €15 aan de poort duurder. Don't miss this. Special tribute to the late and great Freddie Jackson. Make love easy. Voor meer informatie belt u met 06-207-24-101 of 06-577-76-507. Tot zaterdag, 24 oktober vanaf 9 uur in Real Serenang. Make love.

0: Luisteraars, Arki Oma Arki Mang, Foude Foutang, Wan Sweet Odi Lere Baru vanuit Saranang. Selek Fa Usabi, dan binnenkort si sama Tella et Abuwa Bigiari. Ano Wan Fis, Masa Awandu, awa organiseer Wan Sanji den Bigisma, Fu Saranang en In Saranang. If you are leave Wan financiële bijdrage, dan u kan doen dat via Radio Mart. More informatie dat u kan tek via Radio Mart. Bij deze daarmee doen we oproep tapu voor uw steun en kraka op story DC. Lero ebaru odi utambung. God bless you.
1: We zijn samen dat bij motiveer, mediate, invite, alles dan niet te abego contrari al libi makandra na je zijn samen dat. Maar je zijn alsjeblieft wanneer van je man. Ey, verjaarmond is hij oktober 27, om 10 bij jari. Dat is Matilda dat hier no. Ela den cadou so den envelope so den Sanso Juan Jimmy. O Archibo Juan mo Juan bankrekening nummer NL54INGB 0006037880 ten name Stichting Multiculturele Communicatie Mart. Matilda, sisa Matilda. We bid you waka na fesi fever yadi. Masla God bless you, achibri you, and tandu de prince parsani. Ipi. Blessing.

Geachte luisteraars en medewerkers van Mart. Sisa Mathilda wordt op 27 oktober aanstaande 80 bigiari. Deze trouwe stonfutu, vertrouweling, is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Ze wil haar 80ste verjaardag met kwetsbare ouderen in Suriname vieren. Mart is reeds gestart met een financiële inzamelingsactie voor onze bijna 80-jarige Sisa Mathilda. Indien u de wens van onze trouwe Mart-jubilaris in vervulling wil laten gaan, vragen wij u een financiële bijdrage te storten en dat uitsluitend op onze ING bankrekeningnummer NL 54 INGB 00 06 03 7880 ten name van de stichting MCC Mart onder vermelding van Sisa Mathilda 80 jaar. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Grand Tangi.

Ik wil mijn collega Ra nog bedanken voor de afgelopen uurtjes. Interessant gesprek. Mijn naam is Henk en ik zit er denk ik tot een uur of 8. En daarna word ik weer afgelost met Benny. En die zal de nodige soulnummers en dat soort dingen afdraaien. En net komt binnenstappen een collega die ik geen jaren heb gezien. De heer Lloyd Williams. Welkom Lloyd. Die gaat zo meteen ook plaatsnemen achter een microfoon.

Maar zometeen ga ik even contact opnemen met Suriname. En wel in de persoon van de heer Jongevat. Ik ga hem even proberen te bellen nu. En dan komt hij in de uitzending.

0: Oké, luisteraars, nu heb ik de heer Jangevat natuurlijk onder de knoppen. En hij zal het een en ander naar voren brengen wat er allemaal in ons land gebeurt. Heer Jangevat, goedenavond en goedemiddag voor jou natuurlijk, hè?
1: Ai, ai, ai.
0: Ja. Hoor je mij, Roy?
2: Ik hoor jou helder, duidelijk.
0: Oké. Hoe is het daar in Suriname? Want ik heb begrepen dat het behoorlijk warm is daar zo in Suriname, of niet?
2: Ja, het valt mee hoor, want het regent ook. Dit is gisteren bijvoorbeeld helaas geregend. Maar het kost dat. Maar mijn kompel hoor. Maar zo'n van ja, meteen. Als het niet regent, is het heet. Maar ja, ik ben veel binnen in mijn airco, denk ik.
0: Oké.
2: Dus ik heb het zoveel ras, maar als ik buiten ben, mijn auto heeft geen airco, die is kapot.
0: Okay.
2: Dus daar kun je wel in de auto's werken van man.
0: Okay.
2: Dat wel.
0: Ja, ja.
2: Maar altijd beter dan die gemene kou van jullie daar.
0: Nou, voorlopig is het hier nog te doen, maar het is nog niet zo koud. Dus een fijn mee, ja. Op het ogenblik.
2: Ja, ik vond ook eerlijk toen daar was.
0: Okay.
2: Maar voor de rest hebben we een bewogen week gehad, moet ik zeggen.
0: Mm-hmm.
2: Met een paar dingen. Ik heb een kort verslagje gemaakt van wat het nieuws was van de afgelopen week.
0: Okay.
2: Tot en met vandaag.
0: Ja.
2: Ik ga beginnen met de jaarrede van president Simons op woensdag 30 september. Die doet ze haar jaarrede in de congreshal.
0: Okay.
2: Tijdens de buitengewone openbare vergadering van de Nationale Assemblée.
0: Mm-hmm.
2: En volgens haar, van onze president, zijn de internationale reserves van Suriname gestegen tot bijna 2 miljard Amerikaanse dollar. Ik weet niet hoe ze dat hebben bereikt. Dat is genoeg voor ongeveer 8,2 maanden import, zegt ze.
0: Mm-hmm.
2: Dat zijn cijfers van de regering hoor. Ik betwist ze niet, ik heb ze ook niet gecontroleerd. Ik kijk alleen maar door wat ze heeft gezegd. Het primaire saldo verbeteren van min 5% van het BBP in 2025 naar plus 5,2% in het tweede kwartaal van 2026, een kleine stijging. De gemiddelde inflatie tot en met juni was 8,9%. En voor heel 2026 wordt een groei van ongeveer 2,9% verwacht. Ik weet op basis waarvan die cijfers zijn geprojecteerd. Maar wat hier staat, voelen wij niet in ons zak. Zien we niet gebeuren in die maatschappij. Maar dit zijn cijfers. En daar moet je van uitgaan. Dus ik betwist ze niet. Ik heb ze niet gecontroleerd. Niemand heeft ze doorgerekend. Die heeft gezegd dat ze niet goed zijn. Dus ik ga ervan uit dat dit de gegevens zijn waarmee de regering officieel werkt. Nog iets van die begroting. De ontwerpbegroting voor 2027 gaat uit van 70,1 miljard SRD aan inkomsten. En bijna 81 miljard SRD aan uitgaven. Het tekort komt daarmee op 4% van het BBP. Ik dacht dat de internationale norm was 2,5 tot 3%. We zitten er boven, denk ik.

0: Kijk, de president noemt de punten 27 het jaar waarin Suriname zich voorbereidt op de olie. De commerciële olieproductie wordt in 2028 verwacht. Natuurlijk was er reactie daarop, op haar jaarreden. Met name de VAP als prominente oppositiepartij, als enige oppositiepartij. Die heeft gezegd dat de partij wil resultaten in de praktijk zien in plaats van plannen. Wel heel veel regeringen gehad. Ze hebben ook een plannen gehad vorig jaar. Maar ja, ze vraagt duidelijkheid over hoe het begrotingstekort wordt gefinancierd. Dat vraagt de VAP. Ook waarschuwt de VAP dat verwachte olieinkomsten geen reden mogen zijn om de overheidsuitgaven nu al te verhogen. Ander nieuws. Atompai van de Tini Atompai van de NPS. Parlementariër legt op 1 oktober het voorzitterschap neer van de vaste commissie voor onderwijs van de Nationale Assemblée. Is heel opmerkelijk. Oh. Hele fanatieke parlementariër hoor. Ik vind, als ik even een mening daarover mag geven. Ik vind hij dat zien dat hij opkomt voor de belangen van in elk geval Surinamers. Al is het zijn achterban, maar zijn achterban die is in achterstand. En dat moet je daar beginnen. Je kan niet beginnen bij mensen die dat goed hebben. Maar volgens hem gaat het onderwijs onvoldoende vooruit. Hij noemde het tekort aan leerkrachten in Mongo en Albina. En overvolle klassen in het binnenland. En schoolrenovaties die te laat zijn begonnen. En hij blijft als assembleelid het onderwijs volgen. En daarop als commentaar begrijp ik van mevrouw Silos. Die vindt dat een parlementariër een minister niet kan voorschrijven wat hij moet doen. Maar dat is niet belangrijk. President tegen ontbossing. In het radioprogramma wel in lichte kringen. Zei mevrouw Simon dat ze tegen het kappen van primair Amazone regenwoud is voor grootschalige landbouw.
1: Ja, ja.
0: Het gaat om activiteiten van minoriteiten in het gebied Timiti en bij participatie.
1: Okay.
0: En de regering heeft opgedragen de landbouw- en bouwactiviteiten direct te stoppen en het gebied te verlaten.
1: Mm-hmm.
0: Wie geen geldige verblijfstatus had, is overgedragen aan justitie.
1: Mm-hmm.
0: Reizigers uit Mexico en Bolivia hebben nu een visum nodig in plaats van een toeristenkaart. Onze president is elders landbouwgraad beschikbaar, onder meer in Saramaca. En als het gaat om Mexico en Bolivia, dan praten ze over die minoriteiten die naar Suriname willen komen, dat ze nu een visum nodig hebben.
1: Okay.
0: Minister Bouva over bosfinanciering.
1: Mm-hmm.
0: Bouva zegt dat op 5 oktober de toegezegde 20 miljoen Amerikaanse dollar voor natuurbos slechts het begin is. Volgens hem is het Surinaamse bos veel meer waard.
1: Mm-hmm.
0: Ook moeten de mensen die in en rond het bos wonen profiteren van internationale afspraken. Dat zijn allemaal dingen die moeten gebeuren. Dat zijn nog niet gebeurd. Dat zijn allemaal voornemens.
1: Mm-hmm.
0: Reislading in beslag genomen. Minister Andrew Passaron van Economische Zaken liet ongeveer 385 ton rijst uit Guyana. Dat kan uit Guyana. Oh, dat uit Guyana kwam in beslag nemen.
1: Okay.
0: De reis komt binnen met een schip MV Valk. Volgens de minister was er geen invoervergunning en geen fytosanitaire goedkeuring van het ministerie van Landbouw. Hij noemt het een economische rit. De douane had een deel van de lading vrijgegeven. De minister heeft het ministerie van Financiën gevraagd daar tegen op te treden. Dat is ook zoiets. Douane, laat me gewoon kort zijn. Dat is een van onze instituten. Die moet worden gereorganiseerd, moet worden gereshuffeld. Volgens mij moet een groot deel van de leiding, ik zeg het met op eigen titel, een groot deel van de leiding en van het personeel dat in lagere managementfuncties zitten, die corrupt bezig zijn met mensen laten onrecht laten ontduiken, zichzelf verrijken. De hele rattenplan moet daar worden opgeruimd, zeg het je. Nieuwe mensen moeten worden opgeleid met andere voorwaarden, andere selectiecriteria moeten gebruikt worden. Want doordat de douane niet goed functioneert, mis ontzettend veel inkomsten. Dat is mijn mening en dat is niet gebaseerd op bla bla bla. Het is gebaseerd op ervaring. Ik ben een ervaringsdeskundige wat dat betreft. Als ik heb gezien met mijn eigen ogen hoe mensen de belasting ontduiken, invoerrecht ontduiken, omdat de douaneambtenaar linksom kijkt. Dat is geen ingeslag. Niemand kan dat tegenspreken. Dan gaan we door. Plannen voor maïs en soja. Het bedrijf Braganza. Maar wacht op goedkeuring van de overheid voor de teelt van maïs en soja bij Vitagro. Het plan gaat over ongeveer 34.000 hectare in 5 jaar. Met een budget van 78 miljoen Amerikaanse dollar. De oogst is vooral bedoeld als veevoer. Dan is er een illegale landingsbaan ontdekt. Op zondag 4 oktober ontdekte de politie een illegale landingsbaan in het Goog in het Goliathgebied in het district Para. Er stond een uitgebrand tweemotorig vliegtuig en de motoren waren begraven.
1: Hmm.
0: ook stond

0: tientallen vaten en jerrycans met vermoedelijk vliegtuigbrandstof. In overleg met het Openbaar Ministerie is de brandstof vernietigd en de landingsbaan onbruikbaar gemaakt. Dus een van de handen, er zijn nog 99 die worden gebruikt die onbruikbaar zijn. Dat is informatie van insights van mensen van het parlement hebben het bekendgemaakt zelf.
1: Okay.
0: De narcotica-brigade onderzoekt de zaak verder, er zijn geen aanhoudingen gemeld. SLM met een nieuwe partner op Amsterdam. Suriname Airways vliegt sinds zondag 4 oktober met een Boeing 777-200 ER van Eastern Airlines tussen Paramaribo en Amsterdam. Dit toestel vervangt de Airbus A340-600 van Universal Sky Carrier. Het contract loopt 2 jaar, in december 2026 moet een vast toestel in SLM-kleuren het tijdelijke vliegtuig vervangen.
1: Okay.
0: Zwembad Mongo weer open, die was echt waarschijnlijk. Sport, dat is het andere gedeelte van die stari van Suriname, man. Sernang, Golas,
1: Lekwan,
0: als je zo goed bent, jongen, als vrijdag tegen die eerste wedstrijd tegen Martini, Guatemala in Suriname, SS Stadion.
1: Ja.
0: Ik krijg zoveel kansen. En je moet het zien. Nou, je zegt bij actie voor van tevoren en voor plein de Kelonia Mundabe.
1: Ja.
0: En dat was een pech gehad dat Margaret is uitgevallen natuurlijk.
1: Uh-huh.
0: Door hij heeft zich laten gaan. Iemand heeft een racistische opmerking gemaakt tegen het hele team. En hij heeft gereageerd. En die linesman daar stond. Heeft alleen gehoord wat Margaret zegt, want wat dat onsportief publiek heeft gezegd tegen die mannen. En dan krijg je die jongen die lekker rode kaart.
1: Geef
0: hem geen mooie waarschuwing, maar in de gaat was hij dan. Maar die staat er aan moet. En dan heeft dat ding 12 minuten geduurd voordat die scheidsrechter die wedstrijd heeft laten hervatten. Dat betekent, die man was onzeker van zijn besluit. Je kan die uitslag niet ophangen aan dit voorval. Zijn naam van
1: ja.
0: We zijn jammer, boy. We zijn jammer. Maar
1: ja, inderdaad.
0: We blijven ze ondersteunen. We bedanken die jongens ook voor hun geweldige inzet. Maar meteen, jongen, op de man beweer. Ja, dat man beweer. En dat is toch maar donker in zijn leven. Maar ja, dus dat is een van de dingen die ons in verdriet heeft gedonkerd in Suriname. Ik heb bijna gehuild toen de US-president zegt, joh. Ik hoor dat ze dan en dan niet bedankt. Ze is dan de meisje, joh. Maar weg. Dat dus. En verder is er een heleboel criminaliteit in het land, hoor. Mijn zoet Makandra. Maar als ik zou zeggen, ik zie zichtbare ontwikkeling in het land.
1: Okay.
0: Dat de veranderingen zien, dat niet. Maar ik moet ook eerlijk zijn. Mevrouw Simons, na een jaar dat we hebben geëvalueerd en te hebben gezien wat ze heeft gedaan, er zijn er beloftes gemaakt.
1: Okay.
0: De beloftes zijn genoteerd, ook de beloftes die het parlement heeft gemaakt. En wanneer we kijken niet naar beloftes die zijn gemaakt tijdens de verkiezingscampagnes, hè, maar dat is takkie-takkie. Maar we kijken wat er staat in die regeringsverklaring, in de jaarreden, wat er staat in die begroting, welke plannen er zijn, wat de tijdsduur is dat die plannen moeten worden gemaakt. Toch? En dat wordt gemonitord. Ik mag het niet verklappen. Maar ik ga toch iets zeggen. Ik lever op een andere manier een bijdrage aan de ontwikkeling van Suriname straks. Het gaat binnenkort openbaar worden.
1: Okay.
0: En ik hoop dat heel Suriname dat omarmt en dat ondersteunt en meehelpt om het bij te dragen aan de juiste richting voor Suriname. Waarbij het alleen maar gaat om 2-3 zaken. Beloftes noteren, beloftes checken en beloftes en naken en natrekken waarom ze zijn als ze ingelost en als ze niet zijn ingelost, wat er voor nodig is om ze in te lossen. Ja. We staan niet tegen de regering, maar we staan naast het volk.
1: Ja.
0: Begrijp je?
1: Ja,
0: ik verklap een klein, dat is het enige wat ik verklap. Maar binnenkort. 107.9, maar.

0: op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Overstromingen in de Turkse stad Istanbul hebben zeker 2 slachtoffers geëist. De overstromingen zijn veroorzaakt door zware regen. Straten zijn blank en er waren aardverschuivingen. Een jongen van 14 kwam om toen hij door snelstromend water in een put getrokken werd. Een volwassen man werd ook meegesleurd. Er kwam hart en val. Hij overleed in een ziekenhuis. De scholen blijven vandaag dicht. Motorfietsen en scooters mogen de weg niet meer op in Istanbul. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet snel geld uittrekt om het zeehondencentrum Pieter Buren te redden. De opvang verkaste vorig jaar naar het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog en dat dreigt failliet te gaan. Als steun voor het centrum uitblijft, valt over 2 weken het doek. Dierenactiviste Leni het Hart, die het zeehondencentrum in de jaren 70 oprichtte, is kritisch. Volgens haar springt de nieuwe locatie verkeerd om met donateursgeld en zouden er al andere clubs klaarstaan om zeehonden op te vangen. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn ministeries en andere gebouwen beschadigd door studenten. Ze betogen tegen gestegen studiekosten en corruptie binnen de overheid. Gisteren gingen voor de 2e dag op rij 10.000 betogers de straat op. Ze eisen het vertrek van premier Rama. De betoging sloeg om in geweld. Diverse overheidsgebouwen werden vernield of in brand gestoken. Behalve in Albanië waren er ook studentenprotesten in Frankrijk en het Franstalig deel van België. Een nieuwe brug tussen Noord-Korea en China is vanmorgen in gebruik genomen met 12 jaar vertraging. De brug over de rivier Yalu verbindt het Chinese Dandong met Sinuiju aan de Noord-Koreaanse kant. De nieuwe brug van 3 kilometer en 4 rijbanen was in 2014 al zo goed als af. Maar Noord-Korea sloot die telkens niet aan op het eigen wegennet. China is de belangrijkste handelspartner voor Noord-Korea. Maar de regering in Pyongyang zoekt ook steeds meer toenadering tot Rusland. Het weer. De komende uren sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bart Radio. Real Senang en Poco FM presenteren u op zaterdag 24 oktober. The Real R&B Soul Party. Vanaf 9 uur in Real Serenang, Radioweg nummer 67. Kaarten aan €15 in de voorverkoop en aan de poort duurder. You've got to be there.
3: Hey girl, long time no see.
2: With a special tribute to the late and great, the man called Freddie Jackson. That's what we're gonna do. Rock you for old time's sake. Real Serenang, 24 oktober. The Real Soul Party, R&B Soul Party. And the DJ Spec, Orlando, and me, Norman G. Don't miss it.

0: naar Suriname of van Suriname naar Nederland, dan moet je bij Cargo Solutions zijn.
1: We zitten fijntjes.
0: Makkelijk, vertrouwd en goed geregeld. Kom snel langs. Cargo Solutions. Hoogoordreef 129 Amsterdam Zuidoost.
1: Hartje bemmering.
0: Of bel op 06-3877-5455. Cargo Solutions. Versturen met vertrouwen.

0: Nou, dat Mart Radio heeft gezegd, loco, alasma, anasrefi, alafinga no langa awang. Sisa Matilda, die wordt straks 80 bigiari in Sranankondre. En als organisatie hebben we gezegd van oké, okay, we nog al liever 80 jaar is zo. En we moesten doen ons aan. En Sisa Matilda is weer iemand die anderen weer helpt. Dus we lukken voor wat doen. Zij al jaren, zij al she en PU bijdragen kan dit erbij.
1: Arki Uma, Arki Man, Foude Foutang. Lero, en waarom was je het ook niet vanuit Sranang? Zullen we van u hier rekba, Sisa Matilda, zou Sabi voor Gado Wortu naar Berede Jimmy, het op 80 jaar is 27 oktober zijn kom. Aan de one face, maar ze aan de wel, we organiseren ons aan die de bidjes majazo in Sranang, de senior burger Sabung. En daarbij deze, je financiële bijdrage, de van harte welkom voor steun naar Krakapis DC. En dan je bijdrage, je kan leveren, morofara, je kan volgen informatie via Radio Mart. Lero, en baro, wanshit, odi, en me hoop dat ik ook Krakapis DC. Untambung.

Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. In de opmars naar ons 40-jarig bestaan, al langer dan 40 jaar, hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Maat nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stofvoeten, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Maart na zoveel jaren meer dan uw €50 waard? Stort uw hart voor 40 jaar Maart bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na 40 jaar uw €50 waard? Zaterdag 24 oktober in Real Serdang vanaf 9 uur 's avonds ben jij van de partij. The Real R&B Soul Party met de DJ Spec, Orlando en me, Norman G. Real Serdang aan de radioweg nummer 67. Met een speciale tribute to de legendarische Freddie Jackson. Make love easy. Zaterdag 24 oktober. Voor meer informatie belt u met 06-207-24-101 of 06-577-76-507. Real Serdang. The Real R&B Soul Party gaat in de voorverkoop aan €15. Aan de poort Uder. DJ Pack, Orlando en Norman G. You've got to be there.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Goedemorgen, dit is Start met Mart. Nou, wat een beetje vertraging met de metro. Ben ik alsnog in de studio gekomen, want het was langer wachten dan gepland. Eigenlijk zou ik om 7:30 hier al zijn in de studio. Op een of andere manier een uitvallen van ritten. Ben ik nog gedwongen om 8:00 te beginnen, want het was er rond de tijd rond 7:50. En ik had bijna de handdoek in de ring willen gooien van nou, dan kom ik maar liever dinsdag, nee. Maar beste luisteraars, ik ben er vandaag. Het is geen herhaling, het is vandaag 15 oktober 2026. En helaas kan ik dus niet de headlines van vandaag doornemen met u. Maar wel de verjaardagen. 020-471-4291 voor de mensen die vandaag jarig zijn. Van harte gefeliciteerd. En voor de mensen die in rouw gedompeld zijn, wens ik ze heel veel sterkte toe in deze donkere dagen. 020-471-4291. En vanaf morgen is er natuurlijk ook weer een programma. Ladies Table Talk. Vanaf 3 tot 5. En aanstaande zaterdag Ladies from the Hood. Van 10 tot 12. Uiteraard met Claire en Juanita, uiteraard ik als technicus op de radio. We gaan naar de eerste bellen toe. Goedemorgen, je bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen met Cleone. Ik groet vanuit Goes. En ik wil even meedelen, mevrouw Ligia Watson. Ik condoleer de familie van Ligia Watson. Die is heen gegaan. En deze mevrouw was erg betrokken in de moestuin. Want we hebben wekelijks samen geplant in de moestuin van Koren Horsch. Dus heen gegaan, ik condoleer de familie. En ik heb 2-jarigen. Dat zijn meneer Fred Palmer. En mijn broer Willem Roosendaal. Die zijn worden maandagjarig. Nina Aroy vanuit Goes in Barwa.
2: Piep, piep, piep, piep.
1: Dank je wel hoor, ook dat je gekomen bent voor ons.
0: Jazeker, alsjeblieft bij deze.
1: Oké, doei.
0: Dag. 020-471-4291. Ondanks de vertraging laat ik mij niet verpesten en mijn humeur. Slechter kan het natuurlijk niet zijn. Maar ja, het openbaar vervoer heeft ook gisteren gestaakt. Nou ja, deels gestaakt. Want de bussen hebben gewoon gereden, zag ik. Dus ja. Sommige buschauffeurs hebben dus geen werkonderbreking. Die werken bijvoorbeeld voor uitzendkrachten en dat soort dingen. Dus daarom zag je dus ook die rood-grijze bussen. Van lijn 300 en 356. Dan denk je, hè? De streekvervoer zou toch staken? Ik zie nog steeds die rood-grijze bus gisteren langsrijden. Dat klopt inderdaad. Niet alle chauffeurs deden met de staking mee. En het zal ook het geval volgende week ook zo zijn. Het zijn meer voor de vakbonden, zeg maar, CNV en FNV, die lid zijn. En volgens mij kan je ook niet zomaar lid zijn, dacht ik. Heb ik begrepen. Moet je meer dan 25 jaar dienst zijn, dan kan je dan pas lid zijn. Ik weet niet of dat zo is, maar goed. Misschien weten de luisteraar er meer van. 020-471-4291. Goedemorgen, je bent in de uitzending.
3: Goedemorgen, Rocher. Hoe gaat het ermee?
0: Goedemorgen, het gaat zijn gangetje. En met u?
3: Het gaat. De opodjuno, odi odinala si.
0: Mooi.
3: Ja, blij dat je er bent. Maak je niet druk, hoor.
0: Nee, zeker niet.
3: Je hebt het best gedaan, want ik dacht van, vandaag is donderdag. Ja. Dinsdag was hij er niet.
0: Dat klopt.
3: Vandaag ook niet. Hoorde ik je stem.
0: Nee, ook door werkzaamheden van de metro. Ja.
3: Mensen, ik ben er. Er is 15. Ik dacht, goed zo. Altijd doorgeven, want we hebben eigenlijk wel een herhaling, hè. En door je twijfel, dat moet je bellen.
0: Ja, precies.
3: Ja. Want ik vond het ook leuk, die Bart, dat mensen aan de herhaling hebben. Vandaag is 15. Ja. Ja, maak je niet druk, al je hebt je best gedaan.
0: Mm-hmm.
3: Ja? Ja? Ja, want inderdaad waren ze bezig met een staken, hè?
0: Klopt.
3: Ja, gisteren, het was ook op het nieuws dat ze zouden staken.
0: Ja,
3: want
0: klopt.
3: Er komen steeds maar regels bij. Die mensen werken allemaal hard voor hun gezin. Begrijp je, de rijken worden maar rijker en de armen moeten ervoor opdraaien. Ze hebben gelijk om op te treden.
0: Zeker.
3: Niemand komt hier voor je approcheren. Jij moet voor jezelf opkomen.
0: Mm-hmm.
3: Begrijp je?
0: Klopt.
3: Die mensen hebben hun gezin, ze hebben hun kleinkinderen. Als ze op een leeftijd zijn, laten ze ook genieten van hun kleinkinderen. Maar je moet hier werken tot je graf. Ze willen hebben dat je zelf ziet met rollator op het werk moet gaan. Het moet niet gekker worden.
0: Zeker niet.
3: Het moet niet gekker worden, want weer en wind, sneeuw, de boel, maken we mee. En toch als je een leeftijd hebt bereikt, maken ze je hoofd moe. Maar het is niet een tijd van opkomen. En ik geef die chauffeurs gelijk. Want we werken allemaal hard voor ons broodje. Begrijp je? Ja, dat moest ik even kwijt. Dat was ook mijn nieuws van vandaag. Die chauffeurs hebben gelijk.
0: Mm-hmm.
3: Ja, ik vind je moet je ook in een andere plaatsen. Wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook aan anderen. De goede niet nagesproken, maar de meeste chefs denken van ja, ik ben de baas, dus ik heb het hier voor het zeggen. Nee, zo werkt het niet. Want ziekte is voor iedereen. Begrijp je dat niet?
0: Ja.
3: En het gaat die mensen ook meer om je kracht. Maar de dag wanneer je ziek bent, dan ga je zien hoe ze je laten vallen als een baksteen. De goeie niet nagesproken. Het zijn dingen wat ik ook allemaal heb meegemaakt.
0: Uh-huh.
3: Begrijp je?
0: Uh-huh.
3: Dus ik weet waarover ik praat.
0: Zeker.
3: Die mensen hebben gelijk. En ga je...
0: Ja, zeker.
3: Juist. Voor die originale zee. Teusje wanyun de broko. En als ons kengi grond tapu. We moeten taki gado tangi. Bikadati na ewani. Velen zijn naar bed geweest en zijn niet meer opgestaan. Of ze gaan naar het kerkhof of naar het ziekenhuis. Ja? Dendila Swalobiwang, sterkte allen in deze donkere dagen. De familie Kolf, de familie Baron. Ja? De DNA Furu, Tessitepakate. Ja, de buren. Ja? Walamara me condoleer hoe nangalatipu. Ulobi brada Eddie Kolf. Die is eergisteren ter graven gedragen. Het was ook een mooie plechtige begrafenis. Allen sterkte, ja, Heli, en Lucien, en Lystra, en een Sintja. Allen sterkte in deze donkere dagen. Make it rest in peace. Make it fly high. Eddie, thanks for all. Wakabuta boom. Ja, en thanks for all. One day, Usamit Baka. En wat ook. Ja, rest in peace. Het was een mooie plechtigheid. En verder wil ik. En dat is wel ook sterkte toewensen in deze donkere dagen. Ja, en de jarige, even kijken. Oktober voor. Even kijken hoor. Vandaag is 15. Roger, volgens mij is het vandaag ook een Weiland Boelejaardag hoor.
0: Ja, is dat zo? Ik heb het niet helemaal.
3: Ja,

volgens mij is het vandaag ook wel een boeliejaardag. Ik zat er veel eergisteren als minister. Volgens mij is boelie 15. Op 25, 15. Maar anyhow, mag het soms zijn.

0: genoten van Rufus. Rufus, ja. Ik heb genoten van Rufus' programma gisteren.
1: Oké.
0: Okay. Weet je? Mm-hmm. Is ook al een jaar van Rufus en zus. Inate. Oh, Inate ja. Korte, waar gaat de tijd? Ja. En wat ik wilde zeggen. Even kijken. Gisteren was mevrouw Zedelop ook jarig. Hopen dat ze ook een fijne dag. Nanga Libis Mawani. Nanga Gadawani. Mevrouw Zedelop, CND. Hippelapiep. Hoera. Pesite bakate. Meepasteer met haar. En dan heb je een 15, 14, 16. Oh ja, morgen is ook mijn broertje. Mijn broertje. En meneer Voro. Melding van die mensen van GVB. En Jeff Pekorny. Ja, morgen is ook zijn jaardag. Jeff, zijn er in heaven. Ja, rest in peace. Bedankt voor alles. En fly high. Wij maken die ondie dan bakken. Hoor goed doen en thanks voor alles. Sussalobby. Sussalobby. Achamis Biggie. Maar ook maar vertang aan God. God weet alles. Ja, fijne dag in heaven morgen. Hyperapiep. Hoera. En verder dan de zieke wetenschap. Die daar atoso. En de senioren ook toe odi odi. Dat was het zo'n beetje, Roche.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen voor straks wel thuis.
1: Dankjewel.
0: En maak je niet druk dat je laat bent geweest.
1: Nee, precies.
0: Ben je er. Ja?
1: Ja, inderdaad. Dinsdag.
0: Oké,
1: okay,
0: en ook bedankt voor alles en voor straks wel thuis.
1: Dankjewel. Fijne dag verder. Dag.
0: Yes. Bye bye.
1: Dag. 023-71-429-1. Goedemorgen, je bent in de uitzending. U kunt nog een keer weer bellen op 020-471-4291. Zometeen zijn we dus met uw rubriek Wat is uw nieuws? En inderdaad, had ik het inderdaad over FNV-bondgenoten. Hoe je lid kan worden en dat je dan ook niet zomaar lid kan worden. En ook geldt ook trouwens voor CNV en dat soort zaken. En in ieder geval hebben we ook andere feitjes en andere nieuws die we eventjes heel snel even door kan nemen, zeg maar. Want er zijn ook meerdere doden door hevige regenval in Istanbul. Een 14-jarige jongen geëlektrochoqueerd. Bij het hevige overstroming in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 2 doden gevallen. En dat melden meerdere nieuwszender uit Turkije. Een 14-jarige jongen overleed nadat hij in een plas water stapte en daardoor werd geëlektrochoqueerd. Nou, ga zo verder maar door. En we hebben ook nog ander nieuws, want Staten VS vinden ChatGPT schadelijk voor kinderen en spannen rechtszaak aan. 8 Amerikaanse staten spannen een rechtszaak aan tegen technologiebedrijf OpenAI. Onder meer de staten Iowa, Kansas en Arizona beschuldigen het Amerikaanse bedrijf ervan dat gebruikers te hebben misleid over de veiligheid van populaire chatbox en ChatGPT. Die zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Ook natuurlijk kun je ook dus filmpjes prompen en dat soort dingen, et cetera. Het kan leuk zijn, maar het kan ook gevaar op zich brengen natuurlijk. Waar mensen zien van, het lijkt een beetje, het lijkt echt, ik kan wel merken als het AI is. Ik kan het zien en ik weet die dingen natuurlijk, want er zijn wat vrienden van mij die er wat verstand van hebben. Maar je hoort ook dat de video's bijvoorbeeld ook hol klinken. En een klein foutje bij het bewerken van het gezicht zie je ook. Een klein detail zoals het neus die een beetje te klein is. En terwijl die dan wat breder is, dus dat soort dingen. Je komt er dus een beetje achter. En natuurlijk ook de achtergrond van de video's zie je dan ook dat het bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, je gaat naar binnen en je ziet McDonald's is het Eggdonald of zo, dat soort dingen. Dus dat zijn de feitjes die ik je mee kan geven hoe je erachter komt als het een AI-video is of de werkelijkheid is. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
2: Ja, Roosie, goedemorgen. Je spreekt met Elfriede. Goedemorgen, hoe is het met
1: dag,
2: jou?
1: Dag, vrienden. Het gaat zo gaan met jij, met u.
2: Goed hoor, goed hoor. Dank je wel dat je toch gekomen bent. Ook al is het later, het is toch altijd gezellig.
1: Ja, precies, inderdaad. Klopt.
2: Ja, ik wil alle luisteraars de groetjes doen. Ik heb voor thuis gehoord. En wat ik wil zeggen, ik had nog een 2-3-jarige die jarig geweest zijn. Ik wil ze toch even nog feliciteren. Ik wilde mijn tante Ilse feliciteren, die ook jarig is geweest. Ze was 90 geworden, 13 oktober. En ik wil ook Glione met haar mensen feliciteren. En ik wil ook mevrouw Zeedorf ook alsnog feliciteren. Zij is ook jarig geweest. En ik wil ook Julio met zijn zussen, die ook 14 oktober jarig zijn geweest. Ik wil ze allemaal feliciteren.

0: daarbij baar waar. Hiep, hiep, hiep. Hoeree voor ze. En ik wil iedereen die iemand verloren heeft, de familie Kolen voor de niks, maar een Hortaans zijn buren geweest. Die wil ik ook condoleren en heel veel sterkte toewensen in deze moeilijke dagen. En alle andere mensen die iemand verloren hebben, wil ik ook heel veel sterkte toewensen. En ik wil ook alle zieken, Rocher, wil ik ook heel veel kracht toewensen. Ik hoop dat mevrouw Deekman ook al beter is. Want ik hoorde dat ze ziek was, maar ik denk dat ze nou wel beter is. En ook Nana Oyema. Ik doe verder ook de groeten aan Nana Oyema. Ik doe L.I.R. de groeten. Ik doe Ilse Adam de groeten. Ik doe meneer Creighton de groeten. Ik doe Bakkie, Bakboord, doe ook de groeten. Mm-hmm. Ik groet ook Wilma. Ik groet meneer Marcel, want die bent de mensen die geregeld bellen. Dat is altijd prettig. Een grote, grote happy familie van de radio ROC.
1: Jazeker, ja.
0: Dus ja, meneer Van Kova, die hoor ik ook wel. Ja, allemaal de vaste bellen, wil ik allemaal groeten. En ze een mooie dag toe wensen. Het is vakantie in Amsterdam, hè?
1: Ja, klopt. Schoolvakantie.
0: Ja, ik wil de kinderen en iedereen die met vakantie is en vrij zijn, wil ik ook een mooie dag toe wensen. En Rocher, wat je zei, hè, je had het over die staking.
1: Ja, klopt, ja.
0: En die FNV en al die bonden.
1: CNV, maar ja.
0: Maar als het goed is, Rocher, als je werkt, hè, als je volgens mij werkzaam bent, zodra je werkt, kan je je volgens mij inschrijven om lid te worden. Want ik ben ook van de FNV, ook al jaren, maar vanaf ik ben met werken begonnen, ben ik lid. Dus ik denk dat je, als je werkt, dat hangt er vanaf in welke sector je zit, volgens mij. De betaalsector en al onderwijs en apart, die heb je. En dan kan je lid worden. Dus dat denk ik dat het is.
1: Behalve als je uit zijn kracht bent, kan het natuurlijk niet. Alleen als je in loondienst bent.
0: Ja, als je in loondienst bent, kan het. Dat zeg ik toch, ja.
1: Mm-hmm.
0: Als je in loondienst bent en volgens mij als je uit zijn kracht bent, mag het ook, hoor.
1: Ook, oké. Okay.
0: Dus, wat dat betreft, ik denk dat, dat het is. Want ik ben, ook toen ik werkte, ben ik lid geworden van die FNV-bond. Dus mensen in loondienst, iedereen eigenlijk in loondienst, denk ik. Dus, dus dat. Maar misschien weten mensen dat. Maar ik weet van de FNV dat ik lid geworden ben vanaf ik aan het werk ben gegaan. Weet je, voor steun en alles, hè.
1: Ja, ja, ja.
0: Kijk, die buschauffeur hebben gelijk. Je gaat langer werken, voor volgens mij hetzelfde geld. Zoiets of minder.
1: Ja, klopt, ja. Iets met de CAO, ja, klopt.
0: Ja, want die CAO ze bezuinigen steeds meer. Maar ik bedoel, het leven wordt steeds duurder, hè.
1: Inderdaad, ja, dat klopt.
0: Ja, en het klein beetje geld moet je alles doen en dan bezuinigen weer dit, dat, omhoog, dat, omhoog, dat, omhoog. Dus de mensen hebben gelijk, je geeft ze geen ongelijk. Want ik zag gisteravond ook met, dat ze ook, ik weet niet of die wet daar is aangenomen voor die gehandicapte mensen, dat ze ook zwaar willen bezuinigen op de mensen. Maar weet je, het is Rocher, kijk, mensen die echt invalide zijn en die mensen hebben het geld nodig, die aanvulling die ze krijgen. Dus ze moeten gewoon goed gaan selecteren. Want het is raar soms hier in Nederland, want dat zie ik ook met de huishoudhulp, hè.
1: Mm-hmm.
0: De huishouding en ook andere hulpen. Dat soms mensen rijk zijn, ze hebben dat geld en dan krijgen ze hulp. Voor goedkoop. En de mensen die juist geen geld hebben, die hebben of geen hulp, of ze hebben maar één keer in de week hulp. Dus ze moeten die dingen goed gaan uitzoeken, want vaak hebben ze geen mensen om dingen uit te zoeken. En dan benadelen ze juist de arme mensen en de mensen die het nodig hebben.
1: Klopt.
0: Weet je? Dus wat dat betreft moeten ze een keer even goed alles onder de loep nemen. En die mensen die het kunnen betalen, die het laten betalen, want je hebt mensen gewoon die rijk zijn, 50.000, 40.000 op de bank hebben. Kom op. En dat heeft de gemeente zelf voor gezorgd. Want vroeger hadden die mensen hun eigen schoonmaak, mensen die wassen en dit en weer alles maar. En toen hebben ze het weggehaald. En dan kon iedereen zich maar inschrijven. En nu zitten ze met de gebakken peren. Dus dat wilde ik zeggen. Dat was mijn nieuws, Rocher. Groetjes en bedankt.
1: Fijne dag verder.
0: Ja, fijne dag, ja, en tot horen weer.
1: Dank je wel.
0: Ik ga morgen luisteren naar jullie. En ook de dames van Lady on the Wood. Doe ik ook de groetjes.
1: Oh ja.
0: Ik luister zaterdag dan weer. Dank je wel.
1: Helemaal top.
0: Groetjes en wel thuis. En bedankt voor het komen.
1: Dank je wel. Een fijne dag verder.
0: Dank je. Fijne dag.
1: 020-471-4291. Wat is er nieuws? Rubriek. Goedemorgen, bent in de uitzending.
2: Wat is er nieuws? Ik kom net aan en ik hoor nieuws. Ja. Rocher, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edje. Hoe gaat het
2: met jou?
1: Het gaat zijn gangetje, met u.
2: Het gaat zijn gangetje, Edje Bakboord.
1: Ja, ik hoor het.
2: Oké. Ik groet alle vrienden van Engelen die ik gehoord heb net. Een gezegende donderdag voor jou en haar familieleden van Engelen, Bakboord, Leekman en zo. Oké. Uh-huh. Ik hoorde mevrouw Zeedorf jarig was. Dus als het zo is, dat wist ik niet. Dat ben van Stella Bijis, Bambi, dat ben je tante, dat ben van Stella, jippie, hoor ik in. Dat ben je Bambi, bij de loopzette, oké? Ik heb ook Leona gehoord. En zo, dus ik feliciteer ze allemaal met man. Goedemorgen allemaal, die op luistert bij Radio Mart. Ik zeg, Loes Delder, hoe gaat het met u? Maar ik heb nog Erik aan de verre dadelijk. We gaan een mooie story view. Mooi zo, een mooie speech view, een mooie geschiedenis, story view. Maar ook mijn zus, plus nicht, plus familie Lien Deekman. Kom op. Ben je gedoren, ben je aan zo'n kaboen die. Kan die wanen alles aan de kaboen. Die jou. Oké? Mitu dan ga je, dan ga je op TV. Zomaar en Kathleen en Sherida. En die andere zorg voor jou, vriendinnen even. Maar goedemorgen en gezegende dag voor je allemaal op de donderdag. Krachtig naar mijn moeder, naar allemaal naar de familie. Mijn kinderen ook, Tisha Bakboord, Jerry Bakboord, met Barodi. En al die andere Bakboord, denk maar van Engelen. En wie meer dan. Ja, de Nefuru, Pan, Kandu, Marop, Niveld, allemaal. Maar als jij, ik heb geen nieuws meer zo, want ik heb niet gekeken naar de televisie.
1: Mm-hmm.
2: Maar wat het is dat die drones die overal vliegen.
1: Ja.
2: De mensen moeten het op de zin, maar de moeten zo onnoos als malas libi. Ja, we roken de ene zo'n droom tekie. Alle helft moet ook wel naar de zee en van de groene zee zo'n zin in. En laat die libi toe daar roken. En gewoon zo kunnen ze niet ophouden met zulke dingen. Ja, daar voetballen komt bakken. Is er eens dan libanese de makker naar de stadion. Wat vindt u roken? Ja, het is toch vervelend. Het is niet meer goed zoals vroeger hoor.
1: Nee, precies.
2: Het is vervelend, dat hoor ik van jou zeggen van. Een klein jongen is naar het plassen gaan en stroomlakking.
1: Klopt.
2: Ja, tuurlijk, even. Ja. Hoe kan dat nou? Maar goed, het is gebeurd.
1: Het is helaas gebeurd, ja.
2: En wie ziek is, kop op. Ben je gaan hem ook naar op bakken? En sommige zullen we wel. Sterkte in de donkere dagen als mijn familie Zeedorf. Die laat mijn mattie laat zijn pa. Krachtig aan mijn boy, krachtig aan familie Zeedorf. En ja, ik groet iedereen die op luisteren bij jou op radio in maart, Popular Radio. En ik begin ook te feliciteren mevrouw Mathilda, die stagjarig is volgens mij volgende week, no?
1: Denk ik, ja. Weet ik.
2: Ja, mevrouw Mathilda, dat is een jaar 80 jaar. En ik heb mijn donosjaar gedaan, no? Dus hoe doet u met haar vrouw op 10 jaar? Als je haar naar BHP, dan gaat die jongens aan je hebben voor business, dat is een van je principe. Maar doe net jullie bij mijn politiek maar, oké? Ik blijf op les bij Radio Maat. Blijf maar gewoon voor de morgen en Ra en al die anderen. Voor de morgen, oké, bedankt.
1: Fijne dag verder.
2: Ja, dankjewel. Zelfde.
1: Dankjewel. Dag. 020-471-4291. En natuurlijk ook feliciteer ik ook Clarence Zeedorf. Die is dus trainer bij een Braziliaanse club. En een van de grootste club natuurlijk. Corinthians, of als ik het goed uitspreek. Ja, daar wordt hij dus coach van. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
3: Ja, goedemorgen nog een keer met Leone.
1: Dag Leone, goedemorgen.
3: Ik wil aan de luisteraars vertellen dat er 17 oktober zaterdag een documentaire is in het Bijlmerpark Theater. Dit is een documentaire van mevrouw Gerda Havertong en meneer Ronald Snijders. En de kinderen van Sabiurutu doen ook mee in dit programma, in deze documentaire. Dus mensen, koop die kaart. Het is een geweldige documentaire. Jullie gaan de kinderen van Sabiurutu schoren die schitteren. En wat ik nog wil zeggen. Eergisteren ben ik iemand van Beekhuizen gaan begraven. Meneer Roy Pengel. Nou, hij is geformeerd. Maar op het afscheid heb ik heel veel. Het deed me zo goed om zoveel mensen van Beekhuizen te zien. Het was geweldig. Dus bij deze Brenna voor Beekhuizen en Assisa. Ik ben breed ifusjoenu. Want ik ga binnenkort weer naar Beekhuizen. Ik hoop dat er een paar die daar zijn ook daar komen op het veld. In het buurthuis. Abo, oké, dat was het.
1: Nou, fijne dag verder, mevrouw Gleeuwen. Dag. 020-471-4291. En we zijn dus nog steeds met Wat is je nieuws? Rubriek en goed nieuws natuurlijk. Want Albertijn vult hun artikelen weer verder weer op. Want ze waren dus gehackt. En we weten natuurlijk niet wie. Andere geruchten zijn er dat het misschien een sabotage is van Rusland. Maar dat kunnen ze nog niet speculeren. En aan de andere kant is het een persoon, of ja, de persoon die achter de computer natuurlijk geld probeert te eisen aan Albert Heijn. Maar hoe en wat weten we natuurlijk niet. Maar goed, ik ben geen Albert Heijn-fan, gelukkig. Dus ik ga naar een andere supermarkt toe. Ik ga het niet zeggen op de radio, maar in ieder geval wens ik Albert Heijn heel veel sterkte toe. Als het lukt om weer te herstarten en en de persoon achter te zoeken wie het is of wie de dader is. Maar ja, in ieder geval kunnen de luisteraars daar ook naar reageren. Is het een sabotage van Rusland of zit er iemand achter die geld probeert te eisen aan Albert Heijn? Maar goed, we zullen verder doordelen met de volgende hits. We gaan lekker naar een disco hits. The Rhythm of the Jungle. The Quick wordt hier op Radio Mart. Goedemorgen. En zometeen vanaf 9 uur gaat Glenn het stokje van mij weer overnemen met zijn programma De Tijd van de Waarheid. Maar nu is The Rhythm of the Jungle. Dit is Start met Mart. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, Rosé. Hoe gaat het met Rosé?
0: Het gaat zo gaandetje met u.
1: Ah, gaat iets beter. Ik weet niet wat je onderwerp nu is, want ik ben heel vroeg de deur uitgegaan. Ik hou ervan om heel vroeg naar de bakker te gaan, dus ik kom net binnen.
0: Ja, ze brood natuurlijk.
1: Ik hoorde een stem, ik denk, oh, ja. Daar is er vandaag iemand in de studio. Dus ik groet iedereen, vaste luisteraars. Vaste bellers, iedereen geproefd. Ik heb voor vandaag een jarige, een bedroefde, sterfte en een zieke, wordt gewoon weer de oude. Eén nieuwsje wat mij op dit moment, nou, ik vind het lachwekkend, dat Benny Miranda, die volgens mij moet hij vandaag voor de rechter, dat vind ik zo onzinnig dat men daar aandacht aan besteedt, want volgens mij is het een democratisch land. Iedereen heeft recht op praten. Maar wat ik wel storend vind aan de Benny Miranda, dat hij wel blijft provoceren de mensen. Want de president, Jennifer Simons, die was bij Limbo. En Limbo heeft haar een vraag gesteld. Kent u de heer Miranda? Ze zei nee. Is hij de woordvoerder van de NDP? Ze zei nee. Nou, die man gaat de hele dag los. Dan denk ik, maar wat wil je dat die president moest antwoorden? Ze heeft korte antwoorden gegeven. En ja, dus ik vind het ook een lastig mannetje. En ze moeten proberen hem toch hij mag praten. Ze moeten hem niet de mond snoeren, want dat is niet een democratisch. Maar hij luistert niet. Ik vind dat soms zo hinderlijk hoe hij bezig is. En dat is het hoor. Wat ik als nieuwsje wilde brengen. Ik groet ook meneer Vrij en meneer Kriton. En Etje Bakboord, al die mannen. Ik wens jullie een mooie dag, Rosé.
0: Dankjewel, u ook.
1: En tot straks. Ik ga luisteren straks naar Glenn.
0: Ja, inderdaad.
1: Okay.
0: Fijne dag verder. Dankjewel.
1: En bedankt dat je er was.
0: Jazeker, geen probleem. Fijne dag. 020-471-4291.

0: Goedemorgen, je bent in de uitzending.
1: Hey, goedemorgen, Rosje. Daar ben ik even weer. Ben ik erin, Rob of ernaast?
0: U bent erin.
1: Oké, wat die ordinaire zee. Wat ik wilde zeggen, Rosje. Ik was laatst in Albert Heijn, hè. Wat die ordinaire zee. Ik was laatst... Oh ja, ik feliciteer Elfriede ook met haar tante die 90 jaar geworden is. Nanga Libis Mawani, Nanga Gadawani Tante CND. Hippe de piep, hoera. Afeciteerbaar en thee meer versteer met tante. Ai, en wat ik wilde zeggen, Rosje. Ik was laatst in Albert Heijn en ik moest pinnen, hè. En er zou een stoute dame... Nee, zij was voor mij. Dus ik was er netjes achter haar. En toen was ik aan de beurt. Weet je? Ja, toen stond ik achter haar. Want dan was ik achter een... zij was aan de beurt. En later was ze klaar. En toen was ik aan de beurt. Dus toen ik aan de beurt was... Toen stond ze een meter verwijderd van mij. Met haar telefoon in haar hand. Alsof ze gewoon naast me stond. Ik keerde me om en ik keek naar haar. Ik dacht van, wat gebeurt er hier? Is er geen respect meer? Ik zeg, dame. Ik zeg, ik moet pinnen. Hoe kan je naast me staan met je telefoon? Ik zeg, ga achter me staan. Ja. Ga achter me staan, want ik vind het niet netjes. Toen ging ze achter me staan. Maar hoe Albert Heijn problemen had, toch? Kon niemand pinnen, begrijp je?
0: Ja.
1: Ja, want zij kon ook niet pinnen. Toen zei ze me van, ja, hij doet het niet. En ze gaat het een online doen, of weet ik veel. Ik dacht van online of naar online. Ik hoef niet hier te pinnen. Dus een apparaat schrijf ik zwaar mee pasje. En wat ik ook wilde doorgeven. Zij die naar het ziekenhuis gaan. Mensen, als jullie naar het ziekenhuis gaan. Nemen jullie een stadspas mee. Met mijn dag mis erna tongen. Hoe tek een stadspas mee, mensen. Wat te idoro dape. In elkaar tek nummer moro. Lek van ubegwenti. Ja, al die materiaal tientje dape. Regels konde, met eigen vrouw ook zodat we lijken let net criminelen. Is dat weet toch? Roche, als je een patiëntenpas niet bij hebt, word je niet geholpen.
0: Nee, dat klopt.
1: En in Afrika dat hij heb je paspoort bij je om je te legitimeren. Dat zit niet ook al. En nu ook al. Dat is ook Europa nu naar je stadspas. Heb ik laatst meegemaakt en bakami, waarom patiënten ook te bekomen, die bij klagen, die bij kruuten. Met dat het lijkt wel hoe de criminelen. Wat een verandering in het ziekenhuis. Dus mensen, nemen jullie je stadspas elke dag mee op de weg waar het was. Onderreken dat jullie hebben je paspoort om jullie te legitimeren. Dat heb je ook nodig, maar ze werken overal met je stadspas. Zelfs bij de bloedbank, is dat toch? Cabine en zo, moet je je stadspas hebben. Dat moest ik ook even zeggen. En ik zou zeggen voor straks wel thuis. Ja?
0: Dankjewel.
1: Oké, bye bye.
0: Het was een fijne dag verder. Dag.
1: Ja, dank je. Jij ook.
0: Dankjewel.
1: Doeg.
0: Dag. 020-471-4291. En zo direct gaan we dus naar het volgende nummer toe. En mijn favoriete nummer, Freddie Jackson, Rock Me Tonight. Natuurlijk was het een bekende nummer van hem van You Are My Lady. Maar ik vind deze gewoon een van de mooiste gewoon. Die heb ik dan dus ook op een LP-plaatje thuis liggen. Maar helaas is die wel beschadigd, die plaat. Dus via het internet kan ik hem altijd opzoeken of via Spotify. Hier is Freddie Jackson, Rock Me Tonight. Een van mijn favoriete nummers. En zometeen gaat Glenn Gottfried nogmaals het stokje van mij overnemen. Ik heb nog enkel 10 minuten. Deze plaat heb ik dus thuis liggen. Een hele LP van hem. Er zit ook Rock You're My Lady ook in. En ook nog andere nummers van hem. Maar helaas is die plaat door de helft gebroken.

Freddie Jackson. Helaas niet meer onder ons meer. Hij heeft een hele prachtige nummer achtergelaten. Rock Me Tonight. Het is een van mijn favoriete nummers van hem. Natuurlijk ook You're My Lady, maar dit is gewoon wat specialer. Je hoort soms ook een spotje van Mart. Hoor je ook dit nummer ook af en toe ook voorbij komen. Maar het is ook een vergeten hit. Ik kan heel zeggen, afgelopen tijd, ja, hij zag er nog wel jong uit hoor. Wel een tikkie ouder, maar niet te oud zou ik zeggen. Inderdaad. We gaan naar het laatste nummer, Blue Boy, Remember Me.

enkel 3 minuten, maar ik sluit ook alvast af. Bedankt voor het luisteren. En wellicht misschien tot dinsdag. Bedankt voor het bellen en ik wens u een mooie dag toe. En een mooie donderdag. Ik groet u. Een fijne dag verder.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Die kondigde afgelopen zondag ineens een wapenstilstand aan waarbij Oekraïne en Rusland elkaars energiesector met rust zouden laten. Zelensky werd erdoor verrast, maar was bereid mee te werken als ook Rusland dat zou doen. Rusland ging gewoon door met de beschietingen. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. Een tiener werd in een waterpoel geëlektrocuteerd, mogelijk door een gebroken stroomkabel. Een volwassen man werd meegesleurd door het water en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. In delen van Istanbul is bijna 25 centimeter water gevallen. Auto's drijven door de straten, tunnels en metrostations zijn ondergelopen. De autoriteiten van Istanbul roepen iedereen op om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Het vuur is inmiddels geblust. Ook de 2 huisdieren zijn veilig. Een woordvoerder van de veiligheidsregio adviseert om geen fietsaccu's binnen het huis op te laden en al zeker niet 's nachts als je er geen zicht op hebt. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet snel geld uittrekt om het zeehondencentrum Pieter Buren te redden. De opvang verkaste vorig jaar naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog en dat dreigt failliet te gaan. Dierenactiviste Leni het Hart, die het zeehondencentrum in de jaren 70 oprichtte, is kritisch. Volgens haar springt de nieuwe locatie verkeerd om met donateursgeld en zouden er al andere clubs klaarstaan om zeehonden op te vangen. Het weer. De komende uren sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mart Radio, Reans de Lang en Poco FM presenteren u op zaterdag 24 oktober vanaf 9 uur 's avonds de Real R&B Soul Party. Met de DJ Spack, Orlando en Norman G. With a special tribute to the late and great Mr. Freddie Jackson. Zaterdag 24 oktober. Jij bent van de partij. Radioweg nummer 67 in Amsterdam. It's gonna be tasty. Dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on Trusted Wings.
3: Moet er een pakket naar Suriname of van Suriname naar Nederland? Dan moet je bij Cargo Solutions zijn.
4: We zitten feintjes.
3: Makkelijk, vertrouwd en goed geregeld. Kom snel langs. Cargo Solutions. Hoogoordreef 129 Amsterdam Zuidoost.
4: Hartje Pimmeren.
3: Of bel op 06-3877-5455. Cargo Solutions. Versturen met vertrouwen.
2: That's what we're gonna do. Zaterdag 24 oktober. Make love easy. The Real R&B Soul Party met de DJ's Peck, Orlando en me, Norman G. Make love easy. Reans en Lang, Radioweg nummer 67. Koop je kaart op tijd in de voorverkoop. Aan €15 aan de poort duurder. Don't miss this. Special tribute to the late and great Freddie Jackson. Make love easy. Voor meer informatie belt u met 06-207-24-101 of 06-577-76-507. Tot zaterdag, 24 oktober vanaf 9 uur. en Real Serenade. Make love.

Adimi grama ben feriari, ano be wani bidi barbari, matoka oso be furu tena baka gadri, iya arti mang upoches arti baya. Sisa Matilda, onse mediator, motivator, o tapan bidiari na tap 27 oktober de konde. Ma abi wan pesrutu bedi, ataki e oso nabi furu tabaka gadra de dati. Ala densma, dibo baby dibos bromti chajen nanga potwa lomoni na ini envelope fulanga jen we e bejunu fuka pota money dati natapu NL 54 INGB 0006 037880 tap neem voor stichting multiculturele communicatie maart bika da akateka money dati pot bij voor doen sani na den senioren burgers voor afden bidisma ozofunu na inisranang ia zij leven lang hoera hoera zij leven lang hoera aziza Matilda ju na finita tei ma je tai bidi boto na wahi pi pi pi pi pi hoere de suyere bon upota moni na tapu NL 54 INGB 0006037880 ten name van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Daar wordt er iets nuttigs mee gedaan voor onze senioren burgers in Suriname door Sisa Matilda. We go, why aan? Hippie, hippie, hippie. Oké dan.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

En een hele, hele, hele goede morgen, luisteraars. Welkom bij het programma Tijd voor de Waarheid. Mijn naam is Glenn Kotfried en ik ben uw gastheer tot de klok van 11. En ik wens u natuurlijk een aangename luisterstemming. Ik moet even doorslikken, want ik had wat yoghurt in mijn mond gestopt en dat is nog niet verwerkt. Vandaag is een dag waarop een aantal mensen de moeite zal nemen om een reis te maken naar Den Haag. En er is daar een commissievergadering. En de inhoud van de commissievergadering is het thema slavernij verleden. En er zijn dus een aantal mensen, waaronder een van de trekkers, Jerry Afrië, die zeg maar wat bussen of vervoer hebben ingehuurd om richting Den Haag te vertrekken. Zodat in elk geval de bondgenoten van ons in de Tweede Kamer zich gesterkt voelen om met ons mee te praten en mee te denken hoe ervoor te zorgen dat Nederland dit dossier serieus blijft nemen. Het dossier slavernij verleden. En we gaan proberen om Jerry Afrië te krijgen in de uitzending, telefonisch. Want hij is natuurlijk druk met de voorbereidingen om de mensen daar naartoe mee te nemen op deze dag. Ik zet wat muziek en we gaan even kijken als we in contact kunnen treden met Jerry Afrië, Knowledge, Mr. Knowledge.

0: En het is zover. We hebben deze drukke, actieve man aan de telefoon. En we zeggen een hele, hele goede morgen. Jerry Afrië, Mr. Knowledge.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe gaat het met jou?
1: Jawel, jawel. Goed wakker geworden. En vol energie. We gaan straks recht in Den Haag.
0: Full spirit. Jerry, wat is er aan de hand? Wat is de aanleiding geweest om dit op te pakken?
1: Ja, vanuit het Zwarte Manifest zijn we een aantal jaar, eigenlijk na de BLM-demonstratie, hebben we samen met Easy Solutions, Black Archives, Nederland Wordt Beter en andere partijen, zwarte organisaties, hebben we het Zwarte Manifest ontwikkeld. Een manifest voor actiepunten voor de overheid om aan de slag te gaan met institutioneel racisme. Maar het is veel breder, het gaat ook over emancipatie. En sindsdien hebben we gedacht, en daarna kwamen excuses, dat stond ook in het Zwarte Manifest. Maar daarna kwamen excuses van de overheid. Toen hebben we verder gewerkt van ja, excuses is leuk, maar wat komt daarna? En toen kwamen we in Amsterdam route naar herstel. In uiteenzetting. Om Amsterdam te helpen niet alleen bij woorden te blijven, maar ook daden te verrichten. En nu zijn we beland op een volgende stap, namelijk dat de overheid aan de slag moet met een nationale route naar herstel. Een nationaal plan om de positie van nazaten te verbeteren. Dus we hebben echt over een deltaplan, meerjarenplan. Alleen, er zijn in de Tweede Kamer, wij zien de ontwikkelingen worden vaak gesaboteerd, tegengehouden door verschillende partijen. En vanmiddag vindt een voortgaans gesprek plaats in de Tweede Kamer, eigenlijk meer debat, commissiedebat. En daar gaat de minister van Binnenlandse Zaken gaat dan uiteenzetten wat tot nu toe gedaan is sinds de excuses. En wat ze zijn aan het ondernemen. Nou, voor ons is het nog niet genoeg, niet boeiend genoeg. Maar het is wel in een andere ingang gezet, natuurlijk. Maar we moeten echt naar de positieverbetering. Alleen, wij dachten, ja, dit is een vergadering die tussen ministers en anderen gaan. En we volgen het wel via livestream of zo om te kijken hoe dat in elkaar steekt. Alleen zijn we wel achtergekomen dat het veel, veel belangrijker is. Want je hebt een kabinet. Met drie partijen, VVD, CDA en D66. Van die drie partijen zegt twee probeer slavernijverleden en herstel, alle gesprekken omheen, proberen ze eigenlijk te vermijden. En eigenlijk daarmee hun verantwoordelijkheid naar de nazaten toe. En wij dachten van, dus ze hebben ook geprobeerd, CDA en VVD hebben geprobeerd van de vergadering vanmiddag eigenlijk te saboteren. Gelukkig gaat het door. Maar alleen is ook belangrijk dat wanneer over ons gesproken wordt, over onze voorouders, over nazaten wordt gesproken, maar ook de zwarte gemeenschap breed, is belangrijk dat we in de Kamer aanwezig zijn om te laten zien dat je hebt het wel over mensen, je hebt het wel over dingen, families, gezinnen, noem maar op. En wij hebben toen vanuit het Zwarte Manifest samen met Talita, en wie Talita kent weet, Talita is burgemeester van Enfenspoorde. En wij hebben toen besloten van, ook al is het last minute, we moeten ervoor zorgen dat vooral hoe ze hebben geprobeerd te saboteren, dat we aanwezig zijn met zoveel mogelijk mensen om te laten zien dat, ja, dat de community het niet alleen belangrijk vindt, maar belangrijk genoeg om aanwezig te zijn wanneer het wordt besproken. En daarom gaan we straks met een bus. En naar die kant op met een grote groep mensen. En ik ben heel blij op ons coming. Daarom zeg ik ben wakker geworden met voor energie. Die allemaal zich hebben aangemeld om aanwezig te zijn en te laten zien dat wij een mening zijn.
0: Ik vind het geweldig, want vaak wordt er over ons gesproken zonder ons.
1: Ja.
0: En nu eigenlijk met de aanwezigheid van een grote groep mensen. Ik hoop dat de groep groot genoeg is. Dan zal het dus toch rekening gehouden worden dat men ook met ons moet praten.
1: Ja.
0: Maar niet praten zonder ons.
1: Zeker. En ik kan nog een update geven dat deze week ook heeft plaatsgevonden. Afgelopen maandag zijn we met Zwarte Manifest en andere vertegenwoordigers uit de Zwarte Gemeenschap. Zijn we langs bij Jette geweest.
0: Mm-hmm.
1: En wij hebben een rapport geven, een schets van hoe route naar herstel zou moeten uitzien. Dus niet in details, maar wel in kader, in het kader van kaderstelling. Van dat er bijvoorbeeld leiderschap vanuit de gemeenschap van nazaten moet komen en dat er rekening gehouden moet worden dat er bijvoorbeeld ook dingen in het proces rekening gehouden moet worden met de unieke positie van de Caribische eilanden / landen en Suriname. Dus wij proberen de overheid zo te bewegen dat ze, als ze nu vanaf nu stappen gaan ondernemen, dat het de juiste stappen zijn, dat het duurzame stappen zijn en dat het vooral ook rekenschap wordt gehouden met de leiderschap de leiderschap van de community van nazaten, want het gaat om een emancipatieproces. Een emancipatieproces los je niet op met een projectje of even een bankje hier verven en zeggen van kijk hoe goed we bezig zijn. Dus maandag zijn we geweest. Hij heeft het ontvangen en op zich was die positief. Was die positief erover. Hij is nu met zijn ministers en DG's en ambtenaren en noem maar op. Allemaal adviseurs zijn ze allemaal nu aan het bekijken. Maar we hebben zeker nadrukkelijk laten weten dat wat wij hebben geschreven, als je dingen eruit gaat halen wat je ziet, dan ga je het ook stuk maken. Mm-hmm. Net als in huis, weet je, ga je niet zomaar een muur tussenuit weg. Dat is tot het team. Dus het is niet de tijd dat je kan even een paar dingen pakken en zeggen van dit gaan we doen en de rest later is voorbij. Nu hebben we gewoon er ligt gewoon in een nationaal plan. En daar moet je mee doen. En wij hebben hem ook laten weten van, wij willen niet weten wat niet kan. We willen weten wat kan op korte termijn, middentermijn en lange termijn.
0: Ja, maar even Jerry, toch is het zo dat de overheid, of tenminste de politiek Den Haag, die wil geen duurzame trajecten hebben als het gaat om dat verleden. Hoe kijk je naar dat gegeven?
1: Nou, ik denk dat ze vooral bang zijn dat alle nazaten / alle zwarte Nederlanders. Voor mij is voornamelijk nazaten van tot slaaf gemaakt. Omdat ik vind dat als hun positie niet verbeterd wordt, eigenlijk kan je geen andere groep positie verbeteren. En dan, dus je moet gewoon beginnen waar je misdaad is begonnen. Dan is gewoon nazaten van tot slaaf gemaakt en inheemse zeker daar in het rijtje. Maar zij hebben aan de aparte eigen traject lopen. Het gaat niet erom wat de overheid wil, het gaat erom wat wij nodig achten voor de community, voor onze toekomstige kinderen. En wij moeten gewoon hard ons best doen. Daarom ben ik zo blij dat, ook al was het lijst niet, volgens mij eergisteren is oproep gedaan van hey mensen, ik moet mijn agenda schoonvegen, kan jij ook je agenda schoonvegen, laten we gezamenlijk gaan. En veel mensen laten zien van ja, let's do it. Dus ik denk dat we met z'n allen weer ook voelen dat ja, je borrelt iets. En we kunnen er meer uithalen dan we ooit hebben eruit gehaald. Maar ik denk dat zij vooral bang zijn dat er nazaten gewoon iedereen een miljoen op de rekening wil of wat dan ook en zo. Maar ik kan je verzekeren, voor ons, voor het Zwart Manifest, is geld iets van later. Eerst moet je weten wat het probleem is, daarna kijk je hoe het kost, hoe ver het kost. Maar als je weet wat het probleem is, en het is urgent genoeg, maar niet uit hoe ver het kost. Als ik hoor van mijn kind is ziek, maakt mij niet uit hoe ver het kost. Ik ga helemaal en harder bewegen om ervoor te zorgen dat mijn kind beter wordt. En de zwarte gemeenschap is heel lang achtergesteld en het is aan Nederland om ervoor te zorgen dat dat we de gemiddelde statistieken halen in plaats van dat we vaak helaas achteraan lopen.
0: Ja, ik ben toch benieuwd als mensen zeg maar nu op dit moment besluiten om ook die kant op te komen. Kom je zomaar binnen of moet je aanmelden? Heb je natuurlijk...
1: Nee, je kan binnenkomen. We hebben gebeld en ze zeggen van ja, je kan je aanmelden, maar het is gewoon wie eerst komt, eerst de maalt. En dit is gewoon een community. Kijk, als wij straks met de bus komen en het zit vol met onze mensen daar, weet je, mm-hmm. Ik ben blij. Als ik niet binnen kan omdat onze mensen daar zijn, ben ik blij. Weet je, we zijn vertegenwoordigd. Dit is echt, we zijn in de area van samen, weet je, samen doen. En het maakt niet uit wie er zit, als je maar namens ons zit. Maar je kan gewoon gaan en je bent meer dan welkom. En ze hebben gezegd dat ze rekenen houden met als er een grote groep komt, hoe ze kunnen ervoor zorgen dat iedereen wel goed mee kan pakken. Oh, dus wat dat betreft komt het helemaal goed. En als mensen zijn die denken van, nou, ik was niet op de hoogte of ik zag iets vaag voorbij komen, maar nu dat je uitlegt, zou ik eigenlijk willen joinen. En ja, je kan komen, misschien heb je een tiener dat je moet dingen die van school vrij is en je denkt, ja, ik zou willen gaan, maar dan laat ik mijn tiener alleen thuis. En, nou, je kan met je tiener komen. Ja, wat zeggen ze? Jong geleerd is als
0: oud gedaan, ja.
1: En, maar als je zegt van ja, ik zou met de bus toch mee willen gaan, we hebben nog een aantal plaatsen. Dus je zou kunnen dan graag een mailtje sturen naar info@zwartmanifest.nl.
0: Info@zwartmanifest.nl.
1: Ja, en als je dat doet, dan krijg je meteen antwoord van ons en kan je gewoon aanschrijven.
0: Weet je, toch even voor alle helderheid, Jerry, want wij hebben het over het Zwart Manifest. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die niet echt een. Voor mensen voor wie het niet inzichtelijk is. Wat het Zwart Manifest precies inhoudt. Kan je dat in een nutshell even uitleggen?
1: Daar zeg je wat. Nou, kijk, het Zwart Manifest is, zoals ik zei, is een document met actiepunten. Dus in een nutshell. Met actiepunten om voor te zorgen dat de overheid. Niet dingen bij institutioneel racisme, anti-zwart racisme, racisme gericht aan zwarte Nederlanders, niet alleen oplossen met mooie woorden, maar met daden. Dus wij hebben gewerkt aan een document die echt uiteenzet, ook niet alleen zeggen we wat ze moeten doen, maar ook hoe ze het kunnen doen. En daardoor is voor de overheid moeilijk geweest om het naast zich neer te leggen. Want het is heel inzichtelijk wat er moet gebeuren op welk gebied ook. Dus we hebben dan over het gebied van sport, zorg, onderwijs, politie, nou noem maar op. Maar ook economisch, wat er nodig is om vooruit te komen. Nou, ik denk dat het Zwart Manifest, dat was onze eerste document om institutioneel racisme te bestrijden. Maar op dit moment willen wij dat de overheid gaat werken aan een nationale route naar herstel. Dus wij praten over herstel. En herstel is gewoon dat je kan het verleden niet ongedaan maken. Maar de uitwerking in het heden. De,

0: Maar het mooiste op dit moment is dat we zijn zo ver gekomen dat de overheid, en ik zou iedereen aanraden, als je met de overheid zit of spreekt of in een buurthuis de premier tegenkomt, moet je gewoon aangeven van, wij hebben die nationale route naar herstel nodig. Er moet gewoon een keertje werk gemaakt worden voor, om de positie van nazaten gewoon te verbeteren. En dat is eigenlijk het enige wat wij nu aan het roepen zijn. Er moet gewoon een deltaplan komen. Iets van, laten we 50 jaar vooruit kijken. Hoe willen wij dat de zwarte gemeenschap in Nederland, aan deze prachtige mensen en talenten die elke dag worden geboren, hoe willen wij dat ze over 50 jaar hun leven eruit zien? En het kan veel beter, en het niet alleen kan veel beter, het is mogelijk. Alleen we hebben gewoon een overheid nodig die het wil. En mensen die CDA stemmen, ik zou zeggen, bel je CDA op en laat ze weten dat ze gewoon aan boord moet komen. Want als we CDA aan onze kant hebben, denk ik dat we al aardig in de buurt zijn van waar we willen zijn.
1: Okay, maar kijk, als het gaat om het implementeren van dat wat jullie zeg maar hebben ontwikkeld in het Zwart Manifest, gaat het dan om elke ministerie en elke alle steden hier in dit land?
0: Ja, zeker. Zeker. Het is, kijk, zowel het Zwart Manifest als Route naar Herstel. Een Route naar Herstel willen we dat er komt. Zwart Manifest is al. Maar wij focussen ons altijd dat de hele overheid aan de slag gaat. En dat, dat alle ministeries krijgen hun taken. Maar ook dat er een speciaal rekening wordt gehouden. Want in Europees Nederland kan wel allemaal mooi hebben, maar hoe zit het met het Caribisch gebied? En het Caribisch gebied heeft ook een unieke positie die ook in dingen aan de, in eigen traject nodig heeft. Dus wij zitten niet te praten voor anderen. Zelfs, wij zitten ook niet te zeggen hoe het moet uitzien, de uitwerking. Wij zeggen alleen, de overheid moet zich committeren. En dan ga je met de gemeenschap kijken van wat is er nodig en noem maar op. Dat is een traject dat veel breder mensen bij betrokken gaat zijn dan wij. Wij proberen alleen de deur open te gooien, zo moet je het zien. Zodat we naar binnen kunnen gaan. Ja. En ja, als je een deur wil open krijgen, weet je, ga je niet met 1000 mensen voor die deur staan en dingen. Ga je elkaar gewoon pijn doen. Dus wij proberen echt, als mensen ons zien ergens zitten, ergens staan, weet dat ons werk is dat we de deuren openbreken, zodat we als community verder kunnen. Dat is wat we aan het doen. Dat is onze taak. Dus de uitwerking, wie gaat wat doen, wie krijgt wat en zo, daar zitten wij nog niet. Wij willen alleen dat de overheid zich committeert. Dat nazaten van tot slaafgemaakte, ze verdienen gewoon een break. Ze verdienen gewoon in wat iedere gemiddelde Nederlander verdient. En dat de achterstelling gewoon klaar mee is.
1: Oké, okay. Ik heb laatst, toen ik gevraagd werd door de mensen van RTL 4... die hadden we hier op bezoek, nadat zeg maar het rapport werd gepresenteerd, of het onderzoek van Gert Oost-Indië als het gaat om het Koningshuis. Toen is mij gevraagd wat ik ervan vind. Er was een van mijn uitspraken: als we de waarheid horen en weten wat er gebeurd is in het verleden, wat de rol van het Koningshuis is, en het Koningshuis die erkent dat, en men gaat er iets mee doen, dan wordt Nederland beter. En dan gebruik ik dus de titel van jouw organisatie. Wat vind jij daarvan?
0: Kijk, laat me zeggen, het is heel belangrijk dat de koning onderzoek laat doen naar zijn familie. Wij weten allang dat die familie betrokken waren. En dat niet zomaar betrokken als eventjes even langs liep en niks deed. Maar actief betrokken waren. Dus het is goed wat hij heeft gedaan. En alleen, er vallen gewoon een aantal dingen me op. Allereerst krijgt de koning meer credit dan de mensen die ervoor hebben gezorgd dat de koning überhaupt voelde dat hij ook onderzoek moest doen. Mensen zoals jij, mensen zoals Ilse Diana, mensen zoals de Black dingen, organisaties zoals de Black Archives, Nederland wordt beter, Picasso wat Piet, onderzoekers. En mensen uit de community, zoals Talita, Kierveld, en zo kan ik doorgaan. Dus ik vind voornamelijk de nazaten hebben een strijd gevoerd dat de koning zelfs in zijn torentje voelde van, ik moet ook hier iets mee. En op zo'n dag merk ik gewoon dat het meer gaat over hoe goed hij heeft gedaan. En dan vergeten wij even bij te vermelden welke mensen.

0: strijd heb gevoerd. Ik weet ook dat heel veel mensen van na zaten soms met zijn achterma bij Sopra stonden te protesteren. Mensen liepen een boogje om ze heen. Maar die efforts heeft geleid dat hij dat moest doen. Dat is één wat mij opviel. En de andere is, ja, het is mooi. We hebben nu heel veel onderzoeken en mooie woorden en excuses en alles en zo. En ik zou zeggen, keep it coming. Maar we moeten iemand in Vensterpoorde in Amsterdam, of iemand in Amsterdam, Rotterdam-Zuid, of iemand in Drenthe, moet gewoon kunnen voelen dat er werkelijk verandering komt. En niet alleen woorden. Dus ja, daarom moeten we aan de slag gaan. Dat is ook de reden dat wij zeggen ook dat de koning heeft ook verantwoordelijkheid om voor te zorgen dat er herstel komt.
1: Wat vind je van de actie van Mitchell? Het feit dat hij zegt van, weet je, het lintje geef ik terug?
0: Ja, dingen. Kijk, ik denk dat het gewoon aan Mitchell om hoe hij daarmee omgaat. Ik snap het. Weet je, het rapport legt bloot wat we wisten. En voor hem staat het nu op zwart-wit en hij maakt die keuze en zo. En ik vind dat het aan Mitchell is om dat, en volgens mij heeft hij uitgelegd waarom, en ik raad iedereen aan om te lezen de reden dat hij heeft gedaan. En ja, en voor mij is vooral dat de koning gewoon aan de slag moet. En ja, en daar kunnen wij met z'n allen voor zorgen door wel betrokken te blijven bij, net als vanmiddag, maar ook andere keren dat we over ons gaan praten. Weet je, laten we allemaal zo'n taak zien om, om erbij te zijn wanneer mensen over ons gaan hebben. Want anders gaan ze het belachelijk maken alsof het helemaal niet leeft. Alsof het slavernijverleden gewoon alleen maar een paar mensen die vinden het belangrijk. En noem maar op al die leugens die ze gaan vertellen. Dat is gewoon belangrijk om te zijn. En ik denk dat het werk dat Dionne Abdulafiskan, Mitchell Sayers en ik vanuit onze organisaties en samen met anderen en organisaties aan het doen zijn. Ik denk dat dit gewoon het heel belangrijk werk is dat we ons op weg aan het helpen zijn. En we kunnen alle handen en voeten gebruiken.
1: Oké. Misschien is het ook toch handig om te vertellen over een belangrijk moment. Als het gaat om Nederland wordt beter, er komt een afsluiting daarvan. Ja. Ik was ook nieuwsgierig, want ik dacht van, maar Nederland wordt beter is een instituut die je niet zomaar opheft en die volgens mij nog heel veel werk te doen heeft.
0: Nee, Glenn, laat me met rust. Wij hebben onze doelen gehaald en het gaat, de organisatie wordt opgedoekt. Ik snap waar je naartoe gaat. Allereerst, we hebben vorig jaar 5 december hebben we onszelf opgeheven, want wij hadden 15 jaar, we hadden besloten om binnen 15 jaar 3 doelstellingen te behalen. En die 3 doelstellingen hebben we behaald. En dat is meer educatie over het koloniale en slavernijverleden. Nu is het in het onderwijs verplicht om over het slavernijverleden en het koloniale verleden te hebben. En daarnaast dingen met heel veel hulp van Zet Je In, een jonge organisatie, is het ook gelukt om in het onderwijs verplicht te maken dat onderwezen wordt over racisme. En wij hebben gezegd, inclusief Sinterklaasfeest, op heel veel plekken is gelukt. En als iemand zich nu nog als Zwarte Piet gaat uitdossen, is niet omdat diegene onwetend is. Het is gewoon een protest tegen verandering. En daar kunnen wij gewoon weinig aan doen. Het enige wat we kunnen doen is zulke mensen en organisaties isoleren. Zodat zij ook uiteindelijk met de tijd meegaan. Dus ja, je kan niet gaan protesteren tegen mensen die bewust voor kiezen om te kwetsen. En racist te zijn. En daarna hebben wij altijd willen bijdragen dat we van 1 juli een echte nationale herdenking en slavernijverleden krijgen. We hadden het in naam, maar het moest echt in daden ook wat nog gebeuren. We hebben ons best gedaan. Natuurlijk niet alleen wij, NINSEE, andere partijen hebben bijgedragen dat we nu live uitzendingen hebben van de nationale herdenking, live radio, tv en live radio en tv uitzending, maar ook dat er nieuw comité is gekomen, Nationaal Comité Slavernijverleden, die miljoenen krijgt om het goed in banen te leiden. Dus ja, dan is dat ook gelukt om dat te behalen. En wij hebben ons binnen onze deadline, dat was 5 december 2025, precies 15 jaar sinds onze strijd was begonnen. En we hebben onszelf opgeheven. En de organisatie, de movement, ja,

0: zoals je zegt, in bewegen gaat door. Alleen wij zeggen, ja, bescherm onze successen en zet de strijd voort. En ik ben dingen straks, wij zijn nu bijna klaar, want we zijn het opruimen. En we zijn bezig met waar laat je de stukken achter? Hoe zorg je ervoor dat mensen in de toekomst onze nalatenschap gaan vinden? Maar ook dat zij weten te vertellen. Dus er komt heel veel bij kijken. We zijn nu bijna een jaar mee bezig.
1: Ja.
0: Bijna klaar. En de laatste later wil ik zeggen, 30 oktober hebben we een feestelijke screening. Want Omroep Zwart heeft ons samen met regisseur Naomi White, hebben ze onze laatste dagen, weken, hebben ze ons gevolgd vorig jaar. En er komt een documentaire daarvan op tv eind november. Maar voor de mensen die zeggen, oh dat is nice, ik wil ook, ik wil het zien, maar op grote doek. Dan kan je 30 oktober in de avond bij Pakhuis zijn, dan hebben we een feestelijke screening in Amsterdam.
2: Pakhuis de Zwijger.
0: Pakhuis de Zwijger, daar kan je het checken. En de documentaire heet Onze Strijd, het einde van Nederland wordt beter.
2: Oké, ik weet je, Jerry, ik kan me voorstellen, jij hebt hard gewerkt. Ik heb jou gevolgd. Ik heb je gezien. Ik heb je gesproken. En ik spreek mijn waardering uit voor datgene.
0: We hebben samen gestreden.
2: Ja, maar luister, Jerry. Even. Nederland is nog niet beter.
0: Ligt eraan.
2: You achieve a lot. Je hebt een hoop kunnen bereiken, Jerry. Maar we weten dat in dit land we continu op onze hoede moeten zijn. En ik beschouw Nederland wordt beter als een stok waarmee je af en toe toch even dingen moet slaan om te komen tot het bewustzijn of in elk geval alert zijn en de overheid ook in de gaten houdt als het gaat om de route die we graag willen hebben. Dus ik zie Nederland wordt beter toch als een soort waakhond. Een instituut die toch aanspreekt. En het moment dat zoiets wegvalt, heb ik het idee dat we ergens iets verliezen.
0: Nee, we hebben juist gewonnen. Want zoals ik die drie doelstellingen die ik heb genoemd. Kijk, ik zie het zo. Als ik zeg van ik wil mijn diploma, ik wil een goede baan en ik wil een huis. Weet je. Als dat de drie dingen is dat ik nastreef. Wanneer ik mijn diploma heb gehaald, kan ik zeggen van dingen zijn beter geworden. Daarmee zeg ik niet het is af. Wij zeggen ook niet Nederland is af. Maar ik denk dat de drie doelstellingen die we hadden, omdat we die hebben behaald, is wel Nederland beter geworden op basis van die drie doelstellingen. En wij hebben nooit gezegd van onze doelen zijn behaald als er helemaal geen racisme meer is in Nederland. Of wat dan ook. Wij willen dingen die niet normaal zijn denormaliseren. En dingen die normaal zouden moeten zijn normaliseren. En dat is denk ik wat wij hebben gedaan. Dus beter is, moeten we niet verwarren met af, zeg maar. En ik snap heel goed de functie die Nederland wat beter kan hebben. Maar er zijn inmiddels zijn zoveel andere partijen en individuen die zich krachtig genoeg voelen om dingen aan te pakken. En ik denk ook dat het belangrijk is om iedere generatie een kans te geven om zelf uit te vogelen hoe zij de strijd verder gaan oppakken. Want als ik straks niet ben, weet je, kan ik niet mensen in mijn visie laten leven. Ik denk dat de jonge generatie, zij hebben een visie. Ze zien wat ze meemaken. En zij willen op hun manier aan de slag gaan. En ik vind dat naarmate dat we ouder worden, is het ook belangrijk om de leiderschap toe te vertrouwen aan de generaties die na ons komen. Anders gaan we in de weg blijven zitten. Dus daarom is voor mij, zie ik alleen maar win-win-win-win-win situatie.
2: Okay.
0: En ik maak me helemaal geen zorgen dat als Nederland wat beter wegvalt, dat we iets hebben verloren. Zelfs dingen, onze opheffen is een krachtige daad. Te laten zien, weet je, wij voeren de strijd wanneer we voeren en wij bepalen wanneer het af is. Niet de overheid. Niet de racisten die gaan zeggen van, ja, ik heb daar nog Zwarte Piet gezien. Als je dat hebt gezien, ga jij het bevechten. Mm-hmm. Ik weet, mijn missie is af. En wat daarna komt, betekent niet dat ik nu ga achterover leunen. Want je ziet, nu ben ik ook dingen. Nederland wordt beter is vorig jaar opgeheven. Ik ben nu met Talita bussen aan het regelen en noem maar op om mensen naar Den Haag te brengen. Wij zullen actief blijven, maar op andere manier. En dat denk ik, weet je, dat is hoe we moeten. En hoe we de strijd moeten voeren. Maar we moeten nooit denken in absoluutheid. We moeten nooit

0: denken van, eerst moet alles af voordat ik content ben. Iedere dag ben ik hoopvoller dan de dag daarvoor. Omdat ik iedere dag zie dat wij vooruit komen. Ja. Hoe klein ook. Ik omarm het.
1: Nee, je weet hoe ik naar je kijk. Je bent een van mijn strijders. Als het gaat om dat wat wij willen voor onze kinderen hier in dit land. Dus ik kan, maar natuurlijk, ik hoop dat we toch andere instituten hebben. Die ook in staat zijn om die strijd ook. Want het is geen makkelijke strijd, Jerry.
0: Understatement. Maar het is geen makkelijke strijd. Maar wij zijn ook niet, wij zijn een krachtige community, weet je. En vooral wanneer we elkaar vinden, weet je, ja, dan kan de hele wereld beter een stap opzij zetten. Dus de kracht die we bezitten is voor mij voldoende om te weten van, er is geen strijd dat te moeilijk is voor ons. Het enige is dat mensen ons in de weg zitten. En wij moeten gewoon die mensen uit ons weghalen. Dan komt
1: het.
0: Ja, Glenn. Yes, you got this. Dus je hoeft niet uit de pensioen te komen. Kom goed. Ik zie een generatie die helemaal echt klaar staat, rechterrug, weet je, in het gezicht van het land kijken en zeg van, weet je, niet je vriend. Dus geloof me, kom goed. Je kan dit werk niet doen als je geen vertrouwen hebt in de medemens. En zeker niet in de community. En ik weet, het gaat goed komen, weet je. Niemand is onmisbaar. Als wij onmisbaar waren, en dan zou we niet onze doel hebben gehaald. Ja. Ik ben heel blij dat we 15 jaar later onmisbaar kunnen zijn. En daar hoop ik dat we kracht uit kunnen putten.
1: Ik vertelde iemand over dat wat er vanmiddag staat te gebeuren, daar in de Tweede Kamer.
0: Ja, en ik moet gaan plannen, ja. Glenn.
1: Nee, maar toch even voordat ik je loslaat. Ik zei diegene van, weet je, ik wil ook vandaag naar de Tweede Kamer, want ik wil dat men weet dat wij alles goed in de gaten houden, ja, en dat men niet over ons kan praten zonder ons. En toen zei diegene mij van, maar Glenn, wordt het geen tijd dat je dit aan de jongeren overlaat? Dus toen dacht ik van, maar hoe zit het met onze jongeren? Hoe zit het met onze jongeren, Jerry?
0: Ik denk dat daarom noemen we het emancipatiestrijd. Dat betekent, er is zoveel gebieden dat we nodig zijn. Er zijn jongeren die businesses aan het opzetten zijn. Dat vind ik ook belangrijk, want we moeten ook economisch gaan denken. Economisch vooruit gaan denken. Er zijn jongeren die verder aan het studeren zijn. Verder dan waar vele voor hun generaties voor hun zijn gegaan. En er zijn jongeren die aan het plannen zijn. Er zijn jongeren die ook op andere manier aan het strijden zijn, op straat gaan, noem maar op. Ze zijn er wel, maar ik denk dat omdat je ze niet ziet, betekent dat ze niet zijn, zeg maar. En geloof me, wanneer het nodig is, zie je ze. En zij vechten ook anders. Zij zijn de mensen die echt boycotten als het nodig is. Van, ik ga daar niet kopen, weet je. Of ik ga liever bij een black business kopen. Er zijn verschillende vormen van activisme nu bezig. En wij zijn nog zichtbaar. Daarom, zolang wij nog zichtbaar zijn, lijkt het alsof zij er niet zijn. Maar geloof me, er zijn ook jongeren in onze organisaties die helpen de boel op te schudden. En wat dat betreft, en overlaten aan de jongere generatie, vind ik dat we nog steeds een taak hebben. Zeker als het gaat om aanwezig zijn bij iets. Niet per se dat je hoeft te organiseren, maar gewoon je kan aanwezig zijn wanneer iets georganiseerd wordt. Ik zie bijvoorbeeld iemand als Glenn Helberg heel goed doen. Ik zie hem soms bij eventen. En Glenn, weet je, zijn gezondheid is soms broos. Maar ik zie hem gewoon bij die dingen vooraan zitten. Van, I support you. Wat jullie aan het doen zijn. Ik denk dat een beetje kijken van waar je bij kan helpen. Waar je kan ondersteunen. Maar je hoeft niet zelf altijd zelf te organiseren.
1: Okay. Nou, ik ben blij dat je dit op deze manier hebt uitgelegd. Je gaat nu doorgaan met de voorbereidingen van vanmiddag. Heb je nog iets wat je de mensen wil doen en waarover je mensen wil informeren als het gaat? Kunnen mensen ook met hun eigen vervoer? Is er nog plek in de bus die is geregeld?
0: Ja, er is nog plek. Als je je kan bericht sturen, doe het wel zo snel mogelijk. En dat is gewoon info@zwartemanifest.nl. Anders, als je luistert en je denkt, ik ken Talita, stuur de Talita dan een bericht. En En als je zelf naartoe wil gaan, heel graag. Gewoon naar de Tweede Kamer rijden, je kan daar aangeven. Vergeet je ID niet. Vergeet je identiteitsbewijs niet. Maar je kan gewoon naartoe rijden. Om 1 uur staat het. En wees vooral welkom als je ja, op eigen manier aanwezig kan zijn.
1: Oké, okay. Is goed. Jerry, bedankt dat je deze informatie met ons wilde delen in dit gesprek. Ik denk dat ik ook die kant op kom. Ik vind het ook belangrijk.
0: Dat zou heel fijn zijn. Ik heb je een tijdje niet gezien.
1: Oké, okay. Zoals een lobby. Afgesproken, mijn brada.
0: Oké, okay.
1: Lobby.
0: Oké,
1: okay. Het was Jerry Afria alias Knowledge. En vanmiddag om 1 uur, dan is er dus een commissie in de Tweede Kamer. En die gaan het hebben over een... het verleden, het slavernijverleden. En wij moeten laten weten dat wij het slavernijverleden belangrijk vinden. En dat we dus ook om die reden aanwezig willen zijn daar in die Tweede Kamer, zodat er niet over ons gesproken wordt, maar dat men dus praat met ons over dit pijnlijk verleden. En tijdens dit debat vanmiddag wordt de voortgang rondom het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden besproken. Wellicht ben je op de hoogte dat een groot deel van de politiek, waaronder de VVD en CDA, wil dat de overheid het bij excuses houdt en verder ophoudt over het slavernijverleden. In andere woorden, geen rechtvaardigheid voor de nazaten. Een argument dat ze vaak gebruiken is dat het niet belangrijk is voor de samenleving en de zwarte gemeenschap. En vandaag donderdag willen wij met zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn bij het debat om het tegendeel te bewijzen. En hiervoor hebben we jou ook nodig. Dus Judena Oso, en je bent in de gelegenheid, Iabi Egi Otto of Iwan Gwinanga Train, gaat u er naartoe als u dus de mogelijkheid hebt. Veeg uw agenda schoon, want het zou goed zijn als we daar massaal aanwezig zijn om de Kamerleden te laten zien dat we als gemeenschap en samenleving het belangrijk vinden dat ze er werk van maken om de positie van nazaten te verbeteren. En dat we meer willen dan alleen excuses. En onze aanwezigheid zal ook onze bondgenoten, dus de partij Sandina Tweede Kamer, de Smazantak Ude Inks, naar de nazaten, de Unu de Dape, dat versterken wij de mensen die ons heel graag willen ondersteunen. Ik heb een beller en ik zeg een hele goede morgen.
2: Hi, goedemorgen Glenn, goedemorgen luisteraar.
1: Goedemorgen Cynthia, welkom.
2: Hi Glenn, even wat aanvullingen ten aanzien van het gesprek van Jerry Afrië.
1: Ja.
2: Verzamelplaats is Duivendrecht. Mm-hmm. En 11:30 vertrekken en het is geheel gratis.
1: Dus Duivendrecht is toch bij een achtervensterpolder toch?
2: Ja.
1: Bij het treinstation, no? Het metrostation?
2: Nee, het zal beneden zijn op het parkeerterrein.
1: Okay.
2: Duivendrecht. En 11:30 en het is geheel gratis.
1: Oké, dankjewel Cynthia, dankjewel.
2: Oké,
1: dankjewel. Dus you saw een go arkimang. Het kost je helemaal niks. En het is natuurlijk ook, misschien een uitje. Ik ga Den Haag, Goluku, in de Tweede Kamer en dragen bij ook toe. Je aanwezigheid is van groot belang. Met dit masabitak. De belangen voor UNO. Want vaak hebben we dat. We zijn een beetje nonchalant. We denken van ach, minaf go, want we trasma ogo Jimmy. Ja toch? Je blijft lekker thuis zitten. En je denkt van ik hoef niet te gaan. Want wie is mina go? Want trasma ogo Jimmy. En een van de dingen die ik vaak in mijn hoofd omgaat, is if ik om een blakke gemeenschap, velen van ons, wanneer dingen niet goed gaan, of wanneer dingen juist goed gaan, dan zoeken wij dus de mensen waarvan we kunnen zeggen van, maar wie ben jij om het erover te hebben of mij te vertegenwoordigen? Want ik weet dat ik dat ooit eens heb gehoord. De Migawa Prezi, de Wetak over Ablaka Belang, dat gewoon was maar Eluki Erasma. Maar namens Suma Yetaki. Dan ben ik praktisch maar Migado. Nooit meer zie je naar een van de bijeenkomsten. Nooit meer zie je te u apio van Odo voor ondersteunen van proces voor u kan vertegen. A onrecht wat ons is aangedaan. Maar precies, you aba lef fu aksimi namens Suma Yetaki. Mine tak namens you. Want you ne de no aprezi. Dus you sang finitaki, de sang belangrijk en om a reden dat you eko aksisma namens Suma Yetaki, sorgu taki dape. Des maar zie je, dan des mij begrijpt dat je ook toe is je aan belang voor je aanwezigheid. Dat maar kan ik je serieus. Bef mij niet zie je nou aan presie, in het participeer, in het doen niks. Beter in het actie mij namens zo maar mee taki. Want mij niet namens jou. Want in het de, you don't exist. Dus... Met takas aan zo, maar met biggie u allemaal dat ik hier nou, if you tien a gelegenheid, zorg goed dat je dappe. Zorg goed dat je jip vertegenwoordig a gemeenschap. Zorg goed dat je de smasang etik besluiten, ja in a kondre, met name de politiek, dat je nou abba idee, dat je nou voespanning a blakaman. Want a blakaman schreef nu de geïnteresseerd in de eigen belang. Ja toch, want FBI heeft een belang. Maar nog eens manage je. Dat moet ook je eigen belang. In het ik serieus naar de tijd aan het zien. Heb je gewoon scoren, maar je neemt een ouder avond. Maar dat je aan het zien hebt, dan heb je een advies. Zijn de ondermaats. Dat je niet zo lang gewoon scoren op hoge poten. Dan heb je aan mijn kind kan niet gaan op dat niveau. Want ik denk dat je morgen kon niet dat je in een voortgezet onderwijs hebt geleerd veel vakken dan haar bori dan haar was dat sani. Je bent dat je. Die proces heeft in de plaats voor mij een ontwikkeling kon opgang. Je bent dat je. Bent dat. Maar ineens nou die als aan lopen mis. En is je mikkeliki abtien belangrijk. Dus de sand voor uno, om si de sand leko Egyptien, leko baby, na uno pching, a dossier, a slavernij dossier, dat na uno baby. Want if uno doen boom, dan if we go om de achterstanden voor uno op verschillende leefgebieden, ja in akondre, le fadjeri afrietaki, op de leefgebieden even om de zand voor ons naar ministeries, naar beleidmakers en go erover. Daarom dat ja, Taki, u bent in de uitzending. Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Glenn en Harry.
1: Brother Harry, goedemorgen, welkom.
3: Goedemorgen, ik ben actie van zand. Zoma naar boeien zijn, ik ben tak net dan.
1: En wat boeien van meneer Jera?
3: Oké,
1: okay,
3: contact. Dat dossier.
1: Een slavernij dossier.
3: Samen af te maken met een slavernij.
1: Een man naar Rokoman van dossier.
3: Een man naar Rokoman van dossier. Dus hoe is het naam van een man? Hoe tak je nu morgen?
1: Hoe allemaal mag takken? En hoe allemaal leeg om binnen een man?
3: Nee, als ik mijn actie, dus amai ze taas aan goed op in de nacht, toch?
1: Ja.
3: Uno no abmaas aan kan doen, als aan dat zij het ook
1: over. Nee, maar dat moest op het ook.
3: Wat, amai nog sapsaat, samit des man als een aere.
1: Harry, ayuru shatu. Arki Harry, ayuru shatu fu minanga yu fura discussie di.
3: Dat me mi actie, dat me mi bo actie ko sumana ba itaka mana wakani.
1: Ya, en mi fin taka me du buroko. Awe du buroko moro wa lo serala man.
3: Ya gien srefi.
1: Ne, ano gien srefi. A swarte pit dossier. A swarte pit dossier pe wa lof unu. Be fredef go tek slag, amanis go tek deslag.
3: Een zwarte pit dossier bij de voet algemeen voor allerlei blakke mannen in Holland. Alle blakke mannen door mama begi. Maar slavernij aan de algemeen sani.
1: Dat is niet. Dus een slavernij dossier. Nanga een zwarte pit dossier naar de algemeen sani. Alla toe.
3: Een zwarte pit, dat nagi alle blakke mannen in Holland of in Europa.
1: Ja.
3: Een slavernij sani.
1: Ja.
3: Samen aan mij. Samen aan de gaten.
1: Nee, aan de true.
3: Dat is een soort maakama.
1: Ik heb een blakasma. Even Harry, in het kort, hè. Mi vind niet ook, te weet dat feti DC, if I go om een misdaad die er is gepleegd.
3: Ja.
1: Zelfs des massang mopo naar Afrika moest je feta feti.
3: Ja, maar, ja, dan kan je feti.
1: Het is een salier, hè. Laatst. Na een Ghanese president, mik bekend in Grondtapu, dat slavernij is de grootste misdaad tegen de menselijkheid.
3: Ja. Maar.
1: En het feit dat aan mij takking.
3: Ja.
1: Het feit dat aan mij takking, dat moet ik aan de solidair naar de nazaten en aan mijn dat gerechtigheid moest komen. Onom sluit nou eens maar uit. Allemaal zijn roken die uno, om koester de man.
3: Ja, is goed met boezen alleen maar tak je dus een slavernij bij erg.
1: Ja.
3: Maar kan dat amma tak je dat Uno zang wel ik slavernij, jullie goed zijn, we're welkom in Uno koos. Amma tak aan dat die?
1: Had hij de man tak aan dat
3: die? Nooit meer.
1: Nou, de ene volgt dus aan niet. De man, sterker nog, de man nodig hoe uitleg diaspora.
3: Ja, maar voor we vergader eigenlijk te weken doen, dus aan die.
1: Voor we doen?
3: Ja, maar ik vergader wat ik moest vergader wat plus wat tegen je gewoon een groep dat ik groep moest naar maar kan je groep moest af jij dat ik toch maar mijn vergader
1: Harry dus eigenlijk mag ik samtaki uit een euro chatu dus maka 10 euro bestellen in de gelegenheid voor utakatori die zie ja hè amo oké brother Harry oké u bent in de uitzending maar ik wil u vragen. Als we na 11 uur...
4: Verkort hoor, meneer Glenn, goeiemorgen.
1: Ja, ik kan na 11 uur bellen.
4: Eens op de veiligheid om daar te zijn bij de Tweede Kamer. 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In de Pakistanse stad Peshawar is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 28 leerlingen onder de 13 jaar en een lerares om het leven gekomen. Er zouden zeker 40 kinderen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten zijn nog bezig om leerlingen onder het puin vandaan te halen. De Pakistanse premier Sharif heeft zijn steun uitgesproken aan de nabestaanden en de gewonden. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Die kondigde afgelopen zondag ineens een wapenstilstand aan waarbij Oekraïne en Rusland elkaars energiesector met rust zouden laten. Zelensky werd erdoor verrast, maar was bereid mee te werken als ook Rusland dat zou doen. Rusland ging gewoon door met de beschietingen. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. Een tiener werd in een waterpoel geëlektrocuteerd, mogelijk door een gebroken stroomkabel. Een volwassen man werd meegesleurd door het water en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. In deze

Istanbul is bijna 25 centimeter water gevallen. Auto's drijven door de straten, tunnels en metrostations zijn ondergelopen. De autoriteiten van Istanbul roepen iedereen op om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. Drie bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Het vuur is inmiddels geblust. Ook de twee huisdieren zijn veilig. Een woordvoerder van de veiligheidsregio adviseert om geen fietsaccu's binnen het huis op te laden. En al zeker niet 's nachts als je er geen zicht op hebt. Het weer. Vanmiddag zonnig met wat sluierwolken en warmer dan normaal van de tijd van het jaar. Met maxima tussen de 17 en 21 graden bij een matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Adimi grandma ben feriari, ano be wani biji barbari, matoka oso be furu tena baka gadri, iya arti mang upoche sarti baya. Sisa Matilda, onse mediator, motivator, o tapan bidiari na tap 27 oktober de konde. Ma abi wan pesrutu beji, ataki e oso nabi furu tabaka gadra de dati. Ala densma, dibo baby di bos bromti chajen na nga potu alo moni na ini anfolop fulanga jen we e bejunu fuka pota moni dati natapu NL 54 INGB 0006 037880 tap nemfu stichting multiculturele communicatie maart bika da akateka moni dati pot bij voor doen sani na den senioren burgers voor afden bidisma ozofunu na in sranang ia zij leven lang hoera hoera zij leven lang hoera aziza Matilda ju na finita tei ma je tai bidi boto na wahi pi pi pi pi pi ure de suyere bon u pota moni na tapu NL 54 INGB 0006037880 ten name van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Daar wordt er iets nuttigs mee gedaan voor onze senioren burgers in Suriname door Sisa Matilda. We go wayan. Hippie, hippie. Oké dan.
1: Black Achievement Month. Turning Black Excellence into Change. Vanaf 27 september tot en met 31 oktober staat Nederland in het teken van Black Achievement Month. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leeuwarden, Amersfoort, Arnhem, Almere en Haarlem. Een maand vol talent, inspiratie, cultuur en verbinding. Met onder andere Under 30 voor jonge professionals. Een bijzondere Jazz Night met Graciela Hunsel. En op 30 oktober het Black Achievement Award Gala in de Lamar Theater. Dit jaar nieuwe categorie Social Media Influencers. We sluiten af met een geweldige familiedag. In Nemo, volg onze socials voor info via blackachievementmonth.nl.
2: Moet er een pakket naar Suriname of van Suriname naar Nederland? Dan moet je bij Cargo Solutions zijn.
3: We zitten feintjes.
2: Makkelijk, vertrouwd en goed geregeld. Kom snel langs. Cargo Solutions. Hoogoordreef 129 Amsterdam Zuidoost.
3: Hartje bemmering.
2: Of bel op 06-3877-5455. Cargo Solutions. Versturen met vertrouwen.
4: The Real R&B Soul Party, zaterdag 24 oktober, Real Ternang. Bij de DJ's Pack, Norman G. en Orlando. Voor meer informatie belt u met 06-207-42101. Of 06-577-76-507. Tot zaterdag 24 oktober, Real Ternang. Don't miss it. Make love.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
0: Geachte luisteraars en medewerkers van Mart. Cisa Matilda wordt op 27 oktober aanstaande 80 bigiari. Deze trouwe stonfutu, vertrouweling, is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Ze wil haar 80ste verjaardag met kwetsbare ouderen in Suriname vieren. Mart is reeds gestart met een financiële inzamelingsactie voor onze bijna 80-jarige Cisa Matilda. Indien u de wens van onze trouwe Mart-jubilaris in vervulling wil laten gaan, vragen wij u een financiële bijdrage te storten en dat uitsluitend op onze ING bankrekeningnummer NL 54 INGB 00 06 03 7880. Ten name van de stichting MCC Mart, onder vermelding van Cisa Matilda, 80 jaar. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Grand Tangi.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, luisteraars, welkom terug. Het tweede gedeelte van mijn programma, van ons programma, wat Anami Abba programma. Een programma naar wie? Het programma Tijd voor de Waarheid. En ik had daarnet aan de telefoon had ik Harry Promes. En Harry, je mag welkom. En ook natuurlijk als er. Ik ga over een paar minuten, over 10 minuten, ga ik praten met Ruben Varnhout. We gaan het hebben over natuurlijk. Ons geliefde land Suriname. En daar ga ik met hem praten over de laatste ontwikkelingen daar. Maar ik wil toch wat tijd besteden aan de opmerking die er is gemaakt. En als het gaat om de vraag die er is gesteld door de heer Harry van Soemanamang. Is hij nou Ghanese? En waarom praat hij namens ons? Want volgens mij is dat de vraag van Brada Harry. En ik vind het eigenlijk een beetje een onterechte vraag. En ik ga vertellen waarom. Maar ik wil ook graag dat Brada Harry in dit gesprek participeert. Want het anodiso tak Brada Harry takwansani dami op Barwan Santapa Radio. We zijn in verbinding. We communiceren aan ons refi. En dat vind ik dus natuurlijk heel belangrijk. Kom de koersumami ap. Onder de knoppen, ik zeg goedemorgen.
1: Goedemorgen, Harry.
0: Hi, brother Harry. Mibri taki, i welkom.
1: Korte kantoor, even.
0: Hi. Mi was sabi, brother Harry.
1: Hi.
0: Zei de Mickey, you finny. Want mi dan een indruk dat Mickey zie. Taki, omdat amaneer nou een Ghanese. De amaneer nou mag doe de roko. Zijn belangrijk, die onnulik nasaden.
1: De eerste. Amankan dugi ala de blakaman ja zo in Nederland. Maar de ego over unu srevi, unu sernama srevi. Daman amano malaka next di unu wat amano sap so make that in mijn sana. Sa de digis ma pu make that in sana. Amano ma tak de sana sana. Amana ba fili dati sa we fili. Amana wa blakaman le unu. Sama ook to de nine in a problem. Ana sansa mi desma furu na afaspa wefiri na afaspa ugro ko apna na desma leru nu ama na sa desa dati ama sa sa desma make me in South America ne ma sa de ma tak de ma beseru nu mi kontak mi tak de ma beseru ama sa beseru en klaisi un sie taki e pa de ma soru de pu tak de ke e pa de kisla beseri tak ama sa sa de sa sa de na kosu de oso sa de na kosu ama sa sa de ma be du na de ti oso la pe pa de ma be kro bu de ma na so ama sa de sa na si ta ka mai ta giu ama ta gi al ke me gi ala de bla ka ma mai ta gi ma ta go u por unu por so ul ka no as ma sa no ko por na sa na no ka ta gi unu wa de no sa so sa de bi gi sma pu me me da pe ni sa na.
0: Oké.
1: Dus. Daar over mij aan man.
0: Oké. Ik heb je laten uitpraten, want natuurlijk mijn jongens hebben de argumenten. Maar volgens mij goed dat de argumenten zijn, je spreekt uit.
1: Ja.
0: Want je ziet dat qua wat trabellen, maar nog andere brada Harry. Want
1: ik neem mijn argumenten, maar argumenten zijn jouw tegen me.
0: Oké, blijf aan de telefoon. We hebben een andere bellen, een hele goede morgen.
2: Hi, goedemorgen Glenn, Harry, naar de Arabische Racine, Tabaka.
0: Ja.

0: Archibrada Harry en op zich kan wel een rare vraag, omdat ja, je wanneer dat je een bepaalde sani edu, nou, van Harry dat je dan was er aan je abimad nu knowledge, door in je samenwerkende organisaties, dat je a Black Archives of Mitchell Isaias is doen toe. Diona Hafiskan is dan ook toe in haar organisatie en tra blakke organisaties de toe. Dus de vroko sama. Maar mi denki nataki alla blakasma sam moto uit wa onderdrukte positie e sabi a pijn na nga a leed sa blakasma e ervaar. Dus mi no feeling raar dat knowledge die zie het jumpo het contactje te eigen over slavernij. Want if you saw die knowledge dan baka vroon ook toe sami zijn prins fari dat knowledge de nanga wansra na uma knowledge abi change nanga wansra na uma. Dus dan zo ika hare go moro bradi taki a brada die zie sabi vanuit soorten groen praxeren en feti. En te, je luku alibi makandra jaso in Nederland. A wipi e wip ala blakasma, te e wakata pustrati. No wansmano sabi taki, if you na wip man of up, if you na Afrikaan of srana man of anterior. De trowe wala malatap wahu. En in feti, i a bond genote van nodu. Dus dan, en je met een soort blakke man, het te kaf tol, af festol, hoekong, hoefeti afeti. Dus niet breed na een bijdrage aan knowledge en lever te na no. En mino de eens dat je te weet dat je ja, maar besra na man dus. De besra na man de boel voor zijn niet. Maar op een bepaalde hoogte, dat want tra generatie ik kom, dat is te kabra. Dus dat
1: nam ik hier. Hoe is het, Sintja? Hoe is het? Even, brother Harry, wat is het? Nee, ik ben niet
2: in de buurt.
1: Oké. Dus de ziek, maar je noemt aan de dappen.
2: Nee.
1: En een inzicht naar een aanwezigheid.
2: Ja. Een
1: inzicht naar een aanwezigheid voor knowledge.
2: Ja.
1: Kan leveren een bijdrage dat het dossier voor u.
2: Mm.
1: De man teken serieus in haar contradictie, omdat knowledge de bezig na ging.
2: Ja, maar met de tak aan
1: mannen. Neem maar even, want je actie, zoema naar mama, maar me leg je nou uit.
2: Ja.
1: You know de dappe.
2: Ja. Da.
1: En wie is je bo de dappe? Mino sap, if you de in staat. Voor. Put a agenda neer a vast die fiti. Zodat so desma in a tweede kamer op basis goede argumenten. Ka arki en hoor rekening naar uno. Dus mino sap if you op a kwaliteit fu kan do dati en ino de. Dus if knowledge de.
2: Yo taki. Yo taki.
1: Nee, arki mo bigi la kiwan san uit hari. Mi ei gewoon op bigi so. If mi feni, even, if mi feni. Tak knowledge, ma pot a verhaal neer moro boom, moro mi.
2: Ja.
1: Dan moet ik knowledge doen.
2: Ja, knowledge mag doen. Maar bij mij gaat het naar mij en mij gaat over naar mij.
1: Ja.
2: Ze hebben een absentie in Nederland. Dan kan je dat doen. Ook dus aan alles doen.
1: Is dat nog relevant, Gimi?
2: Nee, je niet, maar Gimi wel.
1: Omdat ik om je ego.
2: Nou, je dacht maar wat ego. Mijn ego blijft.
1: Natuurlijk, ja, wat ego. Wat doe je nou? Ja. If mi fen was man alek kotaki im go fes rechter.
2: Aye.
1: A afkati for you. Ane mek uit if ama witi blacker of geri. Taki ane yum taki amansa ap kennis fu verdedig you.
2: Ja.
1: Na man dat mustaki.
2: Ja, maar dan moet ik je wat vragen.
1: Ja.
2: Ik go fes rechter. Ja. Maar dat is jouw man. Voor Matifi, maar mannen staan zelfs over als aan voor jou. Na jera jere bepaalde zaken.
1: Aan het troes heet taki.
2: Aan
1: het troes kan de kandidiari knowledge ab moro kennis over haar verleden voor haar slavernij moro jubei.
2: Dat weet ik niet.
1: Nee, maar met tegen jou, dat kan.

0: ba yudeki amana amak motana afrika
1: ana trobi arkino arkino brother Harry
0: ya
1: knowledge can the kennis more minanga you
0: that as how you edeki
1: okay
0: no stop stop international no stop stop stop the president no stop for belly di position no stop to struggle with the struggle no stop this and a prophet can put terrain for all the sad man no stop all the sad the international no sabi
1: Aki brother Harry, mi etegi you, mi etuku isap sana problem na unu walo leisi. Mo tegi brother Harry.
0: Tak unu tak mina mina ga ye tak tak mi.
1: Nee, omdat a gedrag di si.
0: Dat gedrag le.
1: Arki, Arki. Mi sabi taki ja in de Belmer.
0: Ja.
1: Walo Afrika a problem na unu omdat we karde ma boku. We karde ma boku is algemeen bekend en unu is si de malik inferieur.
0: Oh.
1: Ja, want nog voelen ze de malik inferieur.
0: Oh, we gaan de man boku, dat de man toch contact die uno. Omdat we, oh, okay.
1: Omdat we zien de man, lek minder. En zo lezen, ten je op een bepaald beeld, een beeldvorming voor een bepaalde libisma,
0: yeah.
1: Ik kan storen je te asmei dat kwasani pe je feni takia, maar je no abi als persoon, als mens, als status, hoe dat namens mij.
0: Ben, ik ga je wat zeggen.
1: Ai.
0: Je sap me eigenlijk.
1: Mama, ga je takje toch mee leer, sabi?
0: Nee, maar je sap van me om naar de bevolkingsgroep. Je sap me naar vijand in de bevolkingsgroep.
1: Nee, aan nego om afvijandschap. Beverteer je aan Sansan aan waarheid.
0: Tot waarheid.
1: A waarheid zijn me verteer je dat wat lof smaak voor uno. Decides maar vanuit de Afrikaanse continent lijkt minder waardig. Dat me leg je uit.
0: Maar wat is er met mevrouw Beryl aan de hand? Mevrouw Beryl Biekman, wat is er met die aan de hand?
1: Niks. Mevrouw Beryl Biekman, ik doe ze en moest doen.
0: Samsung aan Kaikousi, Samsung aan Boga, Samsung aan Elsa, Samsung aan de man.
1: Amigado.
0: Maar
1: Samsung aan knowledge.
0: Samsung knowledge, dat ben je actief zo.
1: Ik denk je nou aan Ghanese. En aan mij doe Boroko? Dat doet dat aquí?
0: Wie is aan mij doe Boroko?
1: Die Uno?
0: Zoma naar Uno?
1: Saraman?
0: Nou, boy. Sterker nog,
1: brother Harry. Sterker nog, we maken verdieping en doen onderzoek en studie. If I go on my verleden, sap, san moro minanga yuere.
0: Ja. Maar even,
1: brother Harry. Me ap ete wa bellen, want manga je voer a discussie. Even, brother Harry.
0: Ja.
1: Manga je voer a discussie, maar me ap ete wa bellen. Hou even aan, no aan. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ragni.
1: Ragni, een hele goedemorgen, welkom.
2: Goedemorgen. Ik wil aangeven dat er voldoende, gelukkig maar ook, Surinamers zijn die knowledge wel kennen en weten dat hij over een heel grote dosis aan kennis beschikt, waar we niet aan twijfelen. Knowledge kent het slavernijverleden, zowel vanuit de Afrikaanse kant gezien als van het Surinaams perspectief. Ik ben blij dat ik zoveel Surinamers ken die knowledge aanwijzen als iemand die wel recht van spreken heeft in de Tweede Kamer over het slavernijverleden. Wie knowledge niet kent, kent hem niet. Maar zij die hem kennen, die waarderen hem en weten hoe goed hij is wat zijn kennis over zwarte zaken betreft. Dat wil ik zeggen.
1: Dankjewel, Regina. Dankjewel.
0: Goeie raad, dame. Mooi.
1: En zij vindt van de argumenten van dame...
0: Meneer Arki,
1: Ik
0: ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym, ik ben een gym,

0: ze naar geschiedenis.
1: Ja, maar dat is Samsa.
0: Maar je hebt dat
1: niet die technologie nog hebt gezegd dat hij.
0: Ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd, ik
1: heb het niet gezegd. You have one vooroordeel.
0: Nee, Glenn.
1: You have one vooroordeel.
0: Nee.
1: Taki knowledge series ma. En op basis. Ja, maar dat meer je taki.
0: Nee, dat is mafaman.
1: Des mafaman, dus dat amande bij.
0: Nee, toch? Allee, van het des mafaman, dus dat amande bij. No, de nat apostel.
1: Hoe aan de balans zei die man beschuldig, man?
0: Mene beschuldig, man, met actiemislep af dat ik voor nog abis massa kan betakken. Uno wat.
1: Maar sana a probleem, if I'm up kennis.
0: Eh?
1: If I'm up kennis, sana probleem.
0: Dan
1: look on up, Michigan, but I'm not going to talk about that. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, toch? Of die kennis is schiet tekort en was maar gaan vertegenwoordigen je belang. Zodat ik een voorbeeld voor afkati, wie is al witte je tikking? Wie is al witte je tikking? Maar omdat ik om knowledge aan mijn blakka, maak je aan houding die zie.
0: Nee. De iedereen wat weet maar kondre, maar leg je wat aan de karino, sabi no sabi no sabi no sabi no. Te u den wat weet man kon de, en jij wat probleem in go voor het gerecht.
1: Ja.
0: Ik wat weet man, ik weet man bestrijden ze revie. Te u den wat blakka man, de weet man, he, arka blakka man. Dat na apostel, dat in Nederland, dat mek jou kies op wat weet man. Kade u no sabi, te go te kwam blakka man go verso de, si dat jou lasi.
1: Brother Harry.
0: Man bestrijden ze revie.
1: Brother Harry.
0: Et, sami wat met taki. Sernang unu sang geboren in Sernang, unu abis masa kan kontak di unu sang geboren in Sernang, dat meer aksi you.
1: Arki nou, mi leg you uit zo net. Mi leg you uit zo net. Tak knowledge o de dape. Ala blakamang nanga kennis, nanga verstand. Ja, mag fugo dape ook toe. Mevrouw Bigman, nou as man o tapadoro gi mevrouw Bigman.
0: Maar dat zijn nou me kunnen jarengo.
1: Amigado, a initiatief die si teki door Talita, Talita Keerveld.
0: Tuma da, dat was een vrouw.
1: Nou was een vrouw.
0: Akar mevrouw Bigman kon haar vergadering.
1: Akar alasma kong.
0: Me actie akar mevrouw.
1: Amigado, me meken bekend alasma kong.
0: Mino, ben
1: je ook toe?
0: Je vergadering wat mino, ben sabi.
1: Nee, na kort dag de man plegen aan die si.
0: Ja, maar dat is ah, glad jongen. Is dat met mijn eigen fase in haar discussie? Omdat een vrouw die bestudeert Asan Samsa in Senan. En wat Loma bestudeert Asan Samsa is de man staat precies Samsa in Senan. Knowledge no sabi, knowledge is lazy.
1: Mami ga de San Samsa in Senan staan op papier. Wat man staat lees a geschiedenis voor Senan.
0: Ja.
1: Neemt kennis tot zich over de San Samsa in Senan. En mi etegi u etewa lazy, brother Harry. Dat kan de wan los aan zijn knowledge sap over een slavernij verleden. Kan de jou beperkt in haar inzicht dat naar kennis. Kan dat man sap moro jou?
0: Ja, kan het is mogelijk.
1: Dus je doet lekker sap mora man?
0: Nee, mene, is hier nou, je begint dat ik me doe lekker sap mora man.
1: Nee, want je legt me uit, dat zei hij aan mij. Maar me leg je uit dat kan de knowledge verdiepen schrift dusdanig in een slavernij dossier. Dat kan me ap moro kennis naar inzicht moro jou.
0: Ja, give me, maar als ik ben moro mevrouw Bigman.
1: Hé, want dat give mevrouw Bigman.
0: Nee, dat give mevrouw Bigman, met actie je was aan niet. Na actie, met actie. Als ik ben moro.
1: Mie feni, ben mevrouw Bigman een leveren bijdrage, aboom. Mie feni, ben knowledge een leveren bijdrage. Ama aba recht ook toe, of ama aba kennis, ama aba motivatie. Ja. Mi de dankbaar taku abdes malik knowledge. Mi de dankbaar.
0: Ube de dankbaar pa boy fu denk to talk kufuf of kunuf. Na e, begin aan zo slapen na isani. Kufuf.
1: Alas masa e dragen bij kusu. Alas masa e dragen bij.
0: Ja.
1: Fumek ad dossier.

0: is komt op agenda voor een Nederlandse overheid. Wees je geri, wees je blauw, wees je groen.
1: Ja.
0: Midden je dankbaar.
1: Het is gekomen, maar dat tegen tak over slavernij. Iedereen mag praten. Maar wanneer het over de Surinaamse slavernij gaat, dan moeten Surinamers.
0: Anno Truhari, dat na je stelling, anno. En hoe allemaal aan de dela stelling dat naar u. Maar Eva Hari, een hele goede morgen. U bent in de uitzending.
2: Goedemorgen, ik ben naar Kempi. Do lasite naar Mahari. Wat amas domoro don.
0: No, Kempi. Onoka taxo over trasma. One gebruik de termen dat hij nou als man doet.
1: En kon niet dat me kast doen dat maar ozo. U kon niet dat me kist daar ozo. Zijn niet negot naar de man.
0: Even, brother Hari, een klein momentje. Goedemorgen.
3: Dat
0: weet je nog? Je bent in de uitzending.
3: Ah,
0: was City Martin. Brother Rick, welkom.
3: Oké. We denk aan Sandy C. En ik ook mijn brother Knowledge. Ik ook aan brother Knowledge. Die was vertegenwoordiging van bepaalde groepen in die Ablaka gemeenschap. Blaka Knowledge, je ziet ook een exponent voor. De brada voor naar Afrika, zang, we denk ik dat we hebben betrokken handel voor de blakke man, handel. En alle andere wang voor het transatlantische wang, ook te doen voor Arabische zang. Dus om je langer zang te doen, maar dat is in de jaren kan de. Dus je kan zien dat je een exponent voor een groep dat je. Maar dat is een niet gebroken. Dat is een beetje zeker dat je een braak hebt. Dat is een idee ook toe. Nou, maar zo'n groep. Maar ja, Christophe Avocado, dat is een actie voor een actie voor brada.
1: Hari.
3: Brada Hari. Dat is taki. Want als je taki, bijvoorbeeld in een gemiddelde Afrika, Wangani. Nigeria of zo, de mannen sap voeren over slavernij. De mannen sap voeren over, zijn met blakke man, zo met blakke man die naar Sanang of zo, naar Sanang, dat is niet echt wel. Dus als slavernij zijn voor nu, nee, die willen alleen maar sap voeren. Maar dat
0: nee, maar brother Rick.
3: Ja, wacht, kom met me van die af. Dus als ze voor nee, die willen genoeg naar de man, dus, en de actie zegt hij ook toe, taki. De man doet genoeg voor dat voor kunnen uit te komen staan. Hey, Samsa, sorry. Dan is president. Kijk wel, hoe aan zijn in de VN. Of dat is wel een boel zijn. Maar dan kun je maar dat, hey, Saudu, naar UNU. Asan dat wel boem. En boem Saudu. Sorry voor Asan dat. Maar dat is hier zijn, de liberale brisa. Dan is het documentaire over Asan die zit in Afrika toch. Chariman kon naar Sanan voor Sanan uitwerking, zou slaven doen naar Sanan. Dus ik denk dat een probleem voor Sanan. Dat de man ook tak sorry, de man ook kon klaar.
0: Maar is dat Sanan San Brada Rick? Verstandelijk me vinden irrelevant. If no knowledge jarenlang bewijst, Sanan aan meerwaarde voor Aman in de strijd. Even, Brada Rick. Ik vind het irrelevant. Dat kwam exponent vanuit de Afrikaanse gemeenschap in Zettingstrijf in.
3: Ja, ja.
0: Toch? Op basis van inzicht naar doorzettingsvermogen. Voor in elk geval emanciperen, voor tegen discriminatie naar racisme. En uno abba respecti, even brother Rick, laat me ook uitpraten. No. Uno abba respecti, want daar gaat het om. Voor Luku a bijdrage dat we go vergelijk dat in Ghana voorzien naar alle soort sani. Maar ik vind het irrelevant.
3: Het is irrelevant. Dat is het probleem voor brada Sani,
1: voor brada Ari, nee.
0: Dat is
3: het probleem.
0: Ik vind dat ik niet respecteren.
3: Maar Sani, brada Knowledge.
0: Ja.
3: Knowledge do Boroko. Als teken, brother Knowledge kan taki, amasani. Het gaat niet om brother Knowledge.
0: Maar nu, een gesprek zo, Abi, ik kom om knowledge.
3: Brother Knowledge, naar mijn man.
0: Nee, maar even, Harry, ageer. Hari e agir om dat knowledge edwaar ook.
3: Nee, maar brother, Hari, dat met tegen me, Sami is verstaan. Maar Hari, nee, dat is een zeer tabra knowledge, maar dat hij vertegenwoordigt een bepaalde groep.
0: Amal is vertegenwoordigd nou een groep. Amal is vertegenwoordigd in Srevi.
3: Ja, toch, maar Amal is Afrikaan, dan doen we naar slavernij.
0: Is hij zo weer doet ook? We was stigmatiseren, man.
3: Ik maak je nu toe. Ik maak
1: de fout bezig, hè, broeder. Hoe de fout bezig?
0: Dan voor de fout bezig.
1: Omdat de sansa we tak aan de sansa me bedoel.
0: Hoe de bezig is, was stigmatiseren. Hoe was stigmatiseren knowledge?
3: Kom, Rami, bijdrage af. Broeder, knowledge, je boem de akroep, broeder, knowledge, du euro kosta adu, adu, boem van de akroep, broeder, knowledge, nou een topman voor nu. Abong, dus, ik ben nog kan taki, nog,
0: Lassan, dat we proberen leg Harry uit.
1: Nee, ik neem verstaan me man Glenn, ja, zomaar je de tak staan dat we man.
0: Brother Rick, maar man ga je, volg me, man ga je ook overeen, ik kan je ook begrijpen hoe ze leven.
3: Ja, maar broer, ik zeker ook ook.
1: Ja, maar overeen.
3: Ja, maar broer, nou, maar broer, wat kan u?
1: Arki, samen taki. Mi e aksi yu wansan ni tak pe aboy koboro yu tak aboy naf Ghana.
0: Ya.
1: Mi teyi tak awa manfu Ghana.
0: A manier yara manier knowledge an aboy.
1: Wish koning, wish say wan mi karama, mi karama.
0: Manier knowledge.
1: Ik heb respect voor die man. Mi nem okay. Pro kamar saka. Ama mag taki. Ma atawarer het over het slavernij van Suriname gaat. Ama naf kontak yu nu mek mevrouw Beryl Bigman of Wans Masa koboro asan atak yu nu. Daar over me abamang.
0: Akino.
1: Amak taki.
0: Over sa a gesprek in de Tweede Kamer, over sa ego.
1: Over slavernij.
0: Waarover? Sena inhoud.
1: Over slavernij, dat min of sabim no jere.
0: Amigado, is iets aan me bedoel. Ook hier aan het jere.
1: Ik ben verkader, unekari.
0: You not know a kennis en inzicht over sang as an ego.
1: Ik ben verkader, unekari, maar dat voor ons heb dat is mamusap over san ego.
0: Ik zie dus, als je voert een discussie, Harry, en jullie hebben niet eens over Sa'asanego. Want je hebt daar een kardisi, een kardati, maar nu heb je nog niet eens over Sa'asanego. Je noemt, leg hoe slavernij zijn.
3: Look no. Maar Harry. Abraad is niks na Sa'ataki als is big man. Abraad is Sabadoshe ook toe. Dus Abraad kan taki ook Radoshe.
0: En aan het dossier, Juan, look nou, nono brada Harry, in Nederland,
1: ja.
0: Brada Knowledge, samen ja. Met Dion Abdul Hafiz en Mitchell Esayas,
1: ja.
0: De ma ontwikkelen een zwart manifest.
1: Ja.
0: En een zwart manifest, de ma poten naar overheid en een route naar herstel,
1: ja.
0: Belangrijk omdat in een kondere disie, bij de achterstanden die effecten op de chief UNO door de sanda de mogotaki. De achterstanden voor de chief UNO in akondre disi. Anego om sernang.
1: Ja, maar ik actie was aan nu.
0: Ai.
1: Sumana Mitchell Esayas.
0: Nou, was er een man.
1: Sumana de toetraman zei
0: maakt niet uit.
1: Nee, maar actie u in team. Antwoord op de mijn op tijd.
0: Het maakt niet uit, brother Harry, aan relevant. No, u de bezig naar een thema.
1: Maar waarom heb je antwoord?
0: Akino. Omdat deze maar ontwikkel een zwart manifest. En een zwart manifest belangrijk.
3: Ik actie brother Harry Wansan, no?
0: Actie brother Harry Wansan.
3: Brother Harry.
1: Ja.
3: Sande Hira toch? Dat was een amas tuka kusinist toch?
1: Ja.
3: Nanga professor Chanchuni, amaski fla song buku for den akhizini for den African black man at Ranang. Amaski for this buku and so forth. Amasaba asana akhizini for den black man. The man be kan kotak, the two man is in the man san sabasa. The man kan kotak gul oktu, u black man oktu na denha.
1: Yere mo laki wansan uit. Amasan skrif a buku. You can buy a buku for a man.
0: I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be
1: Ja, maar ik denk
0: dat de argumenten voor mij.

0: ook toe voor brada Rick.
1: Ja.
0: Dus moet bedanken voor alle toe.
1: Ja, met dat bad met me Arki.
0: Abon, oké, okay, bedankt.
2: Thank you. Yeah.
0: Abon, oké.
1: Okay. Ja.
0: Eigenlijk, ik ben op een gesprek met brada Farnold voor groepje zo achtergrondinformatie over wat toestand ze hebben sana in Sernang. Maar we zien dat ik ga naar Juru dat hij een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Glenn.
0: Goedemorgen. Dat is mevrouw Nana Ohema.
3: Ja, hij boy, niet aan de lijn, want pissy, maar geeft niet. Niet door. Ik wil toch nog wat zeggen ten opzichte van knowledge. Ik vind het een hele goede bijdrage als hij daar gaat. En ook, ik neem aan dat hij namens de zwarte gemeenschap, die echt in strijd zijn geweest voor het bereiken van heel veel doelen ten opzichte van slavernij verleden. En ik vind toen knowledge in de modder stond, kastanjes uit het vuur hadden, al die eieren naar hem toe geslingerd kreeg, was hij, daar was hij daar wel goed voor. Want ik vind hij is al lang bezig. Hij is een van degenen die we ook kunnen zeggen, hij dankzij knowledge kon een gedeelte af als zwarte pizza niet. Dus waarom mag hij daar niet? En wij zijn allemaal zwarte mensen. Want los mannen waren de Afrikaan, niet naar een Nazar voor een Afrikaan. Niet dat die trouwen met dat die schreefje. Dus zei de misschien wel eens op dat moment om le contra libisma. Apis dat die misschien aan het klopt. Dus ik vind, laat die daar gaan, is een goede bijdrage.
0: Okay.
3: Want er zijn andere groepen die ook in de voorlinie willen hebben voor bereik bepaalde sani. En dus maar dat misschien de absoluut rechten voor knap dat. En dus maar dat we moeten proberen voor weer dat afeti dat aan de jufeti. Dus dat is voor mij mijn bijdrage. Ik vind knowledge mag voor mij daar naartoe.
0: Abu, Grantani, Dana Ohema. Abu,
3: ja.
0: Wat hebben we andere bellen? We zeggen goedemorgen. Goedemorgen, met wie hebben we het genoegen?
4: Meneer Vrij.
0: Meneer Vrij, gaat u gaan?
4: Goedemorgen. Meneer Grant, wat tegen je aan? Vindt u niet dat u gedwongen winkelnering toepast? Weet u wat dat is?
0: Nee.
4: Kijk, Harry kon aan gewoon zijn. Ik zou een prominente Afghana kon. Klaar. Harry naar een eigen mening. Wat u ook naar voren gebracht hebt, is correct. Daar zijn ik wat toch?
0: Oké. Okay. Maar
4: nou, dat is het.
0: Nee, maar hoe de bezig naar.
4: Gedwongen is gedwongen. Gedwongen winkelnering. Laat Harry zijn idee, vrijheid van meningsuiting. En wat u hebt gebracht van die Ghanese man, klaar.
0: Ja, boe.
4: We rekt om ze. Abon, groetjes.
0: Grantani, meneer Vrij, ook toe uw bijdrage. En ik zeg, goedemorgen, u bent in de uitzending.
5: Goedemorgen, u spreekt met mevrouw Anoniem.
0: Mevrouw Anoniem, gaat u gaan?
5: Ja, ik wil ten eerste iedereen heel veel succes wensen die naar het commissiedebat gaat. Slavernij van deden. Helaas kan ik er niet bij zijn. Maar wat ik nu hoor, al 45 minuten lang, vind ik erg schandalig. Ten eerste, knowledge heeft ontzettend veel gedaan voor de gemeenschap. En hij werkt in ons belang om dan 45 minuten van van deze kostbare centtijd te gebruiken aan een discussie die eigenlijk nergens over gaat, vind ik zeer kwalijk. Wij als gemeenschap kunnen ons niet veroorloven om deze discussies nog te hebben. De situatie in Nederland is precair. En knowledge draagt bij aan het verbeteren van onze situatie. Dat is wat ik vandaag kwijt wil. En ik hoop dat mensen die onnodig inbellen met onnodige discussies beginnen ermee stoppen. We hebben daar geen tijd voor. Jullie tijd is geweest. Er komt nu een andere generatie die het veel beter wil hebben, die ook zijn stempel heeft gedrukt om verbeteringen teweeg te brengen in Nederland, die ook zichtbaar zijn. Laat het zo zijn dat we ook naar hen luisteren. Dat wil ik even kwijt.
0: Ik dank u hartelijk voor uw bijdrage op deze ochtend. Bedankt, hè. Kijk, ik heb aan de andere kant, ik zeg goedemorgen, u bent in de uitzending.
2: Goedemorgen, ik spreek met Kenneth Brandfrey.
0: Meneer Brandfrey, welkom hoor.
2: Ik kan niet zo'n kind uit de gegeven kunnen toren zien. Contact dat ik mee of wiens van soort van voor nu. Ik zie ook bijna het ozo. Dat we de beste behandeling zijn. Dat ik denk dat ik een atrobi soort kondere dat er dat ooit voor nu. Een man of een vrouw. Soort kondere dat ik heb naar Zelenang had me voor Duitsland, Nederland, India of P. Die waren de beste behandeling. En dat die waren niet want. Die juist niet naar mijn belangrijk zijn die. Je begrijpt toch?
0: Ja.
2: Dus dat door die zie. Ik denk dat ik. Ik heb haar hier ook denk van Sansa niet dat nodig. Dat die waren de beste behandeling en de beste smaak aan het doen. Voor dat ik alles maar ben kon niet. Maar alles maar mancha van presenteren ons aan niet. Dat we een passie. Die waren bepaalde belang. Dat we een takkie. Dat we een bereik ons aan niet. Je begrijpt toch? Dus ik denk dat ik. Ik ben dat er een beste dat er een beste smaak aan kan doen op het moment die. En ik na een meneer staan ook zijn voor het idee. Daarna een amarat besloot man en een trots tot contract moko. Ik vond dat hem je hebt mina, beste dat er een jongen en een trots tot contract moko. Nu op dat je een insect die zie kan je pina tori.
0: Abu, grand aan je brada Brandvlu, bedankt voor die bijdrage. Ik heb een andere beller, ik zeg goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen met Lisbeth.
0: Lisbeth, goedemorgen, welkom.
6: Ja, de spreker daarvoor, die mevrouw daarvoor, ze drie kwartier lang een oeverloze discussie, die nergens op slaat, die overal van de hak op de tak dingen aanhalen. En ik vind, kijk, ik heb het niet zo lang geleden gehad over het feit van wie gaat voor ons aan tafel zitten, wie gaat voor ons onderhandelen. En wie is in staat de juiste woorden te vinden? Want kijk, wanneer we, ik had het over die tegenovergestelde belangen, toch? Dan wie zit er over je om de juiste woorden te vinden, om die juiste snaar te raken? Bij degene waar je iets wil, bij wie je iets wil neerleggen, van dat is wat we willen. En ik zal je zeggen, ik ben altijd diep onder de indruk geweest van Knowledge. Altijd. Hij kan het gewoon. Hij, we kunnen ook zeggen, Beryl kent ook die onder Sheor ook. We moeten Beryl der Grani ook geven. En ik denk dat ze af en toe der Grani heeft gehad, want die naam valt telkens. Maar om aan tafel te gaan, want soms kan je aan tafel gaan zitten, onbeschoft worden, de andere tegen jou in het harnas raken en dan bereik je niks. Maar ik vind, ik heb ook vaker dat voorbeeld van Sylvana aangehaald. Aanrader, iedereen moet er naar gaan kijken. Maar ik vind dat Knowledge echt de man is die heel met woorden heel pakkend kan wijzen, kan laten horen en voelen waar het over gaat. Harry zou dat niet kunnen. Dus ja, ik bedoel, het is een groot verschil en ik vond het te lang duren. Want van Harry leer ik niks. Echt waar.
0: Okay. Dankjewel, Lisbeth, voor jouw bijdrage.
6: Okay.
0: Dank je.
6: Okay.
0: En dan kijken we, wie hebben aan de andere kant van de telefoon een hele goede morgen.
7: Goedemorgen, meneer Bakborg. Etje Bakborg.
0: Etje van wie?
7: Midden met meer discussie langer, maar dat komt wel tegen dat midden aan nooit zei. En jij kan nooit zeggen voor een boom discussie. Of moest hij op IGUNO en midden aan Mara zei, met een passadoro. En if was maar die wat knappen is, zei nooit de Afrikaan, als een man, mega join nooit toe. Dan we gaan fessie. Dat is wat ik verder aan Grant.
0: Abon Grant aan je, meneer Etje Bakboord. Even kijken wie ik heb aan de andere kant van de telefoon. Een hele goede morgen. Goedemorgen, welkom in de uitzending.
8: Ja, hallo Glenn, goedemorgen.
0: Goedemorgen, welkom.
8: Ja, ik wil op de eerste plaats wil ik je bedanken voor je geduld.
0: Graag gedaan.
8: Mevrouw Anoniem en meneer Vree en Marta. Mijn discussie, dat is een gave. Dat moet je hebben. Maar anders heeft het geen zin. Goedemorgen, Glenn.
0: Abon, bedankt ook voor je telefoontje. Look hoe Arkiman, soms lijkt het alsof het geen zin heeft om mensen aan te horen en het gesprek aan te gaan. Ik ben de mening toegedaan dat Ik geef maar een voorbeeld. Ik heb in het verleden gesprekken gehad hier in Zuidoost met bepaalde mensen. En er was hier in het stadsdeel Zuidoost was er een ambtenaar, Eddie Adusei, een topambtenaar van Ghanese afkomst. En ik kwam in contact met Eddie en er waren een aantal Surinaamse ambtenaren die hadden een houding of een mening over Eddie. En ik kan u vertellen dat ik Eddie heb betrapt op zijn betrokkenheid als het gaat om Radio Maart. In vele gevallen is het Eddie Adusei geweest die geholpen heeft, ook als het gaat om huisvesting van Maart en projecten, zodat Maart Radio ook wat financiële middelen kon vergaren. En we werden gebeld door Eddie omdat hij vond dat hij Maart Radio moest ondersteunen omdat hij in de positie zat. En ik ben Arki de Trasseranamana als stadsdeel. Had ik dat contact niet met Eddie gehad. En afvast van de man betak over Eddie, Adusei, was niet respectvol. En soms moeten we over dingen hebben om te kijken van wat is er als het gaat om beeldvorming. Want u hoort Harry, ik heb ook andere Surinamers gehoord als het gaat om Ghanese. En als we deze discussies niet hebben en we praten er niet over, dan blijven de dingen, zeg maar, hangen. En we zijn niet bezig met bewustwording, vind ik. Dus soms laat ik dingen gebeuren die misschien tot discussie moeten leiden, zodat we dus andere mensen ook helpen met het verschaffen van inzichten. Tenminste, zo kijk ik ernaar. Het is voor mij ook een stukje bewustwording. Want mensen kunnen ook van gedachten veranderen als je gesprekken met ze hebt. En dat ze dingen ook anders gaan zien. En met u allen werkt u ook daaraan mee het moment dat u ook een bijdrage levert aan dit programma. Dus ieder is in staat om te leren. En dat is ook misschien een beetje mijn bedoeling van laten we het erover hebben. Het schuurt hier en daar. Het is soms niet leuk wat je hoort. Maar het kan leiden tot inzichten. Ruben Farnold heb ik volgens mij onder mijn mobiele telefoon. Goedemorgen.
9: Goedemorgen, Glenn.
0: Hoor je me?
9: Hoe is het ermee?
0: Mijn excuses, want ik had de bedoeling om met jou in gesprek te gaan, maar als antiqua heet trawending.
9: Het is helemaal niet erg. Dit vind ik op dit moment veel belangrijker. Hoe we dus zeg maar tegen dit soort zaakjes aankijken. Dus ik vond het een beetje oeverloos natuurlijk. Maar het is belangrijk dat we het erover hebben. Want net wat je daarnet zei, het schuurt enorm. Ik kan me niet voorstellen dat iemand in staat is anno 2026 nog te zeggen dat een Ghanees niet voor ons mag opkomen. En Glenn, een heel belangrijk ding is dat we onze geschiedenis moeten kennen. Er waren geen Afrikaanse landen tijdens slavernij. In 1883 heeft men die landen daar gecreëerd. Het waren stammen en koninkrijken. Dat zegt al genoeg als je bepaalde zeg maar, uitspraken gaat doen. Als je dat weet, dan kom je tot een beter besef. Ik had meneer Harry willen vragen als hij ooit naar Afrika is geweest om te zien hoe die mensen daar leven. Hij zal ervan opkijken om te zien hoeveel eigenschappen we samen hebben. We zijn gewoon familie. En dat vind ik het allerbelangrijkste. Ja, dat we respect hebben naar elkaar toe. En ook al die mensen die hij opnoemt, ja, die zeg maar voor Suriname zouden moeten opkomen. Terecht overigens, we moeten ook vaak ja, onze eigen boontjes doppen. Maar het feit dat hij in staat is die man te willen desavoueren, om het zo mooi te noemen, dat hij niet voor ons mag praten, vind ik heel erg. Heel erg anno 2026. We moeten respect hebben naar elkaar toe. Dat heb je ook al die tijd proberen uit te leggen aan hem. Maar dat kon maar niet tot hem doordringen. En daar kijk ik wel een beetje van op. En Glenn, net zoals mensen jou bellen, kreeg ik ook veel mensen die luisteren, die mij bellen van, alsjeblieft, bel Glenn en zeg Glenn dat we ons ergeren aan die meneer. Want dat is niet wat we willen horen. Want die mensen zitten iedere donderdag om te horen. Je hebt altijd van die interessante dingen. Je hebt een groot luisterdichtheid, Glenn. En het is belangrijk dat bepaalde mensen ook rekening houden dat hun mening, ze mogen natuurlijk uiten, maar ze zien dat er zoveel mensen tegen zijn, dat ze dan erover gaan nadenken. Maar natuurlijk is het voor ons ook een eye-opener om te zien hoe er nog wordt gedacht dat er nog een verschil is tussen ons, dat een Ghanese of iemand uit Senegal of uit Gambia of uit Nigeria niet voor ons mag praten. Ik vind het heel normaal, vooral als degene kennis heeft van zaken en ook nog eens een keertje heel goed is. Respect daarvoor. En Glenn, ja, we moeten het laten horen, omdat het ook hoort bij de manier hoe we radio willen voeren, zoals je het zegt. Het is interactief en het is meer een eye-opener voor ons.
0: Abun Grantani, sorry Ruben, maar volgende week pakken we de zaken op die we zouden bespreken met elkaar.
9: We blijven Suriname acteur.
0: Abu Mibrada. Lobby Mibrada. Oké. Dat was Ruben Varnold. Ik zou met hem praten over Suriname. Hebben we niet gedaan. Ik weet niet of er nog iemand onder de knoppen is. Goedemorgen.
10: Goedemorgen, Glenn en Harry. Ik zie Peetje Rassango.
0: Ja, ik ga door Harry.
10: Ik zie Peetje Rassango. Ik zie gewoon Sumala Aboy.
0: Arkino.
10: Dat mi actie mi dat dat man nog mag tag doen of man mag doen niks. Nu zie je hoe je er aan go.
0: Harry, u voer a discussie. Mina ga u voer a discussie zuiver.
10: Ja, no.
0: En a mening.
10: Ja, maar dat op wel heel straks twee uur er aan go. Nou vraag mi actie u.
0: Ja, maar sana reden voor uw vraag. Zijn bij de reden voor uw vraag.
10: Mi actie zo man man.
0: Maar jutak amana mag tak namens uno dat hij taki. Ja, amana mag tak namens uno.
10: En ala des masas do elek u tak de itak buna de sosalati. Des da oso sede de megden we gade na go tak tu. Sede de me gade na. Des da de oso e arki radio yo putaki.
0: Hari.
10: Gade na kwa la malogo.
0: Hari. Uno gebruik a radio fu mektrobi.
10: Minanga
0: yu furwa gesprek. Des ma filter, sa de wan filter. En daarmee moet je het doen. Trasan no de Harry. En ayurufukba yu sabtak mi aprespeki gi yu.
11: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust, werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
12: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem veroorzaakt een ongeluk vertraging. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde. En dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag

0: of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
3: Kari yo konya, nami o so tide. Kari yo konya, nami o so tide. Inegonya lebana, masusa efkrakum, masami ojibunya.

0: vraag je voor een keertje te eten bij mij. Je neemt je vrouwtje mee en je kinders erbij. Je krijgt toch geen kalkoen of een vers kievitsei. Maar wat je bij me eet, zing het refreintje met mij.
1: B, B met R, dat is bruin.

vraag je dan aan mij om te eten bij jou. Ik kom dan met mijn kinders en ook met mijn vrouw. Ik hou niet van kalkoen en wil ook geen kievitsei. Maar wat ik dan wel eet, lusten wij allebei. Hey!

0: staat voor radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid. Bijeen staat voor een Nederlandse samenleving met gelijke rechten en gelijke kansen voor een ieder. Een samenleving waarin een ieder zichzelf kan zijn en onze verschillen niet worden veroordeeld, maar worden gewaardeerd. Met respect voor onze verschillen. Maar met focus op wat ons verbindt. De politieke partij Bijeen.
1: Goedemorgen, beste mensen. Goedemorgen, beste mensen. Mijn naam is Saskia Meiland en ik ben van Radio Bijeen. Het is vandaag de derde donderdag van de maand. Normaal zijn we er iedere vierde donderdag van de maand. Maar trawiki mi ab traverplichtingen. Dus mi bemang ruil nanga de trasma voor Radio Vriman Grong. Dus dat miki amundisi Radio Bijeen is aanwezig op de derde donderdag van de maand. Ik wil Radio Vriman Grong bedanken dat we weer hier mogen zijn, zoals iedere maand, om het Bijeen geluid te laten horen. Ik wil alle luisteraars bedanken. Ik wil Radio Mart bedanken die vanmorgen ook hun enerverend programma hadden. De Bijeenleden en natuurlijk de Bigismafonu Samiktaku Knapjasu Tide Tide. Het is herfstvakantie, beste mensen. De zon schijnt buiten. Dus we willen ook de leraren, de kinderen, de studenten een hele fijne vakantie toewensen. In de regio Noord is het herfstvakantie en Zuid en Midden. Dat is, zij hebben volgend week hebben zij vakantie. Maar deze week mogen wij in het onderwijs genieten van een welverdiende rustweek. Als de mensen willen bellen om iets te vragen of te zeggen, het telefoonnummer is 020-638-6386. Nogmaals, 020-638-6386. En volgende week is Sisa Cheryl er of Brada Kwamimba. Die zouden er vandaag zijn, maar ik heb met ze kunnen ruilen. Dus daarom is Radio Bijeen er. Deze week, ik heb herfstvakantie en volgende week heb ik commissievergadering in de gemeenteraad. Dus dat mik miteka okasi voor ruil na ding. Ook dankjewel voor jullie begrip. En dat jullie zo flexibel zijn geweest om ons de kans te geven om deze week aanwezig te zijn. Ja, beste mensen. Het jaar is bijna ten einde. We zijn al in oktober. Midden oktober wel te verstaan. Het is 15 oktober. Nog 2 maanden. En dan is het jaar al bijna voorbij. Nog 2,5 maand. Ayari Lomsa. Dus je ziet de tijd wacht op niets en niemand. Ik heb een paar mededelingen. En ik begin met de mensen op te roepen. Vandaag is er een commissiedebat in de Tweede Kamer. En het gaat over het slavernijverleden of Suriname. En het debat begint om 1 uur en het duurt tot 5 uur. Er zal volgens mij een bus beschikbaar zijn. Maar u kunt ook op eigen gelegenheid gaan. Er zijn treinen die naar Den Haag gaan. U kunt met de auto gaan. Parkeren in Den Haag is niet zo duur als in Amsterdam. Het is redelijk goed te betalen. Dus als u nog wilt gaan, door draai, het is nu 9:50, u kunt het nog redden om voor het commissiedebat daar te zijn. Het is mooi als we in grote getalen aanwezig zijn, zodat de mensen zien het ook onder ons leeft. Want if we taktaka san naf unu, dan moeten we ook aanwezig zijn om te laten zien van ja, het beroert ons wel. En daarom zijn we hier fysiek aanwezig. Dat was ook de bedoeling dat ik vandaag aanwezig daar moest zijn. Maar je kan niet op 2 plekken tegelijkertijd zijn. Dus ik heb ervoor gekozen om het Radio Bijeen programma door te laten gaan. Maar ik ondersteun de mensen die regelbus, Satika organisatie, Adetapu, Fugodape. En de mensen die hun vrije uren hebben opgegeven om daar naartoe te gaan. Om de Tweede Kamer te laten zien. We vinden het belangrijk. Dank u wel daarvoor. Grantangi. Voor de mensen die daar fysiek aanwezig zijn. En wij ondersteunen het hier vanuit de studio. Dus beste mensen, van 1 tot 5 is er een commissiedebat in de Tweede Kamer over het slavernijverleden Suriname. En het Zwart Manifest en ook andere organisaties en personen hebben ons opgeroepen. Er zijn soms bussen ingezet geworden. Ook in Brabant heb ik begrepen dat er een bus ingezet is geworden vanuit Amsterdam. Minusap voor de trafoto. If je lasa bus, if je de maganga bus moro, ik kan ganga trein. Want met de trein ben je er binnen 3 kwartier, 45 minuten ben je in Den Haag, mensen. Met de auto ben je er ook wel snel. Het begint om 1 uur en het duurt tot 5 uur. Een commissiedebat in de Tweede Kamer over slavernijverleden Suriname. En het is vandaag in de Tweede Kamer. Dus beste mensen, het is nu 11 over 11. U heeft nog iets meer dan anderhalf uur. Nog een andere mededeling. Op donderdag 29 en vrijdag 30 oktober is er ook in Den Haag een global, UNESCO Global Forum Against Racism and Discrimination. Het is op een donderdag en op een vrijdag. Het is er de hele dag. En u kunt zich registreren online. Het is gewoon gratis, beste mensen. www.globalforum2026.com. NCDR, Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme, zij organiseren het. En het is, er zullen mensen van alle landen daar zijn. Mensen aan de UNUWA ervaren racisme en discriminatie. In alle kondre, bijna, dit is mijn ervaring. En dan gaan mensen van verschillende landen, ook Konjaso, soms agerstelijk naar UNUWA ervaren dit niet. Maar het is altijd goed om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Dus ik zie dit echt als een aanrader. Ik doe ook mijn uiterste best.

om te gaan. Dus ik zou de mensen willen oproepen. Het is altijd goed om met andere organisaties, andere personen uit te wisselen. En meestal zijn de conferenties, de bijeenkomsten van het NCDR, zijn wel goed. We zijn het niet eens met alles wat de heer Baldeusink zegt, maar de conferenties zijn meestal wel goed. En wij moeten eruit halen wat belangrijk is voor ons. Unaftik alles aan weer nou idee of tapubakka, maar we halen eruit wat belangrijk is voor ons. En daar gaan we mee verder. Dus het is ook belangrijk voor ons om daar aanwezig te zijn en contact te leggen met organisaties uit de rest van Europa, het Caribisch gebied, Afrika, de VS. Want ik van Assu Equins soms, ja, Assu Equins den dat je ook toe. En misschien hebben ze ideeën die wij, waar wij nog niet van op de hoogte zijn. En misschien hebben wij ook ideeën waar zij niet van op de hoogte zijn. Dus daarom zijn dit soort conferenties altijd goed om naartoe te gaan. En dan kunnen we met elkaar uitwisselen. Maar u moet u wel registreren. Ik herhaal nogmaals de website www.globalforum2026.com. En het is op donderdag 29 en vrijdag 30 oktober. En het wordt georganiseerd door de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme. Dus dat is de tweede mededeling. Voor de bijeenluisteraars, op 5 december, over anderhalve maand ongeveer, of twee maanden, ja, ongeveer anderhalve maand, hebben we een landelijke ledenvergadering, een ALV. Dus niet van Amsterdam, maar van de landelijke partij. Is op een zaterdag 5 december, het is waarschijnlijk in Utrecht. Houd uw e-mail in de gaten. Want als lid van B1 krijgt u altijd een e-mail. En dan moet u aangeven als u wel of niet komt. U kunt ook moties indienen. Waar motie naar gewone, naar Sansa iemand verander. Dat je potenta papieren en dat je meelingo. En dan wordt het die dag in stemming gebracht. En dan gaan de leden bepalen, gaan we het wel doen of gaan we het niet doen. Dus beste mensen, u kunt ook nog steeds lid worden van B1. Alade, ik kan trolet. U gaat naar www.bijeen.org en u geeft uw gegevens door. En dan kunt u zelf klikken als u per jaar wilt betalen of per maand. U kunt vanaf €5 per maand betalen. Als dat te veel voor u is, klikt u op anders en dan betaalt u €2,50 per maand. Hoe meer leden we hebben, beste mensen, hoe meer invloed we hebben in de partij. Hoe meer we de zaken onze kant op kunnen draaien. Dus op zaterdag 5 december is er een landelijke ALV, een algemene ledenvergadering. Het wordt waarschijnlijk in Utrecht gehouden. Houd uw e-mail in de gaten, want u moet zich van tevoren ook aanmelden. En dat gezegd hebbende, dan moet draaien van Pukujunu. Tot zo.

Yes, beste mensen, dat was Kenny G, een instrumentalist. Amananga langa wiri, zij play een saxofoon. Dat was Kenny G. Het liedje heette Songbird. Ja, ik werd net gebeld door een oplettende luisteraar. Ik heb een verkeerd telefoonnummer opgegeven. Bigi een nummer voor Salto. Maar u heeft het nummer van Radio Fremangro nodig als u wilt bellen in de uitzending. En als u iets wilt vragen of zeggen. En dat nummer is 020. 788 4304. Nogmaals 020 788 4304. Dankjewel, Ilse, voor het attenderen dat ik met een verkeerd telefoonnummer. Nogmaals voor de mensen 020 788 4304. En dan wil ik nog even de mededelingen herhalen. Vandaag is er een commissiedebat in de Tweede Kamer in Den Haag. Was een bus beschikbaar gesteld. Maar voor de mensen, je kan ook met de trein naartoe, mensen. Je kan met de auto er naartoe. Ik zei het al, parkeren in Den Haag is niet zo duur als in Amsterdam. En het is in de Tweede Kamer. Het is van 1 uur tot 5 uur. Het is nog geen 11:30. U kunt er nog naartoe gaan, beste mensen. En op donderdag 29. En op vrijdag 30 oktober is er ook in Den Haag een UNESCO-conferentie over discriminatie en racisme. En het wordt georganiseerd door de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. En u moet zich wel registreren van tevoren. Dat kan op de website www.globalforum2026.com. En daar registreert u zich. Het is gratis. U kunt ook naar de website gaan van NCDR. Dan ga je naar hun agenda en dan zie je al hun activiteiten. En dit is er één van en dan registreert u zich daar. Ik wil nogmaals alle bijeenleden oproepen om hun e-mail in de gaten te houden. Want op 5 december dit jaar is er een algemene ledenvergadering. En het is de laatste voor het jaar. En we hebben volgens mij. We hebben een paar maanden geleden eentje gehad. En de leden, ALV-mensen, is het hoogste orgaan in een politieke partij. Want de leden bepalen wat er gebeurt. Voor de mensen die nog lid willen worden, dat kan anytime. Het kan nog volgens mij een week voor de vergadering. Maar het liefst zo snel mogelijk. Dan gaat u naar de website van Bijeen, bijeen.org. U klikt op lid worden. En dan kunt u lid worden voor €5 per maand. Die kunt u maandelijks betalen of meteen alles in één keer jaarlijks. Maar u kunt ook klikken op anders en dan betaalt u €2,50 per maand. En als we zeggen dat Bijeen onze partij is, dan is het wel fijn als we allemaal lid worden en dat we aan de ALV's komen. Want wat me ook opvalt, beste mensen, we loven Oenuna lid, maar TAD Doro sa u apa ledenvergadering, dat Oene Doro. Door allerlei omstandigheden hoor. Soms moeten we zorgen voor een oudere of voor kinderen moeten naar voetbal. Alle soort sande. Maar doordat Oene kon naar de verleden vergadering, dat Trasma e bepaalt die Oenu. Want dan zijn wij altijd in de minderheid. Trasma e bepaalt die Oenu. En dan worden er besluiten daar genomen waar wij eigenlijk niet achter staan. Maar omdat we in de minderheid zijn, wie er is, die bepaalt. En als wij dus heel vaak niet aanwezig zijn. Kijk bijvoorbeeld, Amsterdam heeft meer dan, voor mij bijna 4000 leden. Maar nooit minder dan 4000 mannen aan ALV. En we begrijpen dat ik aan alle foto's hoe ze kan komen. Maar abo mooi even maar lees die 250 ik kom. Want dan kunnen we echt de besluiten nemen die wij belangrijk vinden, mensen. Dus houd uw e-mail alstublieft in de gaten. En u heeft tot, want daar kunt u ook moties indienen. Een motie is gewoon een verandering die u wilt hebben. En dan dient u het in en dan gaan we erover stemmen op de dag van de algemene ledenvergadering. En de meerderheid bepaalt. Dus daarom moeten we allemaal wel daar zijn. We moeten wel komen opdagen, beste mensen. Want misschien dat ik alles maar ben druk, misschien heb ik druk, even zien mijn agenda. Soms me vraag me af van mij hou ik vol. Maar omdat ik op mijn commitment, dus dan moet ik me er ook daartoe verhouden. En het zou mooi zijn als we ook de steun van u daarin krijgen. Want alleen is een uitdrukking, alleen ga je ver, maar samen ga je nog verder. Dus ga je nog veel verder.
Alleen sta je maar alleen en samen kun je echt veel meer dragen. Het collectief is altijd sterker. En dan wil ik daarvan een heel goed voorbeeld geven. Oesaptak laat volgens mij OV bestaak. Noaf den trein no berei, bus no berei, metro no berei, pont no berei. Dat is voor mij 9 september volgens mij. En waarom staakten ze? Omdat ze waren tegen het ingrijpen in de sociale zekerheid. Men wilde de WW. Als je ontslagen wordt door je werkgever, heb je nu recht op 2 jaren voor mij een bepaald gedeelte van je salaris. 2 jaar lang. En daar heb je zelf voor gespaard toen je werkte. Wat wilde men doen? Men wilde die 2 jaar naar 1 jaar brengen. Terwijl we weten dat als mensen een bepaalde leeftijd hebben, het niet meer zo makkelijk is om een baan te vinden. Men wilde heel wat andere dingen ook afschaffen. En terecht heeft de vakbond toen gezegd van nee, daar staan we absoluut niet achter. En ik vind wat arki, hoe tak om mee lees lange aan regering, ik vind wat arki, dat we staak, dat we tap alle openbaar vervoer. En het heeft gewerkt. Waarom heeft het gewerkt? Omdat men collectief heeft men voor iets gestreden. En hoewang vakbondsleider wang ook knap tap stop rea train, en hoewang een metrochauffeur wang stop, collectief, gezamenlijk heeft men besloten, wij opadrukken die aan regering. En de regering moest inbinden. Ze hebben het uit de begroting gehaald. Dus mensen, het helpt altijd als je samen ten strijde trekt. Een eenling is maar een eenling. Gezamenlijk kun je zoveel meer bereiken. Dus dat zijn de voorbeelden die we echt goed voor ogen moeten houden. En daarom zou het mooi zijn als vandaag het Tweede Kamerspang, Nangasranansma, Mikdeshmashi, het onderwerp gaat ons echt ter harte. We vinden het moet nou echt opgepakt worden. Die reparations moeten er gewoon komen. En we nemen geen genoegen met 200 miljoen. Dat is een schijntje waar onze voorouders voor gewerkt hebben. Het is gewoon belachelijk. Maar dan moeten we wel daar zijn. Want if utakasan belangrijk, dan moeten we ons gezicht laten zien en we moeten onze stem laten horen. Dus vandaag van 1 uur tot 5 uur in Den Haag, in de Tweede Kamer, is er een commissiedebat over het slavernijverleden Suriname. Dus ik kan tikka train ite, ik kan gaga wagi dape. If imis abus. Mensen, afgelopen zaterdag was er een woonprotest op de Dam in Amsterdam. Het woonprotest wordt ieder jaar gehouden in oktober, altijd in de herfst. En er waren verschillende sprekers en het was georganiseerd door de Woonbond en andere organisaties. Want het kan niemand ontgaan zijn, het grootste probleem op dit moment, beste mensen, is echt de wooncrisis. Die de man die me wakker kon zo in een studio voor Salto. Misschien een young boy, nang een matras, nang een dekbed, tap een fiets. Mijn heer Ati Brokko. En overal waar je om je heen kijkt, als het nou in je achtertuin is van je flat, als het nou

is dit ons voorportaal. Dat if even wasan wakabuina libi, kunnen wij dan ook daar eindigen? En dan vraag ik me daar af van, er wordt zoveel geld vrijgemaakt voor defensie. Zoveel miljarden gaan er om ons te bewapenen, om ons klaar te maken voor oorlog. Dan denk ik van, kunnen we deze mensen, kunnen we die 40.000 dak- en thuislozen niet opvangen? Dus afgelopen zaterdag op de Dam was er het woonprotest. En Bijeen staat daar natuurlijk achter. Want ook wij hebben ervaring met dak- en thuislozen. En we erkennen dat op dit moment het grootste probleem de woningnood is in Nederland. En daarom blijft Bijeen zich in de gemeenteraad altijd inzetten voor de 40-40-20 regeling. En dat houdt in dat de overheid, op ieder moment dat men huizen bouwt, moet men 40% sociale huur, 40% middenhuur en 20% vrije sector huizen bouwen. We zien dat men geen sociale huurwoningen meer wil bouwen, of heel weinig, terwijl juist daar de grote vraag naar is. Alles maar wat zetten in dat middenhuur naar een koopwoning. Maar om is maar bij een koopwoning. Heel veel van ons kunnen dat niet. Sociale huur is tot €933. Middenhuur is van 933 tot voor mij 1233 of 1533. En dan begint vrije sector. Ik vind middenhuur, ik vind €1200 per maand voor een huurwoning ook wel heel veel hoor mensen. En ook al ben je met z'n tweeën. Dan moet je dus elk 600 zetten voor een paar jaar huur. Dan is dat gewoon je kale huur. Dat stroom nog koite, gas nog koite, water nog koite, boodschappen nog koite, die OV-kaart nog koite. Dus nee mensen, het wordt zo onleefbaar. En daarom zijn er dus partijen als Bijeen die zich hier continu voor uitspreken. Dus daarom waren we ook aanwezig bij het woonprotest op de Dam. En volgend jaar zijn we er ook weer, totdat de woningnood opgelost is, beste mensen. Afgelopen vrijdag was er ook een bijeenkomst bij Oba Oosterdok. Dus hier de grote bibliotheek van Amsterdam. Oba betekent Openbare Bibliotheek Amsterdam. Tijek moppen uit Centraal Station. If you go linksaf, Iwakaseya Watra, dat je komt naar Oba Oosterdok. En er was een bijeenkomst van Mensen Maken Amsterdam. Want de burgemeester heeft 2 weken geleden besloten dat alle buurtbudgetten komend jaar stoppen. Dus er wordt €0 uitgetrokken voor de buurtbudgetten. En de buurtbudgetten, dat waren de evenementen die de buurtbewoners zelf konden organiseren. Het waren echt buurtinitiatieven die buren onderling besloten van we gaan dit organiseren. En dan kon men naar organisaties gaan zoals Mensen Maken Amsterdam. En dan diende je daar je voorstel in. En dan kreeg je geld bijvoorbeeld voor een burendag, voor een buurtcamping. Dus echt buurtinitiatieven. Als we zeggen dat we een participatiesamenleving willen zijn, dat we naar elkaar moeten omkijken, dat we elkaar moeten helpen, dan moet daar ook wel iets tegenover staan. Want als je een activiteit organiseert, iemand die want dit is maar een natje, dan een droogje, en daar heb je ook gewoon geld voor nodig. En als alle buurtbudgetten gewoon op nul worden gezet, dan vragen we ons af van wat verwacht men van de burger? De burger wordt continu geconfronteerd met stijgende prijzen op elk gebied. Ik kan huren, ahé. Ik kan water, ahé. Ik kan stroom, ik kan gas, ik kan benzine, ik kan diesel, ik kan boodschappen, alles aan kondiri. Dat kunnen we niet verwachten dat de buren, dat de mensen zich echt als buren gedragen, maar dat er daar niets tegenover staat. Dus afgelopen vrijdag was er een bijeenkomst bij Oba Oosterdok over Mensen Maken Amsterdam. En men gaf informatie over de manier hoe de subsidie op dit moment geregeld is. En er waren een aantal onderzoekers die uitlegden van nee, het moet echt op een andere manier gaan plaatsvinden. Je krijgt nu steeds geld voor een jaar, of voor 3 jaar, of voor 6 jaar. En zo kan je geen plannen maken als organisatie. Je bent te afhankelijk van de overheid. Ik was aanwezig als raadslid van Bijeen. En er was ook iemand aanwezig van Pro en van D66. En de partij Bijeen heeft al een motie ingediend
om de buurtbudgetten weer terug te brengen. Dat doet ze in een andere

vorm. Maar wij vinden het asociaal dat je organisaties niet eens betrekt bij zo'n besluit. Maar ze gewoon overvalt met een brief van volgend jaar zijn er geen buurtbudgetten meer. Sommige mensen hebben personeel in dienst. Dus die mensen hebben per volgend jaar ook gewoon geen werk meer. En als we vinden dat als gemeente ga je niet zo om met je burgers, met de mensen van je stad. Dus daar hebben wij een motie over ingediend. En we hebben begrepen van Pro en D66 die in de coalitie zitten, dat ze met de burgemeester ook om de tafel gaan zitten en vragen wat is er allemaal nog mogelijk. We houden u op de hoogte, want op begin november worden er over al deze moties, wordt er gestemd in de gemeenteraad. En dan gaan we het resultaat zien als de coalitie er ons zal steunen in onze motie die we hierover hebben ingediend. Maar dan draaien we pokoe even bakken en ik ben straks bij u terug. Mijn naam is Saskia Meiland en ik ben hier van Amsterdam bijeen. En u hoort me straks weer.

Yes, beste mensen, we zijn weer in de uitzending. Het is het Radio Bijeen programma. We zijn er normaal de vierde donderdag van de maand, dus volgende week. Maar volgende week hebben we andere verplichtingen, dus daarom hebben we geruild. En dan zijn we er deze week zijn we aanwezig. En we zeggen Shirley en Kwamimba daarvoor hartelijk dank. En ik zal de mededelingen weer even herhalen, want... Het is 11:50. Men kan nog naar Den Haag gaan, beste mensen. Vandaag is er een commissiedebat in de Tweede Kamer over het slavernijverleden. En er is een bus ingezet. Maar kan de ilatigi a buskba, dat ik kan teka trein eten of ik kan gangen. Openbaar vervoer, want lek van mitakikba. Parkeren dat penodier zo lek in Amsterdam. Maar om ik wat moeite voegen, bibogo ook toe. Dat ik mis doen ook zo, maar we hebben abtrafverplichting. En Radio Bijeen is ook belangrijk voor Tjara Woord te komen voor Amsterdam Bijeen. En ook voor Tjara de mededelingen die komen. Dus vorig jaar hebben we binnen een commissiedebat wel, maar dit jaar hebben we nog go. En ik roep u op om toch moeite te maken om daar naartoe te gaan. En als u toch onverhoeds niet kan gaan, kan misschien bij u slechter been. U kunt ook live kijken. Bij de website volgens mij van de Tweede Kamer of op Nederland 1, 2 of 3. Er is wel een tv-station, daar kunt u live kijken. Maar ik zou gewoon naar de website van de Tweede Kamer gaan en dan commissiedebat opzoeken over het slavernijverleden Suriname. En nogmaals, op donderdag 29 en vrijdag 30 oktober is er een UNESCO-conferentie in Den Haag. En de UNESCO-mensen valt onder de Verenigde Naties. En de UNESCO houdt zich bezig onder andere met onderwijs. Maar ook met een erfgoed en ook discriminatie en racisme. De NCDR, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Die organiseert samen met de UNESCO op donderdag 29 en vrijdag 30 oktober een conferentie in Den Haag. U kunt zich aanmelden via de website van... dit evenement www.globalforum2026.com of u kunt naar de website van NCDR gaan, u ziet daar de agenda. Het is gratis, mensen, u kunt zich gewoon gratis registreren. Donderdag 29 en vrijdag 30 oktober. En nogmaals voor de bijeenluisteraars, op zaterdag 5 december is er een landelijke ALV. Dat betekent een algemene ledenvergadering. De bijeenleden uit heel Nederland komen dan daar. Uit Zaandam, uit Delft, uit Leiden, uit Nijmegen, uit Zaanstreek, uit Rotterdam, uit Utrecht, uit Amsterdam, uit Almere. Kaarkong, de leden voor alle de foto odape. En het zou mooi zijn als Amsterdam goed vertegenwoordigd is. Het wordt waarschijnlijk in Utrecht gehouden. En ik blijf het zeggen, beste mensen... De leden bepalen het. De ALV, de Algemene Ledenvergadering, is het hoogste orgaan van een politieke partij. If ut takitak abotomus go links, dan moet het bestuur het gewoon uitvoeren. If ut takaboto de op koers, dan moeten we het uitvoeren. En bij de ledenvergadering mogen we vooraf moties indienen. Moties zijn veranderingen die wij graag willen hebben. En daarom moet u als bijeenlid uw e-mail goed in de gaten houden. Want u gaat een e-mail krijgen waar u zich moet registreren. U gaat een e-mail krijgen waar u moties kunt indienen. En u gaat een e-mail krijgen waarin staat waar precies van Utrecht en hoe laat u verwacht wordt. Het is meestal de hele dag, mensen. Maar het is gezellig. Het is goed om elkaar te zien. Het is goed om elkaar in de ogen aan te kunnen kijken. Het is goed om elkaar even een brassa te geven. Het is goed om van mening te verschillen van elkaar. Want te ieder in one partij, dat alles aan ja en amen. En dat we het overal over eens zijn. Absoluut niet.

Want er zijn verschillende groepen in de partij. En uiteindelijk gaat de meerderheid bepalen welke koers de partij opgaat. Maar dan moeten we wel aanwezig zijn, mensen. Ik zei het al, er zijn bijna 4000 leden in Amsterdam. Amsterdam heeft de meeste leden van de partij. Amsterdam haalt ook altijd de meeste stemmen. Heeft ook 2 gemeenteraadsleden. Ja, Utrecht heeft 1 raadslid en Rotterdam ook 1. Maar Amsterdam zorgt voor heel veel mensen. Maar laten we daar ook echt bij die ALV aanwezig zijn. Want ik merk de laatste jaren dat we niet zoveel aanwezig zijn. We gaan wel stemmen, dank daarvoor. Maar we moeten ook echt aanwezig zijn, mensen. Want dan worden er steeds besluiten genomen waar wij uit Amsterdam niet gelukkig mee zijn. Maar omdat de Amsterdamse leden niet in grote getalen komen, aanwezig zijn, worden er vaak besluiten genomen die in ons nadeel zijn. En dan mogen we ook kritisch naar onszelf kijken van waarom waren we daar niet aanwezig. En voor de mensen die slechter been zijn, u hoeft niet persoonlijk aanwezig te zijn. U kunt ook online zitten. Maar ik kan u meegeven, het is altijd beter om fysiek ergens te zijn. Want als aan resoneer moro, het komt beter aan if je knapbak aan microfoon die tegen de zij want tegen ding. If is de online, dan moet je dingen intypen. Dan komt het in de chat. Dan wordt je zin voorgelezen. Dat moeten we echt doen als we ziek zijn of als we echt moeilijk lopen. Als het enigszins, of als we in een ander land zijn, maar we willen toch online aanwezig zijn als lid. Maar als het enigszins kan, mensen, rij met elkaar mee. Ik ga waarschijnlijk ook met de auto, dus rij gewoon met me mee. Ik heb 3 plekken in mijn auto, als u bij 1 lid bent. Probeer met elkaar te carpoolen, weet je, of koop een gezamenlijke treinkaart. Als je een groepskaart koopt, krijg je korting op de zaterdag. Maar trouwens, iedere dag. Maar we moeten een beetje out of the box gaan denken. En we moeten echt gezamenlijk gaan optrekken. Op alle dossiers. Niet alleen in bijeen, ook met die reparations. Alles wat ons betreft, mensen, moeten we gezamenlijk gaan optrekken. Want Unuwa, we gaan het niet redden als je alleen gaat. Je moet echt altijd met z'n tweeën gaan of met een groep. Dan sta je veel sterker. En voor de mensen die nog lid willen worden, u gaat gewoon naar de website van bijeen.org en u scrolt gewoon naar beneden en dan ziet u daar lid worden. En dan kunt u lid worden voor €5, €10, €20, €50 per maand. Naar vermogen betaalt u. Als die €5 te veel is, want het is een dure tijd, dan klikt u op anders. En dan kunt u voor €2,50 kunt u al lid worden van de partij. En daarmee actie UNO voor Ukona de vergadering. Want dat is de besluit, het tikkie, beste mensen. Bij de vergadering besluiten we wie het landelijk bestuur zoekt, ook bestuursleden. Want ze waren met z'n 6 of 7 mensen, waren ze zelfs 2. Eentje ziek en eentje heeft privéproblemen. Dus ze zijn nu met z'n 5, maar Aroko Lai. Aroko Furu. En ik ben zelf ook bestuurslid geweest 3 jaar in Amsterdam. En ik moet zeggen, ik heb heel veel geleerd. Ik heb heel veel mensen ontmoet. En het is ook fijn om je in te zetten voor je politieke partij. Als je taktaka partij naar UNO, dan kan iedereen naar vermogen zijn bijdrage leveren. Weet u, de een gaat stemmen, de een wordt bestuurslid, de een wordt gemeenteraadslid, de ander wordt stadsdeelcommissielid, de een zit in een werkgroep, de een helpt de partij met ICT-werkzaamheden. Dus beste mensen, we hebben allemaal talenten en we mogen ze voor de kerk inzetten, we mogen ze voor een buurtorganisatie inzetten, we mogen ze voor onze familie inzetten, maar we mogen het ook voor onze politieke partij inzetten. Want die politieke partij, dat zijn wij met z'n allen. Dat is niet alleen de voorzitter van de partijleider. Dat is niet alleen Saskia Meiland of iemand anders. Nee, dat zijn we met z'n allen. En iedereen levert zijn bijdrage. En ik lever mijn bijdrage als raadslid. En het zou mooi zijn als we meer handen hebben om het werk te doen. Dat gezegd hebbende, op 5 december is er dus de ALV in Utrecht. Het adres, en dan gaan we nog horen precies. Maar hou uw e-mail in de gaten. En ik zei het al, het landelijk bestuur zoekt nog meer bestuursondersteuners. Als u goed brieven kunt schrijven. Als u goed bent met de financiën. Als Karkong. We zoeken ook gewoon hoofden om na te denken. We zoeken ook gewoon mensen die out of the box denken. We zoeken mensen die ons scherp houden. Die met ideeën komen.
Maar we zoeken vooral meer handjes. En denk niet, ik kan het niet, ik weet het niet. Mensen, wat je niet kan of wat je niet weet, ga je leren. Als je in die setting bent, af je luku, af je arki, en dat je doet mee. En zo leren we ook weer wat bij. Het maakt niet uit hoe oud we zijn. Dus dat zijn de mededelingen. En even kijken wat ik nog meer heb voor u. U zult het wel weten. Ik ben raadslid namens Amsterdam Bijeen. Ik zit samen met de fractievoorzitter, tevens partijleider Tofik Dibi, in de gemeenteraad van Amsterdam. En ik merk dat ik ze maar niet begrijp, zo boem, ze aan gemeenteraad dit doen. En zijn er een verschil tussen een gemeenteraad en een Tweede Kamer. Want laatst bij dat woordje, dat mijn jere mama het tegen me, Saskia jongen, mijn China TV, mijn jere van je bari, in de takdappe, in de KTV. Toen zei ik van, maar de sans aan je takje dat naar Tweede Kamer. Tweede Kamer wordt live uitgezonden, ja, bij een, voor mij, politiek. Er is een politiek kanaal en daar heb je de hele dag de Tweede Kamer vergaderingen worden live uitgezonden. Onze vergaderingen in de gemeenteraad worden ook live uitgezonden, maar via de website van de gemeenteraad zelf. Als er een vergadering is, kun je er live naar kijken. Maar je kunt ook nu naar de website gaan en vergaderingen terugkijken. Dan ga je gewoon op datum zoeken. Er is een kalendertje dat je luku heeft naar een raadsvergadering of commissievergadering. Dan kun je die ook terugkijken. Maar er is wel een verschil, mensen, tussen die Tweede Kamer en die gemeenteraad. De Tweede Kamer zit in Den Haag. En de Tweede Kamer vertegenwoordigt echt alle 17 miljoen Nederlanders. Omdat er geen 17 miljoen mensen in een kantoortje kunnen zitten en kunnen praten, heeft men 150 leden daar gekozen. Dus die Tweede Kamer zit in Den Haag en heeft 150 leden verdeeld over verschillende politieke partijen. Helaas heeft Bijeen geen zetel meer voorlopig in de Tweede Kamer. We hadden er wel eentje, onze oprichter Sylvana Simons, die zat daar zo en ze heeft het met verve gedaan. En ze heeft echt haar best gedaan, ze heeft het heel goed gedaan. Op het moment hebben we geen Tweede Kamer zetel. Er zijn nog steeds 150 leden daar, maar Bijeen zit er nu niet bij. We hopen er bij de volgende verkiezingen weer bij te zijn. Maar dat is dus de Tweede Kamer. Ze zitten in Den Haag. En 150 leden zijn daar. En die vertegenwoordigen heel Nederland. Ik zit in de gemeenteraad van Amsterdam. Want Nederland heeft volgens mij meer dan 400 gemeentes. Een gemeente is soms een stad. Maar soms zijn ook een aantal dorpjes vormen één gemeente. Soms heb je een aantal steden die één gemeente vormen. Amsterdam bijvoorbeeld is een gemeente. Zaandam is een gemeente. Purmerend is een gemeente. Rotterdam is een gemeente. Den Haag is een gemeente. Utrecht. Maar zo heb je verschillende gemeentes. En iedere gemeente heeft een gemeenteraad. Dat zijn ook mensen die gekozen zijn om de mensen in die stad te vertegenwoordigen. En dat zijn ook altijd politieke partijen. In Rotterdam heeft Bijeen één zetel. In Utrecht hebben we één zetel. En we hebben nu in Amsterdam hebben we 2 gemeenteraadzetels gehaald. Dus de heer Jereminink, Saskia Meiland, dat je denkt dat ik misdoe naar de Tweede Kamer. Nee, misdoe in naar gemeenteraad. Omdat Amsterdam big is, Amsterdam heeft bijna 1 miljoen inwoners, is die gemeente ook verdeeld in 7 stadsdelen en een bestuursgebied. Want Weesp is eigenlijk een soort dorp, maar heeft zich aangesloten 2 jaar geleden bij Amsterdam. Dus wanneer er verkiezingen zijn voor de gemeenteraad, stemmen niet alleen op een gemeenteraadslid. De gemeenteraad gaat echt over heel Amsterdam, maar je krijgt 2 stembiljetten. 1 voor de gemeenteraad en 1 voor je stadsdeel. Want iedereen woont in een stadsdeel. Of je woont in Oost, of je woont in West, of je woont in Nieuw-West, of je woont in Zuid. Of je woont in Noord, of je woont in Zuidoost, of je woont in het centrum, of je woont in bestuursgebied Weesp. En ik mag het voor de zoveelste keer zeggen, want we zijn er heel trots op. Bijeen heeft in bijna alle stadsdelen hebben we een zetel gehaald. Alleen in Weesp hebben we geen zetel gehaald, omdat we geen kandidaten daar konden vinden. En in centrum hebben we geen zetel gehaald, terwijl onze kandidaat daar heeft heel veel stemmen gehaald. Maar op een of andere manier heeft hij toch geen zetel gehaald. Maar in Oost hebben we een zetel gehaald. In West. In al die andere stadsdelen.
Dus dat betekent...

betekent, we zitten ook in de stadsdeelcommissies. En een stadsdeelcommissie komt om de ene week bij elkaar. Dus u woont in een stadsdeel. Daar heb je een stadsdeelcommissie die om de ene week bij elkaar komt. En die mensen wonen echt in het stadsdeel. Je moet in het stadsdeel wonen om een stadsdeelcommissielid te worden. En een stadsdeelcommissielid kan iemand van een politieke partij zijn. Maar het mooie daarvan is, je kan ook als persoon kan je verkiesbaar stellen. Dus als je vindt van, ik heb iets te vertellen over mijn stadsdeel. Bisap van Eurokodjaso, bisap Aladisma, biwan takgiding. Dan kun je ook gewoon je over 3,5 jaar kun je verkiesbaar stellen in je eigen stadsdeel. Je mag als persoon of als organisatie mag je verkiesbaar stellen. Maar het mag ook als politieke partij. Maar gemeenteraad mogen personen zich niet bijvoorbeeld als lijst Saskia Meiland. Dan moet je echt lid zijn van een politieke partij. Dus dat is het verschil tussen een stadsdeelcommissie. We hebben er 7. En we hebben een bestuursgebied Weesp. En we hebben de gemeenteraad. De gemeenteraad gaat echt over alles in Amsterdam. En op dit moment zijn we bezig met de begrotingsbehandeling van Amsterdam in de gemeenteraad. En ik kan u zeggen mensen, het gaat om heel veel geld. Meer dan 8 miljard wordt er uitgegeven in Amsterdam per jaar. Dus Amsterdam heeft een begroting die soms groter is dan andere landen zelf. Zoveel geld gaat er om in Amsterdam. Dus behalve dat we klagen over Amsterdam mensen, mogen we ook trots zijn op deze prachtige stad. Dat we in deze stad wonen, dat we Amsterdammers zijn en dat we een stad hebben die welvarend is. Maar wat wij ook zien is dat de welvaart niet gelijk verdeeld is, omdat er naar onze mening, naar bijeens mening, niet de juiste keuzes gemaakt worden, beste mensen. En dat gezegd hebbende, dan moet draaien we een pokoe juno en dan ben ik er na 12 uur ben ik weer terug, want dan gaan we het tweede uur in van het Radio Bijeen programma. Even kijken, een soort pokoe juno. Let's see. Yes.

0: Yes, beste mensen. We gaan straks de uitzending uit. Er is het nieuws en dan de reclame. En er is Radio Bijeen bij u terug.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. Eergisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem veroorzaakt een ongeluk vertraging. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
11: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
12: De politieke partij BIJ staat voor radicaal.

0: rechtvaardigheid en economische rechtvaardigheid. Bijeen staat voor een Nederlandse samenleving met gelijke rechten en gelijke kansen voor een ieder. Een samenleving waarin een ieder zichzelf kan zijn en onze verschillen niet worden veroordeeld, maar worden gewaardeerd. Met respect voor onze verschillen, maar met focus op wat ons verbindt. De politieke partij Bijeen.
1: Yes, beste mensen, we zijn weer terug bij het tweede uur van Radio Bijeen. We zijn om 11 uur begonnen en we gaan door tot 2 uur vanmiddag, beste mensen. Ik zei het al bij het eerste uur, normaal zijn we de vierde donderdag van de maand, maar volgende week hebben we andere verplichtingen, dus daarom zijn we kunnen ruilen en dan zijn we vandaag hier aanwezig. Het tweede uur wil ik het echt hebben over het werk wat we doen in de gemeenteraad. Want mitakingba eerste juru. Deze man begrijpt zo boem zo weer doe dat. Maar heel veel mensen weten echt niet wat de gemeenteraad doet. En we merken dat de gemeenteraad nu ook echt actief bezig is om de burgers van Amsterdam, de bewoners van Amsterdam, om ze erin mee te nemen. Want te lang werd er van uitgegaan. Men weet wel wat we daar doen. Men weet wel dat we goede dingen doen. Maar je merkt dat de mensen niet zo goed weten wat we al die dagen daar in de gemeenteraad doen. En de gemeenteraad, beste mensen, is aan het Waterloopplein. If you go naar een metro, je stapt uit dat bij een burgemeester in Rokotap van mijn tweede of derde etage. En wij van de gemeenteraad hebben al onze kantoren op de eerste etage. Alle politieke partijen hebben één of meerdere kantoren. Het hangt af van het aantal zetels die je hebt gehaald. Kijk, PRO bijvoorbeeld. PRO is een politieke partij. Die combinatie van Partij van de Arbeid en GroenLinks. Die hebben 17 zetels gehaald. D66 heeft 8 zetels gehaald. VVD 6 of 7. Dus als je zoveel mensen hebt, dan heb je meerdere kantoren nodig. En dan heb je niet gewoon een klein kantoortje, heb je echt 2 of 3 grote kantoren. Bijeen heeft 2 zetels, wij hebben ook 2 kantoren, 2 kleine. Denk up to, SP heeft maar 1, die heeft ook maar 1 kantoor. En zo de hele eerste etage is gevuld met de politieke partijen met hun kantoor. Het is goed geregeld in Amsterdam. Alle kantoren hebben bureau, computer, tafel, stoelen. En voor de rest kreeg je, ieder kwartaal kreeg je geld overgemaakt om je kantoor in te richten. Je kreeg geld om je te scholen, dus we kregen geld om cursussen te volgen, zodat we ons werk goed kunnen doen. En we kregen geld om onze medewerkers te betalen. Dus a money aan de tak je go feest, of je go make lange reis naar a money. Nee, want iedere eind van het jaar moet je aan de gemeenteraad laten zien met bonnen pe amoni go. Dus we kunnen het ons niet veroorloven voor go do dondos aan naga money. Want dan krijg je als politieke partij krijg je alleen maar problemen. En dan moet je het geld terugbetalen. Dat is gebeurd met een van de partijen. Ze moeten €30.000 terugbetalen. En dat is iets waar wij niet op zitten te wachten als partij, beste mensen. Dus het hangt van het aantal zetels af dat je gehaald hebt. Onze partij heeft 2 zetels gehaald. Dus per kwartaal kregen we 61.000. We hebben ook een penningpersoon die dat regelt, want we hebben 3 mensen in dienst. We hebben 2 fractiemedewerkers en we hebben een communicatiemedewerker. En die worden betaald uit die 61.000. Dus ik zei u al, het bedrag dat we kregen, het is geoormerkt. Geoormerkt wil zeggen, het mag hieraan uitgegeven worden, hieraan en hieraan. Bij ons mag die 61.000 aan 3 dingen uitgegeven worden. Aan lonen van medewerkers, aan het volgen van scholing en cursussen en om je kantoor in te richten. Het kantoor is al ingericht met basisdingen, maar als je vindt dat je een koelkast wil zetten, als je vindt dat je een bank wil zetten, als je vindt dat je een printer op je kamer wilt zetten, dan kan dat allemaal daaruit, maar je moet je bonnen goed bewaren, want ieder eind van het jaar moet je kunnen laten zien waar je het geld aan hebt uitgegeven. Heb je het geld niet uitgegeven, dan wordt het geld ook weer, moet je het geld ook weer terugstorten, want dat wat ik in de ABFANU doe. En het is

Dat is meer dan logisch, vind ik. Dus ik moet zeggen, ik vind dat heel goed geregeld. En ik vind als we dan zo goed worden bijgestaan, dan moet je werk ook heel serieus nemen. Want het kan ook heel anders zijn. Je hebt ook landen waar je geen medewerkers hebt en je alles zelf moet doen. Onze partij heeft 2 raadsleden. Wij worden door de gemeenteraad, kregen we een vergoeding, we kregen geen salaris. Want men gaat ervan uit dat je als raadslid je eigen baan hebt of je eigen bedrijf. Heel veel raadsleden hebben eigen bedrijf of ze hebben gewoon nog een baan. En daarom zie je dat heel veel raadsleden het werk niet volhouden. Want ze hebben een fulltime baan van 4 dagen. En daarnaast in de gemeenteraad heb je iedere woensdag en donderdag heb je vergaderingen. En je moet echt aanwezig zijn om het standpunt van je partij weer te kunnen geven. En vooral kleine partijen hebben het moeilijk. Daarom werk ik ook in het onderwijs. 3 dagen sta ik voor de klas. En op de woensdag en donderdag ben ik in die gemeenteraad. Dus woensdag, ik heb het al gezegd, woensdag en donderdag, dat zijn de vergaderdagen van de gemeenteraad. Iedere maandagavond komen alle politieke partijen met hun mensen bij elkaar. Soms in hun kantoortje, maar meestal reserveren we een ruimte in het gebouw. Je mag ook ruimtes reserveren om bewoners te ontvangen of om te vergaderen. Maar het moet wel echt iets te maken hebben met je gemeenteraad. Hoor. En dat je kunt je dan zien dat je wel ruimte, dat nog kan. Maar het is om echt te vergaderen. Voor het geval mensen me gaan vragen, als ik heb je normaal gehoord, wat is dat? Nee, dat kan niet. Het is om te vergaderen over iets van de gemeenteraad of iets wat u als bewoner of organisatie aangaat. Dus iedere maandagavond, dan komen we allemaal bij elkaar, maar met onze eigen partij. En dan gaan we praten, gaan we ons voorbereiden voor de vergaderingen van woensdag en donderdag. Dus ik moet eerlijk zeggen, deze week hadden we herfstvakantie. En de gemeenteraad houdt ook de schoolvakanties aan. Omdat het zijn grotendeels mensen in de leeftijd dat ze jonge kinderen nog hebben. We hebben heel weinig oudere mensen. Voor mij hebben we maar 1 oudere meneer. En de rest zijn mensen, echt mensen tussen de 20 en 40, 50 jaar. Dus de kans is groot dat ze kinderen hebben. Dus zodra we schoolvakantie hebben, heeft de gemeenteraad ook reces. Dus deze week zijn de scholen in Amsterdam dicht. Hebben schoolvakantie. En dan heeft de gemeente ook herfstreces. Kerstvakantie hebben we ook kerstreces. Zomervakantie hebben we zomerreces. En ik moet u zeggen, ad defanodu. Want iedere overdag geef ik gewoon les. En dan maandagavond gaan we vergaderen. Maar dat betekent, in het weekend moet ik alle stukken gelezen hebben. We moeten alle stukken gelezen hebben. En dan gaan we erover praten. En dan gaan we zeggen van dit is iets voor onze partij. Of nee, we hebben maar te weinig minuten. Dus we kunnen dit niet bespreken. We moeten echt de belangrijkste dingen eruit halen. Dat is ook weer iets mensen. Omdat we maar 2 zetels hebben, hebben we in een commissievergadering maar 7 minuten. In een raadsvergadering hebben we ongeveer 20 minuten. Het hangt af van het aantal zetels dat je haalt. Dus daarom zeg ik mensen, we moeten echt gaan stemmen om onze mensen daar te zetten, waardoor we meer mensen hebben die kunnen praten, meer mensen kunnen hebben die stukken kunnen lezen en meer minuten om te kunnen praten. Want ook dat is weer iets waar we tegenaan lopen. Als je maar 7 minuten hebt tussen 9 en 12:30, ja, dan moet je echt gaan kiezen waar je het over gaat hebben. Hè? En dan leer je wel kort en bondig te praten. In de mangotak om een lange tori dape. Want kan je naar Fifi zijn, Iwan Taki, dan heb je voor elk ding maar 1 minuut of 1,5 minuut. Snapt u? Dus dat zijn dus dingen waar we tegenaan lopen. Maar we worden er steeds beter in. We zijn op 1 april beëdigd. Tovik en ik zijn de raadsleden. We hebben 2 fractiemedewerkers. Hij heeft er 1 uitgekozen. Ik heb er eentje uitgekozen. En we hebben een communicatiemedewerker. Die houdt onze socials voor ons in de gaten. Die laat weten wat we in de raad doen. Want ik kan doen 1000 sani in een raad. If this man of je doet, dat geertje kan not in een doen. Dus hij houdt onze TikTok voor ons bij, onze Instagram, onze Facebook, onze LinkedIn. En daarop laten we weten wat we doen als raadsleden. In de gemeenteraad zijn er ook 8 commissies. En al die commissies hebben ook weer onderwerpen. En omdat we maar met 2 raadsleden zijn,
kunnen Tovik en ik niet in alle commissies zijn. En daarvoor hebben we fractievertegenwoordigers. De fractievertegenwoordigers mogen in de commissies praten, maar niet in de raadsvergadering. De raadsleden die mogen in de commissie praten en in de raadsvergadering. Dus zo werkt het in de gemeenteraad, mensen. Dus iedere woensdag en donderdag hebben we vergadering. De eerste twee weken van de maand hebben we altijd commissievergaderingen. Er zijn 8 commissies. Dus woensdag heb je 's morgens een commissie van 9 tot 12, 12:30. Dan hebben we een uurtje pauze. En dan hebben we van 1:30 tot 5:00 hebben we een tweede commissie. Soms gaan ze tot 6:00 door hoor. Maar normaal hebben we pauze van 5 tot 7:30. Als we niet klaar zijn met de vergadering van 's morgens of 's middags, dan komen we om 7:30 s'avonds weer terug. En dan gaan we door tot 10:30, 11:00 s'avonds. Dus soms maken we echt lange dagen. En dus woensdag hebben we 2 commissies, donderdag 2 commissies. Dat zijn dus 4 commissies. De week daarop hebben we hetzelfde. Woensdagochtend een commissie, woensdagmiddag een commissie, donderdagochtend een commissie, donderdagmiddag een commissie. En als we niet klaar zijn, gaan we 's avonds door. Dan soms de mensen die dichtbij wonen, die gaan even naar huis, gaan even iets eten, gaan kinderen voorlezen, zetten kinderen in bed, gaan douchen en dan komen ze 's avonds terug. Het lukt mij niet altijd om naar huis te gaan hoor. Dan ga ik gewoon even in mijn kantoor zitten. Dan eet ik even snel iets. Of soms ga ik even buiten lopen, even frisse lucht nemen. En dan ga ik om 6:45 weer terug naar de vergaderzaal. Om door te vergaderen tot 10:30 s'avonds. En het is zwaar, beste mensen. Want soms ben ik donderdag tot 11:00 s'avonds daar. En dan moet ik vrijdag weer voor de klas staan. Maar het lichaam went, maar het blijft zwaar. Maar daar hebben we voor getekend en dan moeten we gewoon ons best doen. Dus dus dat is wat we aan het doen zijn. En dan moet draaien we een pokoe en dan ga ik u straks vertellen hoe de commissies heten en waar de commissies over gaan. Zodat u ook een beeld heeft wat we daar aan het doen zijn. Want tijdens de campagne... We beheren om eens mijn takkie van, dat tapenji, inoman tak dape, inoman disi, inoman dati. En we zijn al 6 maanden daar en we doen ons uiterste best. We proberen u ook mee te nemen door informatie te geven. Dus u ziet, als je ergens voor gaat, als je ergens in gelooft, dan moet je het gewoon doen. Als je integer en oprecht bent, dan pas je opogiju. En we moeten gewoon overal zijn, beste mensen. Want we moeten ook vertegenwoordigd worden. Want anders werd Taina foto die zie. Maar dan is er niemand die voor ons praat. Dan praat iedereen over ons, maar niet met ons. We moeten echt onze eigen mensen daar zetten die namens ons praten. En dat gezegd hebbende, dan met Potwan Poku even. Daarnet had ik Giovanka gedraaid. Dat is een zangeres van Surinaamse afkomst. En daarvoor hadden we Frank Sinatra. En dan ga ik nu, laat ik weer even een ander liedje horen. Tot straks.

Yes, beste mensen, dat was Frenna met Wat is je naam? Een van de jonge veelbelovende artiesten in Nederland. Ja, ik zou u nog meenemen in de commissies die we hebben in die gemeenteraad. En ik heb mijn laptop meegenomen, maar ik kan leggen uit soort commissie de dappe. Even kijken weer. Ik zei u al, de eerste twee weken van de maand hebben we altijd commissievergaderingen, want we vergaderen op de woensdag en de donderdag. 'S morgens is er een commissie, 's middags een commissie. En dat twee weken lang, en dan kom je op 8 commissies. Op de woensdagochtend, dus aanstaande woensdag, hebben we de commissie huisvesting. En in de middag hebben we de commissie ruimte. Dan zult u zich afvragen, kijk, huisvesting is een beetje logisch, wat valt daaronder? Bij huisvesting gaat het over woningbouw, volkshuisvesting en asiel en opvang. Dus zodra het gaat over daklozen, dakloze moeders en vrouwen, dak- en thuislozen, woningcorporaties, dan komt dat alles komt bij deze commissie huisvesting. En bij een commissievergadering heb je altijd een commissievoorzitter en naast de commissievoorzitter zit een wethouder. En de commissievoorzitter van huisvesting weet ik niet uit het hoofd, maar de wethouder is Sita Pels. Het is altijd de gemeenteraadslid die voorzitter is van een commissie. In de middag hebben we de commissie ruimte. En die gaat over ruimtelijke ordening, grond en ontwikkeling en bouwstimulering. En daar heb je de wethouder Scholtes. In de ochtend bij huisvesting heb je ook erfgoed en archeologie. En dat valt onder wethouder Heinhuis. Dus soms zit je als commissievoorzitter met twee wethouders naast je. Want het hangt er vanaf wat voor onderwerp het is. Ze weten zelf wat hun onderwerpen zijn. En dan geven ze antwoord daarop. Op de donderdagochtend, dus volgend week donderdag, hebben we de commissie Leefomgeving. Daar ben ik de voorzitter van. En naast mij zit dan wethouder Heinhuis. En als voorzitter aan de tak Yuna Bassi. Maar je leidt gewoon de vergadering. En naast mij zit de griffier. Dat is een jurist die heel veel weet van de vergaderingen. Als ik het even niet weet, dan overleg ik even met de griffier. En zo gaat het. En de wethouder daar is Heinhuis. En onder leefomgeving valt groen en buiten spelen. Dus de natuur buiten. Afval, voedselstrategie, water, duurzaamheid en energietransitie. En mensen, energietransitie is heel belangrijk, want we moeten af van het gas, we moeten naar stroom, alles wat moet geboortappen, gas voor neus naar stroom. Maar je ziet nu, er is steeds minder stroom, huizen kunnen niet aangesloten worden op stroomnet. En je hebt economische zaken en aanpak binnenstad. En dat valt onder wethouder Van der Horst. En op de donderdagmiddag, het is volgende week, hebben we de commissie mobiliteit. En daaronder valt mobiliteit, dat betekent van A naar B gaan, vervoer, openbare ruimte, varen, gemeentelijk vastgoed. En dan hebben we ook maatschappelijke voorzieningen, sport en bewegen. En daaronder valt wethouder Mbarki en bij mobiliteit hebben we wethouder Moeskops. Dus u ziet mensen, men heeft alle onderwerpen, heeft men ondergebracht in verschillende commissies. En dan moeten wij als raadsleden moeten gaan kijken welke van deze commissies zijn belangrijk voor ons. En bekeken we altijd in de partij kijken. Als bijvoorbeeld iemand in het onderwijs werkt, is het logisch dat jij onderwijs onder je neemt. Als iemand bijvoorbeeld affiniteit heeft of veel meer weet van mobiliteit. Kijk, een van onze speerpunten is gratis OV. Dus dan nemen we sowieso ook mobiliteit. Want mobiliteit is van A naar B gaan, openbaar vervoer. Dus zo spreek je met elkaar af in een fractie. Wat ga je doen? Mijn fractie is heel klein. Er zijn maar 2 raadsleden en er zijn 3 fractievertegenwoordigers. Dus we kunnen niet over alles praten. We moeten echt onze keuzes maken. En dat doen we ook. Een grote fractie als PRO, die 17 raadsleden heeft, ja, die hebben voor iedere commissie hebben ze wel iemand. Maar wij kiezen gewoon onze dingen uit. En ik moet zeggen, we doen het helemaal niet slecht. Want we hebben scherpe bijdragers. We kiezen echt onze dingen uit. We hebben onze speerpunten als partij. En dan laten we dat ook echt weten van dit is wat Bijeen hiervan vindt. Als u even een momentje heeft.

Yes, ik ben alweer terug. Dus we hebben iedere week, de eerste 2 weken hebben we per week 4 commissies. De week daarop hebben we weer 4 andere commissies. Dat is, hebben we de commissie zorg en jeugd. En daaronder valt zorg, senioren, inclusief hun huisvesting, publieke gezondheid. En dat valt onder wethouder Scholtes. We hebben ook dierenwelzijn. Dat valt onder Biemond, wethouder Biemond. En dan hebben we jeugdperspectief, jeugdzorg, jongerenwerk, onderwijs, voorschool, kinderopvang en naschoolse voorzieningen. Daar heb je wethouder Lala. Dat is de wethouder die in Tilburg volgens mij woonde. En sinds kort woont ze ook in Amsterdam. We hebben de woensdagmiddag, dus de 2e week, hebben we de commissie Middelen en Kunst. En daaronder valt financiën, lokale media, de Salto valt ook daaronder, kunst en cultuur en PNO. PNO is personele organisatie. Dat zijn alle ambtenaren die in dienst zijn bij de gemeente Amsterdam. En dat alles valt onder wethouder Biemond. Dan heb je evenementen. Daaronder vallen alle grote evenementen in Amsterdam, waaronder Kwaku. En dat valt onder wethouder Moeskops. Je hebt inclusieve organisatie, valt onder wethouder Schumter, volgens mij, of wethouder Scholtes. En dan heb je dienstverlening en digitale zaken, valt onder Melanie van der Horst. En dan hebben we op donderdagochtend, week 2, hebben we de commissie Sociaal. Daar zit een vrouw van Surinaamse afkomst. De wethouder is Aria Sumter. En dat gaat echt over sociale rechtvaardigheid. Dus armoede en schuldhulpverlening valt daaronder. Hersteltoeslagen ouders. Diversiteit en inclusie. Coördinatie ongelijk investeren. Dus dat alles, daar valt een mevrouw Aria Sumter onder. En sommige van ons hebben er al mogen ontmoeten. Ik zag haar laatst bij No Limit. Het is een heel toegankelijke wethouder. Het is echt eentje van ons. En we blijven haar natuurlijk kritisch volgen. Maar er zijn heel weinig van ons op zulke hoge posities. Dus we blijven haar kritisch volgen. Maar we gaan haar ook ondersteunen waar het moet. Dat hebben wij haar ook toegezegd van bijeen. We zeggen, we zullen u ondersteunen. Als u goed werk doet voor de Amsterdammers in Amsterdam, zullen we u altijd ondersteunen. En als we ontevreden zijn, dan zullen we onder 4 ogen met haar gaan praten. Want we zijn altijd blij als we onze mensen ook daar zien. Dus we ondersteunen altijd onze mensen van kleur. Dan heb je donderdagochtend heb je ook de commissie Sociaal nog steeds. Bestaanszekerheid, werk en inkomen, deelnemingen en kennisinstellingen. Dat valt onder wethouder Mbarki. Deelnemingen. Ik heb daar een technische sessie over gehad. Dat houdt in dat de gemeente Amsterdam is aandeelhouder van heel veel bedrijven. Bijvoorbeeld de RAI. En soms voor 10%, soms voor 20%, maar soms ook voor 70%, soms zelfs 100%.

Meester. En dat, daaronder valt algemene zaken, openbare orde en veiligheid, vrouwenoffensief, democratisering en communicatie. En wat bedoelt men met vrouwenoffensief? Men bedoelt daarmee dat we worden heel vaak opgeschrikt door vrouwen die in de openbare ruimte worden aangerand, worden verkracht, worden vermoord. Aangerand en vermoord. En het bekendste geval is van Lisa, daar op de grens tussen Duivendrecht en Amsterdam. Ze fietste naar huis, afro bij Bayouan fiets. Ze waren gaan stappen bij Leidseplein en alles met een taxi. Maar omdat hij fiets bij Nieuw, en dan bij Waliba fiets dat Pabaka. Dus hij denkt hij fietsen gaat ook zo 2 uur in de ochtend. En dat is haar heel noodlottig geworden. Een man bij volging. Abel scootu, dat iemand volgt me, die scootu door. Waren ze te laat. Ze was al vermoord. Dus vrouwenoffensief is een speciale, dat is speciaal in het leven geroepen om al die fietspaden die achter struiken zijn, verborgen, doemroe, om die aan te pakken. Dus daarom zou het echt helpen als u ons op de hoogte houdt, als u langs fietspaden gaat en u vindt het is donker, die struiken, door die struiken kan men op de weg je niet meer zien. Die mensen die in een huis zijn, kunnen u niet zien als u schreeuwt of als er iets mocht gebeuren. Dus daarvoor is vrouwenoffensief in het leven geroepen. Om al die metrostations die te donker zijn, al die fietspaden waar die struiken te hoog zijn, waar het donker is, om al dat soort plekken aan te pakken. En ik moet eerlijk zijn, wanneer ik met een man ergens loop, dan merk je ook gewoon dat mannen op heel andere dingen letten dan wij vrouwen. Wanneer ik ergens loop, kijk ik altijd meteen van, is het licht? Is het wel veilig voor mij? Terwijl ik merk dat mannen minder op dat soort dingen letten. Maar wij vrouwen moeten daar echt op letten. En dit heb ik ook als speerpunt vrouwenoffensief. Want ik ben ook vaak op de fiets. Ik ben ook vaak met openbaar vervoer. En dan zie je dat heel veel plekken zijn door mannen ingericht. En die letten echt op heel andere dingen. Ik denk dat als vrouwen de openbare ruimte zouden inrichten, het toch ietsje veiliger zou zijn. Want wij ervaren andere dingen en wij letten ook echt op andere dingen. Ik vraag me altijd af van waarom is dit fietspad zo weg van de straat? Want ik fiets liever langs een fietspad die vlak langs de straat is. Weet je, als er iets gebeurt, kan een autobestuurder kan je altijd zien of helpen. Maar nu wat fietspad de, boem farafa passie, struik de, anga bigibong, nuance manesjiva straat, het is veel te eng, mensen. Want ik zei u al, soms gaan we tot 10 uur, 11 uur 's avonds door. En als het 's morgens begint, ga ik wel op de fiets naar de Stopera. Het is een 30 of 40 minuten fietsen. Maar wanneer ik 's avonds klaar ben, laat ik die fiets precies daar. En dan ga ik met de metro terug. En dat vind ik heel jammer. Want je ziet die mannen gewoon wegfietsen. Maar wij vrouwen moeten met OV gaan of met de auto. Of iemand moet ons een lift geven. Want het is te gevaarlijk voor ons. En dat zou het niet moeten zijn. En dan ga ik straks weer even verder met nog het een en ander wat ik wil vertellen over de commissies. We zijn zo weer bij u terug.

Yes, beste mensen, we zijn weer terug. Dat was een muziekje van Paul de Leeuw en van Ruth Chakot. Ook een van onze goede songstresses, een van onze goede zangeressen. Ja, ik werd net gebeld door een mevrouw die ook zegt van ze woont bij de Watergraafsmeer. En daar zijn er ook heel veel fietspaden met een bosgaasje ernaast. Wat ze wel minder vond is als ze een klacht indient dat men bij haar thuis kwam. Om te komen vragen als ze de klacht had ingediend. En voor de mensen die dat lastig vinden, zou ik zeggen, er is ook een app, de Amsterdam app. En daar kun je volgens mij ook een klacht indienen. Ik dien ook vaak een klacht in hoor, over afval. Want je hebt plekken waar je grofvuil mag zetten. Maar het wordt bij ons op de donderdag opgehaald. Maar vrijdag is het weer een grote vuilnisbelt. En dan als je een melding doet, dan komen ze het eerder ophalen. Dingen gaan niet altijd zo snel zoals wij willen. Maar in principe als we een nette schone buurt willen. Of we willen dat dingen beter geregeld worden. Moeten we niet moe worden om te melden. Want de gemeente heeft niet zoveel ogen. En wij wonen in de wijk. Dus dan moeten wij het doorgeven. Ik ben ook vaak ontevreden hoor. Maar toch moeten we door blijven gaan met het doorgeven. Maar dan kunnen ze niet zeggen van we wisten het niet. Men heeft ons niet gezegd. Want dat die meldingen zijn er. En het zou goed zijn als u het ook zelf ergens in uw agenda bijhoudt. Van kijk, dit. Ik heb het zo vaak doorgegeven. Maar ik zie nog steeds niet dat het vuil wordt opgehaald. Of dat die struikgewassen zijn gesnoeid. Dus hoe blijft u dat bijhouden? Ik was bij de laatste commissie. Is nog steeds de commissie bestuur en veiligheid. Die heeft ook, even kijken, ik moet daar bril voor lezen, Sani. Aanpak Noord, Masterplan Zuidoost en Nationaal Programma Samen Nieuw-West. Van Nieuw-West valt onder de wethouder Mbarki. Masterplan Zuidoost valt onder wethouder Sitapels. En Aanpak Noord valt onder wethouder Melanie van der Horst. Dus de wethouders hebben allemaal de onderwerpen onder zichzelf verdeeld. En ik zei u al, er zijn 8 commissies. Nou, bij iedere commissie heb je een commissievoorzitter. Naast de commissievoorzitter zit een griffier. Die geeft adviezen als je het soms even niet weet. En je hebt de wethouder. En dan zitten de raadsleden daar en de fractievertegenwoordigers in de commissie. En die geven, die stellen vragen. En alle vragen, als alle vragen gesteld zijn, dan moet de wethouder antwoord geven. De wethouders hebben zelf ook politiek assistenten. En soms vragen ze je, appen ze je van tevoren als je je vragen kunt doorgeven. Ik laat even een muziekje horen, want ik hoor even de radio. Ik ben zo terug.

persoon heeft neergelegd. Als de persoon terug wil bellen, zou dat heel fijn zijn. Ja, als de persoon terug wil bellen, zou dat heel fijn zijn. En dan gaan we even een ander liedje zetten.

Yes, beste mensen, dat was Giovanka met, even kijken, The Look of the State. Dat is ook een zangeres die al een tijdje aan de weg timmert. En die hier is opgegroeid en die prachtige muziek maakt. Ja, we waren bij de commissievergaderingen. Ik zei u al, de eerste en de tweede week van de maand hebben we altijd commissievergaderingen. Er zijn 8 commissies. En de derde week, dan hebben we de raadsvergadering. In de commissievergadering, daar worden alle onderwerpen

uitgebreid besproken in eerste termijn. Als men niet tevreden is, dan gaan we verder in tweede termijn. Maar alle politieke partijen hebben maar een aantal minuten. Dus je kan niet eindeloos gaan praten over een onderwerp. Je moet echt je onderwerpen kiezen. En je kijkt, als je punten al hebt gemaakt, dan, dan gaat een andere politieke partij erover door. En dus in de commissievergaderingen wordt er een onderwerp besproken. De eerste twee weken. En dan als alle onderwerpen besproken zijn, hebben we de derde week de raadsvergadering. En daar kunnen we het nog een keer bespreken als daar behoefte aan is. En uiteindelijk gaan we stemmen aan het eind van de avond. Dan gaan we stemmen. En de raadsvergadering begint altijd om 1:00 PM. De commissievergaderingen zijn van 9 tot 12:30. En hebben we van 12:30 tot 13:30 een pauze. En dan van 14:30 tot 17:00 hebben we weer een vergadering. En soms gaan we door van 10:30 tot 11:30, 11:00. De raadsvergadering begint altijd op woensdag om 1:00 PM. En dan gaan we door tot 17:00. En als we niet klaar zijn, komen we 19:30 PM terug tot 23:00 PM. En als we ook niet klaar zijn, gaan we de volgende dag door om 1:00 PM tot 17:00 weer. En dan 's avonds weer. En dan soms ziet men van tevoren al van heel veel mensen willen praten over een onderwerp. In het uiterste geval beginnen we donderdag om 9:00. Maar meestal begint de raadsvergadering om 1:00 PM. Waarom? Omdat er daarvoor heel veel andere vergaderingen zijn. Je hebt 1:00 begint de raadsvergadering. En dan hebben we ook nog een uur daarvoor fractievoorzittersoverleg van 12:00 tot 13:00. Daar komen alle fractievoorzitters bij elkaar. En dan worden een paar belangrijke dingen besproken samen met de burgemeester. En daarvoor heb je ook nog het presidium. Dat zijn de 5 grootste politieke partijen komen bij elkaar met de burgemeester. En daarvoor heb je ook nog andere vergaderingen, de wethouders en de burgemeester. Dus, want we hebben al een paar keer gevraagd, waarom kan de vergadering niet om 9:00 PM beginnen? Nee, dat kan niet. Want er zijn een heleboel andere vergaderingen voor 1:00 PM. Daarom beginnen we pas om 1:00 PM met de raadsvergadering. Dus dan weet u het een beetje hoe het schema eruit ziet. Week 1 en week 2 hebben we de commissievergaderingen. Daar praten de fractievertegenwoordigers en de raadsleden. En dan heb je de derde week de raadsvergadering. Daar mogen alleen de raadsleden praten. En de vierde week, dan hebben we technische sessies. Een technische sessie houdt in dat de ambtenaren die belast zijn met een bepaald onderwerp, dat zij dan langskomen en dan gaan ze je alles uitleggen over dat onderwerp. We hadden laatst een technische sessie over buurteams en dan komen ze vertellen hoeveel budget buurteam kreeg, wat het werk van buurteam is, wat de problemen zijn die buurteam ervaart en waar we wat ze graag van ons willen als raadslid. Ik ben vorige week ook naar een andere technische sessie geweest. Die was bij die basisschool in Drostenburg. Het is een school voor speciaal onderwijs, daar in Venserpolder. En daar kwamen de ambtenaren van onderwijs daar. De gemeente heeft niet zoveel te zeggen over het onderwijs. Als het om onderwijs gaat, dan valt huisvesting onder de gemeente. Want bijna alle schoolgebouwen zijn van de gemeente. Maar als er eenmaal een school in zit, dat is het bestuur, gaat dan over het gebouw. En het ging ook over de loting en matching van groep 8. De groep 8 leerlingen. Want er zijn een paar populaire scholen in Amsterdam. Dus dan wordt er geloot. En dan moeten ze een lijst invullen met hun scholen, hun voorkeur. En dan probeert men de meeste kinderen op hun nummer 1 school te zetten. Maar ieder jaar zijn er weer een paar kinderen waar het niet lukt. Dus dat zijn technische sessies. In de vierde week hebben we geen vergaderingen, maar hebben we wel technische sessies. We hebben ook werkbezoeken. We hebben ook expert meetings. Daar komen experts, komen ons het een en ander vertellen. We hadden laatst een expert meeting met de politie. De korpschef van Amsterdam was aanwezig. De organisatie Control All Delete en discriminatie.nl. Want er zijn steeds meer bewijzen
dat mensen van kleur het moeilijk hebben als ze door de politie worden aangesproken, als ze worden gearresteerd. Het lijkt alsof men geen empathie heeft voor mensen van kleur. Het lijkt alsof men geen geduld heeft. Dus er was een expert meeting en de korpschef kwam uitleggen hoe hij ernaar kijkt. En hij kwam een heleboel verhaaltjes vertellen waarvan ik dacht van dit slaat nergens op. En wij van B1 hebben ook gewoon kritische vragen hierover gesteld. En als u dat wilt zien, kunt u kijken op mijn Instagram en op mijn TikTok en op mijn Facebook. Waar de korpschef de vragen stellen van kijkt u hiernaar, denkt u hieraan. Want wij zijn van mening dat dat de politie sowieso een weerspiegeling moet zijn van die samenleving. Wat het ook over de instroom. Er komen agenten van kleur komen bij de politie, maar binnen de kortste keren gaan ze weer weg. Dus dat betekent dat er iets mis is met de cultuur bij de politie. We hadden het ook over de bejegening van onze mensen, van migranten, van mensen met een kleur, mensen met een andere religieuze achtergrond of een ander uiterlijk dan wat men verwacht van de common Nederlander. En hij had het over toneel, no? Dat ze met toneel, theatervoorstellingen. Ik zeg sorry hoor. Het moet gewoon in de opleiding zitten dat je een open houding moet hebben naar je bevolking toe. Maar niet voor niets heb je de uitspraak, de politie is je beste kameraad. Dan ook aan dit soort om Frederik's school toe. Of we moeten op onze hoede zijn. Of we moeten al een bepaald toneelspel gaan doen. Omdat we worden aangehouden door de politie. Of we worden extra aangehouden. Dus dat zijn de expert meetings. En dat is dus wat we allemaal doen in die gemeenteraad. Het is heel intensief. Maar het is heel eervol om te doen. Je komt op plekken waar je anders nooit geweest zou zijn. Binnenkort gaan we ook naar het afvalverwerkingsbedrijf. Volgens mij in november is er een werkbezoek bij het afval en een verwerkingsbedrijf. We gaan ook naar Waternet om te kijken hoe zuivert men ons water. Wat zijn de zaken waar men tegenaan loopt. We hebben binnenkort ook een technische sessie over de dakloze opvang. Er zijn ook de fractievertegenwoordigers zijn vorige week ook geweest naar de GGD. Ik ben geweest naar een masterclass wonen. Daar vertellen de woningcorporaties waar ze tegenaan lopen, hoeveel inkomsten ze hebben, hoeveel schulden ze hebben en hoeveel leningen ze moeten afsluiten. Mijn ervaring is dat als je die technische sessies goed volgt en als je naar die expert meetings gaat, dat je werk beter kunt doen. Want dan kun je gericht vragen stellen aan de wethouder. Je hebt wat meer achtergrondinformatie. Dus ik zeg de mensen in mijn fractie ook altijd van probeer naar die expert meetings te gaan. Probeer naar die technische sessies te gaan. Want het maakt het werk van ons veel gemakkelijker. Dat we weten waar we het over hebben. Je kunt wel stukken lezen. Maar het is altijd goed als je met de mensen zelf praat die erover gaan. En de ambtenaren weten het een en ander ervan. Maar het is altijd goed als je ook op locatie gaat en met de mensen praat. Ik was laatst ook op de markt, want binnenkort hebben we ook een agendapunt die over markten gaat. En we zijn niet blind, we zien de markten worden steeds kleiner. Je ziet de marktstandhouders hebben het ook moeilijk. Dus ik ben gaan praten met een paar marktkraamhouders en ze gevraagd waar ze tegenaan lopen. En die informatie is heel goed voor ons als fractie. Dan kunnen wij heel gericht vragen stellen aan de wethouder. En je merkt de mensen weten dat bijeen scherp is. Ze weten dat we on point zijn. Ze weten dat we goed voorbereid komen. Dus soms kreeg ik al van die politieke assistenten, kregen we alleen appjes, wil men van tevoren onze vragen weten. Maar uno dong, uno jide de vraag. Want lek van uno bereid voor, die moest bereid voor ook toe. En ze worden nog beter betaald dan ons, dus ze mogen gewoon hun werk doen. Dan mogen ze ons komen uitleggen. Samik San Contanso. Dus dat is wat we doen in die gemeenteraad. Op dit moment hebben we de begrotingsbehandeling. Ik zei u al, Amsterdam is de grootste stad van het land. Amsterdam is de hoofdstad. En in Amsterdam wordt er per jaar bijna 8 miljard wordt er begroot. 8 miljard wordt er uitgegeven en opgehaald. En de begroting is gemaakt. Je hebt de inkomsten links en je hebt de uitgaven rechts. En men heeft de begroting bij ons ingediend. En men vraagt onze toestemming om daarmee verder te gaan. Wij van B1 hebben daar natuurlijk een mening over.
Wij zouden andere keuzes maken. En we hebben

ook moties ingediend. We hebben zeker 6 of 7 moties ingediend. Waarvan we vinden van kijk hiernaar. Doe iets hieraan. Pas dit aan. En we zijn natuurlijk wel afhankelijk van de andere partijen. Als ze onze motie gaan goedkeuren. Want ik zei u al, in de raadsvergaderingen. Daar worden de moties worden in stemming gebracht. En bij 1 heeft maar 2 zetels. Meestal kunnen we de oppositie wel aan onze kant krijgen hoor. Behalve de rechtse partijen. Partij van de Dieren, DENK, SP. Die stemmen vaak wel met ons mee. Maar VVD stemt altijd tegen onze moties. En Forum voor Democratie en Ja 21 ook. Maar nog verrassender, heel vaak stemt de coalitie ook tegen onze motie. Pro en D66. En daar heb ik wel eens discussies met ze over. Want we zeggen ze, als het goed is voor de Amsterdammer. Of als het goed is voor de stad, waarom stem je er dan tegen? Waarom ben je hier tegen? Want dit is toch goed voor de Amsterdammers? En dan kunnen ze je eigenlijk geen antwoord geven. Maar misschien hebben ze opdracht gehad om dat te doen. Ik ga straks met u verder. Ik draai even een liedje. En dan komt om 1 uur het nieuws. En dan hebben we nog 1 laatste uur met u. Dit is het Radio Bijeen programma. En we zijn van 11 tot 2 bij u. Om het Bijeen geluid te laten horen. En vandaag wil ik echt ingaan op wat de fractie zoal doet in Amsterdam. In de gemeenteraad. Wat we precies doen.

0: Yes, best man said that was Anita Joe. Anita Baker, you bring me joy. Afro.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. Zeven bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden twee schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem veroorzaakt een ongelukvertraging. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
5: Radio Swammerdam. Hoezo?
6: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
7: Radio Swammerdam.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
0: Het is het Radio B1 geluid. We zijn aangekomen bij het laatste uur van Radio B1. We zijn begonnen sinds 11 uur en ik zei het al, normaal zijn we op de vierde donderdag van de maand zijn we hier. Maar omdat we volgende week andere verplichtingen hebben, hebben we kunnen ruilen. En daar zijn we Cheryl en Kwamimba heel dankbaar voor. Dat ze zo flexibel zijn geweest om met ons te ruilen.
9: De politieke partij B1 staat voor radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid. B1 staat voor een Nederlandse samenleving met gelijke rechten en gelijke kansen voor een ieder. Een

0: waarin een ieder zichzelf kan zijn en onze verschillen niet worden veroordeeld, maar worden gewaardeerd. Met respect voor onze verschillen, maar met focus op wat ons verbindt. De politieke partij B1.
1: Ja, dat was de tune van Bijeen. We zijn aangekomen bij het laatste uur, want we zijn tot 2 uur hier. Volgende maand zouden we ook op 26 november hier moeten zijn, maar dan hebben we ook weer vergadering. Dus we hebben Kwame bereid gevonden om weer met ons te ruilen. Dus we zijn er op donderdag 19 november. Dus als u dat even noteert, we zijn er op donderdag 19 november. Ik heb het vanmorgen gehad, of vanmiddag, over de 8 commissies en de raadsvergaderingen. We hebben volgende week hebben we 4 commissies en daarna weer 4 commissies in totaal. 8 commissies. Dus de eerste 2 weken hebben we de commissievergaderingen. De 3e week hebben we de raadsvergadering. En dan gaan we stemmen voor alle moties. Dus alle veranderingen die we willen. Of de voorstellen waar de coalitie mee komt. En voor de mensen die niet weten wat coalitie is, een gemeenteraad bestaat uit een coalitie en een oppositie. De coalitie, dat zijn de partijen die de macht hebben. Zij leveren de wethouders. En de wethouders en de burgemeester vormen samen, noemen ze college van BMW, college van burgemeester en wethouders. En daarnaast heb je ook oppositiepartijen, want niet alle mensen stemmen op een partij die aan de macht is. Sommige mensen stemmen ook gewoon op Partij voor de Dieren, op Bijeen, op Denk. Het zijn kleine partijen, maar het zijn partijen die ook iets te melden hebben. En er moet oppositie zijn in een land of in een stad of in een gemeente. Want anders gaat men doen wat men wil. Je moet de mensen je moet ze proberen uit te leggen dat er ook een andere manier, dat er ook andere keuzes gemaakt kunnen worden. En daarom is het altijd goed dat er oppositie zijn, want die hebben andere kijk op zaken. Er zijn altijd andere perspectieven. En Bijeen zitten de oppositie met 2 zetels. Wat doen we momenteel in de raad? Ik zei het al, we zijn sinds begin oktober begonnen met het bespreken van de begroting. De begroting is meer dan 8 miljard. En wij van Bijeen willen daar ook bepaalde keuzes in maken. En de begrotingsbehandeling hebben we al in eerste termijn besproken in de raadsvergadering. Vorige week hebben we het in de commissies besproken. Dan komt er een 2e termijn als je nog andere zaken wilt bespreken. De komende 8 commissies, dus de komende 2 weken, gaan we weer praten. Bij alle commissies begint het met de begrotingsbehandeling. En dan kan je weer aangeven, we willen graag geld hiervoor. We willen echt graag geld hiervoor. Kijk hiernaar. En als we zeggen geld hiervoor, aan het akamonimusko in Unusaka. Nee, we willen dat er meer geld wordt uitgetrokken voor dak- en thuislozen. We willen graag... we willen niet moeders en kinderen op straat zijn. Want wat ons van Bijeen opvalt, is dat er veel dak- en thuislozen zijn, maar we zien geen moeders en kinderen. Terwijl we ook weten dat er moeders en kinderen zijn die dak- en thuisloos zijn. Dus wij zeggen, waar zijn ze? En wat moeten die moeders doen om de nacht door te komen? Dat zijn dingen die wij wel heel belangrijk vinden en die wij schrijnend vinden. Dus wij zeggen van, vang de daklozen op, maar in het bijzonder de moeders en de kinderen. Binnenkort, het bleek dat er een wapenfabriek gaat komen, meerdere zelfs in Amsterdam, en wij van Bijeen zijn daar helemaal niet blij mee. Mocht er ooit oorlog komen, dan zijn dat de plekken die als eerste worden gebombardeerd door de vijand. En dan zal je dan net zien dat men in Nieuw-West bij Sloterdijk een wapenfabriek aan het bouwen is, en dat men ook een wapenfabriek in Zuidoost gaat bouwen. En dat willen wij absoluut niet. Want wij zeggen, we kunnen dat echt niet hebben dat we daar wonen en dat er dan bommen worden gegooid op een woonwijk alleen omdat er een wapenfabriek daar zit. We hebben genoeg gevallen gezien tijdens de Tweede Wereldoorlog toen steden en buurten per ongeluk zijn gebombardeerd omdat die piloot niet goed wist waar die wapenfabriek was. Of hij had verouderde informatie. Dus dat zijn dus dingen die we niet willen hebben. En daar gaan we echt een punt van maken. Want waarom is die wapenfabriek niet ergens ver weg waar geen mensen wonen? Waarom ga je het zetten midden in een woonwijk? Wie verzint nou zoiets? Dus dat willen we echt absoluut niet. Men is ook van plan om datacenters te bouwen in Zuidoost en andere gebieden. En het is niet dat we tegen datacenters zijn, want we kennen de tijdgeest. Alles mas doen op de telefoon. alles, maar ik doe alles aan digitaal. Dus we hebben die datacenters nodig. Maar die datacenters gebruiken heel veel water. Ze gebruiken heel veel stroom. Dus waarom komt het dan ook weer in een week waar we al best wel veel problemen hebben? Er komt een datacenter in Zuidoost. Zeg ik van, hoeveel dingen moet een stadsdeel, een wijk of een buurt of een stad nog opvangen? Het wordt ook te veel. Dus daar, en ook de datacenters bij oorlog zijn dat de plekken die als eerste worden gebombardeerd. Zodat je zonder internet zit, zodat je je militairen geen dingen meer aan elkaar kunnen doorgeven, dat defensie niet meer te bereiken is. Dus waarom wil je die dingen dan midden in? Vroeger werden die dingen aan de rand van de stad gebouwd. Nu ga je het in een woonwijk zetten. Dus daar zijn we echt tegen. En wij willen ook de buurtbudgetten. Waarvan de burgemeester zegt, het is op 1 euro, het wordt op 0 cent gezet. Daar zijn wij echt tegen. En we hebben een aantal moties hebben we ingediend. Ik wil de moties wel voor u aan u voorhouden. We hebben een motie, een thuis voor ieder kind. En in deze motie wil zeggen we dat een kind niet op straat hoort te slapen. Moeders en kinderen moeten met voorrang opgevangen worden. We hebben een motie over route naar herstel. Er wordt al heel lang gesproken over, ja, er worden excuses aangeboden over wat onze voorouders is aangedaan. Er wordt een 200 miljoen hier vrijgemaakt, een 10 miljoen daar, een zoveel miljoen daar. Wij willen echt reparations en wij willen echt weten, wanneer worden de aanbevelingen van route naar herstel uitgevoerd? Er is al genoeg onderzoek gedaan, er is al genoeg gesproken. Nu moeten we boter bij de vis. Wanneer gaat de gemeenteraad het uitvoeren? Dus daar hebben we een motie over ingediend. We hebben ook de buurtplatformen krijgen ook steeds minder geld. Dat zijn de iedere week heeft buurtplatformen. Je hebt buurtplatform Geen, je hebt buurtplatform Regersbos, je hebt Eiburg. Je hebt door heel Amsterdam heb je die buurtplatformen, door heel Nederland eigenlijk. Ze zijn zelfs op basis van een wet zijn ze opgericht. En de financiering gaat stroef, dus daar willen we echt financiering voor. We willen ook gratis OV is ook een van onze speerpunten. We hebben onze ogen niet in onze zak. Als je wakker naar die metrostation, dan zie je steeds meer dat er kinderen, volwassenen, iedereen loopt met een ander mee. Mensen hebben gewoon niet genoeg geld op hun bankrekening meer door de hoge vaste lasten. OV is zo duur. En als je een app monitapie pinpas, you know man, go van A naar B. Dus wij zeggen van heel veel van dit soort dingen worden opgelost als je gratis OV hebt. Als je heel veel geld kan vrijmaken voor wapens en andere dingen, dan kan je ook gratis OV aan je burgers aanbieden. Dus daar hebben we ook een motie over opgesteld. Wij van Bijeen maken ons ook zorgen over het feit dat er steeds meer kinderen van de middelbare school komen die amper kunnen lezen. Dus vroeger, ik weet nog vroeger toen ik als jong meisje naar school ging, hadden alle scholen een bibliotheek. Zelfs in Suriname waar ik naar school ben geweest, was er een bibliotheek op school. En dan ging je één keer in de twee weken ging je met je klas en met je juf ging naar de bibliotheek om een boek te lenen. Je moest dat boek nemen en je moest het lezen en je moest erover vertellen. Toen ik hier pas begon met lesgeven, zag je ook dat alle scholen een bibliotheek hadden. Ineens toen internet kwam, alle bibliotheek bij Mgwe, want alles zou mediatheek worden. Tegenwoordig niet eens maar mediatheek je vindt Morona Skoro. Dus wij zeggen, wij willen dat er weer bibliotheken terugkomen op iedere school. En niet gewoon voor mooi, die prang. Nee, we moeten echt het lezen gaan stimuleren. En ook daarin hebben wij als ouders, grootouders, ooms en tantes een verantwoordelijkheid. In plaats van andere dingen te geven, kunnen we ook een boek aan een kind geven. We kunnen ook een kind meenemen naar de bibliotheek. Want tot 18 jaar is de bibliotheek in Amsterdam gratis. Ook al heb je het boek te lang gehouden, kinderen betalen ook geen boete meer. Dus je hoeft niet te denken van Migado Abchihora Bukuamun Tumsi Langa, dan neem ik op om een euro. Dat hoeft niet meer. Dus beste mensen, lees uw kind voor als ze klein zijn. Zelfs als ze groter zijn, 8, 9 jaar, vinden ze het nog steeds leuk om voorgelezen te worden. Breng uw kind naar de bibliotheek. Koop af en toe een boek in plaats van iets anders. Er zijn zulke mooie kinderboeken. Er zijn tegenwoordig ook de kinderboeken die door mensen van kleur zijn geschreven. Er zijn ook hoofdpersonen van kleur in de kinderboeken. Want wat gebeurt er nu? Heel veel mensen komen van de middelbare school, hebben een diploma, maar zijn eigenlijk laaggeletterd. Men begrijpt niet meer wat er in een brief staat. Men kan niet goed lezen. En als je niet goed kan lezen, gaat alles moeizaam. En dat moeten we niet willen voor onze kinderen, onze kleinkinderen en onze nichtjes en onze neefjes. Dus daarom hebben wij ook een motie ingediend van Amsterdam Bijeen dat we op alle scholen weer bibliotheken willen hebben. En gelukkig hebben we de Tweede Kamer aan onze zij, want die hebben ook een motie aangenomen volgens mij, en die gaat 2028 in, dat alle scholen weer een bibliotheek moeten hebben. Dus wij vinden dat Amsterdam er nu al mee kan beginnen. De Openbare Bibliotheek Amsterdam heeft een abonnement. Het heet OBA in de school. Daar komen ze samen bij de school. Daar komen ze je helpen om de bibliotheek in te richten. Ze sturen een consulent om je uit te leggen welke boeken de kinderen leuk vinden. En dat is een abonnement. Het heet OBA in de school. En wij vinden dat de gemeente daarvoor geld moet vrijmaken, zodat alle scholen weer een bibliotheek krijgen. En dat al onze kinderen weer volwaardige lezers zijn als ze van de middelbare school komen. Want isap faade, if you know my lazy, iedereen kan je van alles wijs maken. En je gelooft het ook nog, want Yusrif, in je begrijp zei je lazy. Dus je denkt van, ah ja, man je takkie, vrouw je takkie, het zal wel zo zijn. Nee, Yusrif moest go onderzoek, Yusrif moest go lazy. Dat Yoshitaka sa, nee klop, dat is mijn leg uit. Ik zal weer even een liedje zetten en dan ben ik straks terug.

Yes, beste mensen, dat was Bruno Mars met Moonshine. Ik dacht even dat het Michael Jackson was. Zo erg klonk hij als Michael Jackson. Zeer getalenteerde zanger. Mijn naam is Saskia Meiland en ik ben hier namens Amsterdam Bijeen. En ik vertel vandaag wat de fractie, de raadsleden, de fractievertegenwoordigers, wat we allemaal doen in die gemeenteraad. En we kan tegen dat we rokken. Wat kan de energie? Maar allemaal net die vergadering, dat we bereid voort op de vergadering woensdag en donderdag. Iedere woensdag en donderdag, dan donderdag zijn we de hele dag daar in de vergadering. S'avonds gaan we naar organisaties, gaan we naar meetings, gaan we in gesprek met mensen. En in het weekend, dan zou je denken, we rusten uit. Maar dan zijn we stukken aan het lezen om ons voor te bereiden op de maandagavondvergadering met de fractie. Want dan gaan we kijken welke punten gaan we eruit halen, wat gaan we erover vertellen. En ik had het over de moties die we hebben ingediend op de begroting. De begroting is met de 8 miljard. En we doen het beetje bij beetje, mensen. We zijn al 6 maanden, zijn we daar. We zijn 1 april beëdigd. Dus beetje bij beetje, we hebben nog 3,5 jaar. Het laatste jaar moet je eigenlijk niet meetellen, want dan is alles meteen campagne standba. Dus we hebben eigenlijk nog 2,5 jaar. Dan zijn er 3 jaren voorbij. En dan gaat de balans opgemaakt worden. Wat heeft de partij nou eigenlijk gedaan voor de Amsterdammers? Aan ons gaat het niet liggen, beste mensen, want we zetten ons echt wel in. Dus ik zei het al, onze laatste motie die we hebben ingediend is om de op alle scholen een bibliotheek te hebben. En de Tweede Kamer staat daar ook achter, want die heeft ook zo'n motie aangenomen. Dus de wethouder kan zich niet meer verschuilen achter we hebben geen geld, we hebben geen geld. Straks moet ze het uitvoeren, want de Tweede Kamer staat boven de gemeenteraad. Dat is landelijk beleid. En gemeenteraad is lokaal. Dus in je eigen stad, eigen gemeente. Een van de andere moties die we ook hebben ingediend is een punt die ik heel vaak hier heb aangehaald en waar ik me echt ga irriteren. En je merkt gewoon, mensen hebben gewoon een ruimte nodig. Dat je ziet dat al die buurthuis het taputapsonde. Dat je tapusatraneti. Dat je tapina vakantie. En ik begrijp het, laten we dat vooropstellen voor dat personeel kwam tapu. We begrijpen dat het personeel ook rust nodig heeft, van dat naar Libisma toe. Maar, dat bedoelen we met out of the box denken. Hè? Er zijn zoveel studenten die nog een extra zakcentje willen verdienen. Er zijn vrijwilligers die graag in een buurthuis willen helpen. Ik zou graag 1 keer per maand of 2 keer per maand, maar ik heb het daar heel druk, maar 1 keer per maand wil ik zeker helpen in een buurthuis. In de vakantie wil ik ook zeker in een buurthuis staan. Want mensen, we gaan weer toe naar de situatie waar mensen steeds minder op vakantie gaan kunnen gaan. Op vakantie gaan kost steeds meer geld. Als je boek wilt tikken, dan moet je voor beenruimte. Dan moet je voor eten. Dan moet je voor dit. Tegen de tijd dat je klaar bent, is die tickets kost zoveel geld. Heb je nog geen handgeld, je hebt nog geen hotel, je hebt nog geen huisvesting. Dus we gaan weer terug naar de tijd waar mensen niet meer buiten hun land kunnen gaan. Dan denk ik van een buurthuis. Je hoort de naam al. Buurthuis. Jij moet dingen organiseren samen met en voor de bewoners in de buurt. Waarom ben je op zaterdag dicht? Waarom ben je op zondag dicht? Waarom ben je op zaterdagavond om 5:30 al dicht? Waarom ben je in de vakantie gesloten? Dat betekent, je bent dus niet voor de buurt. Dus wij hebben een motie ingediend dat de buurthuizen vaker open moeten gaan. En dat ze dus moeten gaan kijken in hun buurt. Zijn er vrijwilligers? Zijn er buren die willen meehelpen? Of studenten die dan daar willen staan wanneer het personeel ook hun rust neemt? Want het personeel moet ook hun rust kunnen nemen. Die studenten verdienen er wat geld mee en het staat goed op hun CV. Ik heb van zo en tot zo'n tijd heb ik in een buurthuis gewerkt. Ik heb activiteiten met ouderen gedaan, met jongeren, met zo'n organisatie. Ik krijg steeds meer vragen van mensen die vragen van Saskia, in ons appa ruimte, Jimmy, in ons appa ruimte, Jimmy. Maar ik denk even een buurthuis op een moro lange moro furu en niet zo commercieel ingesteld zijn. Dan kan men toch daar terecht iedere week of iedere maand. De queergemeenschap in Zuidoost zocht ook een ruimte. Er zijn spirituele organisaties die een ruimte zoeken. Er zijn mannenorganisaties die een ruimte zoeken. Er zijn vrouwengroepen die een ruimte zoeken. Er zijn jongerenorganisatiegroepen. Dan denk ik van, mensen, Probeer een beetje out of the box te denken. Dus
Aan ons van Bijeen zal het niet liggen. We hebben deze moties opgesteld. We hebben ze al ingediend. Ze staan ook al op de agenda voor. Als u naar de website gaat van de gemeente en u gaat naar de raadsvergadering van 11 november, dan ziet u dat ze op de agenda staan. En dan gaat er 11 of 12 november gaat er over gestemd worden. En dan zullen we zien hoe de partijen gaan stemmen. En dat is ook iets om goed naar te kijken, hoor mensen. Wanneer we gaan stemmen, moeten we echt die partijen ook volgen. Want die partijen komen in campagnetijd van alles vertellen. Dat soms jullie op je partij, ik kan gewoon boem, verandering. Dat toch de stemmer tegen, omdat het niet van hun partij komt. Dan denk ik van, dan ben je bent niet oprecht bezig. Je bent niet bezig voor de mensen in de stad waarvoor je zogenaamd moet opkomen. Dus het is ook goed dat u gaat kijken, wie stemt er voor de moties en wie stemt er tegen. Want volgens mij kan je niet tegen dit soort moties zijn. Dus dat zijn de zaken die wij doen in de fractie. En ik zei u al, er zijn verschillende manieren hoe je dit kunt doen. Je kunt schriftelijke vragen stellen. Dus dan stellen we vragen op en dan sturen we dat naar de Griffie. Want alles gaat via de Griffie. De Griffie zijn een aantal juristen die daar zitten. En die werken voor de gemeenteraadsleden, voor de fracties. Je kunt alle vragen aan ze stellen. Je kunt alle vragen naar hun sturen. Dan sturen zij het door naar de wethouder wie het betreft. Of ze sturen het door naar de ambtenaren en dan krijg je antwoord erop. Wij sturen dan schriftelijke vragen, maar daar moeten we meestal weken op wachten op het antwoord. We kunnen ook mondelinge vragen sturen. En dan krijgen we soms tijdens de commissievergadering of de raadsvergadering, krijgen we meteen antwoord van de wethouder die ter plekke zit naast de commissievoorzitter. Maar als ze het ook niet weten, zeggen ze van ja, ze komen erop terug. Vaak als we een commissievergadering hebben, dan zitten de ambtenaren van de wethouder naast de wethouder. Of ze zitten op de publieke tribune. Maar dan appen ze of ze mailen de wethouder wat hij of zij moet zeggen. Want u ziet, het is een grote stad. Er zijn zoveel onderwerpen, zoveel afdelingen. Als wethouder kun je niet op alles meteen antwoord geven. Maar wat je wel kan doen, de ambtenaren zijn in de buurt en die geven vaak antwoord aan de wethouder en die geven dan alles door. En soms, als ze het echt meteen moeten uitzoeken, als schorsen voor de vergadering, dan gaat de wethouder met haar ambtenaren overleggen en dan komt ze met een ander antwoord. Dus wij als fractie van Bijeen kunnen schriftelijke vragen stellen, maar dan moet je een paar weken wachten. Je kunt mondelinge vragen stellen, die kun je tijdens de vergadering al stellen. We kunnen moties indienen. Als we het echt zat zijn, dan zeggen we van, we zien een patroon van bepaalde dingen. Kunnen we gaan hier een motie over indienen. En dan gaan we met andere partijen praten van, wil je onze motie steunen? En de meeste oppositiepartijen die steunen onze moties wel. De VVD niet. Ja, 21 ook niet. En Forum voor Democratie ook niet. Die steunen ons nooit. Omdat die zijn heel rechts. Die hebben heel andere ideeën over hoe het moet. Die willen een kleine overheid. Iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Iedereen moet alles zelf regelen. En wij leggen ze steeds uit dat niet iedereen een oma heeft die 50.000 euro erfenis van ze achterlaat of 100.000 euro. We leggen ze ook uit dat niet iedereen de juiste of de beste omstandigheden heeft gehad toen ze geboren werden. Dus we hebben wel gewoon een overheid nodig die aan de kant van hun burgers staat. En niet tegenover hun burgers. We hebben een overheid nodig die hun burgers beschermt. En die helpt waar het moet. En dat is een overheid. Zo'n overheid willen wij hebben. Wij willen geen hardvochtige, kille en gemene overheid hebben. Dus we kunnen schriftelijke vragen stellen, mondelinge vragen, of we dienen moties in. Maar moties moet je echt de partijen aan je kant weten te krijgen. En tot nu toe is het ons niet zo goed gelukt. Bij de oppositie lukt het wel. Maar bij Pro en D66 is het moeilijk om hun aan onze kant te krijgen. Maar we blijven door.

Haag, waar alles live wordt uitgezonden van de Tweede Kamer. Dus u mag daar ook naar gaan kijken. Wij zijn hier tot 2 uur. Maar als u dat interessanter vindt, dan zou ik ook zeggen van gaat u daar naar kijken. Maar u kunt het ook pauzeren en weer verder kijken. U weet, het Koninkrijk bestaat niet alleen maar uit hier in wat er in Europa is. Er is ook een Caribisch gedeelte van het Koninkrijk. En het Caribisch gedeelte bestaat uit 6 eilanden. Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. En Aruba, Bonaire en Curaçao. En bij 1 heeft, toen we die Tweede Kamerzetel hebben gehaald in Den Haag, hebben we ook heel veel steun gehad van onze Caribische broeders en zusters. Dus daarom, als het enigszins kan, dan delen we ook het nieuws van het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk. Want zij horen er ook bij. En dan waar het om gaat. 10 oktober, sinds 10 oktober 2000, even kijken. Er staat hier zo, ik heb 4 artikelen voor. Ik weet niet als ik het mag had lukken om alle 4 te behandelen. Maar Nederland wil de Amerikaanse vliegbasis op Curaçao tot 2031 verlengen zonder extra voorwaarden. Ay, bias. Is bij hetzelfde als die datacenters en wapenfabrieken hier, hè? De Nederlandse regering wil de overeenkomst met de Verenigde Staten over het gebruik van de luchthavens van Curaçao en Aruba voor Amerikaanse drugsbestrijdingsvluchten met 5 jaar verlengen tot 2 november 2031. Dat blijkt uit een verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 12 oktober. De verlenging wordt voorbereid, ondanks eerdere zorgen in de Tweede Kamer, over Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten in het Caribisch gebied. Aan de verlenging worden volgens eerdere mededelingen van minister Berendsen geen extra voorwaarden verbonden. Dus dat want dat de Amerika wang bombardeer wel drugsboten in het Caribisch gebied. En dat mag niet volgens internationaal recht, hè, dat je boten bombardeert. Je mag ze wel arresteren, de mensen die illegale dingen doen of strafbare feiten plegen. Maar je mag ze niet bombarderen. De Amerikanen doen dat en toch wil Nederland hieraan meewerken. Het verdrag uit 2000 stelt de VS in staat om vanaf de luchthavens van Curaçao en Aruba surveillancevluchten uit te voeren, drugstransporten op te sporen en inlichtingen te verzamelen. Het gaat om zogenoemde forward operating locations, die op Curaçao ook bekend staan als cooperative security locations. De Nederlandse regering benadrukt in het verslag dat de toestemming uitsluitend betrekking heeft op onbewapende vluchten. Het is de 4e keer dat het verdrag wordt verlengd. Dus het wordt waarschijnlijk iedere keer met 5 jaar verlengd. Volgens het kabinet hebben Nederland en de VS een gezamenlijk belang bij de bestrijding van grensoverschrijdende en georganiseerde criminaliteit in het Caribisch gebied. De voorgenomen verlenging is politiek gevoelig door de Amerikaanse militaire operaties in de regio. In het afgelopen jaar hebben de VS meerdere boten in het Caribisch gebied en de Stille Oceaan beschoten en vernietigd. Daarbij vielen volgens eerder onderzoek meer dan 220 doden. Washington stelt dat het gaat om drugstransporten door terroristen, maar heeft daarvoor geen overtuigend openbaar bewijs geleverd. En juristen en mensenrechtenorganisaties betwijfelen of de aanvallen verenigbaar zijn met het internationaal recht. Uit de eerdere rondgang van de NOS langs Tweede Kamerfracties bleek het zowel coalitie als oppositiepartijen aanvullende duidelijkheid verlangen voordat Nederland het verdrag zou verlengen. Maar toen de NOS de schriftelijke reacties vervolgens voor de camera wilde vastleggen, wilden de betrokken Kamerleden hun eerdere zorgen niet herhalen. Zij verklaarden akkoord te gaan met de verlenging. Ja, dat noemen ze fractiediscipline, hè? Je bent als Kamerlid ben je waarschijnlijk tegen iets, maar als je openlijk zou uitspreken, dan word je teruggefloten door de fractievoorzitter. Dat is ook vermoeiend, hoor. Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen liet eerder weten dat Nederland geen aanvullende voorwaarden aan de Amerikanen stelt. Volgens hem zijn de VS voor Nederland en de Caribische eilanden de belangrijkste partner bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit. Dus je ziet dat de Kamerleden waren in eerste instantie kritisch op die verlenging, want volgens internationaal recht mag je geen boten bombarderen met mensen erop en toch gebeurt het en Nederland geeft.

heeft hier toestemming voor. Het is dus echt een kwalijke zaak. Ik laat nog even een liedje horen en dan ga ik daarna verder met een tweede bericht van het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk.

Yes, beste mensen. We zijn terug. We zijn bij het laatste uur van Amsterdam bijeen terechtgekomen, want we zijn er tot 2 uur. We zijn er tot 2 uur. We zijn begonnen om 11 uur. En we stoppen om 2 uur. En ik zei het net, het Caribisch gebied behoort ook tot het Koninkrijk der Nederlanden. En in dat kader proberen we altijd ook een bijdrage te behandelen uit het Caribisch gebied. Want ook het Caribisch gebied heeft bijeen altijd gesteund. En zeker toen we die Tweede Kamerzetel gehaald hebben in 2021, op een van de eilanden waren zelfs alle stemmen naar bijeen gegaan. Dus onevergiddetori dat die. En ze horen er ook gewoon bij. Afstand betekent niet uit het hart. Het betekent niet dat we ze moeten vergeten. We leven nu in 2026 en het blijkt dat 16 jaar geleden, na het verkrijgen van de autonome status binnen het Koninkrijk der Nederlanden, is er weinig reden voor vreugde. Al men maakt de balans op van 16 jaar zelfbestuur.

op Curaçao. En wat blijkt? Er is steeds meer armoede, een groeiende schuldenlast, verkeersproblemen en gebrek aan toekomstperspectief voor de eigen bevolking. Men verwijt de politiek een gebrek aan verantwoordelijkheid, maar houdt ook de bevolking een spiegel voor. Nationale trots mag volgens de onderzoeker hiervan geen excuus zijn om de problemen van Curaçao te verdoezelen. En dit stuk is geschreven door Edwin Makambi, Vlameling. En hij zegt ook, Curaçao is al 16 jaar autonoom, dus sinds 2010, op 10 oktober, sinds 10 oktober is de dag dat ze autonomie hebben verkregen. Autonomie wil zeggen, je bent nog lid van het Koninkrijk der Nederlanden, maar je hebt zelf bestuur. En dat blijkt, ze mochten zelf beslissen over de inrichting van hun eigen huishouden. En ze vragen zich af als dit een felicitatie waard is of een condoleance. Want men vraagt zich af, wat is er in die 16 jaar eindelijk bereikt? Je hebt een land met een enorme schuldenlast. Het gaat om Curaçao. Die wordt doorgeschoven naar de volgende generaties. Terwijl Curaçao met een nagenoeg schone lei begon. Meer dan 30%, dus een derde deel, van de bevolking kan nauwelijks in hun eigen levensonderhoud voorzien en leeft in armoede. Men erkent het probleem, men praat er al jarenlang over, maar slaagt er nauwelijks in om de situatie echt te verbeteren. Nou, een beetje herkenbaar, hè? En het verkeer. Men staat steeds vaker en langer in de file op een eiland waar de afstanden nauwelijks de moeite waard zijn om van reistijd te spreken. Het gebrekkige wegennet kan de enorme hoeveelheid auto's niet meer aan. Toch blijven de auto's toestromen. De banken blijven zonder al te veel problemen autoleningen verstrekken met looptijden tot 7 jaar. Soms zelfs voor tweedehands auto's. Ook al heeft de persoon na die 7 jaar die auto niet meer. Is maar de vraag, maar dan wordt er gewoon naar een nieuw model gekeken, terwijl andere voertuigen nog op het erf zijn of op de schroothoop belanden. En het aantal verkeersongevallen draagt daar niet bepaald aan bij. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel schrik van het aantal verkeersongevallen in Curaçao. Is er een verkeersongeluk met dodelijke afloop daar. En intussen wordt het steeds moeilijker voor de jeugd op Curaçao om een behoorlijke toekomst op te bouwen. De autonomie op Curaçao lijkt in toenemende mate te steunen op mensen van buiten het eiland, met of zonder geldige verblijfstatus. Is op zich geen verwijt aan de mensen die daar naartoe komen, maar is wel een pijnlijke constatering voor het eigen functioneren. Want waarom lukt het niet om de bevolking voldoende perspectief te bieden? Slecht functionerende organisaties, zowel binnen de overheid als in de private sector, weinig concurrerende salarissen, schrikbarend hoge kosten van levensonderhoud en woningen die voor velen onbetaalbaar zijn. Kopen is voor grote groepen een droom, men huurt steeds vaker waardoor het een financiële uitputtingsslag is, vrijwel alles moet worden geïmporteerd waardoor alles peperduur is en Curaçao kwetsbaar blijft voor prijsstijgingen van buitenaf. Zo herkenbaar, hè? En ondertussen blijft men zichzelf vertellen hoe zelfstandig men is. Maar autonomie is meer dan een vlag, een volkslied en een jaarlijkse feestdag. Autonomie betekent verantwoordelijkheid nemen. Het betekent een samenleving opbouwen waarin mensen fatsoenlijk kunnen leven, waarin kinderen kansen krijgen door goed onderwijs voor iedereen, waarin werken loont en waarin de overheid niet alleen problemen registreert, maar ze ook daadwerkelijk aanpakt. Zelfbestuur is geen vrijbrief om 16 jaar lang aan te modderen en voor vervolgens de rekening bij onze kinderen neer te leggen. Het doet de onderzoeker denken aan een kind dat 18 jaar wordt, koppig verklaard volwassen te zijn en het ouderlijk verhuis verlaat om voortaan alles zelf te regelen. Binnen de kortste keren staat het kind weer voor de deur met het verzoek om een lening, omdat de financiële werkelijkheid toch wat weerbarstiger lijkt dan gedacht. Goede raad wordt echter niet opgevolgd. Want niemand hoeft dat kind te vertellen hoe hij moet leven. Intussen verwaarloost het kind zijn eigen gezin, laat zijn kinderen de prijs betalen en verschuilt zich achter zijn pas verworven vrijheid. Het is geen volwassenheid, dat is onverantwoordelijkheid verpakt als onafhankelijkheid. En precies daarom wringt de schoen bij de autonomie van Curaçao, zegt de onderzoeker, want Curaçao heeft de bevoegdheid gekregen om zijn eigen koers te bepalen, maar hebben ze ook geleerd om
de verantwoordelijkheid te dragen die daarbij hoort? Of verwaart men vrijheid met de mogelijkheid om lastige beslissingen uit te stellen, structurele problemen te negeren en de gevolgen daarvan op anderen af te wentelen? Ja, in de bevolking, men moppert, men klaagt bij de koffie, op sociale media en aan de keukentafel. We uiten onze verontwaardiging om vervolgens weer over te gaan tot de orde van de dag. Alsof klagen op zichzelf al een vorm van burgerplicht is. Maar een democratie die haar ongenoegen niet weet om te zetten in politieke consequenties, geeft haar bestuurders wel erg veel ruimte om op dezelfde voet door te gaan. Dat betekent niet dat de Curaçaoenaar de straat moet opgaan om de boel af te breken, maar wel dat men moet ophouden met alles normaal te vinden wat dat niet is. Dus daarom de balans opmakend, had 16 jaar autonomie een reden moeten zijn om trots terug te kijken en met vertrouwen vooruit te blikken. In plaats daarvan moet Curaçao zich afvragen hoeveel kansen ze hebben laten liggen, hoeveel problemen er voor zich uit zijn geschoven en hoeveel toekomstige generaties we met de rekening opzadelen. Natuurlijk is niet alles mislukt, maar wie zich op successen beroept, moet ook de moed hebben om de mislukkingen onder ogen te zien. Nationale trots mag nooit de excuus worden om de werkelijkheid te verdoezelen. Nou, dat was een pittig artikel. Maar we mogen pittig en kritisch zijn naar onszelf, als we maar eraan gaan werken om het anders of beter te doen. Dan heb ik een laatste artikel voor u. Het Wereld Natuurfonds waarschuwt voor dramatisch natuurverlies, want de koraalriffen in Caribisch Nederland zijn al in slechte staat. Dat is iets wat we overal horen. Ik las net ook een artikel je hebt El Niño in het Caribisch gebied en daardoor is het extreem droog. Ik hoor van heel veel mensen in Suriname dat het heel warm is. Het is 41 graden op sommige dagen. En waar men bang voor is, ongeveer langer dan 10 jaar geleden had je ook al El Niño. En toen had je heel veel bosbranden in het Amazonewoud. En men is bang daarvoor dat het weer gaat gebeuren. En als je heel veel bosbranden hebt, wordt er heel veel vernietigd dat soms onherstelbaar is. En dit artikel vertelt dat de natuur in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied sneller achteruit gaat dan waar ook ter wereld. De gemiddelde omvang van gemonitorde populaties, dus wilde dieren, is tussen 1970 en 2022 met 95% afgenomen. Dus wereldwijd bedraagt de achteruitgang 73%. En het geldt niet afzonderlijk voor de 6 Caribische, Nederlands-Caribische eilanden, maar vooral de toestand van de koraalriffen op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius is zorgwekkend. En dat is heel jammer, mensen, want de natuur in Bonaire is heel prachtig, heb ik gehoord. En het rapport is vorige week gepubliceerd. En de achteruitgang van 95% betekent niet dat vrijwel alle wilde dieren in het Caribisch gebied zijn verdwenen, maar sommige populaties zijn sterk afgenomen, terwijl andere stabiel bleven of juist groeiden. Maar de cijfers laten wel zien, volgens het Wereld Natuurfonds, dat de ecosystemen wereldwijd onder grote druk staan. Ontbossing, verlies van leefgebieden, overexploitatie, vervuiling en klimaatverandering behoren tot de belangrijkste oorzaken. En vooral de koraalriffen op Bonaire, dat gaat heel snel. En het wordt toegeschreven aan de opwarming van het zeewater, koraalziekte, vervuiling en menselijke activiteiten. En op Saba en Sint-Eustatius is de toestand op veel onderzochte locaties nog ernstiger. Dus het zijn geen mooie cijfers. Maar er is wel herstel mogelijk. Een belangrijk voorbeeld is de Groene Zeeschildpad. Deze diersoort heeft op verschillende plaatsen geprofiteerd van langdurige beschermingsmaatregelen, waaronder bescherming van netstranden, verbetering van leefgebieden en het terugdringen van illegale vangsten. Ook bij eerder bedreigde diersoorten zoals blauwvin, tonijnen, tijgers en olifantenpopulaties in Zuidelijk Afrika zijn positieve ontwikkelingen vastgesteld. Dus het laat zien dat als we goed omgaan met de natuur, beste mensen, waar we van afhankelijk zijn, dus men begrijpt dat ik weet ik aan natuurlijk was wat vuilnis belt, dan kan het zich herstellen, maar dan moeten we er wel goed mee omgaan. We zijn bijna aan het einde gekomen, we hebben nog 10 minuten,
Ik wil nogmaals voor de luisteraars herhalen dat de volgende Radio Bijeen, dat het programma niet op 26 november is, dus niet in de vierde week, maar op 19 november, want dan kan ik makkelijker hier zijn dan in de vierde week, want dan heb ik vergaderingen. En 5 december, nogmaals voor de bijeenleden, is de landelijke algemene vergadering. Dan moeten we echt, alle leden moeten echt aanwezig zijn, zoveel als mogelijk. En het zou mooi zijn als Amsterdam ook in grote getalen aanwezig is, beste mensen. Want uiteindelijk levert Amsterdam meestal de meeste raadsleden, de meeste stemmen. En we hebben ook de meeste leden. Amsterdam heeft bijna 4000 leden. Dus het zou mooi zijn als we ook massaal aanwezig zijn bij de algemene ledenvergadering op 5 december. Dat is van het landelijk bestuur. En u gaat een e-mail ontvangen met informatie dat u zich moet aanmelden, dat u moties kunt indienen. Wilt u nog lid worden, dan kunt u dat doen door naar de website te gaan, www.bijeen.org. En dan kunt u daar lid worden voor vanaf €5 per maand. Maar u kunt ook voor €2,50. Als u op anders klikt, kunt u voor €2,50 al lid worden. En het is echt aan te raden, beste mensen. Maar ik wil nog meer benadrukken dat als u lid bent, als u alsjeblieft ook naar de algemene ledenvergaderingen wilt komen. Want daar worden de belangrijke besluiten genomen. En de besluiten worden genomen op basis van meerderheid. Dus u moet echt aanwezig zijn. Want er worden soms besluiten genomen die echt niet in ons voordeel zijn. Maar dat komt omdat we niet op de vergaderingen zijn. Dus ik zou ieder willen oproepen, als u de partij een warm hart toedraagt, wordt u alsjeblieft lid. U kunt naar www.bijeen.org gaan en dan wordt u daar lid. En u kunt daar lid worden en komt u alsjeblieft naar de algemene ledenvergaderingen. Op donderdag 29 en vrijdag 30 oktober is er een bijeenkomst van de UNESCO en het Nationaal Centrum tegen Discriminatie en Racisme. En dat is in Den Haag. U moet zich wel registreren. U kunt gewoon naar de website van het NCDR gaan. En daar kunt u zich daar aanmelden. Het is speciaal tegen racisme en discriminatie wereldwijd. Het wordt door het NCDR georganiseerd. Rest mij nog u te bedanken voor het feit dat u geluisterd heeft. We zijn op donderdag 19 november zijn we weer hier terug. En we hopen, we zullen u daar weer van informatie voorzien. En dat zou ik zeggen, dank u wel voor het luisteren. Blijf ons kritisch volgen. U kunt mij altijd mailen op s.meiland@amsterdam.nl. Als er iets in uw buurt gebeurt, in de stad, of iets waar u tegenaan loopt, nogmaals s.meiland@amsterdam.nl. En Meiland schrijft u met EI van de maand mei. Dus nogmaals mijn e-mailadres s.meiland@apenstaartje.nl. En dan groet ik u hierbij. Ik bedank nogmaals Radio Fremangrong, de bijeenluisteraars, en dan laat ik nu een pokoe horen.

0: Beste mensen, dat was Anita Baker met Caught Up in the Rapture of Love. Dat is een Afro-Amerikaanse zangeres, onze songstress. Ik zei het al, we zijn bij het laatste uur gekomen, zelfs de laatste minuut van Radio Amsterdam bijeen. We zijn er op donderdag 19 november, zijn we er weer, van 11 uur tot 2 uur. En dan ben ik weer uw gastvrouw. Well, ik wil u hartelijk bedanken voor het luisteren. U kunt gaan kijken naar het commissiedebat in de Tweede Kamer over slavernijverleden. Die duurt tot 5 uur vanmiddag. Het wordt ook live uitgezonden. Dus daar kunt u naar kijken. Op donderdag 29 en vrijdag 30 oktober organiseert de UNESCO samen met het NCDR in Den Haag een Global Forum. Daar moet u zich voor registreren. En op 5 december heeft de landelijke partij ook onze landelijke ALV. Maar dan wil ik u hierbij hartelijk bedanken voor het luisteren. We zijn op donderdag 19 november weer bij u terug. En dan neemt straks Radiosignaal het over.
1: Het was, het moest de overzicht breder dan de Surinaamse gemeenschap. Je moest ook de Antilliaanse, het moest echt landelijk, het moest een nationaal karakter krijgen. En iets van
2: 7.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In de rechtbank in Haarlem heeft het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen van 18 maanden tot 2 jaar tegen 3 jongeren uit Beverwijk en Heemskerk geëist. Ze worden ervan verdacht op 6 september vorig jaar een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld. Het slachtoffer heeft nog altijd last van de gevolgen. Zijn vader las in de rechtbank een slachtofferverklaring voor. Het slachtoffer verklaarde dat hij die avond met vrienden iets was gaan eten in Beverwijk, toen hij door een groep jongeren werd aangesproken en zonder reden werd aangevallen. Opnieuw is het West-Nijl-virus vastgesteld. In dit geval gaat het om 5 mensen. 2 besmettingen vonden in Noord-Brabant en 3 in Zuid-Holland plaats. Het aantal gevallen stijgt daarmee naar 64. Ondertussen zijn er 10 mensen aan het virus overleden, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Afgelopen week zijn ook 5 paarden en 32 vogels positief op het West-Nijl-virus getest. Het virus kan via muggen op mensen worden overgebracht. Vanavond speelt de Amsterdamse voetbalclub Ajax in de Conference League tegen het Kroatische Hajduk Split. Het is al dagenlang onrustig in Split en in totaal zijn al ruim 100 supporters opgepakt. Dinsdag arresteerde de politie 18 Ajax-fans die messen bij zich zouden hebben. Gisteravond kwam de politie opnieuw in actie omdat er gevechten uitbraken. Ondertussen zijn er weer 57 mensen aangehouden. Onduidelijk is of daar Ajax-supporters bij zitten. Voor de wedstrijd van vanavond worden 1900 fans uit Nederland verwacht. Voor de kust van Roemenië wordt naar 7 zeelieden gezocht die na aanvallen afgelopen nacht vermist zijn. De vermisten maakten deel uit van de bemanning van de tanker Wine Trader. 5 anderen konden gered worden. 2 schepen zouden door luchtdrones geraakt zijn. Hoge golven maken het reddingswerk ingewikkeld. Roemenië heeft niet bekendgemaakt wie er achter de aanvallen zitten. Afgelopen tijd hebben in de regio meer van dit soort incidenten plaatsgevonden. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
2: Mami, we hebben ook toen aan een AR-camera zou weer potamo verdoren. Dat is ook zo wat iets dat levensgevaarlijk is. De boyka luku tenu osso. Tenu de, tenu no de, luku je wandelgangen. Nanga a camera die je pot nemen verdoren.
3: Maar de taki, als al sa de no, minu sa fa de kare. En met u steen na en zingen.
2: Hoe heet dat AI, hè?
3: Meer, hè?
2: Dat wordt nog levensgevaarlijk.
3: Het wordt nog
2: verschrikkelijk, ja.
3: Ja?
4: En we
3: hebben gezegd, we gaan geen leven hebben ermee.
4: En wie denken dat de diepe ervan wordt? Uno Oroes,
3: ja, Uno.
4: Uno Oroes, ja, ja. Dat Uno man volgt, de goede jongen op je kan volk bepalen zijn niet. Maar wij kunnen dat niet aan de Uno generatie zijn niet.
5: Ik wil je alleen zeggen AI, ik weet niet of je gehoord hebt vorige week. Dat AI zelf in staat is om de hele wereld
2: te veroveren.
4: Ja, en dan veroveren
5: met oorlog. Vernietigen.
2: Oh, vernietig.
4: Ja.
3: Ja, maar dat is wat
5: dat hebben de basis van de AI zelf.
3: Dat ja. Hebben gezegd, ja, het geloof. Meneer Safadikare, en met u steen na en zingen.
2: Hoe heet dat AI, hè?
3: Miere.
6: ACT. Andries Caribbean Tours. Ire tek opalani gwaser nang ano notete. Alas if grontapu Andries Tour na yujaja opalani apirtimaf er grontapa luntu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki arki. Epa som faya ting somun souman oso december. Hesi nanga go pipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
7: Bent u hulpbehoevend en heeft u zorg nodig? Dan bent u van harte welkom bij onze dagbestedingscentrum en thuiszorgorganisatie Zorg en Opvang. Onze professionele zorgmedewerkers bieden individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. Bij de dagbesteding kunt u in een ontspannen sfeer genieten van een Surinaamse maaltijd, meedoen aan buiten zowel binnenactiviteiten en het jaarlijkse uitje naar Suriname. Ten slotte dragen we bij aan het overheidsstreven dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zorg en opvang is gevestigd aan de Molukkenstraat 565 in Amsterdam-Oost. Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw G. Loswijk op 06-85-86-1794 of mailen naar g.zorgenopvang@outlook.com.

omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

Hoere! Ai, 80 jaar, anno 80 dee. En anno somar was ma etapu abigiari disi. Nanga a genade fugado. Wam, bigi misi etapu aiti tentiari. Sisa Matilda Rellum. Dag lieve luisteraars van Maart, waar u zich ook bevindt. 27 oktober wordt onze geliefde Sisa Matilda 80 jaar. Velen van u kennen haar als de vertrouwde stem van het zondagprogramma Gado Wortu na Abrede Fulibi. Maar haar inzet gaat veel verder. Al meer dan 30 jaar zet Sisa Matilda zich in voor Radio Maart. En 25 jaar lang was ze betrokken bij Huize Lydia. Ook binnen verschillende kerkgemeenschappen heeft ze zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor anderen. Haar liefdevolle inzet voor de gemeenschap bleef niet onopgemerkt. Sisa Matilda werd daarvoor onderscheiden met een koninklijke onderscheiding. Sisa Matilda, wie kent haar niet? Een gelovige vrouw met een groot hart voor ouderen, maar ook voor kinderen. In Nederland, maar ook in Suriname. Ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag heeft zij één grote hartewens. Geen zilver, geen goud, geen biggie vissa voor zichzelf, maar nee, zij wil iets terug doen voor de biggie smas in Suriname. Een biggie smadé, een prachtig feest voor de senioren burgers in Suriname. Wij van Radio Maart doen daarom een beroep op u, de luisteraars van Maart Radio. En iedereen die Sisa Matilda een warm hart toedraagt, waar u zich ook bevindt. Want Sisa Matilda live fans, de na China, de na Dubai, de na Marokko. Alla safe grond tapu de Amerika ook toe. Dus iedereen die haar een warm hart toedraagt, vragen wij van Maart of u haar wilt zegenen met een speciale gift. Dan helpt u mee om haar hartewens werkelijkheid te maken. Elke gift maakt het verschil. En met uw steun kunnen de senioren burgers in Suriname genieten van een mooie en een feestelijke dag. Ik wil u alvast hartelijk bedanken namens de directie van Maart Radio. En wilt u een gift overmaken, dat kan ten name van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Onder vermelding van Sisa Matilda, 80 jaar. Het bankrekeningnummer is NL 54 INGB 000 6037 880. Ik herhaal, ING Bank NL 54 INGB 000 603 7880. Voor zij die niet in de gelegenheid zijn om over te maken, maar Sisa toch willen zegenen met een gift, dan kan dat door contact op te nemen op het telefoonnummer van Maart 020 471. 4291 of op telefoonnummer 06 4095 3507.
van ondergetekende mevrouw Heliante Lambrug. En wij van Radio Markt bedanken u alvast.

In de opmars naar ons 40-jarig bestaan, al langer dan 40 jaar, hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoeto, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na 40 jaar uw 50 euro waard? Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Hoeré! Ai, 80 jaar, anno 80 de. En anno somar was ma etapu abigiari disi. Nanga a genade fugado. Wam, bigi misi etapu aiti tentiari. Sisa Matilda Rellum. Dag lieve luisteraars van Maart, waar u zich ook bevindt. 27 oktober wordt onze geliefde Sisa Matilda 80 jaar. Velen van u kennen haar als de vertrouwde stem van het zondagprogramma Gado Wortu na Abrede Fulibi. Maar haar inzet gaat veel verder. Al meer dan 30 jaar zet Sisa Matilda zich in voor Radio Maart. En 25 jaar lang was ze betrokken bij Huize Lydia. Ook binnen verschillende kerkgemeenschappen heeft ze zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor anderen. Haar liefdevolle inzet voor de gemeenschap bleef niet onopgemerkt. Sisa Matilda werd daarvoor onderscheiden met een koninklijke onderscheiding. Sisa Matilda, wie kent haar niet? Een gelovige vrouw met een groot hart voor ouderen, maar ook voor kinderen. In Nederland, maar ook in Suriname. Ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag heeft zij één grote hartewens. Geen zilver, geen goud, geen biggie vissa voor zichzelf, maar nee, zij wil iets terug doen voor de biggismas in Suriname. Een biggisma day, een prachtig feest voor de senioren burgers in Suriname. Wij van Radio Maart doen daarom een beroep op u.

0: Goedemiddag, dames en heren. We zijn vandaag weer met het verstand op nul met meneer Max Zodam.
1: Ik hoor je stem heel ver, hoor.
0: Hoor je mijn stem ver?
1: Ja, nu een beetje beter.
0: We zijn in de uitzending, meneer Zodam.
1: Ja, uw stem is een beetje ver, maar goed. Ja. Luister, we zijn er weer, hè.
2: Hallo, goeiedag. Is het Mad Radio?
1: Ja.
2: Ja, goeiedag. Ik ben met Carlo. Ik ben op zoek naar Jerry. Jerry.
1: U bent in de uitzending, hoor, meneer.
2: Ja, Jerry heb ik.
0: Je moet de andere nummer bellen, meneer. Je bent in de uitzending weer.
2: Hij wil ik nummer. Maar ik ga toch, Sarana, maar ik ga...
0: Yes. Meneer Zodam?
1: Ja.
0: Die meneer heeft verkeerd gebeld. Hij moet naar de kantoor bellen.
1: Ja. Hey, mevrouw Doreta. Nou, ik laat maar eerst de luisteraars begroeten. Bakum Alamala. Arkimang. We zijn er weer vandaag op donderdag. Met het programma. Met het verstand op nul. Ik begroet u allemaal. En ik heb wat nieuws voor u. Vandaag heb ik een bijzondere gast. Dat is mevrouw Doreta Neslo. En mevrouw Doreta Neslo heb ik tientallen jaren terug ook voor de radio gehad. En nu heeft ze tijd vrijgemaakt om met ons van gedachten te wisselen over het leven. Waarom? Omdat ze onlangs ook bevorderd is tot, ja, hoe moet ik het zeggen, profeet? Nee, pastoor in de gemeente. En wat ik van haar heb meegemaakt, dat is onvoorstelbaar. Mevrouw Doreta Neslo, goedemiddag. En welkom in de uitzending. Kunt u aan de luisteraars in het kort vertellen wie u bent en wat gemaakt heeft dat u vandaag een van onze voorgangers bent als pastoor in de samenleving? Mevrouw Neslo, u bent aan het woord.
0: U kunt al bellen, hoor, mevrouw Neslo.
1: Wat is dat?
0: Ze gaat nog bellen. Ze gaat nu bellen.
1: Oh, ze is nog niet in de uitzending.
0: Nee.
1: Oké. Ja, en mevrouw Neslo, die heeft het in de jaren toen, ja, dat is een hele tijd terug, het heel slecht gehad. Heel haar leven. En vandaag is ze gezond en wel. Ontdaan van alle ziektes dat ze had en is profeet geworden als pastoor in onze gemeente. Hoe het is gegaan en hoe de interactie tussen mensen is verlopen. Daarom ben ik blij dat ze tijd heeft vrijgemaakt om met ons daarover van gedachten te wisselen. In 100 jaar heb ik een heleboel meegemaakt. En dit is een van de bewonderingswaardige gebeurtenissen. In het geloof van de Heer. In het geloof van de Almachtige. In het geloof van Jezus Christus en de Heilige Geest. Wat ik zelf ook heb ontstaan in mijn leven. En daarom ben ik vastberaden, mij vertrouwen en vertrouwen te geven in het geloof dat er een Almachtige bestaat die ons beschermt tegen het goede, maar ook ons behoedt tegen het kwaad.

0: kwade. En ik kan u zeggen, luisteraars, het kwade en het goede, die lopen, die zijn inherent aan elkaar. Het kwade staat steeds op de loer om ons te belagen. Maar onze Heer, de Almachtige, dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het synoniem van almachtige en positiviteit is liefde. Liefde hebben voor elkaar. En als je liefde hebt voor elkaar, dan ga je elkaar ook helpen. Dan ga je elkaar ook ondersteunen. En dan ga je elkaar ook aanvullen. Ik kan het niet genoeg zeggen, luisteraar. Als we zo door het leven gaan, dan zal het leven ook voor ons allemaal heel anders zijn. En dan ben je ontbloot van irritaties. Je bent ontbloot van weerzin. En je bent ontbloot van allerlei nare, geïrriteerde dingen. En daarom zeg ik, het geloof moet je niet ontzien. Het geloof, dat is het geestelijke. En het geestelijke staat boven het materiële. Materieel hebben we nodig om te leven. Dat geeft ons bestaansrecht. Maar het geestelijke, pas als je geestelijk rijk bent, ben je rijk. Als je geld hebt en miljonair bent, ben je wel rijk, maar materieel rijk. Maar geestelijk rijk zijn staat boven het materiële. Vandaar. Ik wil daarom ook aan mevrouw Doreta vragen. Zij is pas benoemd tot pastoor in de gemeente. Ik wil ook haar vragen als gelovige, als christen, hoe zij daar tegenover staat. Hoe zij thans, na al die jaren van ongerief, van verdriet, van pijn, van ellende, hoe zij dat heeft kunnen bereiken om vandaag gezond en wel door het leven te gaan. Heb ik mevrouw Doreta aan de lijn nu? Hallo?
1: Nee, ze heeft nog niet gebeld.
0: Oh zo. Ja, en vandaar dat ik ook niet benieuwd ben. Ik weet gewoon dat het vanzelf is. Als je geloof hebt in, en vertrouwen hebt in de Heer, in de Almachtige, dan dat het alles goed komt. Dat heb ik ook gehad. Naast alle, laten we zeggen, misères, naast alle ongenoegens die ik heb meegemaakt, is het goede altijd boven water gekomen. Als je positief bent ingesteld, dan is het ook vanzelfsprekend dat je positief, alles wat positief is, ook terugkrijgt. Alles wat je uitstraalt, alles wat je doet, krijg je weer op je borst terug. Wie kwaad doet, die krijgt ook kwaad terug. Doe je goed naar je omgeving, naar je mensen, dan krijg je ook alles wat goed is terug. Wie goed doet, zegt een spreekwoord, die goed ontmoet. Maar wie slechte dingen doet, dat krijgt hij ook vroeg of laat in zijn leven. Want niets is volmaakt. Het goede niet en het kwade niet. En zo heb ik altijd in het leven gestaan. En natuurlijk moet je natuurlijk bereid zijn om rekening te houden met je omgeving. Want je bent niet alleen in de wereld. Je bent ook met andere mensen. Andere mensen die anders denken. Anders zijn. Hun actieradio's zijn anders. De normen die ze stellen zijn anders.

0: En dan weet je ook wie en wat je bent. Vandaar dat ik zeg, het is heel goed. Ik hoop dat ze belt om van mevrouw Neslo te horen hoe zij hierover denkt. Ik hoop ook dat ze hoort wat ik gezegd heb allemaal. Of dat ik haar mening, een andere mening, een opvatting van iemand die pastoraal geschoold is. Een pastoor is pastoor geworden. En dat vind ik heel bijzonder. En vandaar dat ik haar heb uitgenodigd om vandaag in de uitzending te zijn. En ik hoop ook dat ze in de uitzending komt. Want wat zij allemaal heeft meegemaakt en met betrekking tot het geloof, dan is dat fenomenaal en van betekenis. Daar kunnen wij ook lering uit trekken. Ik heb ook lering uitgetrokken. Of schoon ze iemand anders is, of schoon ze haar belevingswereld anders is, dan zijn er heel veel raakpunten in haar betoog die ik herken, maar niet alleen herken, maar ook erken. Vandaar dat ik het belangrijk vind dat zij in de uitzending komt. Mevrouw Doreta Neslo, bent u in de uitzending? Belt u graag naar de studio. Ik ben belangstellend en benieuwd hoe u hierover denkt. En ik kan u vertellen dat ik het bijzonder waardeer als u ook uw mening kunt geven binnen de uitzending. Mevrouw Doreta Neslo, kunt u bellen op 020-471-4291. Nog niet, meneer Tyron?
1: Nee, ze heeft nog niet gebeld.
0: Heeft u haar nummer niet om terug te bellen?
1: Nee, ik heb haar nummer.
0: Ja? Is zij aan de lijn?
1: Ze heeft nog niet teruggebeld, hoor.
0: Nee, hè? Dan, ik zou dat jammer vinden. Als we haar niet kunnen krijgen, wat ze heeft. Ze heeft bijzonder heel veel meegemaakt. En dat vind ik belangrijk. Om dat mede te delen. Om deelzaam te zijn voor de samenleving. Ja? Zo. Het is nu bijna 33. Half. Mevrouw Nelson, alsjeblieft. Het is van betekenis. Mevrouw Neslo, alsjeblieft. Het is van heel veel betekenis. Belt u naar de studio. Want graag willen wij delen in uw bevindingen. Willen wij een les nemen hoe het leven eigenlijk ontstaat, zich ontwikkelt en eindigt. En de interactie tussen de verschillende mensen. Daarom vraag ik u nogmaals, kunt u bellen op 020-471-4291. Ja, dat was het, luisteraars. Ik hoop dat ze belt. En dan kunnen we u deelgenoot maken van haar bevindingen. En ik ben blij dat ik haar heb ontmoet jaren terug. En ik ben blij dat ik haar recent ook op bezoek heb gehad. Want ze was ook belangstellend in het welzijn van mij. En we hebben hele goede gesprekken hebben we gehad met betrekking tot het leven. En daarom heb ik het gevraagd. Als ze graag in mijn uitzending ook u als luisteraar

0: Dear for no real marvin. Han har erfaringer. Han har bevindinger. En hoe zij het leven heeft ervaren. Zodat ze vandaag ook pastoraal als pastoor kan uitdragen. Hoe het leven van mensen in elkaar zit. Ja, mevrouw.
1: Ja, goedendag.
0: Ja, oh, gelukkig, ja. Gelukkig.
1: Ja.
0: Mevrouw Neslo, u heeft gehoord wat ik allemaal gezegd heb.
1: Nee, ik heb nog niks gehoord.
0: Ja. Nou, als u niks gehoord heeft, dan wil ik weer het kort vertellen dat ik u gepresenteerd heb aan de luisteraars. Ik heb verteld
1: hoe het
0: was toen ik u tientallen jaren terug heb ontmoet. En dat u vandaag pastoraal als pastoor het welzijn van de mens kan uitdragen. Zullen we kort ook zeggen wie u bent? En dan hoe wij als mens na uw pastorale bevordering u uitdraagt hoe wij als mens met elkaar ondanks onze verschillen kunnen omgaan. Welkom mevrouw Neslo en bedankt dat u in de uitzending bent gekomen.
1: Ja, dank u wel meneer Max. En dank wel Radio Maart met de gelegenheid mij geboden om deel te mogen nemen aan dit programma. Het is altijd weer mooi om samen met meneer Max programma te verzorgen. En ik ben blij met dit opportunity. En we gaan ervoor. Ik wil mij voorstellen, ik ben Doreta Neslo, wonende te Amsterdam. En door Gods genade mag ik in de dienst van onze lieve Heer staan. Niet een gemakkelijke taak, maar het is wel een mogelijke. Hij maakt het ook mogelijk voor je om dat te kunnen uit te dragen naar het volk die daarmee baat mee heeft. Ja. Nou, om terug te komen, meneer Max, op hetgeen wij zo'n beetje gesproken hebben, de gelijkwaardigheid van de mens, dat ook al hebben we verschillende missie, want dat is het. Als mens ben je niet zomaar hier op de aarde. Je bent hier op de aarde voor een missie. En als je de missie begrepen hebt, als je weet wie je bent in die missie, dan voel je ook vol verzekerd. En met die volle verzekering kun je dat ook heel goed uitdragen naar die anderen. Het hele leven eigenlijk draait daarover. Alleen, niet iedereen is nog ervan bewust dat ze dat moeten doen. Het hele leven draait om die anderen. Het gaat eerst om jou, maar nadat jij dat begrepen hebt, dat je een missie hebt en dat je dat moet uitdragen, dan ga je begrijpen dat het leven draait om die anderen met jou samen. Dus op een of andere manier moet je wel het kunnen vinden met die anderen. We zijn niet geboren om alleen op een eilandje te staan of te zitten. Nee, we zijn geboren met zoveel andere mensen. Dus het is heel mooi om dat te gaan begrijpen. En gisteren, meneer Max, zeiden we ook nog over die bewustwording. En ik denk dat vandaag het goed is dat we nadruk leggen op die bewustwording. Het doet er niet toe hoe oud je bent. Jong, oud. Praktisch opgeleid. Of theoretisch opgeleid. Misschien ben je een andere ras. Misschien ben je helemaal niet een Afro-Surinaamse vrouw of man. Maar je bent een andere ras. Het doet er niet toe. Het gaat erom dat je bewust wordt van wie je zelf bent. Wanneer je weet wie je bent, dan kun je ook van daaruit nu een mooie bijdrage leveren. En mooie bijdrage komt altijd uit positiviteit en niet uit het negatieve. Want het negatieve moet je weten uit te banen. Als mens

0: moet je streven zijn om oprecht te zijn, eerlijk. En dat brengt jou ver. Verdraagzaamheid is ook belangrijk, maar ook vergevensgezindheid. Want met bitterheid en met haat komen we niet ver. Dat maakt alleen maar stuk eigenlijk. En dat zien we al in een gezinsleven. Als het gezinsleven gezond functioneert, de vader kent de plaats en de moeder ook, dan zul je ook merken dat die kinderen die daaruit geboren zijn, dat het stuk makkelijker is voor die kinderen. Maar ik wil het vandaag hebben over kinderen die niet geboren zijn uit een warm nestje. En ze zijn misschien geboren uit een echtpaar of uit een moeder die misschien nooit is getrouwd, steeds een alleengaand moeder is geweest en zich heeft moeten inzetten, inspannen om haar kinderen te verzorgen. Dan wil ik ook die groep mensen, die groep kinderen die op die wijze zijn geboren of groot zijn gebracht, zou ik zeggen, er is hoop voor jullie. Want je kunt niet steeds ook naar achteren blijven kijken. Ik leer de mensen om me heen, of de mensen die op mijn levenspad komen, om op de eerste plaats de keus te willen nemen om die anderen te willen vergeven. Niet omdat juist diegene het goed gedaan heeft. Nee, je vergeeft zodat jij door kunt gaan. En wanneer je vergeven hebt, kun jij nu doorgaan met jouw leven. En dan moet je ook één ding weten. Door te vergeven heb je ook gezegd, jongens, waarin mijn ouders gefaald hebben, dat moet ik niet gaan herhalen. Want kijk hoeveel je ook eronder had geleden. Dus je moet het niet willen herhalen en je moet het anders doen. Maar niet uit hoogmoed. Uit nederigheid, wetende dat je het anders kunt dan je ouders die gefaald hebben. En hun blijven respecteren, waarderen voor wie ze zijn. Want de Bijbel is daar heel, heel, heel duidelijk in. Hij geeft aan dat wij onze ouder, onze vader en moeder moeten eren. Het is een moeten. Je moet ze eren, zegt hij. En hij heeft niet gezegd, je moet ze eren pas als ze het goed doen. Je moet ze eren, het doet er niet toe wie ze zijn. Je moet ze eren. En als je ze eert, betekent, je gaat met respect op de eerste plaats om met hun. En dat maakt dat zaken verzacht worden. En dat je door kunt gaan. En soms ben je dat kind die het voorbeeld zelf moet zijn voor je ouders. Waardoor ouders kunnen zeggen, wauw, dit is een bijzonder kind. En van dit kind kunnen we ook veel leren. En vaak is het zo dat dat kind een middelpunt is voor vader en moeder. Waardoor vader tot één keer kan komen, maar moeder ook. En dit is het leven. Het is gewoon leven. Dus het leven heeft best wel soms dingen die complex zijn. Dingen die niet altijd prettig zijn. En zoals we zelf weten, het leven is mooi, maar het is nooit zo geweest dat het leven makkelijk is. Maar als we er kunnen zijn voor elkaar, in de positieve zin, kunnen we heel veel daaruit halen, maar ook heel veel voor elkaar betekenen. En dat maakt het leven aangenaam.
1: Ja, mevrouw Nathiel, dat is een receptie die u intussen heeft ingebouwd.
0: Ja.
1: Het christelijk leven, het geloof in de Heer,
2: is daarom zeer belangrijk. Vertrouwen hebben in de Heer is zeer belangrijk.
0: Ja.
2: Dat de Almachtige ons beschermt, want dat speelt natuurlijk ook mee.
0: Jawel.
2: De Almachtige beschermt ons en wijst ons de weg naar het
0: goede. Echt wel. Echt wel.
2: En wat denk je nou van de mensheid in het licht gezien van de bescherming, de gidsing van de Heere door het leven? Pastoor, hoe kijkt u daar?
0: Hoe kijkt u daar niet even aan? Ik kijk er heel scherp aan, zoals de Psalm 91 dat voor ons illustreert. In Psalm 91 zegt die psalmist: wie in de schuilplaats des Allerhoogsten gezeten is, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Dat wil zeggen, als jij als mens verkiest om de Heere uw God, uw schepper, uw vermeerder, daarbij hem te schuilen, dan wil hij ervoor zorgen dat alleen zijn schaduw, u beschut, de mens kan beschutten. Tegen wie? Tegen onze vijand. En onze vijand is op de eerste plaats niet de mens. Onze vijand is op de eerste plaats, zoals de Bijbel dat zegt in Openbaringen 12. Vers 1 tot en met 12, praat hij daarover de draak, de oude slang, de duif, Satan, de aanklager der broederen die ons aanklaagt bij dag en bij nacht. Hij is onze eerste vijand. En jammer genoeg vindt hij mensen om mensen in een negatieve spel te plaatsen tegenover die andere mens. Dat is wat hij doet. Dus dan zegt die psalmist: kom, laat ons schuilen bij God. Verbind je bij hem, zodat zijn schaduw jou beschut. En dan zegt hij in vers 7: al vallen er duizend op je af. Dat bedoelt hij demonen. En 10.000 aan je rechterhand. Het zal je niet genaken. Maar je zult het slecht aanschouwen, zegt hij. De vergelding aan de goddelozen. Dat wil zeggen, als je goddeloos bent, heb je God niet genomen als jouw beschermheer. Niet als jouw heer. Je hebt die duivel de ruimte gegeven om in het negatieve te leven. En met demonen in contact te komen die er echt bestaan. Maar dan belooft hij in die vers 11 van diezelfde Psalm 91. Hij zegt: luister jongens, ik zal aangaande u mijn engelen gebieden om jou te behoeden en jou te bewaren op al jouw wegen. En dan zegt hij ook: die engelen zullen je op handen dragen, zodat je voet niet aan die steen stoot. Dan kom ik er nu aan. Gods bescherming is wonderbaarlijk. Het is zo wonderbaarlijk dat wanneer die ene mens nog in het negativiteit is en is tegen de andere mens die oprecht leeft, dan gaat die beschaamd uitkomen. Want die ene die positief bezig is, die krijgt die bescherming van God.
2: U heeft het zelf, mevrouw Neslo, ook meegemaakt in uw leven.
0: Ja, dat klopt.
2: Kunt u dat klopt. Iets ja. daarvan vertellen? Iets daarvan? Hoe de Heer u niet alleen beschermd heeft, maar ook geleid heeft uit het negatieve, de duivel die u heeft belaagd.
0: Nou, Het was niet een beetje. Want ik was 5 jaar ernstig ziek geweest. En het had te maken met wat eigenlijk complexe zaken in mijn leven. Ze noemen dat. Er was een open deur. Een open deur wanneer je de duivel een voet geeft, zegt de Bijbel. Had hij alles van je willen pakken. Dus mijn geestelijke wapenrusting, noemen ze dat, had een paar gaten. En vanwege die gaten van de vijand, denk hij dus mij te vloeren. Maar het is hem niet gelukt. Het komt omdat mijn geloofsleven wortels heeft. En het heeft sterke wortels, omdat ik me heb laten opvoeden, heropvoeden. Door vele geestelijke leiders. Vanuit mijn geboorteland, maar ook het land Nederland, waar ik gevestigd ben. Heb ik me laten opvoeden. Heropvoeden. Dus ik heb altijd mannen en vrouwen Gods gehad. Die me hebben ondersteund. In mijn geloofsleven. Omdat het geloofsleven niet gaat om een eenling. Je bent altijd in het begin een leerling. Je bent die schaap die zit op de banken. En je luistert naar de herder. Je luistert naar die geestelijke leider die jou heropvoedt. En van daaruit groei jij. Bloei jij. Er kunnen ook momenten zijn, zoals wat die psalmist zegt, dat je voet mag eigenlijk niet tegen een steen aankomen. Want je kunt daardoor struikelen. En dat is mij overkomen. Er was een steen gelegd. Door de boze op mijn levenspad. En door die steen ben ik gestruikeld. En vanuit die struikeling ben ik ernstig ziek geworden. En in die 5 jaar ernstig ziek zijn, heeft God mij niet verlaten. Hij heeft ervoor gezorgd dat door de geest van wijsheid en openbaringen, gaf hij me dingen door. Wie hierachter stond en wat de oorzaak is. En gisteren zei ik iets tegen u, meneer Sornam, dat waar het goede is, daar is het kwade ook.
2: Ja.
0: Ze gaan hand in hand, kan je zeggen. Dus de boze, de kwade is nooit ver waar het goede is. En dat is mij overkomen. Maar God heeft me heel mooi eruit gehaald. En ik heb heel wat levenslessen eruit gehaald. Wat een mens kan overkomen. En soms door even misschien toe te geven aan iemand die jij lief hebt of die je toevertrouwt als vriend of vriendin. Maar die jou kan gaan bezoedelen, noemen ze dat. Dus je kunt bezoedeld worden door een andere. En daarom is het belangrijk, als je uit zo'n situatie komt, dat je moet leren vrienden te selecteren. Je hebt recht daarop. Zelfs de Heer Jezus was dat. Hij selecteerde de 12 discipelen die hij moest roepen tot zijn discipelen. Maar hij had 3 discipelen die hij aldoor meenam om zaken met hem te doen. En dat waren Petrus, Johannes en Jacobus. Zo ook moet je selectief zijn in het leven. Met wie kan ik samen mooie dingen doen? Of het leven bouwen? Je moet selectief zijn. En dat doe je al biddend. Want met je eigen kracht dingen doen, kun je wel teleurgesteld zijn.
2: Maar, dus ook, met de kracht, maar ook met de kracht van de Heer.
0: Ja,
2: want
0: zeker.
2: De Heer behoedt jou van alle kwade dingen.
0: Zeker.
2: En met de kracht van de Heer bedoel ik daarmee. In mijn gebed zeg ik altijd: Heer, behoed mij voor mijn vrienden, voor mijn vijanden kan ik zelf maken. Want dan weet je wie je vijanden zijn.
0: Ja.
2: Maar je weet niet wie je vijanden zijn onder je vrienden.
0: Je vrienden, ja, dat klopt. Ja, dat is ook heel goed verwoord, meneer Maxman. Daar zit het in. U moet nagaan, Jezus heeft hetzelfde meegemaakt. Judas was toch zijn discipel. Petrus ook. Dus er waren twee

0: mannen daar. En zijn discipelschap. En zijn team. Eentje heeft hem verlogen en eentje heeft hem verraad. Maar God laat dat ook toe. Dus het is niet zo dat wanneer we gebeden hebben, Heer, behoed ons met onze vrienden, dat je niets gaat meemaken. Nee, God vindt het ook goed dat je iets meemaakt die jou schudt. Maar het brengt je eigenlijk dichtbij van zijn hart.
1: Ja.
0: Dan denken we bijvoorbeeld aan Job, meneer Max.
1: Ja.
0: Job die zoveel heeft kwijtgeraakt.
1: Ja.
0: En Job die zelf ziek werd. Volgens de wetenschap daar had hij huidkanker opgelopen. Zo erg was het. Maar hij heeft zijn geloof niet opgegeven.
1: Ja.
0: In de Heer. En de Heer heeft het toegelaten, want er was een strijd over zijn ziel. Satan begeerde hem. Satan zei tegen de Heere God. Ja, je hebt Job beschut. Job is van alle kanten beschut, dus ik kan niks tegen hem doen. Toen zei God tegen hem, nou, ik geef je de ruimte. Je kan doen wat je wil met hem, maar je komt niet aan zijn ziel. Nou, hij heeft gedaan wat hij moest doen. En het blijkt dat inderdaad Job zijn geloof niet heeft opgegeven in de Heere God. En hij zei aan zijn vrouw, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen.
1: Ja.
0: Ziet u? En als u goed kijkt, rijmt het en klopt het ook. Je bent gekomen in deze wereld. Je gaat mooie dingen zien. Je gaat het verwerven. Anderen willen hun huis, hun woning, hun auto. Noem het maar op. Alles in die wereld wil je hebben. En dat mag. Er is niks mis mee. Maar God wil hebben dat wanneer je dat doet, dat je een goed renmeester moet zijn. Want die wereld die je hebt aangetroffen, heb jij niet geformeerd. Dat heeft God gecreëerd. Al het goud onder de aarde, alle rijkdom onder de aarde, is van God. Het is niet van de mens. Hij heeft het aan ons toevertrouwd. Er is olie in de wateren. Dus overal heeft God rijkdom voor de mens. Maar hij wil hebben dat je als een goed renmeester ermee omgaat. En niet hebzuchtig ervan wordt. Want hij zegt ook, alles wat je daar gezien hebt in die wereld, ga je een dag weer moeten verlaten. Niks is van jou. Niet eens je leven is van jou. Het is je gegeven. En het wordt weer van je ontnomen. Daarom is het goed om je leven in orde te brengen met de schepper van de hemel en aarde. Want als je dat niet doet, heb je jezelf ermee.
2: We gaan de laatste 2 minuten in.
1: Ja. Dat is mooi, mevrouw Doreta. Je bent nu een profeet, tot profeet beëdigd. En dan kun je op een hele mooie profetische manier aan onze gemeente, aan onze mensen, medemensen overdragen. En dat is de les die jij geleerd hebt in je leven. En dat heeft gemaakt dat wie je vandaag bent geworden.
0: Amen.
1: En ik was zeer bereid en vereerd met jouw komst, met jouw bezoek en dat wij daarover een gesprek hebben gehad.
0: Jawel.
1: En dat is een bevestiging dat de Heer almachtig is en doet wat gedaan moet worden in positieve zin. En
0: amen.
1: Met positieve zin bedoel ik met liefde.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Dank u wel voor uw bijdrage.
0: Graag gedaan, meneer Max.
1: Ik hoop dat ik u nogmaals zover kan krijgen, maar dat zien we wel in de toekomst. En
0: jawel,
1: dat de luisteraars hier ook iets van hebben geleerd.
0: Jawel.
1: Wat u allemaal gezegd heeft. Dank u wel. En ik zou zeggen, tot de volgende keer, mevrouw Doreta.
0: Dank u wel, meneer Max.
1: Ja. Ja, luisteraars.
0: Ja.
1: Dat was mevrouw Doreta.
3: 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De autoriteit Consument en Markt stelt dat het kabinet met extra beleid moet komen voor flexibel stroomgebruik. Dat kan volgens de toezichthouder door bijvoorbeeld nieuwe subsidieregels in het leven te roepen. Om problemen op het overvolle stroomnet aan te pakken, zouden bedrijven het gebruik en het terugleveren van stroom naar buiten de piekmomenten kunnen verplaatsen. De netbeheerders gaan ervan uit dat bedrijven de komende tijd investeren in meer stroomflexibiliteit. Denk daarbij aan de aanleg van grote batterijen, maar volgens ACM is het onzeker of dit echt gaat gebeuren. Dierenwelzijnstaatssecretaris Silvio Erkens sluit niet meteen uit dat het kabinet de helpende hand gaat bieden aan het noodlijdende Werelderfgoedcentrum Waddenzee. WEC kampt met financiële zorgen en is bang failliet te gaan. De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land willen geen geld meer uitgeven aan het centrum. Erkens gaat met de betrokkenen praten en zoekt uit wat er vanuit het Rijk mogelijk is. Hij wil wel uitgezocht hebben hoe deze financiële situatie is ontstaan, omdat het in dit geval om zeer grote bedragen gaat. Serge Sokolov, de hoofdredacteur van de onafhankelijke Russische krant Novaya Gazeta, is opgepakt. Nadat zijn huis was doorzocht, werd de journalist voor verhoor meegenomen. De Russische autoriteiten en de krant liggen wel vaker met elkaar in de clinch. Eerder dit jaar vond er ook al een inval bij kantoren van de krant in Moskou plaats. Novaya Gazeta bestaat sinds 1993 en houdt zich vooral met onderzoeksjournalistiek bezig. De oud-leider van de pro-Britse Noord-Ierse DUP-partij, Jeffrey Donaldson, is voor verschillende seksuele misdrijven tegen jonge kinderen tot 15 jaar gevangenis veroordeeld. Eerder dit jaar werd hij verantwoordelijk gehouden voor 18 misdrijven. De slachtoffers zijn twee vrouwen die toen het misbruik begon 7 jaar oud waren. Donaldson heeft de beschuldigingen altijd ontkend. 10 jaar geleden werd de politicus nog geridderd, maar deze ridderorde is na de veroordeling afgepakt. Het weer, overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on trusted wings. Mart Radio, Reals Renang en Poco FM presenteren u op zaterdag 24 oktober de Real R&B Soul Party. Met de DJ Spec, Norman G en Orlando. Voor meer informatie belt u met 06-207-24-101 of 06-57-77-65-07. The Real R&B Soul Party, zaterdag 24 oktober in Riaz Renang. Don't miss it.
4: Luisteraars Arki Uma Arkimang, Foude Foutang, Wan Sweet Odi Lere Baru vanuit Saranang. Select Fa Usabi, dan binnenkort Sisama Tella et Abuan Bijiari. En One Face, Masa Awandu, Awa Organiseren Sanji den Bijisma, Fu Saranang en In Saranang. If you are leveren een financiële bijdrage, dan kan u dat via Radio Mart. More informatie dat je kan tek via Radio Mart. Bij deze daarmee doen we oproep tapu voor uw steun en kraka op historie DC. Lero ebaru odi utambung. God bless you.
5: Kwesti sa Matilda be motiveer, mediate, indicate, alla stani te abego contrari alibi makandra na yusi sa Matilda. Maar je is een

0: van je man. Hey, verjaardag mondes, hey, oktober 27, om 10 bij jari. Dat is Mateo dat ik hier no. En dat is een kadoso, een envelop, zo de Sanso en Jimmy. Om Archie Boeman, want je wan bankrekeningnummer. NL54INGB 00063-7880 ten name Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Matilda, Matilda, Sisa Matilda, we hebben je wakker na feestje, 5 verjaardag. Masra God bless you, achibri you, en tandu de prins Parsani. Ipipipipi. Blessie.
1: Moet er een pakket naar Suriname of van Suriname naar Nederland? Dan moet je bij Cargo Solutions zijn.
2: We zitten feintjes.
1: Makkelijk, vertrouwd en goed geregeld. Kom snel langs. Cargo Solutions. Hoogoordreef 129 Amsterdam Zuidoost.
2: Hartje Pimmering.
1: Of bel op 06-3877-5455. Cargo Solutions. Versturen met vertrouwen.
3: En omdat Mart Radio heeft gezegd, Loco, Alasma, Anasrefi, Alafinga no Langa Awang. Sisa Matilda, die wordt straks 80 bigiari in Sranankondre. En als organisatie hebben we gezegd van oké, we nog alleen maar 80 jaar zo. En we moesten doen aan Sani. En Sisa Matilda is weer iemand die anderen weer helpt. Dus we lukken voor wat dwing. Sayojere, Sayoshi en PU bijdragen kan dit erbij.
4: Arki Uma, Arki Mang, Foude Foutang, Lero, Ebaru Wanshit Odi, Fadait Saranang. Selek Fa Uyerek Ba, Sisa Matilda, Sa Usabi Fu Gada Wortu Na Berede Jimmy, Etap 80 Yari 27 Oktober Sekong. Ano Wan Face, Masa Awan Du Wel, Awa Organiseer Wan Sani, Jiden Bijis Majaso In Saranang, De Senyora Burger Sebung. En daarbij deze je financiële bijdrage de van harte welkom voor steun naar Krakapis DC. En dank je bijdrage, je kan leveren, morofara, je kan volgen informatie via Radio Mart. Lero Ebaru Wanshit Odi en we hopen dat we Krakapis DC. Untambu.

Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

0: Adini grama ben feriari, ano be wani bidi barbari, matoka oso be furu tena baka gadri, iya arti mang upoches arti baya. Sisa Matilda, onze mediator, motivator, o tapan bidiari na tap 27 oktober de konde. Ma abi wan pesrutu bedi, ataki e oso nabi furu tabaka gadra de dati. Ala densma, dibo baby dibos bromti chajen nanga potwa lomoni na ini anfolop fulanga jen we e bejunu fuka pota moni dati natapu NL 54 INGB 0006 037880 tapnen fu stichting multiculturele communicatie maart bika da akateka moni dati pot bij voldoen sani na den senioren burgers voor den bidisma ozofunu na in Sranang. Ja. Zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera. Als is aan Matilda. Ju na finita tei. Maar je tai bidi boto. Na wahi pi pi pi pi pi. Hoere! De souyere bon, u pota moni na tapu NL 54 INGB 000-60-37-880 ten name van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Daar wordt er iets nuttigs mee gedaan voor onze senioren burgers in Suriname door Sisa Matilda. We go away and hippie, hippie, hippie. Okay, dan.
1: Zaterdag 24 oktober in Real Sanang vanaf 9 uur 's avonds ben jij van de partij. The Real R&B Soul Party met de DJ's Pack, Orlando en me, Norman G. Real Sanang aan de radioweg nummer 67. Met een speciale tribute to de legendarische Freddie Jackson. I've been holding back all day to get with you. Make love easy. Making love to you is what I want to do. Zaterdag 24 oktober. Place myself for your love. Voor meer informatie belt u met 06-207-24-101. Of 06-577-76-507. Real Sanang. The Real R&B Soul Party. Kaarten in de voorverkoop aan €15. Aan de poort, Uder. DJ Pack, Orlando en Norman G. You've got to be there.

0: Geachte luisteraars en medewerkers van Mart. Sisa Mathilda wordt op 27 oktober aanstaande 80 bigiari. Deze trouwe stonfutu, vertrouweling, is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Ze wil haar 80ste verjaardag met kwetsbare ouderen in Suriname vieren. Mart is reeds gestart met een financiële inzamelingsactie voor onze bijna 80-jarige Sisa Mathilda. Indien u de wens van onze trouwe Mart-jubilaris in vervulling wil laten gaan, vragen wij u een financiële bijdrage te storten en dat uitsluitend op onze ING bankrekeningnummer NL 54 INGB 00 0603 7880 ten name van de stichting MCC Mart onder vermelding van Sisa Mathilda 80 jaar. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Grantangi.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Oké, 16 minuten over 5, luisteraars. Goedemiddag, welkom. Dit is Smart Radio, Norman hier in het programma Marticipatie. Improvisatie, kijken naar de toestand in de wereld en de oorzaken en gevolgen. Zo. Vandaag een bijzondere uitzending als het goed gaat. Want onze collega's bevinden zich op dit moment ook in Den Haag. Waar het hard aan toe gaat, heb ik begrepen van collega Cynthia. En Glenn Kotfried is er ook. We gaan proberen een ooggetuigenverslag aan u door te zijnen. U die niet kon gaan. Ik heb begrepen dat de opkomst behoorlijk is. De Surinamers zitten op de publieke tribune. De politieke partij DENK neemt het een beetje voor ons op. Maar als het aan Mona Keizer ligt en nog een andere, dan nog een paar andere, dan moet het bij de excuses blijven en niets meer dan dat. En u weet waarom ze naar Den Haag zijn gegaan. Debat over een slavernijtorie. Sommige mensen willen dat het zo snel mogelijk moet beëindigen en stoppen. Die Nederland een onderbuikgevoel. Sommigen dan, niet allemaal. Dus, straks ga ik proberen te kijken wat het kan, want ze mogen daar niet praten, hè, op de publieke tribune. Het loopt door volgens mij tot 4-5 uur zelfs. Maar Oudeja en Cynthia heeft toegegeven dat if afinwa okasi voor België ooggetuigenverslag daar dwing tussendoor. Participatie, een programma waarbij u ook vragen om mee te doen. Heeft u nieuws, informatie, een vraag? Want Tori Deftaki, dan kunt u ook meedoen, Evifiri. Open microfoon. En natuurlijk in achtneming dat u rekening houdt dat u nog kan. Konsukutrobi in de uitzending die ze of beledig. Maar u mag Sukujepi wel. Of een vraag, u mag. Kritische vragen kunt u stellen. Kan. En natuurlijk kom ik ook speciaal om jou eraan. Eigenlijk ben ik nou om jou wegkom. Ja. Ja, nee, soms zijn er andere dingen te doen, luisteraars, maar verplichtingen. Donderdag had ik gevraagd aan Jules Dongor. Hij is meer op de maandagochtend, maar misschien dat ik abakana. Anamang, hij vergiet een paar keer al. Heeft hij verstek laten gaan. Donokang. Tang. Wacht niet op. Sjul. Dan is er veel door dat ik een ongeschikte persoon. Samacharing. Want hij kan het wel. Maar alleen heeft hij een drukke agenda. Hij heeft andere bezigheden. Alhoewel hij al een beetje gepensioneerd is. Hè? Die Sjul zei hier het in de maat en zo. Opgewekt en vrolijk. Maar daarnaast is hij ook bezig met andere zaken. Zijn familieman ook. Je hoort het, hè? De toestafing Lobel. De Monde. Hij is bezig. Hij is bezig. Dus zo'n man. Of soms wordt hij ook opgeroepen. Om verslag te doen van zaken die gebeuren. Maar dat zal hij een andere keer zelf vertellen. Maar ja, we doen aan Norman. En Norman is er. En Norman, zolang aan man. Hey, tjare waka. En u zijn dan ook ondersteunen aan het project. Want we zijn met u bezig en u met ons. Zo. Wat is er de afgelopen week ook zodanig gebeurd? Oh ja, Trump. Cisati Bron. Voor die aan de Kisa Peace Prize. Een Nobel Peace Prize. En hij heeft uitgehaald naar een organisatie. Dat is me opgevallen dat die man. Ja. Zo moest dat vanmorgen. We hebben al alles over hem gezegd. Ja, dus hij blijft de wereld in een greep houden. Elke dag is hij in het nieuws. En hij wil Amerika great again maken. Maar hier en daar, want toen man long wil hij ben. Want toen
Hukaring, medestanders ving. Dit leidt naar nergens. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren in Brazilië. De verkiezingen daar bij Lula of Lasastre, ja of nee? Wat weet u? Zang de moro van belang voor bespreek met elkaar. Daar bent u aan zet nu. Want we gaan geen centijd verspillen vandaag. Zo snel mogelijk u informeren en u ons ook. Want het kan elk moment omgezet worden dat we de rechtstreeks verbonden naar Den Haag. Bij een behoorlijk Surinaamse delegatie die daarbij voor mij Nederland zie. Of tenminste overheid. Zie dat hoe ik je nu. San moest contentie, denk ik draai. En we staan op. Verenigen ons als het even kan. Voor sorry dat dit is nou een belang. Zijn aan een oude bezighanging en changes aan moest kunnen. Wie of wie? 020-471-4291. Zo niet, maar bij test look toch uit eigen beweging. Maar met een stora proces. Met een stoor. Maar mijn loko sa mang, sa no man, no man. Want ik ben ook benieuwd hoe het eraan toe gaat. Want Sintje heeft me gezegd, het gaat er hard aan toe. Beledigingen zelfs daarbij. Maar, jongen. Hoe de voel nu? Mijn test, loko. En de van no man, maar gaat eerst Sintje proberen. Want die heeft gezegd dat ik loko. Moet dit op een publieke tribune en dat ben je een machtakkie. Maar we hebben een EGSC. If a luck, wel of niet. We gaan bellen. Rechtstreeks contact. Ja. Dit is Mart. We breiden naar een soort ontwikkeling die situatie dat Surinamers bereid zijn om voor Mexico voor een doel. De vier sweetie. Vier tak, hey. Zijn het jeetje? Kom. Nou, er wordt niet opgenomen, dat zegt al genoeg. Dat hij zie, dat ik naar mij, maar naar mijn takkie.

0: dat is. Of de vereist dat hij dit op de publieke tribune in mag storen. De aandachtig en in mag interrupt toe. Kan baars aan zomaar naar zee beren. Alhoewel, solliciteer is maar wel een baars aan niet. Maar als het gehoord wordt, dat weten we niet. Maar ik laat er even, ze zal het zien, dat ik probeer dat hij bij Bakate Amang te echo en boe uit. Twee collega's daar, Sintja, Roy en Glenn Kotchuri, dan gaan we lotten aan, maar dat ook sabi, dat gaat zijn spannend op de. Wie, oh wie, welkom.
1: Norman.
0: Dag meneer Jan.
1: Goedemiddag.
0: Wie daar, hè, Fabio?
1: Ik ben Belgen, want ik ben Belgen op de. En mijn poer uit de zaal.
0: Oh, oké, dan ben ik Bel. Dan ben ik nooit meer morgen.
1: Nee, want zelf journalist die dat op de tribune.
0: Ja, ja.
1: Nou, maar kies maar, het zo dan je reed je telefoon. En mij poer je direct.
0: Oh.
1: Want wat is met bij Rocka Wereld omroep, dan kom maar lees. Dan vergiet ik keer het telefoon. De poer je direct.
0: Oh ja?
1: Dus wees voorzichtig.
0: Ja, dan gaan we dat niet doen, dan zijn we gewaarschuwd.
1: Denk, de uitzending bij de, of denk we buiten, een vergaderzaal. Van mag, dan denk ik. Bel je buiten.
0: Ja.
1: Afgaan, maar nu probeer
0: ik. Dat moet je nou doen.
1: Ik pas eens zien.
0: Abuzo. Dank je. Wat is er voor u zee? Zijn staat daar bij Jan? Misschien kan je de luisteraars vertellen wat de bedoeling is van deze...
1: Nou, deze commissie-debat gaat over wat gaat de Kamer doen, wat gaat de politiek doen. Wat denk ik? Er is de Dimkisa-bericht, daar ben de... Mondeno, of deze. Dan ben je bakker, zeebjuren, dan ben je baren, dan ben je radio, maar dan ben je Belgo. Dan ben je door. Want ik ben kiesaar van mijn vrienden van mij. Dan ben je potengo naar nieuws, praxer, ben santis na, onom draai draai. Dinsdag na is deze refi. Ik ben baren naar. Ja, Moreke. Nou ja, de politieke partij, VVD, dan het CDA, dat je excuus, alles aan mooi. Maar, komma, trouwens een punt, bij wijze van spreken. Herstelbetaling, nou, dat neem ik. En de rechtse partij, de man dat in afgoed schreef. En if to amend it, wat we amenden, want dictator kabinet, no. En to partij uit dat dictator kabinet, zo mee karing. Mi aber vrijheid, voegie mi mening. Mi vind wat kondere pe wang minderheid kabinet de unom accepteren. Want je is opsa, je is opsa. Alla dingen in de rechtspartij. Raadstandpunt voor de coalitiepartij.
0: Ja.
1: Om Lucas CDA de 66 hoorde. En dus onom praxer taki. We haal winst idee. Maar als twee lange. Als twee DC. Volgens mij uiteindelijk na om wacht die zang. Kari kwam zonder mij bij Arki, meneer Sunder. Tapu ABC. Meneer Sunder, taki Kari kwam de bezig. Aladdin regering, voorstel.
0: Ja.
1: Die Chan Bendu, die hebben de president. Kari kwam tegen voorstel dat hij. En nou zijn aantak de baka, president. Jennifer Simons.
0: Oké, okay, Jan, even. Omdat niet dat Sintja bel.
1: Okay.
0: En wacht in alleen even, kom ik even in staat voor Taki. Hallo, Sintja, contact?
2: Ja.
0: Mooi.
2: Hallo.
0: Ja, hallo. Vertel ons, wat gebeurt er daar allemaal? Hoe gaat het met jou?
2: Oh, goed.
0: Oké.
2: Okay. Ja, zo. Mooi. Aanval is maar, hè. Kom in die klompeesaf,
0: Den Haag. Hai. Je klinkt een beetje zacht. Kan het luider? Volume van je telefoon.
2: Geluid haal je hier bij boom?
0: Meen je niet wel?
2: Ja. Bari, want loco, ja zo.
0: Je mag Bari nou.
2: Je hebt zomaar. Je hebt zomaar voor naar door,
0: Jan, kan je straks terugbellen?
1: Oké.
0: Goed.
2: Normaal.
0: Ja.

0: Johan, hoor je me?
1: Ik hoor je luid en duidelijk.
0: Hoor je me duidelijk?
1: Ja.
0: Ja, met dat ja zo in de maand, zo maar gaan naar de Rosé. Eenmaal idee in zee.

0: εγώ φούρουσμα αν εν ουσδόν την ακλομπήσα που δεν χα πέτ natuurlijk ο ακάμερ δε πατμίντε εν σάκα ακάμερ μπριφ που αφορτγάν που ασλαβερνέι φερλίδε να να δε ονδερσούκα εν δα πέ φερσχελέντε παρτέια Bende solo que PVV, en dan is het de PVV, ik ook aan het bord, onder leiding van meneer Bosman, dan ook probeer voor Tja Alassani, om ik voor Alassani een karikatuur. En dan is ABVV, dus alle de partijen eigenlijk, ja, hè? Ik kom aan het woord, en de doede zeg je, ik schrijf aan toe belangrijke punten, dat je bijvoorbeeld, Bosma in actie dat Nederland wordt beter, bieden we een lespakket aan naar Skoro van een minister Vindati. En een minister dat je lukt naar Skoro schreef, moest go agri dat je even een lespakket de geschik. Maar Bosma vindt dat je in een lespakket van Nederland wordt beter, en bieden aan wel een soort belachelijk zijn ik napo. Zo lekker mensen van kleur, die moest join de schrijf, dus blakasma en bijna blakasma. Afijn, moro vara dat je in een lespakket ook toe, napo dat die moest steun El Jazeera. En afijn, dat je in een lespakket, dat je alles wat moest trollen voor omroep zwart en zo Bosma en Godoro. Zo zo voor Broca hier zijn die minosabi zijn knapu in een lespakket. Dus baka a debat mo actie knowledge if not true zijn Bosman etakie. Maar a bijdrage voor Van Baarle voor denk dat die je ziet dat die a man dat die etakie echt tapu a slavernij dossier. En hij ging aan bepaalde sani samus opsa, dan ga unu samus kota pa agenda. Hij vindt dat die a minister moest do moro furo over discriminatie, dan ga antiracisme. Dat volgens één, dus aan dat nepsa. En unu a minister de aan het woord, hè, en beantwoord alle de vragen, sawaka meteen. En denken vindt ook dat die de stereotype voor de blakasma in het onderwijs. Alla de zijn dat moest ook motto. Kom, Sami, schrijf je normen in dit?
1: Ja, we Arki.
0: Ja.
1: Uh-huh.
0: En ook toe, een minister die aan dat je van denktank ook kon, zou roken naar zorg en welzijn. En het was onderzoek ook kon, maar in een onderzoek daarbij dan een blakasma door wanita die moest roken samen en gastsprekers wat opleiding op de kiesma sa olij op lekker gastspreker over het thema die zie en kom luku sami pot moro
2: op.
0: Dat ja, neem mijn kluis is dicht. Sorry, nou wat beveiliger ik al actie mee. Maar Sani, wat is? Nee. Het is niet mijn kluis. Oké. Okay. Sorry. Nou wat beveiliger van de Leida zo. Ai, dan lukt dat de actie natuurlijk over 200 miljoen over afasiva a herdenking of waka en dan een minister egi aan dat die lukt. In een slavernijverleden voor Nederland, voor slachtoffers van doen. Waaronder Aladdin Smasolik en Hinge, minister Notake, maar zo, ik hoop net op een agenda, dat je de moest werk af. En ook toen is hij zo, voor Brada Langasisa, voor Uno Jazo, vanuit Amaron gemeenschap, de boel vertegenwoordig. En ook toen moro Fara commissie, dat je denkactie ook dat je een financiering voor Nensé en voor Godoro, een minister dat je ook kon tapo atori disi, maar nu nog aan de mangipiki. Waar jonge brada en een brada dat je na een kamerlid voor jaar 21, Klemming.

0: dat ook toe het jaar Assani Kong in het belachelijke dan in actieminister dat ja want toe groepen de in Zuidoost voor Damco en dus maar dat die actiesubsidie maar te iloko dat die afasie van de projecten schreef dat hij actieschrift echt af en voor werkelijk minister kan die subsidie dat minister die pikit dat loko hoe op wang kwam is is hij beoordelen de subsidie aanvragen maar afasie van jou het pakkeno minuman die pikit dus mogen loko mogen lezen voor loko taki en voor asan dat na true a minister die ook toe uitleg over a 2 miljoen en ataki a 200 miljoen sorry dat je 200 miljoen na voor herdenken bewust worden naar a doorwerking naar a fenikaki in a 200 miljoen die zie zo met mogelijke nazaten de moest betrekken voor loko heeft niet a wie eten terrassen. Nee. Dus dat na de aantekeningen, samen met zo snel.
1: Oké.
0: Dus dat je een verslag die maakt.
1: Ja, als standpunt voor Mona Keizer, want dat de dappen toe mee verstaan, je bent ook wat aanveen.
0: Ja. Want Mona Keizer, na Bosma, die pleit wat 1, 2, dan is Mona Keizer, die mag horen spreekbeurt die haar even zo. Dan Mona Keizer, actie Bosma. Nee, want ay, Mona Keizer aboe niet dat hij van dat. Nou, apart die hoofdstuk hier. Hè. Mona Keizer vind niet dat hij if wat einde, if wat lezen, wat einde ook na de subsidie zou hij actie dat. Zo zo money, money, money. Want dan later spreek ik persoonlijk aan. Maar ja, dan Mona Keizer is zuchten no om want Mona Keizer vind niet dat hij en dan een bosma, maar een bosma die pikin en taput dat die jere jaso. En mij denk dat die voorzor aan een smalik Lisbeth, naga Jan, Romeo Hoos, Sabatori, dat die tak aan het troe. Dan de bosma die pikin dat die tijdens een onafhankelijkheid, hè, a 3,5 miljard, zoals een lang kisi, a money dat die ben deji a slavernij toe. Norman, ik denk dat na troe?
1: Mina denk je.
0: Apisho dat we met dat slaven heet, dat we met deki verkozen van een man dat dat nog kan. Dat is dan opgegeven op het moment dat we een pauze doen. Dan niet wakker gaan naar Mona Keizer. Want dat hebben we een gesprek met Iwan Lewin, ook toe dat we, hij doet, is dat toch, voet je alasani in het belachelijke zijn, Lewin het pakje. En op een gegeven moment, niet wakker gaan. Met dat je verkondigt wel ook feitelijke onjuistheden. Met dat van Itaki, 3,5 miljard, dat wil de jonge bosman van Itaki, dat wil de die als slavernij verleden. Maar met dat die jullie kamer zit, die moest aanbied dossier toch op orde, aan kennis dat die. Die moest maar aanbied. Met dat die, en na fact-checks, die nog kan doen de uitspraken dat die. Dan op een gegeven moment, dat een journalist wakker met me dat je op een doodje niet dat me aflet dat me bij die Mona Keizer Hassan dat me. Dan op een gegeven moment dien me potentieel klem en dan bewaardig je me dat begin zo persoonlijk jij heb 1 miljard gekregen met dat jij met dat kapsoort bankrekening is toch samen niet maar je ziet dat je Mona Keizer is om te kijken serieus is dat niet toch Mona Keizer nou echt zal awanita dat je met mamusieren stellen zo rechts mogelijk op je bige barbaar van Toussaint. Maar ik vind niet dat je dat weet. Nou, als de traktamerleden pikken, dat je nou aan de klop aan 3,5 miljard, dat je nou bent die als slavernij verleden. Dat had te maken met een onafhankelijkheid. Hè? Dus ja, zo. Maar, zou je nu op dat je wat dit na eerste lezen ik kom naar een debat zo in Den Haag. En normen naar de archibrale van de Sisa. Met de Malik Bosma, Mona Keizer en Barsani. Dat juist door de publieke tribune. In de macht dat nog niet. Dus normen, dat ben je. Dus maar dat Nyaniri. En Nyaniri nog boom. Wat na stress alle de zand dat hij maakt. Hij wou zien dat hij moest horen binnen. Want

0: de dat zijn niet zo'n gevoelige uitspraken uit, hè. En is dat weer boven of onder nou een emotionele volk. Dus dan ja, dit is maar wat pikken, dus zo, dit is maar zelfs door ze niet met takana dit, dat schoen, want topato, meneer Bamenga volgens mij, nou een man voor D66, ik kijk die uno, want na één is het een vergadering voor, een debat voor, maar ik kijk niet dat die stilte. En dan soms, een mooi dat ik vind om ik was aan die, nooit eerder mee, ik kon juist ook een beetje mee voor Sabi dat ik vijfde. Van tangalanga na uno kondre en na uno tori, Sabi VT is het juist ook een beetje trots van alle desmaals, Sayere a oproep die de wanten, de kon juist ook toe en a opkopsboom, want die presen op de moren. Want in de actie, Jerry Afrije, dat hij zeide, eigenlijk in een praten zo bij die attackie lukken, hoe bij de voorzichtig, langer de racisten, want dat de BK kon ja zo, kon verstoren, hoe heersen die, en dat onderwaar niet natuurlijk, maar toch, kies wat bus voeren, en smaak kon dapé, tapo eigen houtje. Dus nou go bakken in de camera, maar oh ja, want zijn die psa, zijn die vier sari, dus mo actie Talita Jones, want Talita, nou af die initiatiefnemers, zijn vroeger samen met Jerry Afrije, dan is dat Talita, hoe zat Talita de altijd gedos in een mooi koto, nanga e Anissa, ala de Zandati. De mek an Talita pura her koto. De mek Talita pura her Anissa. Dus Talita's door als het ware in een ondro koto en dus maar zij weer koto sabi. Sheila Landveld nog bij mag kon in zee, omdat Sheila Landveld weer in toog. Maar, misschien een dame, en dat die al dit van Ethiopische, of meer Abembon Somalische, een dame taaie ede. En een dame bij mag hapsa, dus middenswabi, dus Talita die zit half gekleed. Maar atori dat nog onderzoek moet dat keer. Die is nog aan, want Talita is nog een tegenzin daarbij. Is hem toch in bloot? Want normaal, je kiest een kluisje, je moet spot ala isani. Je mag gaan naar een tas, zoals je telefoon. Ik kan gaan. Dus dan op is de Talita komen naar een jachtje. Ala een prang, serefisjaal, een sjaal. Abbe moet spoor ala saran alzani. Maar look om, je denkt dat je natuurlijk in een asal disi, symbolen, strakondre sani dat mie denki nog aan deso zichtbaar zo, maar mie vind het verschrikkelijk, maar het hoofdtooi zal Sheila pottape ede, ook toe Sheila nog kon zee de Sheila e wachtie ergens dat het apa gaat, dus dat is wel jammer, hè?
1: Ja oké, okay. Maar nou een mooi verslagje doen, nou later, hoe hoop dat morgen de, dan
0: bijna is de CR
1: ja. Nee, maar duidelijk, nou dan wat je slik hoe de dappe zo, of als wij daar aan komen. Ja.
0: Maar meer inderdaad, alles maar. Ja, nou, aanraden. Stak je, hoe kom? Wie is wel deze van zijn eigen? Hoe kom? Ja, hè?
1: Oké. Abo.
0: Stak je grand tangi,
1: dat is mijn barod. Ja. Mooi zo. Anytime ik kan breken, even van Sande. Goed zo. Dag. Dat is collega Sintje vanuit Den Haag, rechtstreeks. Hoe heet het, Tori? Volgens mij kan je dit ook zien, meneer de Sabevatrou. Op televisie, zo is de zender, de zender rechtstreeks uit ook toe de debatten, maar dan weet u dat. Vergissing voor Mona Keizer, ontwikkelingshulp, 3,5 miljard, op niks te maken aan slavernij. Nee, zeker niet. Dus van vrouw op een niveau dat hij, Santa Kassan, dat hij moet zo snel mogelijk gecorrigeerd worden. En kan de moren, dus hij denkt zo ook toe. Dus dan Bosco politie moest praten zo breed mogelijk. Eigenlijk een voorbeeld op krant in een nationale televisiezender. Ja, toch bij de kop dat heeft Mona Keizer. Voor mij ging duidelijk dat ik zag dat en ik was koren genoeg. U bent erin, welkom, goeiedag.
2: Ja, mijn naam is Jan. Leuk dat Sintje je want te
1: ja. Ja.
2: Maar inmiddels mijn kies maar heb, ik kan volgen het debat, maar ik is zo direct.
1: Mooi.
2: Maar samen met mevrouw Sintje Taki, Samona Keizer...

0: Pak Maning.
1: Bosman ya.
0: Proberi unom beri basan ati wan. Ide adengki dati di Balkanen de premier bengasan nang. Dabe na mene Venetian be de president. Nam Balkanen de ben durf nena parlement pusen nang. Futak has resan disi. Venetian aksi award atak saya tak dape you no bende mi bende minister ateng de onderhandeling saya tak i no tru na ontwikkelingsverdrag no bengo over slavernij na een koloniaal verleden na Balkanende ben teking en woord toe terug. Dus, maar je ziet dat denana tonton voor Mona Keizer. Mona Keizer nou een ex-CDA'er.
1: Ja.
0: Dus dat den tonton Norman.
1: Ja, klopt.
0: Of meneer Norman.
1: Ja, nee, dat is waar. Maar de Pratanjons, hoe dat hij dat... Nee, ze hebben al excuses gehad, geld gehad. 3,5 miljard hebben ze gehad voor slavernij. Waarom zeuren ze nog?
0: Minister... Touw beantwoord, nou dan kan minister beantwoord hebben. Maar meneer de president Venetiaan, tijgi in het parlement verslang, dus heeft Sintja welkom bakadij kan tijgen taki, die Balkan en de Gazernang, abe takken in het parlement verslang. President Venetiaan, haksa woord, a tijgi Balkan en de Hanotru. Ontwikkelingshulp die de man weer put op papieren bij de 217 miljard dan 500 miljoen schuld die we schenken ze dan als schuldvrij dan pariteitsmiddelen 500 miljoen ja. Dus 317 miljoen ben de
1: oké, goed
0: dus Amoni heeft de absentia bel. Je vraagt bij de tegen taki verhoeling.
1: Ja, miljard.
0: Op een nette manier.
1: Ja.
0: Met taki chingrofu.
1: True. Abum, ja.
0: Maar goed, mogo arke wan mikis mozeningi via mi app naar YouTube.
1: Hai. Arigel, goed zo. Luisteraars, u volgt de zaak ook op de voet. Ontwikkelingen in Den Haag, je loku televisie of je sabi, seip sarape. Nou, hou ons ook op de hoogte. Voor Epsa en laten we praten aan jongens hoe dat dan gaat trouwen. Ja. In de tussentijd heb ik in de studio een collega in opleiding. Dat is de heer Dennis Crawford. Hij is al bezig op de dinsdag geweest, volgens mij. Samen met Henk in opleiding. En ik moet hem vragen hoe het hem is bevallen. Als hij ietsje dichter bij de microfoon wil, laten we voor Teru zijn Amik Mejakba in de studio. Dennis, welkom.
2: Goedemiddag. Ik ben Dennis Crawford. Het is een minnange Henk, bedraai uitzending. Het is een lange uitzending, we zijn van 7 tot 12 uur gebleven. En heeft me alle kniepjes, of zeker 80% van de kniepjes, mixen op het paneel, een beetje praten met de mensen, muziek afdraaien. En de techniek heb ik voor zeker 70% nu onder de knie. En... ik ben tevreden.
1: Mooi.
2: Er zijn ook een aantal reacties geweest van luisteraars. En dat vond ik fijn. Binnenkort hoort u meer. Want ik ben een beetje onttrek. Als ik het zo mag zeggen. Ego. Ik mag niet ontevreden zijn.
1: Ja, maar je hebt ook al een beetje een technische achtergrond. Hè? Want je takt je naar DJ. Je bent ook DJ. Dus knoppen, mengpanelen... Daar heb je al achter gezeten, maar misschien is deze een beetje trouwens zo oude hoor, en groot. Dit is zo'n grote. Maar desondanks, je sapsang, of je start een CD of een poko, een computer, dat kan je al doen. Vertel de nieuwe luisteraars wie je bent, wat je hebt gedaan en wat doe je nog al die tijd. Want nieuwe luisteraars, dit zijn oké, zo maar, Dennis Crawford, ja. Wil je meer even, of juist wel, vertel ons.
2: Ja, Oru Pokumang. Oor DJ en op een bepaalde leeftijd dat denk je van ik wil iets rustig gaan doen
1: Mm-hmm.
2: Een beetje minder pokoe, waar je in een rush bent. Maar hier ben je echt geprogrammeerd. Je hebt je uitzending, je hebt je zendtijd, je hebt je programma's. Dus dan wil je een beetje met luisteraars bezig zijn. In een andere setting natuurlijk. Op de dansvloer ben je anders bezig, want je is maar pokoe, je suis desma. Maar nu ga je het doen met muziek, met informatie. Met de laatste verwikkelingen in de wereld, in Suriname, in Nederland, trouwens overal ter wereld. Daarmee zijn we hier bezig met Mart. En ik volg ook alles op de voet. En mijn guru de jazo is Amanate Gima Stroom.
1: Oké.
2: Okay. Ja, man.
1: Maar heren, nou, je bemoeit je aan de politieke stand van zaken in Grootapu. Je lukt op zijn sernaant politiek wijs. Ik denk dat je er nee. Maar juist, ik ben alweer de sma en de toemst. Je hebt een ontspanning en gezelligheid. Of je gaat in. Is dat op zijn akkoord?
2: Ja, heel subtiel. Ik kan gaan. Omdat ik me georiënteerd in Boomvuru.
1: Mooi.
2: Wereldpolitiek, Surinaamse politiek, Nederlandse politiek.
1: Alright.
2: Want ik lees veel, ik kijk veel, ik ben vaker op social media. Mijn lukus heeft zijn Afrika, mijn lukus heeft zijn Europa, mijn lukus heeft zijn Amerika. Mijn lukus akkoep zijn mensen die Trump nu noemde. Dan gaan een munteenheid. Hoe is het weer? Dat schrijf je toe. Dan moet bij Oli naar een sneeze money nu. Dus Adala ook kelder tien zo.
1: Oh ja?
2: Het wordt mooi, ja.
1: Oh, dat wist ik niet.
2: Het wordt mooi, dus je
1: want toen kon de bank zeggen bij Oli in sneeze money.
2: Ja, dus de man voor BRICS is een zijn grote jongens. Brazilië, Zuid-Afrika, China, Rusland, India, Noord-Korea denk ik, als ik het goed heb. Maar dan, de man dat ook, dus Aoli, het jaar dat eigenlijk, want alles moet je in de US dollar kopen.
1: Ja, ja.
2: De man dat kon ook een vet aan Trump moro. We gaan geen oorlog voeren, we gaan onze handen niet vuil maken. We gaan ook naar Eden en Amang. Het wordt een kapitale oorlog. Dus als je die olie via BRICS koopt, of die BRICS landen, en het wordt steeds uitgebreider, hè, want steeds moro mang inmelden aan. Want je bent eigenlijk onder een juk van de US dollar. En dat willen die mannen vermijden. En Saoedi-Arabië is er ook bij. Is er ook aangeschoven.
1: Oh.
2: In die BRICS.
1: Saoedi-Arabië?
2: Jawel.
1: En een partner voor Amerika.
2: Ja, ja, ja. Want dus de, eigenlijk na de kondre, ik goed Amerika.
1: Mm-hmm.
2: Want die dollar blijft gehandhaafd overal ter wereld. En alles moet je in dollars doen. En dat willen die mannen even vermijden. Of een omweg maken, een bypass. Dus dat helemaal over mij, Adala. En dan krijg je wel een probleem.
1: Is het een ernstige klap voor Trump, voor Amerika ook. En voor die dollar helemaal.
2: Ja,
1: dus dan Trump kun je nog een lastige positie.
2: Ja, ja. Dus ik ga het beter uitzoeken. In hoeverre het, en wanneer het ingaat. Volgens mij is het al ingegaan hoor. Want ik heb het gemist de afgelopen week. Want mijn volg gaat staan, want ik vind het een heel belangrijke ontwikkeling in de wereld.
1: Mm-hmm.
2: Dat er een tegenpartij komt, of een munteenheid. En het wordt niet in cash betaald. Het wordt...
1: In crypto.
2: In crypto, ja.
1: Zo.
2: Dus allemaal is dat, die moet fight Trump. En het is zijn eigen schuld, want hij heeft een grote mond. Dus dan heel binnenkort. En de manier hoe je met Europa omgaat ook, vind ik ook heel erg. Die mannen worden... -8,
1: ja.
2: Om het zo te noemen.
1: Ja, ja.
2: Terwijl Europa een grote partner is in NAVO-verband. Maar je brengt Europa in discrediet toch. En Jaudenono, dus ik vind het heel erg. En wat hij ook gedaan heeft in Venezuela is heel denigrerend en onmenselijk. Om een democratisch land zo aan te pakken. Gewoon een leider pakken uit zijn land en brengen naar Amerika. En uiteindelijk blijkt dat je voor die olie gaat. Dat was het zo een beetje, ja.
1: Ja. Goed zo. Luisteraars, u mag ook meedoen. Hè. Dit is participatie. Waar u natuurlijk ook een bijdrage en een vraag mag stellen. Misschien heeft u iets gehoord waarvan u zegt van dat is niet waar. Ik wil het verduidelijken. Dan kan dat. Heeft u ook iets waarvan u heeft meegemaakt op straat of u gezien hebt op de televisie. Radio hier in Ansani, of Suriname, ben je op de hoogte van zaken of ontwikkelingen? Kom erin. We hebben 6 minuten voor 4. Naar Bakaratu op 1 uur et ego. Dus ik denk, moet ik gewoon time-out even. We draaien een pokoe in afwachting van het nieuws en het tweede uur. In die tussentijd horen Lukusijp Sarape in Den Haag ook toe. Oké. We gaan ver weg terug in de tijd met de late and great Gregory Isaac, Substitute, 1981.

Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een woordvoerder van de havenbeheerder Groningen Seaports heeft na een bericht van RTV Noord bevestigd dat afgelopen weekend en gisteravond onbekende drones boven de Eemshaven in Groningen zijn gesignaleerd. Beveiligers van verschillende bedrijven trokken aan de bel toen zij drones boven de haven zagen. Bij Seaports werd nagevraagd of de drones van hen waren, maar dat bleek niet het geval. De politie onderzoekt de zaak en onbekend is nog of het om buitenlandse drones gaat. De 24-jarige Fouad B. uit Heemskerk moet volgens zijn advocaat worden vrijgesproken van een poging tot doodslag. B. wordt ervan verdacht samen met de 25-jarige Murad L. en de 22-jarige Adam L. B. een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld. Dat gebeurde op 6 september vorig jaar. Tegen B. werd door het OM een gevangenisstraf van 2 jaar geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. B. heeft de mishandeling bekend. De 2 andere verdachten deden dat niet. Door het instorten van een dak van een schoolgebouw zijn in Pakistan tientallen kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud en een docenten om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten zou het om 35 doden en ruim 50 gewonden gaan. Sommigen verkeren in kritieke toestand en daardoor kan het dodental nog verder oplopen. De scholieren waren net aan hun lessen begonnen toen het dak instortte. Reddingswerkers zijn uren bezig geweest om gewonden te redden en de doden te bergen. In Veilinghuis Christie's in Londen is het schilderij Das Bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Kandinsky voor 32 miljoen euro geveild. In 1927 werd het schilderij door naaimachinefabrikant Emanuel Lewenstein gekocht. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd het schilderij door de nazi's in beslag genomen. Sinds de jaren 70 hing het kunstwerk in een museum in München. In 2023 oordeelde de Duitse justitie dat Das Bunte Leben roofkunst was en ging het terug naar de erfgenamen. Zij hebben het nu laten veilen. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Adimi gramma ben verjari, anabewani bigi barbari, matoka oso ben furu tenabaka gadri. Ia, artimang, upoches arti baya. Sisa Matilda, onze mediator, motivator, o tapan bidiari na tap 27 oktober de konde. Ma abi wan pesrutu bedi, ataki e oso nabi furu tabaka gadra de dati. Ala densma, dibo baibi di bos bromti chajen, nanga potu alomoni na ini anfolop fulanga jen, we e bedjunu. Fuka pota money dati natapu NL54 INGB 0006 037 880. Tap neem voor stichting multiculturele communicatie Maart. Bika da akateka money dati pot bij voldoen sani. Na den senior burgers vooraf den bidisma ozofunu na in Sranang. Ia. Zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera. Aziza Matilda. Ju na finita tei. Maar je tijd bidi boto. Na wahi pi pi pi pi pi. Hoere. De suyere boom. U pota money na tapu NL54 INGB 0006 037 880. Ten name van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Daar wordt er iets nuttigs mee gedaan voor onze senioren burgers in Suriname door Sisa Matilda. We go ayan. Hippie pipi. Oké dan.
2: Zaterdag 24 oktober in Reansenang vanaf 9 uur 's avonds ben jij van de partij. The Real R&B Soul Party met de DJ's Pack, Orlando en me, Norman G. Reansenang aan de radioweg nummer 67. Met een speciale tribute to de legendarische Freddie Jackson. Make love easy. Zaterdag 24 oktober. Voor meer informatie belt u met 06-207-24-101 of 06-207-24-101. 577-76-507. Real Sranang. The Real R&B Soul Party. Kaarten in de voorverkoop aan €15. Aan de poort, Uder. DJ Pack, Orlando en Norman G. You've got to be there.

0: ACT, Andris Caribbean Tours. Ire tek opala nyigwa sernang anu notete. Ala sip grontapu Andris Tour na yujaja opala nyi apir simaf air grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som faya teng somun somar no december. Hesi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andris Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andris Tours around the world.
1: Omdat Mart Radio heeft gezegd, loco, alasma anasrefi, alafinga no langa awang. Sisa Matilda die wordt straks 80 bigiari in Sranankondre. En als organisatie hebben we gezegd van oké, we nog alleen 80 jaar zo. En we moesten doen als aan. En Sisa Matilda is weer iemand die anderen weer helpt. Dus we lukken voor wat dwing. Zou je heren, zou je she en PU bijdragen kan dit erbij.
2: Arki Oma, Arki Man, voor de voetang. Lero, e baro wa shit odi fanel tsaranang. Selek fa uye rekba, si sama telda, sa usabi fu gada wortu na berede jibi, etap 80 yari 27 oktober se kom. Ano one face, masa awan du wel, awa organiser wa sani jiden bijis majaso in sarnang, de senyora burger sebum. En daarbij deze, je financiële bijdrage de van harte welkom voor steun naar Krakapis DC. En dank je bijdrage, je kan leveren, morofara, je kan volgen informatie via Radio Mart. Lero, ebaru wanshit odi, en me hoop dat ik ook Krakapis DC. Untambung.

Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Bart Radio, Real Serenang en Poco FM presenteren u op zaterdag 24 oktober. The Real R&B Soul Party. Vanaf 9 uur in Real Serenang, radioweg nummer 67. Kaarten na €15 in de voorverkoop en aan de poort duurder. You've got to be there. With a special tribute to the late and great, the man called Freddie Jackson. That's what we're gonna do. Rock you for old time's sake. Real Serenang, 24 oktober. The Real Soul Party, R&B Soul Party. And the DJ Speck, Orlando, and me, Norman G. Don't miss it.

0: al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Even kijken, want wij hebben weer contact met collega Cynthia. Klopt dat?
1: Ja.
0: Mooi zo, luid en duidelijk. Welkom.
1: Ja. Minister Heerma, na minister volgens mij voor Binnenlandse Zaken. En dan was CDA-minister. A corrigeer Bosma voor tijdens dat je neemt. 3,5 miljard. Dat hij nergens afvindt dat hij afvindt een wapresie dat hij ABD voor als slavernij verleden. Maar dat neemt. ABD, niks aan de takiko en vervoersraan aan de man dat hij naar voor onafhankelijkheid. Dus dat is Bosma BNDP en minister trekken recht. Maar nu ben ik geen idee dat we hier van een minister dat hij kijkt er naar uit om een klein zoon naar het slavernijmuseum, want dat is wat hier te zien, maar nu actief als Kia Bosni, dat hij zijn minister naar aanleiding van zijn minister dat hij een ABD, dat hij op een kamerlid Klemming en dat na voor jaar 21. En meneer Klemming, die kan beschouwen in een rij voor vorm voor democratie, dat gaat Bosma. Dus dan op een gegeven moment, dan Saskia legde uit, dat ze nee, minister, die zegt dat ze niet goed kan dit trots op Nederland, maar bepaalde Sanis aan Nederland doet, Nederland moet doen boos. En tegen de over afgewaarde bladzijde, dat je ziet dat je boekhoud van is. En dat fout dat je. Maar toch, je probeert voor de goed dat je herstel van is. En dan, die vader.

0: ei di meshi pa ai sakti sakti no mi e for hung mi ta pa pisu da ti sat manga mi selenso kango toh na asla ferne museum
1: en je bedoel museum of monument.
0: Nee, een museum zou komen toch?
1: Oh, als we zijn komen. Oké. Okay. Oh, go. Maar dan op het, dan ben je bezig.
0: Ja.
1: Ja, oké.
0: Okay. Nee, maar dat is een verheuging.
1: Oké, okay, dat is goed.
0: Dat en dat door, dat ik go. En ik was sorry gewoon, dat is een gezamenlijke geschiedenis.
1: Ja, ja.
0: Dat is toch? Hoe Adi en het publiek, dat we complimenteren, het publiek voor Adi die opkomst. Mama Luku Taki is me up one trash majazo, who harpoes his microphone, and so Luku Taki Tanga, no, but they are sparring. She just brother Lancel, just brother Lancel, he was doing a Comacandra, the best. But I didn't know a Comacandra. But me up radio marjazo, no, no. Say they in a go in a Comacandra.
2: Ne Udewatra local. Udina tra.
0: Ya ma sai de uno de na koma kandra di.
2: De senta kulati asa a kamra furu.
0: Okay.
2: En sai de. Yes. De ma pur. De ma senta ki. Ay, de ma senta ki uno ma veru tradizionale klede dra. Lek mi fro de dem pure pangi, pure edanisa, min pur mi pangi. Ano kanto.
0: Oké, okay, brother Langfeld, mi sene wan prinspari tori saye taki me belofi tak na maat, mo taka tori dis gomoro fara, ma no, mi de live na nga radio maat, en mi abi brother Jerry Afrie, ja, so dus mi wani taki Jerry, e verterde arki brother na nga sisa, fumaat, taki tena nga no, pa alasani waka ja, so. Jerry, Norman van Holm.
3: Hey, Norman.
1: Hey, dag Jerry, hoe gaat het?
3: Goed.
1: Nou, een behoorlijke mooie opkomst, maar wat wordt er inhoudelijk gezegd en hoe voel je je nu op dit moment?
3: Ik moet zeggen dat ik best wel blij verrast ben. Ik heb persoonlijk niet veel nodig om hoopvol te zijn. En ik heb gezien de inbreng van VVD, CDA, stel me toch iets gerust. Omdat ze hebben toch geprobeerd vandaag te saboteren. En toch zitten ze vandaag daar en op zich. Zijn ze minder schadelijk dan ik had, waar ik rekening mee had gehouden. Maar daarnaast vind ik ook dat we door als grote blok hier te zijn, ja, je ziet dat we wel best wel intimideren om niet al te veel uit hun boekje te gaan. Dat ze toch wel naar het publiek kijken en denken, ja, dit is de mensen, dit is waar het over gaat. Dus wat dat betreft denk ik dat het een goede dag is. En een mooie dag is voor ons om hier te zijn. Maar we hebben nog een lange weg te gaan, dat zeker. Want er zitten partijen die, ja, terwijl jij probeert je tafel te dekken, probeert ze de poten weg te zagen. Maar, en ook heel erg op de persoon spelen, maar we moeten ons gewoon niet laten afleiden. We moeten gewoon focus blijven.
1: Mooi, heel goed. Hartelijk dank voor je bijdrage en ga zo door. Jij samen met mevrouw Keerveld. Ik heb begrepen.
0: Maar nee, Adi Saskia Bosni en Saskia is van Platform.
1: Ja.
4: Ik ben niet speciaal van een platform, okay, hoor, maar ik ben wel een bekende in Zuidoost. Dag Norman.
1: Dag Saskia, vertel ons, wat zie je daar en wat maak je mee?
4: Ja, nou, ten eerste moet ik zeggen dat Zwart Manifest, super dat ze dit hebben georganiseerd, dat ze ons alert hebben gemaakt op het feit dat er vandaag een debat zou zijn. Een debat waar we gewoon echt met z'n allen aanwezig moesten zijn. Want hier is sowieso interessant om te zien hoe eigenlijk men denkt over dit dossier slavernijverleden. Zowel de voor- en de tegens. Dus dat is heel goed om te weten wat er eigenlijk wordt gezegd. En meestal hoor je het of lees je het in de media. Maar wat ik wel zie is dat ze... dat we in ieder geval een minister hebben die goed luistert en die daar ook wel, denk ik, een coördinatie op kan nemen, een soort regie. Maar wel in gesprek moet blijven met de gemeenschap daarin. En ik denk dat Route naar Herstel, ik hoop dat ze dat gaan omarmen. En, want er werd wel aangegeven van ja, dit initiatief is hartstikke goed, maar we willen ook natuurlijk andere initiatiefnemers ook natuurlijk. Een beetje zo werd het gedaan en denk bij mezelf van volgens mij wordt route naar herstel. Volgens mij moeten we dat juist positioneren met z'n allen. En het moet juist niet op een bepaalde manier gepositioneerd worden dat het niet voor een grote groep van de gemeenschap is. En dat is het namelijk wel. Dus ja, spannend, Norman. En ik denk ook dat we vooral elkaar moeten blijven vasthouden daarin. En ik denk ook dat we het route naar herstel met z'n allen echt wel kunnen ondersteunen. En dat maakt het krachtiger. En laten we vooral naar dit soort evenementen met elkaar naartoe blijven gaan.
1: Heel goed.
4: Dat is belangrijk.
1: Heel goed. Je bent trots op de mensen die daar zijn.
4: Ja, ik ben hartstikke, als ik al zie wie je allemaal zijn en hoe en van allerlei leeftijdscategorieën, fantastisch. Dus we zijn er. Dus noste.
1: Mooi.
4: Dus, ja.
1: Ja, heel goed. Wat betekent dat, noste?
4: Ja, we zijn hier, we zijn hier.
1: Oké. Okay.
4: We zijn hier.
1: Mooi, ja, noste, unegwe. Ja, ja. Goed zo, ja. Dankjewel. Dag.
4: Yes, dankjewel, Norma.
1: Top hoor. Seetje, wie heb je nog meer?
5: Kela Lansfeld, die avisatori, niet want na wan sari, sorry, want brada ru, dat je in ai loatra samit de. Kela, Radio Mars, Norman.
6: Hai, Norman.
1: Hai, Sheila. Wat een toestand daar, wat een toestand.
6: Ja.
1: Vertel, ja. Vertel ons.
6: Ik kwam hier rond een uur of één aan en dan ga je natuurlijk door een soort controle. En daar zeiden ze tegen een mevrouw voor mij dat haar doekje niet mee mocht. En ze bedoelde eigenlijk de pangi, maar ze noemde het een doekje. Dus toen ik aan de beurt was, zeiden ze hetzelfde. En toen zei ik, nou nee, dit is geen doekje. Dit is mijn pangi, het is mijn klederdracht. Ik heb het altijd aan. Nou, even overleg gepleegd en toen mochten we doorlopen. Maar iets voor de zaal werd ik weer tegengehouden door drie of een andere meneer. En die zei dus, die doek mag niet mee. Toen zei ik, nou als die doek niet meegaat naar binnen, dan ga ik ook niet naar binnen.
1: Hmm.
6: En zou je uw hoofddoek ook willen afzetten? En toen schoten mijn ogen vol.
1: Hmm.
6: Ik werd emotioneel en toen zei ik, nou dat zou u niet aan Fatima gevraagd hebben. Dus ik ga hem ook niet afzetten.
1: Ja.
6: En toen werd hij weggeroepen, ging je overleg. En ik kwam terug. En ondertussen was de zaal volgestroomd, dus ik kon niet meer in de... in de troostrazaal plaatsnemen, maar ik moest in een luisterzaal.
1: Hmm.
6: Maar ik dacht, ik ga niet naar binnen. Meneer Lipni Pangina Bakka en meneer Poermi Anita.
1: Mooi. Goed zo.
6: Dus best wel heftig.
1: Ja.
6: Waardoor, ja, de start was dan al anders, weet je wel. Je bent diep geraakt. En eigenlijk ook een beetje verdrietig dat zo'n onderwerp de kaarten aan, dan in een sapstrefitak weer kon in draag. Dus dat heeft me behoorlijk geraakt.
1: Oké. Okay. Goed, ja. Maar in die tussentijd heb je meegemaakt wat daar gebeurt. Je bent trots op de aanwezigen.
6: Absoluut, mooi. Absoluut. In de ene zaal zitten er 70 man. En in de zaal daarnaast, dat is de luisterzaal, daar zit er een man of 15. Dus ja, de opkomst is supergoed. Ja.
1: Oké. Okay. Dankjewel. Ja. Dankjewel, hoor. Hai, dag.
5: Ja, dag. Hai, Norbert, ter afsluiting.
1: Aha.
5: Densmat, dat heeft door naar zaal publieke tribune. Je nog mag reageren, je nog mag die nog aan uiting. Dit takje, op dat is vanwege one-off. Volksvertegenwoordiger mag uiten vrij. En mag dat zaawan in een jouwe voor het debat. Dus onnoelijk publiek, om ons aardje, maar ono mag tak noti. Dus dat is niet wel tak eten. Dat is duidelijk. Die zoals maar zijn, de praxerie tak hier. Maar zij de, die moest de neus stil. Dus dat narende.
1: Oké.
5: Okay. Dat is aan debat voor. En juna noten tak hier met de man tak sade wan wat na wan debat.
1: Hmm.
5: En dan mileri, voor apis biskide.
1: Ja.
5: Maar met dat is grand aan je, want die moet begin bakken.
1: Ja, even kort tussendoor. We verstaan voor Jerry dat eigenlijk aan dit tevreden dan alvast wat hij hoort in zijn review, want door haar aanwezigheid voor UNO met de dichter bedeesd. Klopt dat?
5: Ja. Maar je ziet dat hier Bosman nou een geboren is dat niet of minder, maar ik even een paar woorden dat je dat hier aan dat hij of soepel of lokkie uit. Maar minder moest joko trouwens, het draait me voor die aan minister Kong, minister in Lechel, want in het begin, hoe ben je dat hier CDA, dan een VVD, dan een PRO, dat is Forum Regeringscoalitie, en dat hier, nee, aan een PRO, D66, en CDA en VVD, uno bekis som mee. Maar als je arke, aminest,

0: minister, dan hangen boven voor Sani, aan minister Taki, hij kon erop terug, gewoon ook die soldaten, maar dan Bosma et Panomo, ik go abra een lespakket, niet zeggen, ja, maar kijk, minder bij actie, Jerry, voor abe leg dat even uit, Taki, ini een lespakket, voor Sani desang, je polariseer. De minister Taki neemt, dan een bepaalde Sani, mino ego mee, want Bosma is een nummer Taki, mensen van kleur, knap dat in een hoofdletter, dat Densma dat die moest go bijna Densma. Dus wallo soort Sani. Dus baga debat, dat moet actie Jerry, dat je sang eigenlijk knap in een lespakket met een collega uit. Okay. Dat is toch wat die Bosma ego door, maar met trots dat voor Densma zal komen, dat voor social pisting. Dus maar door ja zo en de complimenteren nu de kamerlinden
1: mooi
0: door ja zo wat zijn ondori
1: ja ja
0: en nogmaals Bamenga Adamo voor pro even minuutje benen naar het bank nadat na de man zijn op het ondori no no tapa agenda zo en me barodi
1: oké wat gaan we spakken normaal ondori ja hè dank je dag dag luisteraars dat was een ooggetuige verslag van collega Cynthia die daar in Den Haag is. En de Oeieretorie, dus we komen hierop uitgebreid terug. Maar we tegen een poco even kiezen en even we komen bakken. Wel, uit lang vervlogen tijden. Sranang Moxipatu, nummer 9. Seco, loco.

de ce sunt eu bancă aia la luisteraș, dis na a problem te trai poco fu YouTube te horror. De ma un comele meki, de mense se probeer geld te verdienen. De vent ik de pota poco tap YouTube gratis die de draaien, maar heb ik accepteer la reclame zei kon er tussen. Tussen a poco. Dat is hinderlijk, maar dat ik kon draaien.

0: So, am ieșit aici că nici fa pocu mână, Dennis. Eu le că pocu bang, se ai ieri janet, wat ga inge doie hinte ieren. No, top kase ko mi ieri ja, uit niet lang vervlogen tijden, om 84, 86, Cosmo Stars, kase ko loko. Moxipatu, nummer 9 van verzamel LP, toen.
1: Mooi pocu, mooi pocu.
0: Ja, toch? Niveau bon, we hebben van de mee roffelen, drongen roffelen, ja. Met break eventjes.
1: Ja, man.
0: Kom bakken op het tempo, dat is mooi. U bent erin, wie?
2: Ja, meneer Norman.
0: Ja, ja.
2: Mooi oorroep ook.
0: Ja, man. Ja, ja, ja, mooi.
2: Misabden, de weg compleet voor China, ons Suriname toen.
0: Oké.
2: Ex-Mostars, Cosmostars, Karalan en Stars, die ben je toen der tijd. Me loco a debat, me senengi tu, no, no, then the, that one pause, a minister moes verbereien voor, teruggetrokken even met de ambtenaren, dan zo direct heb ik in bakadouji antwoord. En a minister taken tu, als aan die bosman aan taknena vergadering, want mevrouw Mona Keizer, no max donen no commissie vergadering. Dus een no dape. Omdat die te juk moeten no een partij. Gon ook dijk op om een eigen zetel. Ik wang een zetel. En no max don commissie vergadering. Dus in een scheidsrefserefie. Dus Bosman

0: amener forum for democracy na den tudati center ne den gedachte fu mevrouw Mona Keizer ma usa luku ant minister taking ma emi betai gutu penetia president netian betai premier balkanen de ba des dat denen alas mari arkinu na sabita ki atori samo na keise na bos mataki 30 jaar geleden volgens mij het tweede kabinet voor Venetiaan bijna zo 20 jaar geleden die hebben kom bakka bosje 2000 tot 2005 heb je stend dat die dus dan gaan we ons als eentje taki om ons wachten luk nu sa minister o beantwoord tap go antwoord maar wan vraag gaan beantwoord ba verdragsmiddelen net dek a verwachting voor forum voor democratie Mona Keizer na meneer van PVV Bosma en dat ik kan po dat ze strati dat me ba want ake meneer normaal mo harki mo luku mo rofara
1: mooi
0: kan e fossi gue en wat aan de vertakken naar mijn welkom bakken.
1: Dat dan zo.
0: Oké,
1: dag. Ja, mooi. Jan heeft ons ook op de hoogte gehouden van wat hij ziet en weet. En u bent thuis, u weet ook veel, maar u houdt vandaag misschien bewijzelijk uw mond. Kan, takkie, vier takkie, er zijn nog vier takkie. Maar jullie bent je trouw aan. Maar mocht u iets anders willen bespreken met ons, dan kunt u ook inkomen. 020-471-4291. Wat zijn de ontwikkelingen in Nederland, Suriname, de wereld? Waar wilt u het met ons over hebben? Wat heeft u meegemaakt misschien op straat, gezien, gehoord? En u wilt het delen? U bent op zoek naar iets, Sang Kandonis Abete. Fotero, we Arkiu, we houden van luisteren. En houden van meedenken en op zoek gaan naar mogelijke oplossingen, ja. Wie, oh wie. En kijk, rol voor een Nederlandse overheid al jaren is namelijk zo dat ze hun eigen burgers niet de juiste waarheid of de waarheid hebben verteld. Op school hebben Mona Keizer en nog een paar andere niet de juiste geschiedenislessen gehad. Dus Holland Kibri bepaalde Sani, maar dankzij internet, AI nang on tutra Sani Sani, kadoro no, kon tevoorschijn bij deze reflectie dat ik wil geven. Dit wist ik niet. Of dit is mij verzwegen. En zo ik kan horen een volk. En ik begrijp het ook, hè. Zo lees je, Johan begrijpt ze niet, dat je, hè. De jongen en hij pa, of hij pa, wat dan ook, in de familie, doen ook niet. Dat je een tjie brengt, in een met grond tapoe, sabi. Dat je verzwijging, in een verteerding, je hoort een geheim. Telekapje in de straat, die daar gooi je, dat je vader of je moeder heeft dit gedaan in het verleden. Met al zijn rijkdom. En reputatie dan ook, wie kan dat door op een bepaald niveau toch in het verleden doen wat te weren de Sani. En zo is het met dit klein land, Nederland. Maar hun daden zijn vreselijk geweest, die Grondappel, hier en daar op zoek naar welvaart. En tijdens die Minangayu, Sdonja, en discussieratorie dat die. Maar ze hebben geheim gehouden. En wallo, trakondre Abbasan dat toelijk aan Engeland dat die. En nog een paar andere. Hun burgers, ingezetenen, de smafding. De horden zo heen mogelijk, zo trots mogelijk. Dat hij verzwijg een ware geschiedenis. Want als het dan de Nederlanders zijn, is. Dan zeggen ze van, joh. Laat dat ding, dat ding is zo lang geleden. Waar zeuren jullie nou over? Maar de schilderijen voor Rembrandt zijn de Olangakba ook twee van de onderkunst die de nadee. Dat waarderen ze ook. Je kan het ook naast gooien, dat ding weg. Verleden tijd. De waardering. Dus geschiedenis is een belangrijke tori. Daarbij is Sabi vertrekpunt, je Firisrevi misschien minder, maar kan de Boehe ook toe tegen Saba juiste verhaal. Zo las ik laatst op internet. Nooit meer Sabi, we takken over Abboni, Baron en Scholikeur voor Uno. Mooi, dat is waar. Maar in Saptak in Colombia, ik ben Abwa jongeman, daarbij ook toe aan meneer, kom ik met mijn vinding, misschien moet u dat gaan googlen. Die heeft ook aardig gevochten, gevlucht en gevochten, opgepakt. En Afid Bakar is een vrijheidsstrijder, dus. Kom, look at me, Abaneng. Ik dacht, hey, ik zoek een mooie documentatie over de man. Want we moeten toegeven dat er strijders waren. Ik ben aftegen over Haiti. Maar volgens mij, die is een jongeman die zie. Een strijder die zie. Fetti. Fos Toussaint Louverture voor Haiti. En zo informatie ik kon ook toe dankzij internet. Internet is jeppie. En zo kun je voor ellende toe en daar niet van. Maar als ik rond zit ik ba, goed en kwaad. En zo je kan vinden belangrijke informatie if je al leren op internet. En dat kan je ook versterken in je doen en laten. Hè? If you want it. Laat mij Dennis vragen van IC internet en de ontwikkelingen dat nu in Agrota Poef, maar AI play een rol ook toe. AI gooi naar poko business. We je hier al lo AI poko tamis dat hey, die zo mooi wang.
2: Ja, dat is nog een zorg op zich. De man creëren we aan die pedestrijf op last van. Want op een gegeven moment kan je het onderscheid nauwelijks maken tussen AI en echt. Want Messi vraagt mij belicht aber een prinses voor Engeland. Of voor Spanje. En men zet hele vulgaire dingen van haar op social media. Wat natuurlijk niet waar is. Want Aspano de zo. Ze is een hele rustige meid. Een dame dan. En Messi voert zo. Ik kom voorbij. Dat als mij op een Japon. Dat is maar weer wat diepe spleet. Dan komen er borsten haast tevoorschijn. Dus de ma'a ben asma, en dat vind ik heel erg, want ze is eigenlijk degene die moet opvolgen. En dat vind ik heel jammer en vervelend natuurlijk naar het Spaanse, van de Mekaren?
1: Koninkrijk
2: toe.
1: Ja,
2: naar mij weer asma, als je het goed zo moet zeggen.
1: Ja, en is pijnlijk ook, hè, want zo'n asma heeft in de trang, hè? Je jompo.
2: Ja, en wat leukens in verspreid dat als maar bij Suku Jamil of Jamal, no? Dan als maar bij Suku Dinangam of de voetballers. Allerlei negatieve dingen hoor. Het zal wel een beetje waarheid erin hebben, maar ik geloof het niet. Ik geloof het niet.
1: Ja, je hebt mensen die het leuk vinden om anderen ook via social media te pesten. Hè? En dat is zorgen ook toe die boem voor ellende. Met foto AI, de codnormen en de poer op het tabu en trasma, de taglook en jaloek hoe zij doen.
2: Ja, we lachen erom, maar triest, ja, maar het
1: is lastig.
2: Het is lastig.
1: Ja, dan heb ik bewijs, is er even, nu heb ik fetti. Sorry, atrasé, tak aan om jara, na joku de joku jimi. Is ook niet gemakkelijk, nee. Me zoeken me maar van informatie voor Colombiaan, of Afrikaan. San jompok mopo taboto, swenga shoro, go opo wa igi guerrilla pluja, go mitanga trawanda pe nabusi fu Colombia, and then de tenoete takte igi tal, and then de 400 jarig babena inong bakabini la pe na Colombia, on blaka ras, kade de moksi nanga trawano, manalik fo abden den baranga safu na Beneland, na precies zo. Colombia Abdoufeng, want we trakken onder de moro toe. Dus misschien heeft u informatie, senugo lezi, senugo lukut op YouTube toe, op internet, met hoe leri, en versterk hoe schreef u haar nodig. U bent erin, welkom in de uitzending.
0: Norman, jij bent van Colombiaan, hè? Maar Brazilië, in Brazilië, De Maron ben over bijna drie kwart voor Brazilië.
3: Vaak gezien als.
0: De man ben op de Ege Maron staat. Later de wetman Kovin Dembaka. Maar de man ben op de Ege Piggy deel voor Brazilië. Bij Maron, maar Maron regeren een leger. Bij verover Apisdati. Mijn naam is meneer Van Cantano de Moro. Ik heb een heel studie van Zandati. Ik heb een horenlezing naar Nense, die Nense Benjana, naar Oost. Dus ik moest een lezing Google Lucator dat ik doe.
1: Oké.
0: Ah, boom.
1: Ah, boom. Hi, dank je. U. Bent aan zet als u belt met 020-471-4291, is het nummer van Mart. Wie of wie? Soort informatie de morgen. U hebt informatie, Dennis? Over wat relatorie misschien hoor. Kan die met ons aan mee of u lezen ons aan? Bespreek het. Tjaar en kakring. Met goed tagatorie. Poten tap tafra.
2: Ja, dus vorig jaar, volgens mij, daar heb ik eigenlijk heel dichtbij AI kunnen constateren, mevrouw Bouters behoor een speech. Dat is maar veranderd, haar speech bij SME kost de boest niet eens maar in het binnenland.
1: Ja, mijn tegen, omdat hij nieuw, dan mijn tegen dat kunnen gebruiken woord niet meer Jana Mart.
2: Oh ja.
1: Dat ik blagamang of blagasma,
2: ja.
1: Maar niet meer hoe het doen. Dus dat wij deze, dat is hier ook bij. Maar dat zou je dat hier, zou je dat doen? Heb ik de boeskondere brarangas daarvoor?
2: Nou, de man verdraaien, de man putas maar in een kwart daglicht.
1: Oh ja?
2: Dat zij zegt ja, ook hier ding en zo, weet je. En dat vond ik heel erg ook hoor. Ik ben niet iemand die mensen zwart maakt en zo. Maar dat vond ik heel erg. Dat ben ik wel AI toe, die de man gaan onderzoeken. Dat de man vindt een originele toespraak. En dat was niet waar. Dus de man verdraaien, hier staat nog wel AI. En het leek echt op de waarheid hoor. Ja man, nou hij draait het toe.
1: Ja, tegen. Uno Jana Marto, toen moest pas op naar zijn zender uit. Want je weet, wat loopt voor ons aan inderdaad. Je ziet wat loopt voor ons aan, die zender uit. Die veroorzaakt ellende. Want als je de lukboom, zoals aan zei verteer net. Hij zorgt dat je aan je doe in een gemeenschap.
2: Ja, tuurlijk.
1: Je broer
2: ja
1: fitty.
2: Ja.
1: Zeg even in de lukboom.
2: Ja.
1: Goed. Wat nog meer? Kan je op ons aan het
2: he? Ja, verleden misschien was aan te voelen naar het Chitakamadere. Wat ik heel ook erg. Ik ben het gelijk gaan googelen. En daar bleek dat het ook niet waar was. De man put was aan te voelen Bape toe. Takamadere toe. Terwijl het gewoon een aanreding was, volgens mij. Heb ik iemand gebeld die heel een vervente aanhanger is van Bape. Met ik van, wat kan ik aan mijn afie? Ik dacht, nee Dennis, het was gewoon een aanrijding en men heeft het opgeblazen, dat kan maar dit hè. En zo weet je, op jonge leeftijd, dat lukt ook pas allemaal van mij, allemaal van jong, hij gaat weer een aanbieding krijgen. En dat vind ik leuk, ja. Want dan ben je jari in de war toe toch.
1: Ja, soms maar het wel een bedoeling ook toe, hè. Dat we een fuse of hoe op een low fuse. Want volgens mij is dat de Charlie kon in de belangstelling. Soms mij verdienen we niet langer de fuse
2: toe.
1: Dus dat is ook een lelijke zaak. Maar goed, misschien dat ik informatie naar de morgen, de luisteraars van Martino Abnotti. Ze hebben niets meegemaakt de Londrie. Dan heb ik ook wat bedrijf gedaan. Tenzij je op een poko in de EDC kan dat draaien poko dat je nu met hoe kies uitstreef je luisteren als je weet dat een belangrijke soul R&B zanger weer raspot ook bijna maart contributo de Jena Real Serenaam Freddie Jackson.
2: Ja, draai maar Freddie Jackson. Ja, dus maar weet men waarover het gaat.
1: Ja,
2: en over wie we praten.
1: Juist. Hij heeft mooie muziek gemaakt en nog verteer ik toen ze dat met zo'n kwam voor hen. Zang, nog draai genoeg, maar we zo kwam. En aan leiding. Hij heeft veel achtergelaten voor ons. Nu wil ik een poco van toe. Samen met een fancast draaien genoeg. Dat is the first time van Freddie Jackson. Just like the first time. Come look at me, my friend. Terwijl je takkie hier, hè? Jongens, er was stilte ervaren, hè? You?
2: Ja.
1: In een story voor de heren.
2: No.
1: Paranam story.
2: Ja, Paranam. Ja. Eigenlijk deed het over Paranam. Dat even een libina Paranam in de zaak Paranam.
1: Ja.
2: Want tenen, big kill voor fossiel bij kistema voor night money. En dan ging jij misschien wat bij je vader halen. Dan maar dan gaan we met die van man. Dat allemaal gewinnen in zaka. Dat allemaal zaka diepje want voor zich port money naar bende.
1: Nee.
2: Dat mij kistas slip in een soort plastic zaka.
1: Ja.
2: Dus samen aan hoe kies je dan dat mij langer kon. Hey. Je verdient wel wat meer als kleine jongen. Dat ben je wel de luxe en voor Paranam. Ja, hoor. Je bijt lekker als je alle matifie. Want die opa drapen, ipa drapen, dat is harmonie. Maar bij gentle, ja, dat is bij gentle voor ze, echt waar.
1: Dat is true. Maar Paranam kan dit in alleen doen, of dit is op een mongo, onze para, Albina. Wie bent u? Hallo, welkom.
3: Het is Anne.
1: Dag mevrouw Anne.
3: Ja.
1: Anne, waar heeft u gewoond in Suriname? Welke buurt?
3: Waar ik vandaan ik zeg, hè?
1: Ja.
3: Haagstam. Wagenwegstraat.
1: Wagenwegstraat, dus ja, centrum, ja. Centrum.
3: Ik had dat u daar had gewerkt, toch?
1: Ja, heb ik gewerkt bij Leonardus, ja.
3: Voor Leonardus, maar dat is Nasilaan.
1: Dat is Nasilaan, ja.
3: Ja.
1: Ik heb niet gewerkt in de Wagenwegstraat daar.
3: Nasilaan.
1: Nasilaan, okay. Ja.
3: Ja, even kijken. Ja, nou, die mooie mahoniebomen hebben ze weggekapt, hè? Hoe heb ik vernomen?
1: Oh ja, aan de Nasilaan.
3: Ja? Het was, die waren heel mooi natuurlijk.
1: Ja, ja. Groot ook hoor.
3: Ja, prachtig.
1: Ja.
3: Ja. Ik heb hier een bericht van ditjes en datjes.nl. Beatrix wilde alleen einde slavernij herdenken, niet de slachtoffers. Ja. Er het Oost-Indië onthult in zijn vrijdag verschenen boek van Willem de Zwijger tot Willem Alexander dat koningin Beatrix eiste dat de onthulling van het Nationaal Slavernijmonument in 2002 alleen het einde van de slavernij zou markeren en geen herdenking van slachtoffers mocht worden. Dat blijkt uit persoonlijke notities van Beatrix in het geheim archief van het kabinet van de koning. Waarvoor Oost-Indië als enige historicus inzage kreeg. Nou, wist u dit al dan?
1: Nee, dan hebben we een ander beeld nu van mevrouw Beatrix, prinses Beatrix nu.
3: Ja.
1: We hebben nu een ander beeld, wat ze wou niet nou, dat het... wilt u het herhalen? Wilt u het nog een keer herhalen voor ons?
3: Herdenken.
1: Mm-hmm.
3: Ja, echt. Ja. En de slavernijmonument, alleen het einde van de slavernij zou markeren. En geen herdenking van slachtoffers mocht worden.
1: Oh?
3: Ja. Is wel erg.
1: Ja.
3: Ja. Dus dat je laat bezinken, is onmenselijk.
1: Ja.
3: Ja, toch?
1: Ja. Daarom zal ze niet blij zijn met Willem nu. Willem Poerenberen kon adoren, zouden we zeggen in het Surinaams.
3: Ja.
1: Ja.
3: Hij ziet ook, Oost-Indië ziet in de aantekeningen van Beatrix ook grote huiver voor sterke emotie. Geen kransleggingen, verkeerd symbool. Ook schreef zij dat deze geschiedenis zo vreselijk dramatisch wordt beleefd. Ja, dus een aanhalingsteken. Enkele uren voor de onthulling noteerde zij nog, wij er naartoe, excuses, niet op ingaan.
1: Hm.
3: Ja, dus ze maakte deze aantekeningen na gesprekken met haar familie en toenmalig minister Rogier van Boksel. Die wilde graag dat zij of haar zoon Willem-Alexander het monument zou onthullen. Maar Beatrix voelde daar niets voor.
1: Zo.
3: Weigeren te onthullen valt heel verkeerd, noteerde ze nadat Van Boksel daarop had aangedrongen. Volgens Oost-Indië was ze niet enthousiast over de vormgeving van het monument.
1: Ook dat nog?
3: Ook dat. Hm. Ja, Gert Oost-Indië is geboren in 1955. Hij is een Nederlandse historicus. Gespecialiseerd in koloniale geschiedenis van het Koninkrijk.
1: Ja, ja.
3: Hij leidde jarenlang het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkkunde, KITVL, en deed voor dit boek onderzoek op initiatief van koning Willem-Alexander zelf. Het boek dat hij schreef samen met Tristan Moster.

0: Erik Odegaard en Bart Verheijen telt 528 pagina's.
1: Zo.
0: En verscheen in oktober 2026 bij uitgeverij Boom. Dus het is pas verschenen.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Dank voor de informatie. We gaan naar de andere. Maar hartelijk dank hoor voor uw bijdrage.
0: Ja, alsjeblieft.
1: Oké, okay, dag. Okay. Wie hier? Welkom.
2: Ja, een hele goede middag met DSK'er. Meneer Norman van Gom, ik groet u. En de meneer daar in de studio.
1: Dat is meneer Dennis Crawford.
2: Oh, Dennis Crawford. Ja, Paranam. Dat Paranam, dat ben
3: ik. 100%.
2: En niet groot, dat ben ik. DSK'er ben ik ook toe.
3: Oh ja, Biggie's King.
2: Biggie's, ja.
3: Ja, ja, Biggie's King. Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Ja, hele bekende meneer. Misschien kent u hem. Maar ik heb een band. In Rotterdam, zo mij denk je.
3: Je hebt me even.
2: Ewald Krolles.
3: Oh god, Oru Paranam maar erop toe.
2: Ja, Ewald Krolles, samen met de SBG, dat bakkade kama, kontrom, heli pokumang. Jawel, Bigi Pamir man, dat was een mooi pokumama ook zo.
1: Heel goed.
2: En Paranam ben ik opgegroeid vanaf mijn geboorte tot mijn tiende.
1: Tot je tiende.
2: Geweldige pre... Gewoon mooi... De foto maar bij Lopon, dat man. De foto maar bij Lopon, dat ben je. Vooral zo, dat maar bij Kopleibal, dat ben je. En ik heb behoorlijk veel geld daar gemaakt naar de foto maar.
1: Oh, dat ben je met geld dan?
2: Ja, we bij de bieren toch?
1: Oh.
2: Dan maar bij de batra, dat ben je. Maar de mati zo, ben je. Kijk, de batra, dat jongen.
1: Oh, ben je zeer batra, Yusuf.
2: Ja, in de weekend hadden we misschien 3-4.
1: Keurde man, kijk eens
2: de
1: behoorlijke bedrag man. Ja, zeker. Maar jullie,
2: Michaten,
1: no?
2: Daarom wil ik wel eventjes, want als het om Paranam gaat, daar, naar mij, om de, dan gaat de Paranam man.
1: Mooi Tori, wat nodig je uit, want lees ik ons dan al, ja.
2: Abou meneer Nommer zou komen.
1: Arigel. Tambu ara.
2: Je ook toe, Bar Odi.
1: Odi.
3: Odi.
1: Dag. Dennis, wat Bar Odi toe? Ten wat er al is baka? Binnenkort, je wou de solo, leraar, teacher, wie deed
3: ja? Ja, ja,
1: dus
3: ja.
1: Dus dan, we begeleiden het proces, go moro fara. Abou, thank you dat je deed
3: ja. Ja.
1: Grand tangi. En luisteraars, er is ook een nummer van Freddie Jackson die wij ook gaan afdraaien. In Real Sranang. May his soul rest in peace.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op 2 auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Verkeer in Noord-Holland staat op een aantal wegen in de file. Op de N9 van Alkmaar naar Den Helder heb je bij het zand 10 minuten oponthoud. Op de A2 staat het behoorlijk vast voor de Leidse Rijntunnel van Amsterdam naar Utrecht. Vanaf Vinkeveen loopt het vast en de vertraging is ruim een uur, mede door de nasleep van een ongeluk. En op de N207 van Hillegom naar Alphen aan de Rijn sta je bij Leimuiden een kleine 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Veel files leveren nog een paar minuten vertraging op. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar sta je nog een kwartier in de file tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer. En op de N235 van Amsterdam naar Purmerend heb je bij Purmerend ook nog bijna een kwartier tijdverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
10: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
1: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben die schrikkelseconde niet.
0: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Wings.
6: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
7: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

nog steeds afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk wereldwijd radiomart.nl. Ik ben samen met Dennis hier zo in de studio. Mijn naam is Henk. En het is de eerste dag voor Dennis dat hij hier zo achter de knoppen zit. Dus ja, zoals ik het eerder had gezegd, hij moet nog eventjes wennen natuurlijk. Aan al die knoppen hier zo. Maar u zult het misschien thuis wel hebben gemerkt. Het gaat heel goed. En natuurlijk ook zijn muziekkeus is helemaal uitstekend.

En natuurlijk een, binnenkort zal hij een vaste avond hebben. En dan kunt u dan ook afstemmen. Zijn naam is Dennis. Hij gaat nog een naam voor zijn programma bedenken. En natuurlijk begintune en van alles.

erbij hoort. Maar daar houden we u nog op de hoogte van. In overleg met natuurlijk de heer Norman van Gom zullen ze samen een dag uitkiezen, natuurlijk een vaste avond, zodat u dan weet dat bijvoorbeeld Dennis op de dinsdag is, of op de donderdag, of op de vrijdag. Dat doen ze even in overleg, maar daar wordt u binnenkort op de hoogte gesteld. Dus de marktfamilie wordt steeds groter. En dat is een hele goede zaak. Ja, hij zegt zelf groter en sterker. Maar in ieder geval, hij gaat weer plaatsnemen achter de knoppen. En ik ga aan het bureau zitten weer. Dus geniet u maar verder van zijn playlist. Die hij ter plekke hier, dat vind ik heel knap, ter plekke hier bedenkt. Maar hij heeft gezegd dat hij de volgende keer natuurlijk zijn eigen playlist thuis voorbereidt en dat soort dingen. Maar komt helemaal goed. Ik zie dat hij het volgende nummer dat hij heeft klaarstaan. Dat is een nummer van Barbara Lynn. It's better to have it. En ik zou zeggen, geniet u verder. Ik geniet hier ook in de studio. Dus blijft u natuurlijk afgestemd.

0: En let u op, hè. Vanavond ben ik alleen zijn woordvoerder. Hè. De volgende keer dan gaat hij het natuurlijk zelf doen. Ja, toch, Dennis?
1: Zeker, zeker wel.

0: net 'n glimp kunnen ontvangen van zijn stemgeluid. Dus ik hoop dat hij nog wat zegt.
1: Jazeker, ga ik wat zeggen. Ik doe mijn best om jullie lekker te verwennen. Nu ben ik bezig met de dames, met mooie muziek. En dan gaan we straks weer overstappen naar de heren. Nu is het het uurtje van de dames. Met mooie songs, love songs. Dat krijg je te horen, dat geniet je lekker in de kou. Waar je bent, waar dan ook. Ben je in de auto, geniet ervan. Ben je in je bed, geniet ervan. Neem je een hapje, neem je wat lekkers. Geniet van je muziek. Daarvoor zijn we voor jou, lieve luisteraars. Een aangename luisteravond toegewenst. En ik doe mijn best om het beste van te maken. Alsjeblieft.
0: Nou, dan heeft hij dus ook een kennis gemaakt met zijn stem.

Zo, lieve luisteraars, ik hoop dat jullie flink genoten hebben. Ik heb mijn allerbest, ik heb mijn beste beentje voorgezet om jullie te laten genieten van Maart Radio op deze dinsdagavond. Ik heb die vrouwen een beetje belicht, die mooie meiden met die mooie stemmen. Dus dames, ik heb jullie flink verwend. Vandaag was Vrouwenvleugel, Vrouwenavond, met mooie soulmuziek vanuit Maart Radio Studio in Amsterdam Zuidoost. Ik hou van jullie. Jullie horen me heel binnenkort terug. Ik ben er heel gauw bij jullie. Ik hou van jullie. Een fijne en genoeglijke avond verder. Doei doei.

Ja, bij deze heeft u zijn stem gehoord dan. Mijn nieuwe collega Dennis. Lekker is maar één vinger lang. Als ik naar de klok kijk, zie ik dat we nog zo'n 3 minuten hebben. En dat wil zeggen dat we aan het eind gekomen zijn van dit programma met Dennis. Ik hoop dat u allemaal genoten heeft. Ik heb hier in de studio gezeten en ik heb ook genoten van zijn muziek. Voor zij die zo meteen naar bed gaan en zij die niet kunnen slapen, blijft u afgestemd op Mart. En de persoon tegen wie ik het heb gezegd, die weet wie ik bedoel. Dus als u niet kunt slapen, blijft u afgestemd op Mart. Want er komt nog daarna, zeg maar, dat er de internetuitzendingen volgt. Mijn naam is Henk. Ik zeg bye bye, zwaai zwaai. En tot aanstaande vrijdag ben ik er weer.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
1: Ik heb bewust op 23 september... Twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en
2: een twintje afwijden.
1: Ja, nee, gewoon een statement maken.
0: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer. Vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Er trekt geen regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het radio nieuws.
7: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
8: Dit is Mart. Een lange dag.
9: 40 jaar.
8: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
10: kunst en cultuur,
8: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Ja, gezellig. Ik ben er weer donderdagavond, Steve. Hey, ja, presiri. Hier bij Mart Radio. We gaan een leuke avond vandaag ervan maken. Wat hebben we in de aanbieding vandaag? We hebben DJ Cliffhanger is in the house. En wat hebben we daarna? We hebben Lea Abdul Haq. Een geweldige bassist. En die gaat hier een mooi interview met mij doen. En ik ga lekker vreemd met Lea Abdul Haq. Hier bij Stevie gaat vreemd bij Radio.

Jideng Jideng. Een liedje van de Happy Boys, Harold Biervliet, in een nieuw jasje. Het klonk een beetje als Brace, Gio, Keizer. Maar ik krijg hun ook een keertje hier in de studio, hopelijk. En let maar op, we gaan lekker door met plezier maken. Stevie et Japrezieri. En dan gaan we straks naar DJ Cliffhanger.

Wie wie uit Chapresiri bij Mart Radio. Ja, ben je lekker aan het dansen? Je mag altijd bellen natuurlijk naar de studio 020-4714-291. 020-4714-291. Vorige keer natuurlijk, vorige week, twee mooie kaartjes gewonnen door mevrouw Anne. En die kaartjes worden binnenkort opgestuurd. En ze gaat lekker genieten van Jurgen Rijman met... het zijn theatershow. Ik ga aanstaande zondag ga ik lekker naar zijn show in de Lamar. Bijna helemaal uitverkocht waarschijnlijk. Is het al uitverkocht, maar ja, je kan het altijd proberen. Ik ben er gezellig in de Lamar. Aanstaande zondag van 3:00. De première van Welkom Thuis van Jurgen Rijman. Lekker door met Biri en Stevie. Hey, tjapres.

Mani Sani, Stevie Gevreemd op de donderdagavond hier bij Mart Radio. Gezellig, lekker swingen in de studio. Gezellig hier, lekker druk vandaag. Dan voel ik me lekker op mijn gemak. He? Ik wil iedereen nog sowieso groeten die ik nog niet gegroet heb. Alle luisteraars, natuurlijk als eerste mijn familie, mijn broers, zusters, nichten, neven, buren, mensen in Amerika, mensen in Suriname, die allemaal luisteren, Curaçao. Ja, ik ben er weer. Ik ga lekker los vandaag. Later gaan we aan de gang met DJ Cliffhanger, die in de studio hier Get Ready aan het maken is. En dan gaan we lekker door, natuurlijk straks in de tweede uur met Lea Abdulhak. Lea Rashidan Abdulhak, een geweldige bassiste, funky. En dan gaan we haar lekker interviewen in tweede uur.

Ja, en voor de luisteraars, je kan ook gaan kijken naar live op Facebook via mijn account. Ben je geen lid nog van Stevie?

gaat vreemd op Facebook. Zoek me op Stevie gaat vreemd op Facebook. En dan gaan we lekker een stukje live. En mensen die er zijn, ik zwaai even naar jullie. We gaan lekker live even een stukje op Facebook. Op mijn pagina Stevie gaat vreemd. Dus wil je me live zien? En dan check it out op Facebook. En we gaan nu lekker verder met Ole Ole in het Nederlands.

Ja, ja. We zijn weer live op Stief Biertje. Op mijn Facebookpage. Kijk maar. En dat andere lukt nog niet omdat het een nieuwe site is. Stiefje gaat vreemd op de Facebook. Maar als je Stief Biertje op Facebook kijkt, dan kan je lekker live met mij gaan en mij volgen. En dan gaan we zometeen lekker even nog een stukje naar DJ Cliffhanger die aan het wachten is. Want we zijn een aantal dingen aan het instellen. Maar we komen zo terug.

Ja, jullie zijn een beetje gewend van mij natuurlijk. Naast Stevie uit Japresiri. Dat ik even één nummertje draai. Een beetje in de emotionele sferen. Dit is een nummer die ik pas op Facebook heb gedeeld. En aan veel mensen heb gestuurd. Om hun een steuntje in hun rug te geven. En luister maar goed naar het nummer. En het is goed bedoeld. Het heeft mij geholpen. En ik hoop dat het jullie ook gaat helpen. Het is Stevie Stimulans en Motivatiezong. En speciaal voor jullie allemaal, alle luisteraars, komt hier.

soms brengt het leven je op plekken. Waar je hart pijn doet plekken. Waar je teleurgesteld raakt. Waar je mensen mist die je graag zou willen zien. En waar je soms de moed dreigt.

houden dat alles uiteindelijk goed komt. Blijf geloven in de kracht van liefde, familie en verzoening. Ook als het moeilijk is. Ook als je wordt teleurgesteld. En ook als je soms het gevoel hebt dat je tegen een muur praat.

0: je niet alles in je eentje kunt herstellen. Een deur kan door één persoon worden geopend. Maar om elkaar werkelijk te vinden, moeten beide kanten bereid zijn om naar elkaar toe te komen. Maar laat de hoop nooit helemaal verdwijnen.
1: Nou, van het lekkere mineur gaan we nu naar majeur toe. En ik ga je hem aan je voorstellen. We hebben hier in de studio natuurlijk, daar ben ik heel blij mee, DJ Cliffhanger. Clifton. Geweldige DJ die op diverse parties bekend bij de mensen zijn. En DJ Clifton gaat ook een beetje plezier hier bij Stevie Gaat Vreemd op de donderdagavond brengen. En are you ready, DJ Clifton? Nee, Cliffhanger, hè? Dan komt hij aan. Dames en heren, speciaal voor jullie hier, DJ Cliffhanger.

0: dames en heren. Ja, DJ Cliffhanger. Je ziet het, hij is van alle markten thuis. Zijn tropical zien, hij is ook bekend.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Er is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
2: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
1: Het Conference League duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

muzikale gast. Geboren in Suriname en tegenwoordig woonachtig in Amsterdam. Lea Rashidan Abdullak. Lea is bassist, lead vocalist, componist, arrangeur en producer. Bekend onder de naam Leon Bas, daarnaast speelt ze de hanpan, waarmee ze haar eigen unieke ritmes, klanken en muzikale vibes creëert. Van Surinaamse roots tot afropop en van bas tot hanpan. Lea laat zich niet graag in één hokje plaatsen. En alsof dat allemaal nog niet bijzonder genoeg is, Lea heeft ook haar eigen

0: Zozo Lobby. Je hoort het. Een geweldige intro. Introductie voor deze vrouw. Power Lady. En ja, Stevie gaat vreemd met deze vrouw. Hier bij Mart Radio. En een interview. Ik ben blij dat ze is gekomen naar de studio. En ja, ik was trots toen ze zei van natuurlijk kom ik bij jou. En daar zit ze dan. Welkom Lea in de studio hier. En ja, heb ik alles een beetje verteld in de song?
1: Aber echt, my God.
0: Ja, ik moet je wel een beetje verwennen, toch? Als we vreemd gaan hier in het muziekprogramma, dan moet ik je wel een beetje goed verwennen, toch?
1: Ja, aber echt. Ja, echt waar, zeker. Nou, goedenavond, Steve. Ja. Bedankt dat je me uitgenodigd hebt. Ja. Goedenavond, luisteraars. Ja. En Sjoerd.
0: Ja, welkom in ieder geval. En ja, weet je wat het is? Ik moest dat gewoon doen. Ik weet, jij bent een power lady, een funk jazz girl. Die ik heel mooi vind in de video's, in je songs, in wat je hebt gemaakt. En de gesprekken die we hebben gehad. En ja, ik ben gewoon blij dat je hier bent. En ja, ik moest hem even een beetje lekker krachtig maken. Net als wat je op de achtergrond hier hoort natuurlijk. Dat is ook een compositie van Lea. En in een nieuw jasje. Dat komt binnenkort uit. En onder Lea natuurlijk Rashid en Abdan.
1: Nee. Dan moet ik wel erbij zeggen. Kijk, het is wel het nummer van mij. Maar jij hebt hem echt helemaal veranderd. Dit zou ik eigenlijk nooit gedaan of kunnen doen. Zeg ik eerlijk. Want mijn stijl ligt meer in pop. En niet zo Amerikaans. Of überhaupt het nummer is totaal. Ik vind het zo echt geweldig.
0: Oh, nou maar
1: als ik het met de mijnen vergelijk, dan denk ik van wauw.
0: Ja, nou ja, weet je wat, het is een beetje een samenwerking. We doen het gewoon een beetje samen.
1: Nee, het spijt me, maar alle krediet gaat naar jou toe.
0: Nee, het is jouw zong, jouw tekst.
1: Mijn inspiratie, juist. Maar jij hebt hem echt heel erg mooi gemaakt.
0: Nee, maar het is geweldig. Maar in ieder geval, ik ga gewoon beginnen met jouw interview op dit lekkere nummer op de achtergrond van jou. En Lea, je hebt een boek geschreven. Ja. Een mooi boek. En ja, het staat heel groot. Hoe de F is Lea? En hoe de F is Lea echt?
1: Ja, mij. Lea is Lea, down to earth mens.
0: Ja, maar de luisteraars willen weten wie de F is.
1: Ja.
0: Wat is de F?
1: Dan moeten mensen het eigenlijk gaan kopen en lezen.
0: Ja, nee,
1: dan
0: maar...
1: Een beetje meer. De F kan funk zijn, de F kan de F-U-C-K zijn.
0: Ja, favorite.
1: Favorite, you know. Kan je plaats maar nee, wat je wilt.
0: En ja, het kan ook fuck zijn natuurlijk.
1: Dat was dan niet zo...
0: Nee, maar zo staat het ook mooi erin eigenlijk. Maar eigenlijk maakt het niet uit ook hoe de fuck is Lea.
1: Nou, ik zal eerlijk vertellen. Ik kwam eigenlijk... Het is niet mijn idee geweest voor de titel. Het was een vriendin van een vriendin. Die kwam bij me thuis. En ik vertelde haar van ja, weet je. Ik ben bezig met een boek. En ja, mensen kennen me niet. En ja, ik zeg tegen haar, hoe de fuck is Lea? Toen zei ze, hey, dat is een mooie titel voor je boek. Ik zei, that's right. Ja. Ga ik ook doen.
0: Oké, maar je kan in het kort... Kijk, ik heb een aantal stukjes gelezen. Ik vind het best wel heel diep gaan in jezelf. Je geeft veel prijs van jezelf. Wat je hebt meegemaakt. En hoe je tot de Lea van nu bent. En ik vind het mooi natuurlijk hoe je emoties wegschrijft. En toch een sterke vrouw daarna bent geworden... Want je bent gewoon doorgegaan. Het heeft je gemotiveerd. En kijk, ik herken een heleboel dingen van mijn vader. Mijn vader is veel mishandeld. Getraumatiseerd. Geestelijk gemanipuleerd. En noem maar op. Ook lichamelijk. Maar toch heeft hij zich ontwikkeld als een geweldige gitarist.
1: Ja.
0: En dat heeft hij zijn passie in gevonden. En dat herken ik een beetje in jouw boek gewoon. Als mijn vader een boek zou schrijven, dan zou het hoe de fuck... Nee, hoe de F, laat me netjes houden voor te luisteren. Hoe de F is Harold Biervliet. Maar nu gaat het over hoe de F is Lea natuurlijk. Lea Rashiden Abdulhak. Je kan het boek gewoon kopen op internet als je dat googelt waarschijnlijk.
1: Nee, nog niet.
0: Nog niet?
1: Nee, dat is toch mijn probleem. Nou, kijk, weet je, ik heb ook zoveel muziek. ik kan streamen op over. Ik heb zoveel, er zijn zoveel streamings waar ik verschillende soorten muziek heb. En, maar ik heb eigenlijk nooit echt iets uitgebracht.
0: Oh, oké. Okay, nou, maar nu.
1: En het is ook nu zo met mijn boek, want ja. Ik ben er wel jaren mee bezig geweest. Maar misschien een dag.
0: Oh, maar dat is in ieder geval leuk. Maar waar kunnen mensen je vinden? Natuurlijk op YouTube, internet, ben je op Facebook, Instagram.
1: Ja. Ja, maar wat is het nou? Ik heb nu ook weer een band, dus ik ga weer live spelen. En dan bij de live optreden ga ik dan proberen mijn boeken te verkopen.
0: Oké, dus het is live on locatie.
1: Ja.
0: Nou, dan moet je me sowieso even bijhouden.
1: Absoluut.
0: En dan kom ik ook even langs, want ik wil een gesigneerde van jou hebben natuurlijk.
1: Nee.
0: Hè?
1: Dus, oh ja, dat is waar.
0: Lekker voor Stevie, die vreemd gaat. Met Lea moet je schrijven.
1: Oké, is goed.
0: Dan gaan we voor de tweede keer vreemd in het boek.
1: Ja, oké.
0: Maar het maakt niet uit. Maar... ik zou zeggen, iedereen dat boek kopen. Ik ben benieuwd. En ik denk ook de luisteraars naar de band waar Lea nu mee bezig is. En ik neem het van mij aan, mensen. Dat gaat geweldig worden. Ik heb stukjes gehoord en een geweldige drummer erbij.
1: Ja,
0: en muzikanten. Dus ik hou jullie op de hoogte daarover. Maar in ieder geval, Lea van Suriname. Naar Amsterdam. Je bent geboren in Suriname en woont tegenwoordig in Amsterdam.
1: Ja, nou, ik heb eigenlijk in Italië lang gewoond, in Engeland gewoond, maar heel erg lang in Duitsland gewoond.
0: Ja.
1: En toen kwam ik terug naar Nederland met een kind.
0: Oh, oké.
1: Zo is het gegaan.
0: Zo. Dus hoe de F is... Nee, maar het is leuk om te horen in ieder geval. Maar welke herinnering... Want je bent al in mijn vraag gestapt. Maar welke herinnering, waarde of les uit je jeugd in Suriname... draag je nog altijd met je mee? En hoor je terug in jouw muziek? Ik vraag geen makkelijke vragen.
1: Nee,
0: maar kijk, je bent klein geweest, Lea.
1: Ja.
0: Wanneer was het moment dat je echt begon te zingen? Of dat je
1: nee hoor. Echt niet. Ik kon niet zingen. Absoluut niet.
0: Oh.
1: Ik heb nog nooit een instrument in mijn leven bespeeld. Ook in mijn hele familie niet. Niemand. Ik ben wel danseres geweest. Dat was ook altijd mijn droom. Ik heb gedanst getoerd met groepen in het buitenland. Braziliaanse groepen. En weet je, ik ben een vrouw, minder loop ik over mooi krozi of over man of over whatever. Ik ben een ander soort type, dus ik ging niet met de meiden om in de dansgroep, maar meer met de jongens om.
0: Oh.
1: Dus ik was altijd bij Maha, zijn matties, hè?
0: Ja, uiteraard.
1: En ik was altijd bij Maha, dat is de bassist van die ons begeleidde. En hij speelde een keertje iets en ik zei, hey, dat klinkt makkelijk, mag ik het ook proberen? Maar ik heb nooit op de gitaar vastgehouden. Maar ik deed iets, onbewust speelde ik een noot bij. En toen zei hij van, you got talent, you have to go and get yourself a bass.
0: Hmm.
1: And get some lessons. Toen ben ik naar Engeland vertrokken. En in Londen heb ik gewoond en daar heb ik vrienden gehad die me dan een basgitaar hebben geleend. En
0: heb je
1: boeken gekocht, want ik heb nooit een leraar gehad. Ik heb ook nooit geluisterd naar een bassist en het nagespeeld. Het is allemaal mijn eigen stijl. Ik heb echt funk, ook slappen heb ik ook uit een boek geleerd. Hè.
0: Okay.
1: Dus ik heb alles uit boek geleerd. Dus en zo mezelf geleerd basgitaar te spelen.
0: Nou, dat is mooi. Mijn vader heeft zichzelf ook geleerd en zo ontwikkeld. Maar Lea, je bent bassiste, maar ook lead vocalist, componist, arrangeur en producer. Wat voel jij wanneer je een basgitaar in je handen hebt en waarom is juist de bas zo belangrijk geworden in jouw muzikale leven?
1: Oh nee, weet je wat het is? Ik ben niet een type die schrijft en zegt ik ga, of achter, ik heb een eigen studio dat ik zeg ik zit. En ik ga die song maken. Nee, ik zit. Of ik maak een beat eerst. Of ik heb een bassline eerst. Of ik heb een pianoline eerst. En zo creëer ik het. Maar de bas is natuurlijk voor mij belangrijk. Maar net zo ook de handpan tegenwoordig.
0: Ja, dat heb ik ook stukjes van gezien. Geweldig hoe je dat doet.
1: Ja.
0: Dus, ik kom daar nog op terug. Muziek kan soms zeggen met wat woorden niet kunnen. Je weet hoe dat gaat. Is er een moment in jouw leven geweest waarom jouw muziek heeft geholpen door iets moeilijks heen te komen en jezelf opnieuw te vinden? Ik vraag makkelijke vragen, toch?
1: Ja, maar ja.
0: Nee, maar ja, als ik je boek heb gelezen, dan begrijp ik wel dat waar je de greep wil hebben. Ik wil ook natuurlijk de positieve kant.
1: Nou, weet je wat het is? Ik denk, muziek heeft me liefde gegeven. Die ontbrak in mijn leven.
0: Nou, dat is mooi gezegd. Kijk, en dat is het mooie van muziek ook. Ja. Muziek kan je ook helen.
1: Ja, ja, absoluut. En,
0: ja, maar dat is het gewoon. Dus dat vind ik het mooie van muziek. Muziek brengt veel dingen. Kijk, bijvoorbeeld, je had het over de handpan. Dat was mijn volgende vraag. Je was een beetje vroeg. De handpan en jouw ziel. Naast de bas natuurlijk speel je de handpan. Een instrument met heel eigen sfeer en energie. Wat gebeurt er met jou wanneer je die handpan speelt? En wat wil je dat de luisteraar of bezoekers voelt wanneer jij speelt op de handpan?
1: De handpan, kijk, de handpan, als men gaat googlen of YouTube, dan zie je de handpan wordt bespeeld door heel veel mensen nu. Het is een nieuw instrument, hè, vanaf 2002 pas hoor.
0: Oké. Okay.
1: Het is eigenlijk meer een zen-instrument, hè.
0: Hmm.
1: Doordat de scale die het heeft, pentatonic scale die het heeft, maar ook major en minor scales. Maar het heeft een heel ander soort klank, want het komt oorspronkelijk eigenlijk het idee uit Trinidad, Barbados, met de steel pan. De steel drum die je wel met stick speelt, toch?
0: Ja.
1: En de handpan speel je met de hand. Het brengt je gewoon in een beetje zo in trance, kan het je brengen.
0: Een hogere sfeer.
1: Het geeft je rust, want ook als ik alleen thuis ben, speel ik het ook heel vaak. Het geeft rust. Soms kijk ik echt naar voetbal, want ik ben een voetbalfan. En dan speel ik handpan, doe ik zo geluid uit.
0: Nou ja, iedereen kan een beetje die rust gebruiken. Dus ik zou zeggen, ga luisteren, zoek het op YouTube op. En naar Lea met haar handpan.

0: En misschien wel een workshop als ze die ooit eens geeft. Of lessen geven ze ook. Je kan altijd contact maken met mij. Of Lea zoeken op Google. En dan luister je natuurlijk wat zij met de handpan allemaal kan doen. Maar Lea, dat nummer is nu op de achtergrond gewoon. We gaan even een kleine break nemen. En dan zet ik dat nummer vol voor de luisteraars. En dan komen we straks natuurlijk ook...
1: Dat is een heel mooi nummer.
0: Oké, dan komen we straks ook even terug op een nummer van jou zelf. Of wat jij wil horen. En dan gaan we eerst naar Lea Abdulhak.
1: Maar nu even eerst Steve Beervliet met I Miss You.
0: Nou, dan kunnen we gewoon Steve Beertje featuring Lea Rashiden Abdulhak. En dan komt hij speciaal voor de luisteraars.

0: Dat was natuurlijk Lea Abdulhak. Lea Rashiden Abdulhak moet ik zeggen. Met haar nummer I Wanna Know hier. Samen met Steve Beecher. En we gaan een beetje lekker in de funky stijl. Gaan we verder met Lea. Lea, ben je er nog?
1: Jawel hoor, ja, oh. Ik ben er nog hoor.
0: Oh, ik denk Lea.
1: En ook niet in slaap gevallen.
0: Oh, gelukkig maar. Lea gaat straks lekker wat hapjes eten hier. En lekkere sapjes van Tante Loes.
1: Ja, lekker Tante Loes. Tante Loes, dankjewel.
0: Oké, Tante Loes maakt heerlijke sapjes. En voor degene die het niet weet, ik mag het niet zeggen, maar Tante Loes is de moeder van Brace. De geweldige zanger. En de geweldige zanger. En ik hoop hem een keertje hier in de studio te mogen ontvangen. Dan neem ik Tante Loes ook mee. Dus, okay. Maar Lea, we gaan gewoon verder met het interview.
1: Maar wacht eens even, hoe heet je zus?
0: Mijn zus heet Iris.
1: Iris, bedankt voor de huzare salade.
0: Nou, dankjewel. Sorry Iris, ik was je even vergeten.
1: Monakin.
0: Nee. Je gaat me lekker slaan, want mijn zus staat achter me. Is mijn grootste fan. Dus Iris, hartstikke bedankt natuurlijk. Nee, maar het geeft niet. De vrouw achter de artiest Lea, daar gaan we mee verder. Op het podium zien mensen de muzikanten, maar niet altijd de mens erachter. Welke kant van Lea kennen we? Maar weinig mensen. Zou je eigenlijk heel graag willen laten zien? Dus de Lea, of wil je de Lea zien die op het podium lekker swingt en danst en springt?
1: Nou, dan moet ik wat zeggen. De Lea die danst, zingt, springt, swingt, is dezelfde Lea die in de keuken zingt, swingt, springt.
0: Oké, mooi. Nou, dat is mooi.
1: Ik ben overal hetzelfde. Ik ben thuis hetzelfde. Ik ben op het podium hetzelfde. Ik ben met mijn band hetzelfde. Ik ben een en al hetzelfde.
0: Ja, maar dat vind ik mooi. Dat wou ik eruit halen. Dus ik dacht, misschien komt dan de Lea uit haar schulp.
1: Nee.
0: Maar dat is in ieder geval mooi om te horen. Maar Osso, hè? Mm-hmm. Dat nummer.
1: Ja.
0: Jouw muzikale identiteit. Je beweegt tussen verschillende stijlen.
1: Ja.
0: Waaronder Afropop. Yep. En brengt muziek uit onder de naam Lea on Bass.
1: On Bass.
0: Lea on Bass eigenlijk. Maar ja. Ik lees het in één keer natuurlijk.
1: Zeker, tuurlijk.
0: Zo zijn we.
1: Achter elkaar.
0: Zo zijn we, mannen. Lea on Bass.
1: Ja, Lea on Naki.
0: Maar buiten die verschillende stijlen, Lea, waar ligt volgens jou jouw eigen muzikale handtekening?
1: Oh my god.
0: Nee, maar wanneer denk je, ja, dit is echt Lea?
1: Nee, die is er niet. Die is er echt niet.
0: Nou, ik zie er wel zitten hier hoor. En mooi lachen en gezellig doen.
1: Maar weet je, dus daarom zeg ik toch, de stijlen is... Het is zo verschillend. Het is echt verschillend. Ja. Dus, verschillend. Ik heb niet één stijl. Ik hou ook van klassiek bijvoorbeeld. Dus misschien daarom. Ik hou van alle stijlen. Dus daarom zeg ik toch Miss Dong. En dan kijk ik wat eruit komt.
0: Nee, maar dat is toch mooi ook. Dat je met een project bezig bent. Dat je helemaal daarin leeft. En dan met een andere, totaal andere project bezig bent. Met je handpan.
1: Ja.
0: En dan ben je met je band bezig. En dan ben je met de tribute die van Leon Lemmer. En kan je het kort vertellen? Hoe is het die dag gegaan? Was het leuk gegaan.
1: We waren blij dat er genoeg mensen. We hebben wat geld kunnen ophalen voor zijn dochter.
0: Okay.
1: Ja, was leuk. Was gezellig en leuk.
0: Oké, mooi.
1: Absoluut,
0: nou, de volgende keer ga ik niet ziek worden. Dan kom ik erbij.
1: Ja,
0: maar ik heb mijn bijdrage voor Leon gedaan.
1: Ja, zeker.
0: Bongo Charlie.
1: Bedankt nog.
0: En Jurgen, die wist het niet. En die vond het ook jammer dat zo'n mooie muzikant
1: heen
0: is gegaan.
1: Ja.
0: Geweldige muzikant, zei hij ook.
1: Ja, was hij ook.
0: Dus, de toekomst. Wat wil je nalaten? Als we 10 jaar voor uitkijken, Lea. Lea heeft alles kunnen realiseren wat ze diep van binnen hoopt. Maar even kijken, wat staat er dan op haar muzikale cv? En vooral, wat hoop je dat mensen zich herinneren wanneer ze aan jou denken?
1: Nou, laat me het zo zeggen. Ik hoop dat ze nu aan me denken. En niet als ik dood ben, want daar heb ik geen ene malamoer aan.
0: Nee, maar...
1: Dus als mensen iets van mij willen
0: luisteren... Lea, je moet goed luisteren. Ik heb gezegd, over 10 jaar.
1: Over 10 jaar, ze moeten nu, want ik ga niet over 10 jaar denken met deze wereld waar we in leven.
0: Oh, no.
1: Nee hoor.
0: Okay.
1: Ik denk, als we echt waar, ik leef by the day.
0: Oké, maar het is goed. Het was te proberen van mij om te kijken.
1: Er zijn veel vrienden van me ook heen gegaan als ik de namen opnoem van al die muzikanten. Ik zeg zo van, I live by the day. You never know what tomorrow may come because it wasn't promised.
0: Oké, mooi gezegd. Lea, maar we gaan naar een laatste vraag. Lea, als je nu een boodschap mocht je meegeven aan jonge muzikanten, die twijfelt aan zichzelf, wat zou je dan tegen zo'n persoon zeggen?
1: Weet je, ik heb heel lang in München gewoond en ik ben daar ook verder doorgegaan met mijn bascarrière. En ik weet nog dat Catharina Valente op televisie kwam en zo'n vraag werd haar ook gesteld en ik was echt nog niet zo lang bezig. En toen vroeg degene haar ook van, wat zou je aan de jongeren mee willen geven? Toen zei ze, Übung macht Meister. Oefening baart kunst. En als je iets wilt doen, moet je ervoor gaan. Let nobody stop you. Zenuwachtig zijn we allemaal en er is altijd een begin. En een begin is altijd moeilijk, maar als je er overheen bent, dan ben je blij.
0: Ja, maar dus, maar dat is heel mooi gezegd, in ieder geval. Geef nooit op, dat zeg ik ook altijd. Ga je dromen, volg je dromen. En luister niet veel naar mensen. Doe gewoon waar je zin in hebt en waar je goed bij voelt. En dat is het allerbelangrijkste voor je ontwikkeling. En je gaat zien dat het vanzelf komt. Als jij maar een grote smile op je gezicht hebt, dan gaat het al goed. Maar in ieder geval, Lea, ik ga je hartstikke bedanken voor ons gesprek. Het was kort en krachtig, maar het is toch een half uurtje. Het is mooi gelopen, precies op een half uurtje. We gaan nog een nummer van jou draaien. Osso, die jij wou...
1: Lobby.
0: Osso Lobby?
1: Nee, oké, Osso is goed, met een handpan. Maar ik wil de lobby eigenlijk.
0: Toch? Oh, lobby. En waar had je lobby dan? Want,
1: dat draait maar Osso.
0: Maar
1: heb je ready, toch? Osso,
0: ik heb hem klaarstaan, maar ik kan nog even scrollen.
1: Lobby is een van de laatste.
0: Eén voor de laatste.
1: Eén voor de laatste.
0: Oké, nou ik hoop dat je het
1: maar
0: goed hebt onthouden.
1: Maar speel eentje. All nice.
0: Oké, we gaan het zien.
1: Ja, ze allemaal leuk.
0: Dus.
1: Maar ik dacht voor de Surinaamse luisteraars.
0: Oké, deze is één voor de laatste.
1: Ja.
0: Is die goed?
1: Ja, ik vind hem mooi. 22 jaar terug gedaan toen ik in Suriname woonde.
0: En hoe heet die?
1: Lobby.
0: Oh, Lobby. Lea, bedankt en Milobby you.

0: En ja, Milobi Lobby. En ik ga hem nog een keer goed draaien. Ik ga hem zeker hier nog draaien, want het is echt toepasselijk hier bij Mart Radio. En in ieder geval, Lea, nogmaals bedankt voor het komen naar de studio.
1: Dus
0: we gaan lekker door met Stevie gaat vreemd op de donderdagavond.

De SOS-band natuurlijk. Take the Time, in het Nederlands vertaald door mij. Ja, neem de tijd. Take the Time, SOS-band, hier bij Maarten Radio.

It's a wonderful, wonderful, fantastic voyage, moet ik zeggen. Een lekkere reis hier bij mij, Steve Biervliet, op de donderdagavond bij Maart Radio. En we hebben natuurlijk in de studio nog steeds onze DJ Cliffhanger. En DJ gaat het naar deze song overnemen. Ik ga hem ready maken. En DJ Cliffhanger, je bent open. En als je wil, mag je lekker instarten in dit nummer. En dan gaan we lekker nu luisteren naar DJ Cliffhanger.

Ja, nog gezellig hier met DJ Cliffhanger. Je bent nog steeds bij Stevie Gaat Vreemd op de donderdagavond. Ja, onze man Raymond, meneer Raymond moet ik zeggen, die is al binnenkomen druppelen met zijn mooie programma, The Music Train. En ik ben benieuwd welke artiest hij deze keer gaat behandelen. Dus blijf luisteren naar Stevie Gaat Vreemd. Nou, ik ga het niet verklappen. Het is maar de mensen, je moet luisteren. Ik luister er altijd naast ik naar huis ga. Ik begin in de auto naar Raymond met de Music Train vanaf 10 uur. Dus, maar in ieder geval bedankt Cliffhanger hier in de studio. Geweldig dat je kon komen en dat je er was. Thank you. En ja, Cliffhanger is een draaier, een DJ en geen prater. Want ik wou hem best wel horen. Maar misschien next time. Want hij gaat me komen vergezelligen hier bij Mart Radio. En we gaan richting onze afsluiting. Ik wil iedereen bedanken die geluisterd heeft. Alle luisteraars, bedankt. Volgende keer gaan we een beetje interactief. Dan neem ik de telefoon wel op. Want ik heb jullie een beetje in de steek gelaten vandaag. Maar dat is niet erg. We gaan afsluiten hier bij Mart Radio. Stevie gaat vreemd en Stevie gaat naar huis.

0: Iedereen denkt interview, ga ik vriend mee. Maar jij weet het nog niet.
1: Bedankt
0: ja, man, dat ga interview Jurgen Rijman.
1: Bedankt
0: begon gelijk met een foto omhoog te doen. Ik dacht, hey, dat is weer Santé S.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. In het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Kroatië de eerste wedstrijd met 2-1 verloren van Hajduk Split. De enige goal van de Amsterdammers werd vlak na rust gemaakt door Davy Klaassen. De wedstrijd werd in de 76e minuut stilgelegd nadat er door fans van Split massaal vuurwerk werd afgestoken. Er ontstond zoveel rook dat beide ploegen ongeveer een kwartier naar de kleedkamer gingen voor de wedstrijd kon worden hervat. Het verlies is opnieuw een tegenvaller voor Ajax dat in de eredivisie op een vijfde plek staat. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. Oekraïne beweert 6 Russische jachtbommenwerpers beschadigd te hebben op een vliegveld in het westen van Rusland. Daarbij zouden Neptun kruisraketten zijn ingezet. Het doelwit, een militair vliegveld, lag ruim 340 kilometer van de Oekraïnse grens. Er gingen al foto's met branden rond, maar die konden niet worden gecontroleerd. Volgens Kiev en Russische bloggers zijn inderdaad 6 vliegtuigen geraakt. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radio nieuws.
2: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on trusted wings.
3: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan. Al langer dan 40 jaar. Hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoeto, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Macandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251. Ten naam van de stichting MCC Mart. Is Mart na 40 jaar uw 50 euro waard?
4: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedenavond, trouwe luisteraars van Radio Mart. Fijn dat u heeft besloten om afgestemd te blijven op uw zender. Een zender die ook tevens een familiezender is en die meer dan 41 jaar bestaat. U bent beland in het programma The Music Train en ik ben dan uw gastheer tot de klok van 12 uur. Mijn naam is Ray Del en Ray Del staat voor Raymond Dalfour. De afgelopen 2 uur hebben we mogen genieten van een spetterende uitzending, verzorgd door Steve Biervliet met zijn programma Stevie gaat vreemd. Hij had ook een DJ ook als gast in de uitzending. Sorry. En ik ga ervan uit dat u dat als zeer prettig en aangenaam hebt mogen ervaren. Het is nu 14 minuten over de klok van 10. Ik zit nu in de studio hier van Radio Maart aan de Woutrichemstraat nummer 8 in Amsterdam Zuidoost. En de bedoeling is dat ik tot de klok van 11 uur ga ik een artiest of een artieste of een groep behandelen. Daartussen schuif ik wat muziek van die artiesten of van de artiesten bij u thuis in de huiskamer. Daarna worden wij onderbroken door het nieuws en het reclameblok. En na 11 uur tot 12 uur dan ga ik dan zorgen om op een goede manier soulmuziek bij u thuis in de huiskamer te brengen. Zoals elke donderdagavond weer zult u zich afvragen van wat gaat Ray Del vanavond presenteren? Wie of wat? Vanavond ga ik behandelen niemand anders dan Smokey, Mr. Smokey Robinson. Smokey Robinson, grote artiest, samen met Berry Gordy. En ze zijn samen verantwoordelijk geweest voor Motown, die eerder bekend stond als Tamla Records. En maakt het groot onderdeel van UMG Records. William Smokey Robinson Jr. Die is geboren op 19 februari 1940 in Detroit. Hij is een Amerikaanse R&B en soulzanger en muziekproducent. Hij was vice-president van platenmaatschappij Motown Records tussen 1961 en 1988. Ja, en dan gaan wij naar zijn biografie. Smokey Robinson is een Frans-Afro-Amerikaanse afkomst. Zijn bijnaam Smokey kreeg hij als kind van zijn oom Claude. Op de middelbare school blonk de hoogbegaafde Robinson uit in sport, maar desondanks koos hij voor de muziek en formeerde hij de doo-wop groep Five Chimes. Smokey staat samen met oprichter Berry Gordy bekend als de belangrijkste vertegenwoordiger van Motown. Hij heeft solo en als lid van de Miracles 70 hits in de Billboard's Hot 100 gehad tussen 1959 en 1990. Met de Miracles, waarvan hij van 1955 tot 1972 deel uitmaakte, heeft Stevie 2 Amerikaanse nummer 1 hits gescoord. The Tears of a Clown en Love Machine, Part 1. Hij componeerde en produceerde ook songs voor andere Motown-artiesten, onder wie Mary Wells, My Guy, Brenda Holiday, Marvin Gaye, The Temptations en Michael Jackson. En zoals ik eerder vertelde, zijn nummer 1 hit die hij ooit gescoord heeft is getiteld The Tears of a Clown. En dat nummer heeft hij uitgebracht in 1960, verspreid door Motown Records.
En de producer van Tears of a Clown, laat me dat goed zeggen. Sorry, het is niet van... Ik zit verkeerd te kijken, kan gebeuren. Tears of a Clown, uitgebracht in 1967. Verspreid door Motown Records. En is afkomstig van hun album One Dozen Roses.

Tears, sorry. Tears. Tears of a Clone was dat van van Smokey Robinson. Ik weet niet wat ik met Stevie heb. Het kan zijn Stevie Wonder, het kan ook zijn Steve Biervliet. Maar goed, wij gaan gewoon verder. We gaan naar de solo carrière van Smokey Robinson. In 1973 ging Smokey Robinson solo verder, maar zonder de Miracles leek hij er niet in te slagen om de hitsuccessen uit de jaren 60 voort te zetten. Zoals zijn collega's Stevie Wonder, Marvin Gaye en voormalig Temptations-lid Eddie Kendricks dat wel wisten te doen. Pas in 1975 kwam daar verandering in toen Baby That's Back at Ya de eerste plek haalde in de Amerikaanse lijst. Quiet Storm, het titelnummer van zijn derde solo-album, werd in 1993 door De La Soul gesampled op hun single Break It Down. De naam van het nummer was ook de inspiratie voor radiopresentator Melvin Lindsley, die er vanaf 1976 een heel subgenre van creëerde. Tussen 1979 en 1983 volgden onder andere Cruising, Being With You en Ebony Eyes. En Ebony Eyes, voor velen die dat misschien niet wisten, dat zingt hij samen met Rick James. En we gaan nu naar een nummer dat hij heeft uitgebracht, zoals ik die als eerst had vernoemd. Dat is getiteld Cruising, uitgebracht in 1979 en afkomstig van zijn album Where There Is Smoke.

Prachtig lied van Smokey Robinson, Cruisin'. Vervolgens kreeg Smokey Robinson twee zware tegenslagen te verwerken. Zijn vader en Marvin Gaye overleden vlak na elkaar, waarna hij verder wegzakte in zijn drugsverslaving. Smokey, tot zijn 29ste geheel onthouder en vegetariër, was van marihuana via cocaïne op crack overgeschakeld. Pas in 1986 lukte het hem om af te kicken. Datzelfde jaar kwam er een einde aan zijn huwelijk met oud-Miracle-zangeres Claudette Rogers. In 1987 bracht Smokey de comeback single Just to See Her uit, die gepromoot werd met tv-optredens in... Oh, het gaat een vliegtuig langs. Ja, waar ben ik weer gebleven? Binnen- en buitenland. In de top-pop studio ging hij op de foto met de Britse band ABC. Naar aanleiding van hun succesvolle eerbetoon When Smokey Sings. Wij gaan nu luisteren naar zijn nummer Being With You, uitgebracht in 1981 en afkomstig van zijn album Being With You.

Being With You, Smokey Robinson. Begin 1988 verscheen Smokey niet langer

1990 keerde hij terug bij Motown voor een vierjarige periode die het album Intimate opleverde. Daarna bracht hij albums uit met gospels, Food for the Soul en jazz standards Time Flies When You're Having Fun. We gaan nu luisteren naar zijn nummer You Really Got to Hold It, uitgebracht in 1966 en verspreid door natuurlijk wie anders, Motown Records.

You've really got to hold me, Smokey Robinson. Tijdens de herdenkingsdienst van Michael Jackson op 7 juli 2009 zei Smokey dat zijn nummer Who's Loving You het best vertolkt was door de King of Pop. En daarmee bedoelt hij Michael Jackson, the late and great. Daarna verscheen Now and Then in 2010, Smokey and Friends in 2014 en Christmas Every Day 2017. In 2018 nam Smokey Robinson het nummer Make It Better Up met rapper CQ drummer Anderson .Paak voor diens album Ventura. En hiermee ben ik aan het einde gekomen van het verhaal van Smokey Robinson. Er zullen nog meer items zijn, snap je? En zoals literatuur en externe links. Maar ik heb in hoofdlijnen het verhaal van Smokey Robinson bij u thuisgebracht. En ik hoop dat u daar wat aan hebt mogen hebben. De bedoeling is dat ik dan tot de klok van 11 uur muziek van deze topartiest bij u thuis in de huiskamer zal brengen. En we gaan beginnen met Who's Loving You, die hij uitbracht in 1960. En verspreid door Motown Records. De producer hiervan.

is Barry Gordy. En het is afkomstig van zijn album Hi, We Are The Miracles. Dit nummer is ook gezongen door de Jackson 5 en de Temptations. Who's Loving You? Smokey Robinson.

Sweet Harmony, Smokey Robinson. Het is al 10:45 geweest. Voor zij die net hebben ingeschakeld. U bent afgestemd op Radio Maart. En u bent beland in het programma The Music Train. Waarvan ik uw gastheer ben. En mijn naam is Ray Dell. We gaan nu naar eentje van 1962. Dat is getiteld I've Been Good to You. En dat is afkomstig van zijn album The Fabulous Miracles.

Dit nummer is getiteld Oh Baby Baby. Ik zie dat ik nog 4 minuten heb. En dat betekent dat ik alleen dit nummer nog bij u in de huiskamer kan brengen. Ik ben blij dat ik dat heb kunnen en mogen doen. Dit programma, tenminste het eerste uur, wat het eerste uur betreft, kan ik alleen maar doen nadat ik heb afgestemd met de heer Henk Saruko. Als u op luisteren bent, Henk Saruko, big up. Een fijne luisterstemming toegewenst, Mr. Henk. Oh baby, baby, Smokey Robinson. Na het nieuws en het reclameblok ben ik weer bij u terug. Stay tuned.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis.

0: Niks met het radionieuws. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. In het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Kroatië de eerste wedstrijd met 2-1 verloren van Hajduk Split. De enige goal van de Amsterdammers werd vlak na rust gemaakt door Davy Klaassen. De wedstrijd werd in de 76e minuut stilgelegd nadat er door fans van Split massaal vuurwerk werd afgestoken. Er ontstond zoveel rook dat beide ploegen ongeveer een kwartier naar de kleedkamer gingen voor de wedstrijd kon worden hervat. Het verlies is opnieuw een tegenvaller voor Ajax dat in de eredivisie op een vijfde plek staat. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radio nieuws.
1: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on trusted wings.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dit is Mart. Al langer dan 40
6: jaar.
5: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
7: kunst en cultuur,
5: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
8: Goedemorgen.
6: Goedenavond, trouwe luisteraars. Daar ben ik weer. Fijn dat u bent afgestemd op uw familiezender Radio Maar. Hier in Amsterdam, Zuidoost, aan de Woud, Riegemstraat, nummer 8. Het telefoonnummer van deze studio, van de studio Radio Maart, is 020-471-4291. Ik heet u allen van harte welkom. En ik hoop dat ik tot de klok van 11 uur u aangenaam bezig mag houden. Dat is ook de bedoeling. Daarvoor verlaat ik mijn huis om u aangenaam bezig te houden. Ik doe nogmaals de groeten aan u. En ik ga ook verder met het starten van mijn ronde. Mijn ronde om luisteraars te groeten. Wij beginnen bij de CEO van Radio Maart. Amarabassi, Mr. Norman van Goom. Hoofd van de administratie, mevrouw Marita. Mijn buurman op de galerij of in de portiek waar ik woon. Boyke Bergwijn, Birgie, Ruutje, Roosendaal, Mimat Bouta in Senang, geweermaker. Wensley, Breinburg, kapitein buitendienst, Jerry Nelson, die is op luisteren. Siga, Erik Isselt, Julian Meynals en zijn vader Arnold. Mr. Ram, dat is mijn saxofoonleraar. Dino en crew in Sloten. Sonny, André, Linka en Otti, familie van mij. Verder hebben we nog iemand zeer bijzonder. Dat is Black Hawk, niet te vergeten. In ons dorp hebben wij familie Vleiter. Mevrouw Botsen, die is nu in Suriname, van de Boonweg. Henk Plein, Erwin Holter, mijn zus Heidi en mijn broer, mijn zus Heidi en crew. Mijn broer ook en zijn familie daar in Suriname. Tali Sabayo. Aan de Tawayariweg hebben wij ook zeer dierbare van mij. En die doe ik de hartelijke groeten. Mr. Rudy Tonk, baas Overman, de secretaresse. Sisa Hortens, Vale, Mibrara. Mr. Frank Creighton, Willy. Willy Revales, Mr. Adjoja, Daisy Wallerlei, Mildred van Hamme, Sisa Carla Tafleur en Leon Lingeren en Man, Roy, Franklin Valies, alias Pacman, Ronald van Ravenswaaij, mijn buurman, mevrouw D. natuurlijk, onze collega van Radio Maart, Kwasje, Eisbeen, Mr. Jerry Wilnis, Robbie Held en ook iemand die met vakantie hier is in Nederland, Mr. Otmar Sabayo, mijn oud-collega bij Mike Papa. Verder doe ik aan alle collega's, alle vrijwilligers van Radio Maart de hartelijke groeten. Ook aan de overige radiomakers die programma's maken op lokaal niveau doe ik ook de groeten. En ik doe ook de groeten aan iedereen die nu op dit moment op luisteren is. Voor ik verder ga, blijf ik even stil bij zij die ons zijn voorgegaan. Wij condoleren de familie van degene die is overleden. De families wensen wij, die condoleren wij. En we wensen hun heel veel sterkte toe in deze donkere dagen. Zij die ziek zijn, die wensen wij van harte beterschap. Ik denk ook aan mijn oud-leraar, Mr. Iwan Botsen. Groetjes en ik wens u van harte beterschap toe. Als u op luisteren bent, ook al bent u dat niet. Ik wens u van harte beterschap. Zij die wat te vieren hebben, jarig zijn geweest, jarig zijn of jarig moeten worden, die feliciteren wij van harte en wensen hun, van, tenminste, wij wensen hun alle kracht toe en alle positieve voor alles dat zij van plan zijn te doen op dit aardse. Sorry. Mijn naam is Ray Del. Ik ben uw gastheer tot de klok van 12 uur. En wij gaan tot de klok van 12 uur proberen u aangenaam bezig te houden met soulmuziek.

Ik heb er eentje van Earth, Wind & Fire. En het is haast niet vaak... Het is niet vaak zeg maar afgedraaid, maar het is toch een mooi nummer van Earth, Wind & Fire. Vorige week had ik Earth, Wind & Fire als artiest. Tenminste, ik had ze niet in de studio, maar ik heb hun behandeld en ook hun muziek afgedraaid. En er ontbrak nog eentje. Er zijn nog meer hoor, die ik niet heb kunnen afdraaien. Maar deze is er eentje, dat is getiteld Where Have All The Flowers Gone? En dat hebben ze uitgebracht in 1972... Het is afkomstig van hun albums Last Days en Time. En dit nummer is verspreid door Columbia en Sony Records. Earth, Wind & Fire en Where Have All The Flowers Gone?

Where have all the flowers gone? Earth, Wind and Fire. Wij gaan naar het jaar 1970 en komen daar tegen Miss Candy Staten. Miss Candy Staten heeft een mooi nummer uitgebracht in dat jaar. En dat is getiteld How Can I Put Out the Flame? Dit nummer is verspreid door Capitol Records en is afkomstig van haar album Stand By Your Man. Candy Staten met How Can I Put Out the Flame?

Candy Staten was dat met haar nummer How Can I Put the Flame. Prachtig nummer van haar overigens. Wij gaan even weer terug in de tijd in het jaar 1966. En in dat jaar heeft Mr. Danny White een prachtig nummer uitgebracht. Dat is getiteld I Am Dedicating My Life. Dit nummer is verspreid door Atlas Records.

Mr. Danny White, I'm dedicating my life. Het volgende nummer dat ik ga afdraaien is eentje van Dobby Dobson. En dat is getiteld This Is My Story. Hij heeft dat uitgebracht in 1976. En dit nummer is afkomstig van zijn album Sweet Dreams. Mr. Dobby Dobson, After Loving You.

Trouwe luisteraar van Radio Maart, ik heb een foutje gemaakt. Het nummer waar u net naar heeft geluisterd is er eentje van Roy C., After Loving You. En het is geen nummer van Dobby Dobson. Die van Dobby Dobson ga ik later in de avond bij u thuis brengen. Mijn verontschuldigingen daarvoor. Wij gaan nu naar een verzoekje van Sonny. Sonny heeft mij benaderd met het verzoek het volgende nummer voor hem af te draaien. En het nummer is getiteld Call on Me van Janis Joplin.

Mr. Houston was dat met zijn nummer Always Be Mine. Wij gaan door met nog één verzoek. Dat is afkomstig ook van Sonny. En Sonny heeft mij gevraagd een nummer af te draaien van Jimmy James and the Vagabonds. En het nummer van Jimmy James and the Vagabonds is getiteld Red Red Wine. Daar komt hij, Mr. Sonny.

Green Green Grass of Home, Mr. Tom Jones. Wij gaan nu naar Miss Dionne Warwick. Dionne Warwick gaat ons een prachtig nummer brengen. En het nummer is getiteld Don't Make Me Over. Dit nummer is uitgebracht in 1962. Het is ook verder gezongen door Jennifer Warnes. En dit nummer is ook gearrangeerd door Burt Bacharach. Het is verspreid door Scepter Records. En is afkomstig van het album Dionne Warwick. Dionne Warwick met haar nummer Don't Make Me Over.

trouwe, lieve trouwe luisteraars van Radio Mart. We zijn aan het eind gekomen. Ja, lekker is maar een vinger lang. Ik hoop dat u heeft genoten van al datgene wat u tot nog toe in uw huiskamer hebt mogen horen. En dat doe ik met alle liefde voor u. Ik ben er morgenmiddag weer vanaf 5 uur tot de klok van 7 uur. En daarna, morgenavond, hebben wij Henk Albertzoon met zijn prachtig programma. Ik vergeet altijd de titel van zijn programma, maar hij heeft een mooi programma en die begint morgen om 10 uur. Wees lief voor elkaar, zorg goed voor elkaar, respecteer elkaar en geef steeds goede voorbeeld aan de jeugd, want zij moeten het morgen overnemen. Bye bye, zwaai zwaai.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Frankrijk is bij de ingang van de kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. De kleine bus met passagiers kwam door onbekende oorzaak op zijn zijkant op de rails terecht, waarna het werd geraakt door de goederentrein. Dat gebeurde in Pas-de-Calais, aan het begin van de tunnel onder het kanaal. De laatste 2 treinen van Eurostar vanuit Londen en Parijs zijn geannuleerd door het ongeluk. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Waar kan je beter nieuws horen dan bij Radio Mart? Meen ik echt hoor. Waar kun je beter nieuws horen van alles en nog wat bij Radio Mart?
3: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, vandaag is Oluyari. Morgen 50 jaar staatkundig onafhankelijk. Dan een feest. Ja, Suriname is vandaag al in beweging. We gaan feesten. Het wordt morgen een schitterende dag. Hip hip hoera voor Suriname.
1: Oké. Okay. 1, 2. Beste luisteraars, we bevinden ons op dit moment op de balkon thuis aan de Richard Verlaardenstraat. Mart op straat. Ik ben me aan het voorbereiden voor een straatinterview, straatverslagen in het kader van 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname. Hier en daar zie je aardig wat bewegingen. Het wordt een feestelijke happening, morgen grote defilé en hier en daar wat feestelijke activiteiten, toespraken en nog veel meer. Mart Radio is speciaal afgereisd in de persoon van Norman naar Suriname om u wat indrukken te verschaffen. We testen nu even de microfoons, kijken of ze voldoende tegen wind kunnen, want dat is van belang. Dat het straatachtergrondgeluid dat is meegenomen. Maar dat de wind een belangrijke rol gaat spelen voor de opnames, daar moet ik erop voorbereid zijn. Dus daarom hebben de microfoons nu op dit moment een kussentje. We gaan kijken of het functioneert, luisteren of het goed overkomt. En daarna gaan we het bewerken en sturen naar de editors daar in Nederland, zodat u voorzien bent van goed geluid. Tenminste, verstaanbaar geluid. Helemaal kwalitatief goed kunnen wij dat niet garanderen, maar dat het verstaanbaar is, aannemelijk, dat is wel mogelijk. Tot later.

Zo, beste luisteraars, dit is Norman vanuit Suriname, Mart op straat, Suriname. Vandaag ga ik de stad in met oud-bekende in Nederland, Lero. Wij gaan kijken naar vuurwerk. De avond voor de 50ste herdenkingsdag van Srevidensi. 50ste jaardag van zelfstandigheid Suriname. We gaan de stad in. Ik ga hier en daar wat mensen ontmoeten, zeker weten, die een verhaal hebben te vertellen. Dat hoort u later op de dag. Dit is Mart op straat, Paramaribo. Tot later.

0: Maar laat mij u ook direct vertellen dat ik vanmiddag heb geluisterd naar Lim FM. Daar werd uitgezonden een toespraak van wijlende heer Henk Aaron, een van de voorvechters van zelfstandigheid voor Suriname. Zijn medentoespraak, het of de toespraak van zijn leven, waar hij heeft uiteengezet wat van belang kan zijn voor Suriname en welke kant we opgaan. Nou, ik kan u vertellen dat in zijn historische uitspraak of toespraak vanuit zijn graf nu 50 jaar later direct aangepast kan worden voor deze huidige regering. Nu in Suriname, 50 jaar later, is het nog steeds actueel. Hij heeft gesproken tot het volk en tot Surinamers all over the world. En vandaag ben ik hier namens Mart, 50 jaar later, op straat om te kijken wat er gaat gebeuren. Wat zijn de gevoelens van de mensen die toentertijd ook zo blij waren met de onafhankelijkheid van Suriname? En voelen ze zich bevrijd? Hoop voor de toekomst? Oil and gas? Nieuwe vrouwelijke president? Geschiedenis? De koningin aan tocht richting Suriname, ook uit Afrika. Dat wordt spannend, gezellig, informatief. En daarom ben ik hier namens u. Mart op straat, radio uit het hart, Suriname. Lieve luisteraars, Mart Radio op straat, zoals eerder gezegd. Glenn en ik, Jeremy Glenn, Lero en ik zijn beland op de plek van bestemming. Wadrasee, waterkant, waar straks vuurwerk zal worden afgeschoten. De drukte van je welste, veel jongeren, ouderen, kinderen op straat, 's avonds laat. Hè? Nou, voor kinderen is het laat, maar vandaag een uitzondering aan de vooravond van 50 jaar Srevidentie. Lero, hoe deed dat? Wat was je? Lange man, je natuurlijk was zo'n netti fatu. Zij is hij nou nu?
1: Wel, ik ben onder de indruk voor haar. Dan ook hoe ze alle bevolkingsgroepen is hier. Het is prachtig om te zien. En wat was je? Zet kon. Ik ben comité gedeeltelijk daarbij op afhoeven, omdat ik ook geen val. Ja. En dan man, prachtig man. Ja. Mooi is er aan hem. Ja, man. En dan is er aan volk toe.
0: Ja. Nee, omdat hier en daar, want toen is maar een lancerig geluid. Dat ik als revidentie. En dan denk ik, Blakamang is hier in de dus dan niet. Traagroepen niet. Zo is op Blakamang.
1: Niet waar, niet waar, niet waar. No. Het is alle volk. Alle volk, alle bevolkingsgroepen zijn er aan Abi. Je ziet ja. En dat mee zie. Ja. Bijna wat toe, dus even een beetje interview, maar Surinamers zijn een beetje schuw wat dat aan gaat doen.
0: Ja.
1: Maar ja. Prachtig om te zien hoor.
0: Ja, ik moet ook toegeven luisteraars, prachtig om te zien. Ik moet toegeven dat wat ik hier zie, is het begin, misschien was het er al, maar een versnelde poging of, ja, ik moet voorzichtig zijn, maar dit is een nieuwe kans voor het land om te verbroederen, verbinden met elkaar. En ik denk dat het komt door de nieuwe situatie, de nieuwe politieke situatie in het land. Alle bevolkingsgroepen dwars door elkaar, genietend, wachtend ook op het vuurwerk, want dan is het precies 50 jaar geleden dat Suriname onafhankelijk werd. En de sfeer is bijzonder.
1: Jawel. Ja. Echt gezellig.
0: Dit is maar het begin. Wij gaan ook mensen van de straat erbij halen. Want dat is de bedoeling. We komen naar de straat. Ik werd net gegroet door een meneer.
2: Goedendag meneer Lotte.
0: Goedendag, hoe gaat het met u?
2: Alles goed met
0: mooi,
2: u.
0: Mooi, maar ben ik mooi.
2: Ja, mooi zo, mooi zo.
0: Je begrijpt dat ik me daar ook.
2: Ja, ik
0: me daar ook.
2: Ja, zeker.
0: Oké, bode nono.
2: Waterkant, waterkant.
0: Mooi.
2: Lekker in de zonnige Suriname.
0: Ja.
2: En heel prachtig voor de 50
0: wat jaar. Wat zie je om je heen? Wat is het gevoel?
2: Het gevoel wat ik zie is een mooie verbinding. Verbinding.
0: Nou, hoort dat mee, heer Dikba. Verbinding. Door alle bevolkingsgroepen, alle dwars door elkaar.
2: Door heen. Ja, ja. En heerlijk om dat mee te maken in mijn geboorteland, ja. Suriname.
0: Mooi.
2: Ja, alleen in Suriname kan dit, hè.
0: Je naam is?
2: Mijn naam is Wensley.
0: Wensley hoe?
2: Leerdam.
0: Wensley Leerdam, ja. Luisteraars.
2: En ook bekend bij Claire.
0: Oh,
2: Nielsen,
0: mijn nicht. Oh jee, dat is een grote ding. Leuk. Nee, maar de sfeer is goed hier.
2: Ja, heerlijk.
0: Je weet het, vandaag vooravond, morgen Biggie Day, ja. Parade, alles erop en eraan.
2: Ja.
0: Straks, of tenminste, de koning, een koning uit Afrika, een belangrijke, ja. Van de Ashanti groep, is in het land. Wat ja. Verwacht je van hem?
2: Wat ik van hem verwacht, is dat hij een hele mooie ontvangst krijgt. Van onze bevolking en dat die komt leren en dat die de verbinding ziet van onze Surinaamse bevolking, hoe het gaande gaat in dit mooie land.
0: Mm-hmm.
2: En dat die kan meekrijgen en meekijkt, ja, onze cultuur, hoe het onze cultuur in elkaar zit.
0: Ja.
2: En dat hij ook ervan kan genieten.
0: Okay.
2: Zoals wij als Suriname genieten van ons eigen land.
0: Ja, dat is waar. En straks 3 december heb ik begrepen, dan komt koning Willem-Alexander en Maxima,
2: ja.
0: Hier. Wat komen ze doen, denk je?
2: Ik denk dat ze Suriname een warme welkom komen geven. Misschien een excuses komen geven van de afgelopen 50 jaar. Of hopen dan. Mm-hmm. Dat ze dat kunnen komen doen. Maar ik denk dat ze komen kijken hoe ze Suriname hebben achtergelaten in de afgelopen 50 jaar, dat het onafhankelijkheid is.
0: Ja.
2: Dat we op onze eigen benen staan. En ik hoop dat ze een mooie welkom krijgen.
0: Prachtig. Oké, mooi. Tot slot. Heb jij voor ons een revidentieboskop?
2: Onze revidentieboskop, ja, onze 50-jarige revidentieboskop, wees. Laten wij gewoon vooruitkijken. Ja, we zijn 50 jaar onafhankelijk geweest, 50 jaar zelfstandig geweest. En de komende 100 jaar dat wij dat gewoon op onze echt, dat Suriname zich gaat ontwikkelen. Dat we dat met z'n allen kunnen doen als Surinamers.
0: Prachtig, dankjewel voor je bijdrage en geniet ervan.
2: Zeker weten.
0: Dambuera, ja. Ai, mooi.
3: Tamara,
4: ya está,
3: ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya
0: Lieve luisteraars, oud-bekende hier in Suriname aangetroffen. En ik vroeg hem van, Aiko, Njamas Revidee, zet ik neer. Hè? Ik woon al 11 uur hier. Wie bent u?
3: Ik ben Eriko Robinson. Ik heb 30 jaar in Nederland gezeten en nu ben ik al 11 jaar weer terug.
0: Zo. Ja. En het bevalt je, zo te zien?
3: Het bevalt me heel goed, heel goed. Ondanks de strubbelingen die er zijn, bevalt het ons, samen met de vrouw hier zo, en we maken het heel goed.
0: Ja.
3: 30 jaar daar gezeten, wat er daar mijn zaken had, billboard.
0: Ja. Ken je als ondernemer?
3: Ja, als ondernemer.
0: Ja. Ja.
3: En nu zitten we hier zo lekker.
0: Mooi. Je hebt ook dingen georganiseerd, Loveboat Cruise, hè? Daar kennen we elkaar ook van.
3: Ja, Loveboat Cruise, ja,
0: mooi.
3: Artiesten gedaan en met Billboard heel veel gedaan. En,
0: ja.
3: Goede tijd gehad in Nederland.
0: Mm.
3: En op dag werd ik wakker en zei hem, nee, het is nu tijd dat we weer terug gaan. En dat was 11 jaar geleden.
0: Zo, prachtig hoor, dus, prachtig.
3: Ja.
0: Nou, 50 jaar onafhankelijkheid, Suriname. Wat zie je, wat voel je, wat gaat er gebeuren volgens jou?
3: Ik hoop dat de 50 jaar die we nu hebben meegemaakt, dat het nu een iets betere kant op gaat. We hebben de eerste 50 jaar gehad en met alle ups en downs. En we hopen dat we nu met deze nieuwe regering echt een nieuw tijdperk zullen inslaan.
0: Ja.
3: Zo.
0: Ik zie om me heen allerlei bevolkingsgroepen dwars door elkaar. Men praat over verbroedering. Hoe zie jij dat?
3: Klopt, dat is er ook. Dat is er ook. En die verbroedering die is er. Ondanks een. Er zijn wel kleine strubbelingen. Die ga je altijd hebben. Die ga je altijd hebben. Maar het is heel goed. Die verbroedering die is er. Dat hebben we met voetbal gehad.
0: Ja.
3: Dan hebben we. Net wanneer Nederland speelt tegen het buitenland is iedereen één, maar wanneer Ajax
0: zijn we met elkaar.
3: Ja. En dat hebben we hier zo ook. Dus okay. De verbroedering die is er. Het is mooi die 50 jaar die we nu hebben, zo'n evidentie. En ik hoop dat het nu echt beter gaat gaan met Suriname.
0: Oké.
3: Okay. Dus we hebben goede vooruitzichten met de oil en gas, dus laten we hopen.
0: Ja. Oké, tot besluit. Je hebt het al een paar keer gezegd, hè? Ik doe aan toe mooi boskopen tussendoor. Maar je wil nou wat Sranang Srevidensi boskopen voor UC?
3: Wat Sranang Srevidensi boskopen? Ja, ik hoop dat Sranang ook een boom past. We hebben een regering nu samen zitten aan de boom. En ik hoop dat de man ook doet zijn best voor Tjao en Waka, voor Mekasan Go. De boom die alles maar naar oil en gas zou opnemen, dat de hele bevolking moest genieten van me. Mm. En dat is een deel van me, maar alles maar moest genieten van me. We hebben een mooi voorbeeld aan Guyana, je ziet van dat ben ik go. Ik las gisteren in de krant dat een van de snelst groeiende economieën zijn.
0: Ja.
3: Dus we kunnen dat als voorbeeld nemen en kijken. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Frankrijk is bij de ingang van de Kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. De kleine bus met passagiers kwam door onbekende oorzaak op zijn zijkant op de rails terecht, waarna het werd geraakt door de goederentrein. Dat gebeurde in Pas-de-Calais, aan het begin van de tunnel onder het kanaal. De laatste 2 treinen van Eurostar vanuit Londen en Parijs zijn geannuleerd door het ongeluk. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend.

0: maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: me barrio.
1: Nu gaan we iets rustig aan doen met een Duane Stephen. Met het nummer
2: August Town.
1: August Town.

Dames en heren, het is nu 9:04. Bij deze neem ik alvast een afscheid van u. Ik groet u en ik zou zeggen tot de volgende keer. Ik hoop dat u genoten hebt. En ja, lekker is maar één vinger lang, maar er komt ook een eind aan. Bij deze bye-bye's wensen wij tot de volgende keer.

Mijn naam is Benny en ik zou zeggen, doe heel voorzichtig. Mocht het zijn dat u nog naar buiten moet of een weg moet, doe voorzichtig, want ik wil u de volgende keer nog aan de radio gekluisterd hebben.

0: frequentiehoud. Hoe gaat het?
1: Het gaat, het gaat.
0: Mooi, mooi. Ik begreep dat je bent druk bezig met de voorbereidingen. Hè? Van Kwaku, Reggae Lake. Vertel, waarmee ben je nog meer bezig?
1: Nou, een documentaire over Nacho.
0: Zo.
1: Ja, ja, dat is, zit er ook aan te komen.
0: Oké.
1: En ja, voor de VPRO, dat moet in november rond de onafhankelijkheidsdatum uitkomen. Op Nederland 2, als het goed is.
0: Nice, interessant. Zeer zeker. Ja. Je bent bezig met andere dingen ook. Kwaku komt eraan, 1 juli, Kitty Kitty.
1: Ja. En verder lopen de voorbereidingen voor de festivals volop. We hebben natuurlijk Kitty Kitty als eerste, de Biggie Speakery optocht. Mensen kunnen zich nu nog aanmelden voor de Biggie Speakery optocht. Het wordt weer heel groot en gezellig met een ontbijt aangeboden door het Nationaal Opera en Ballet, waar we altijd verzamelen bij de Stopera. Het is vorig jaar doen zij ook mee door de deelnemers van de Biggie Speakery te verwennen met een ontbijt. Je kan vanaf 9:30 kan je aanwezig zijn, zij die meedoen met de Biggie Speakery, om te genieten van een broodje, een kopje koffie, thee of gewoon een lekkere orchade of gember. En dan loopt de optocht naar de herdenking toe in het Oosterpark, dat om 1:00 begint. Vervolgens hebben we dan vanaf 3:00 op het Museumplein de viering van de vrijheid die wij hebben op 1 juli. Het programma is allemaal te zien op kittykuttyamsterdam.nl. En ook het aanmelden voor de Biggie Speakery kan via deze website kittykuttyamsterdam.nl. Volg daarna op 11 juli tot en met 2 augustus natuurlijk het Kwaku Summer Festival in het Nelson Mandela Park, het voormalig Belmerveld. Ook daar is een mooie programmering in elkaar gezet door ons programmateams op alle podia. Dat is zoetjes aan ook te zien op de website kwakufestival.nl. En we hebben 3 vrijdagavonden, dat is ook al bekend. De eerste vrijdagavond, dat is, als ik het goed heb, op 17 juli met bekende damesgroep Aan Volk. Dus dat wordt echt party dansen. Daarna hebben we de vrijdag erop. We doen dat al 3e jaar, een lokale attractie en deze keer Broederliefde. Dus dat wordt ook spannend. Daar gaan de kaarten heel erg hard. Ik denk dat de complete jeugd en urban gemeenschap van Nederland hierop afkomt. En de laatste op 31 juli, dat is Kassaf. Originele Kassaf weer. Die hebben we al eerder gehad. En we weten, Kassaf is feest. Soek is feest. Soek Poersang.
0: Mooi.
1: En ja, dan zitten we al in het laatste weekend van Kwaku. 107.9 maart.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Frankrijk is bij de ingang van de kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. De kleine bus met passagiers kwam door onbekende oorzaak op zijn zijkant op de rails terecht, waarna het werd geraakt door de goederentrein. Dat gebeurde in Pas-de-Calais, aan het begin van de tunnel onder het kanaal. De laatste 2 treinen van Eurostar vanuit Londen en Parijs zijn geannuleerd door het ongeluk. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Café 5 Stars, sinds jaren.